De Psalmen. Psalm 14, versen 1 tot en met 7. Voor de leider van de muzikanten, op naam van David. De dwaas zegt bij zichzelf: er bestaat geen God. Zij doen slechte, schandelijke dingen. Een goed mens vind je niet meer. De Heer ziet neer vanuit de hemel. Hij speurt de mensen af. Of er ergens een wijze is, iemand die zoekt naar God. Maar iedereen zit op een dwaalspoor. Het is één verdorven bende. Een goed mens vind je niet meer, niet één. Beseffen die boosdoeners dat dan niet? Zij verteren mijn volk alsof het hun brood is. En nooit roepen zij de Heer aan. Ineens worden zij geslagen met schrik. Want God is in het gezelschap van de rechtvaardigen. Het complot tegen de armen wordt altijd verijdeld, want de Heer is hun toevlucht. Mocht er uit Sion redding dagen voor Israël, laat Jacob weer blij zijn en Israël juichen, als de Heer het tij voor zijn volk doet keren.

De Psalmen. Psalm 15, versen 1 tot en met 5. Een zangstuk op naam van David. Heer, wie mag gast zijn in uw tent? Wie mag op uw heilige berg verblijven? Degene die vrij is van schuld en gerechtigheid beoefent en in zijn hart op trouw bedacht is. Zo iemand leurt niet met

De psalmen. Psalm 16, versen 1 tot en met 11. Vanwege een gelofte op naam van David. Bescherm mij, o God. Ik neem mijn toevlucht tot u. Van de Heer zeg ik nu, u bent mijn Heer. U bent mijn geluk, u gaat boven alles. Van de goden van het land zeg ik nu, die machtigen op wie ik eens zo gesteld was, zij vragen om veel verdriet, degenen die zich naar vreemde goden haasten. Geen druppel bloed pleng ik nog voor hen, nooit komt hun naam nog over mijn lippen. Nee, de Heer is mijn erfdeel, mijn levensbeker. Mijn lotsbestemming ligt in uw handen. Voor mij is het meetlint gelukkig gevallen. Ja, ik ben opgetogen over dit bezit. Ik prijs de Heer die mijn leidsman is. Zelfs 's nachts spoort mijn hart mij daartoe aan. Ik hou de Heer voor ogen, de Heer altijd. Hij staat mij terzijde en ik wankel niet. Mijn hart is dan ook verheugd, mijn innerlijk jubelt, mijn lichaam kent geen zorgen. Want u geeft mijn leven niet aan het dodenrijk prijs, u laat uw vrome het graf niet zien. U maakt mij vertrouwd met de weg naar het leven. Met overvloedige vreugde bij u, met groot geluk aan uw rechterzijde, voorgoed.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De Psalmen. Psalm 17, versen 1 tot en met 15. Een smeekgebed op naam van David. Luister, Heer, ik vraag om vrijspraak. Luister aandachtig, ik roep u aan. Verhoor mijn gebed, mijn lippen liegen niet. Doe een uitspraak over mij. Heb een open oog voor mijn rechten. Doorzoek mijn hart en peil het 's nachts. Laat het uw vuurproef doorstaan. U zult bij mij niets schandelijks vinden. Mijn mond is zich niet te buiten gegaan. Ik richtte mij niet naar de daden van de mensen, maar naar de woorden van uw mond. Niet aan het pad van bruut geweld, maar aan uw weg hielden zich mijn voeten en zij aarzelden nooit. Ik riep u aan, o God, geef mij antwoord. Leg uw oor te luisteren en hoor wat ik zeg. Verricht uw wonderen van liefde, u, redder, machtige hand waarnaar ik voor mijn vijand vlucht. Bescherm mij als de appel van uw ogen. Berg mij in de schaduw van uw vleugels. Bescherm mij tegen de bozen die mij geweld aandoen, tegen de doodsvijanden die mij omsingelen. Hun hart sluiten zij in zelfzucht af en hun mond blijft maar snoeven. Ze jagen mij op, ze sluiten mij in. Ze hebben het op mijn ondergang gemunt. Ze zijn als leeuwen, gulzig naar hun prooi, als leeuwen in een hinderlaag. Sta op, Heer, ga recht op hen af. Druk hen op de knieën neer. Red mij door uw zwaard van de boze. Red mij door uw hand van die mannen zonder toekomst. Heer, maai ze weg in hun bloei. Vul hun buik met wat u hebt opgespaard. Zelfs hun kinderen lusten ervan. En rest voldoende voor de generaties na hen. Maar ik, vrijgesproken door u, ik mag uw gelaat aanschouwen en bij mijn ontwaken van uw aanblik genieten.

De psalmen. Psalm 18, versen 1 tot en met 51. Voor de leider van de muzikanten, op naam van David, de dienaar van de Heer. Hij sprak de woorden van dit lied toen de Heer hem gered had uit de greep van al zijn vijanden en vooral uit die van Saul. Hij sprak als volgt. Ik heb u lief, Heer, mijn kracht, Heer, mijn rots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, steenrots waarop ik vlucht, horen van mijn heil, mijn schild en burcht. Lof, zei de Heer, één roep om hem en ik was van mijn vijand bevrijd. De lasso van de dood viel over mij, verwoestende stromen overspoelden mij. De lasso van de onderwereld lag om mij heen, de valstrik van de dood lag voor mij. Ik riep in mijn angst om de Heer, schreeuwde tot God om hulp. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis, mijn kreet drong door tot zijn oren. De aarde schudde en beefde, daverend schokten de grondvesten van de bergen, want de Heer ontvlamde in woede. Uit zijn neus sloeg rook, verslindend vuur uit zijn mond, gloeiende as stootte hij uit. Hij liet de hemel neer en daalde af. Onder zijn voeten een donkere wolk. Hij steeg op zijn kerub en vloog, gedragen op de vleugels van de wind. Hij was gehuld in duisternis, in donkere regen en slierdende wolken. Voor zijn vuurgloed uit joegen wolken van hagel en gloeiende as. De donder van de Heer sprak uit de hemel. De Hoogste liet zijn stem horen, liet hagel regenen en gloeiende as. Schichten slingerde hij in het rond. Zijn bliksems schoten naar alle kanten. De bodem van de zee werd zichtbaar. De grondvesten van de aarde kwamen bloot. Op het rijgen van uw stem, Heer, op het ademen en snuiven van uw neus. Uit een hoge stak de Heer mij zijn hand toe. Hij greep mij vast, hij trok mij op uit het machtige water. Hij verloste mij van mijn angstaanjagende vijand, van die tegenstanders die sterker waren dan ik. Op die ongeluksdag kwamen zij op mij af, maar de Heer was mijn steun. Hij bracht mij naar een vrij gebied. Hij verloste mij. Hij heeft mij lief. De Heer heeft mij recht gedaan en gaf mij wat mijn onschuld verdiende. Ja, ik bleef op de weg van de Heer. Ik week er nooit van af. Ik houd al zijn geboden voor ogen. Geen enkel voorschrift sla ik in de wind. In alle oprechtheid ben ik van hem. En ik pas op voor alle kwaad. De Heer heeft mij recht gedaan, zoals de onschuld van mijn handen in zijn ogen verdiende. U bent trouw voor de getrouwen. U bent oprecht voor de oprechten. U bent zuiver voor de zuiveren van hart. Maar de sluwen bent u te slim af. Ja, het arme volk brengt u redding. Maar de trotse oogopslag slaat u neer. Heer, u bent mijn lamp en mijn luchter, mijn God die mijn duisternis verlicht. Met u trek ik op tegen elke bende, met mijn God spring ik over elke schans. Die God, oprechtheid is zijn weg, het woord van de Heer is puur goud. Hij is een schild voor wie zijn heil bij hem zoekt. Wie is er God naast de Heer? Wie is er steenrots behalve onze God? Die God schenkt mij een gordel van kracht. Hij maakt mijn weg tot een oprechte weg. Mijn voeten maakt hij tot hindenhoeven. Ik sta daar hoog op die bergkam. Mijn handen leert hij de kunst van het vechten en mijn arm leert de bronzen boog te spannen. Uw schild was mijn redding, uw rechterhand mijn steun.
uw liefdevolle zorg mijn kracht. U gaf mijn voeten de ruimte, mijn enkels aarzelden niet. Zo kon ik mijn vijanden inhalen en hoefde ik niet terug voordat ik hen had neergeslagen. Ik sloeg hen neer en ze konden niet opstaan. Voor mijn voeten vielen ze neer. U gaf mij een gordel van kracht om te vechten. U dwong mijn aanvallers op de knieën. U liet mij de rug van mijn vijanden zien. Al mijn haters rooide ik uit. Zij riepen om hulp, maar er was geen helper. Zij riepen om de Heer, maar Hij gaf geen antwoord. Ik verpulverde hen als stof in de wind. Ik vertrapte hen als modder op straat. Zij daagden mij uit. U was mijn redding. U hebt mij tot hoofd van de volken gemaakt. Degenen die ik niet kende, zijn mijn dienaren geworden. Zo gauw zij mij hoorden, gehoorzaamden zij. Vreemdelingen bedelen om mijn gunst. Hun weerstand voor mij brak. Bevend kwamen ze uit hun burchten. Leve de Heer, gezegend is mijn steenrots. Eer aan God die mij redt. De God die mij de wraak in handen geeft, die de volken aan mij onderwerpt, die mij van mijn vijanden redt, die mij over aanvallers laat triomferen en mij van mijn onderdrukkers bevrijdt. Daarom prijs ik u, Heer, bij alle volken en zing psalmen om uw naam te eren. Grote triomfen schenkt Hij zijn koning. Hij bewijst liefde aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, voor

De psalmen. Psalm 19, versen 1 tot en met 15. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk op naam van David. De hemel ontvouwt de glorie van God. Het uitspansel zegt, ik kom uit zijn handen. Elke dag opnieuw wordt dat verkondigd. Elke nacht opnieuw wordt dat gefluisterd. Zonder tong of taal. Geen stem laat zich horen. En toch klinkt de boodschap over heel de aarde. Reikt dat getuigenis tot het einde van de wereld. Hij gaf de zon een tent. En die is als een bruidegom die uit het bruidsvertrek komt. Als een held die stralend aan zijn tocht begint. Uit de ene einder klimt hij omhoog. En zijn omloop reikt tot de andere einder. Niets kan zich onttrekken aan zijn gloed. De wet van de Heer is volmaakt. Een verademing voor de ziel. Wat de Heer zegt is betrouwbaar. Het maakt de eenvoudige wijs. Wat de Heer voorschrijft is goed, een vreugde voor het hart. Wat de Heer verordent is helder, een licht voor de ogen. Wat de Heer zegt is zonder smet. Het houdt stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn betrouwbaar, rechtvaardig allemaal. En begeerenswaardiger dan goud, dan een schat aan puur goud. En zoeter dan honing zo uit de raad. Daardoor laat zich ook uw dienstknecht aansporen. Hij onderhoudt ze en wordt overvloedig beloond. Wie kan al zijn fouten onderkennen? God, zuiver mij van onbewuste fouten. En behoed uw dienaar voor hoogmoed, dat die niet de overhand krijgt. Dan zal ik onkruikbaar blijven en aan geen groot kwaad onderworpen zijn. Wat mijn mond zegt en mijn hart overweegt, laat het u genoegen doen, Heer, mijn rots, mijn verlosser.

De psalmen. Psalm 20, versen 1 tot en met 10. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk op naam van David. In dit uur van rampspoed zal de Heer u verhoren. De naam van Jacobs God houdt u staande. Laat Hij u hulp sturen vanuit zijn heiligdom, u steunen vanuit Sion. Moge Hij al uw gaven gedenken en uw brandoffers welwillend aanvaarden. Dat Hij u zal geven wat uw hart verlangt en al uw plannen laat slagen. Wij zingen een lied als u triomfeert. Wij ontplooien de banier om de naam van onze God. De Heer vervult wat u verlangt. Nu al ben ik er zeker van. De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. Hij antwoordt hem vanuit zijn heilige hemel. Hij laat hem triomferen door zijn machtige arm. De een zweert bij wagens, de ander bij paarden. Wij zweren bij de naam van de Heer, onze God. Zij gaan door de knieën, zij vallen voorover, maar wij houden stand, wij staan rechtop. Heer, laat de koning triomferen. Antwoord ons op de dag dat wij om u roepen.

De psalmen. Psalm 21, versen 1 tot en met 14. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk op naam van David. Heer, om uw macht is de koning verheugd. Hij jubelt uitbundig om uw overwinning. U hebt hem gegeven wat zijn hart begeert. Wat zijn lippen vroegen, is hem niet geweigerd. U was hem voor, met overvloed aan zegen. Met een gouden kroon hebt u zijn hoofd geëerd. Hij vroeg u om leven, en u hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, voorgoed. Groot is zijn faam door uw overwinning. U hebt hem bekleed met verhevenheid en pracht. U geeft hem zegen, een zegen die duurt. Bij het zien van uw aanschijn is hij zielsgelukkig. Ja, de koning vertrouwt op de Heer. Hij wankelt niet. De Hoogste heeft hem lief. Uw hand weet elke vijand te vinden. Uw rechterhand vindt iedereen die u haat. Zij komen terecht in een oven van vuur, zodra u uw aanschijn laat zien. U verslindt hen in uw woede, verteert hen in dat vuur. De vrucht van hun schoot vaagt u weg van de aarde. Hun zaad vaagt u weg uit het mensdom. Zij zinnen op kwaad tegen u, beramen hun listen, maar slagen nooit. U bindt hen schouder aan schouder en stelt u dreigend voor hen op. Verhef u, Heer, in uw macht. Wij zullen zingen en musiceren over uw grote daden.

De psalmen. Psalm 22, versen 1 tot en met 32. Voor de leider van de muzikanten over hulp bij de dageraad. Een zangstuk op naam van David. Mijn God, waarom hebt u mij in de steek gelaten? Waarom houdt u zich ver van mijn hulpgeroep, ver van mijn gejammer? Ik roep overdag, mijn God, en u antwoordt niet. En in de nacht, maar ik vind geen rust. U bent de Heilige, hoog op uw troon, en Israël zingt uw lof. Onze vaderen vertrouwden op u, en u hebt hen gered. Zij riepen u aan en werden bevrijd. Hun vertrouwen in u werd nooit beschaamd. Maar ik ben een worm. Ik tel niet mee, veracht bij het volk, verguisd bij de mensen. Iedereen die mij ziet, lacht en spot met mij, gaat grijnzen en schudt zijn hoofd. Hij bouwt op de Heer, die zal hem redden, die zal hem bevrijden. Hij houdt toch van hem. U hebt mij uit de schoot gehaald en veilig tegen de borst van mijn moeder gevleid. Ik ben, nauwelijks geboren, u toevertrouwd. Van de moederschoot af bent u toch, mijn God? Blijf niet ver van mij, want ongeluk nadert, en er is geen mens die mij helpt. Hele kudden stieren staan om mij heen. Die zware beesten van Bashan dringen op. Leeuwen sperren hun muil naar mij open met doordringend, verscheurend gebrul. Ik ben als water dat vloeit. Mijn gebeente valt in duigen. Mijn hart is als was. Het versmelt diep in mij. Mijn kracht is als een potscherf verpulverd. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte vast. U hebt mij neergelegd in het stof van de dood. De honden staan al om mij heen. Een meute boosdoeners heeft mij omsingeld. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. Zij maar kijken en zich om mij vermaken. Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en dobbelen om wat ik aan heb. Heer, houd u niet ver van mij. Mijn kracht haast u en help mij. Behoed mijn nek voor het zwaard en mijn lichaam voor grijpende honden. Ontruk mij aan de muil van de leeuw, aan de horens van buffels. U antwoordt mij. Ik zal uw naam verkondigen bij mijn broeders en zusters en u prijzen in de gemeenschap. Wie de Heer vreest, prijs hem. Alle nazaten van Jacob, eer hem. Alle nazaten van Israël, vrees hem. Want hij kende geen afschuw en geen verachting voor het ongeluk van de ongelukkige. Hij heeft zijn gelaat niet afgewend. Nee, hij luisterde toen om hem werd geroepen. U vormt in de gemeenschap de bron van mijn lied. Te midden van de Godvrezenden volbreng ik mijn geloften. Zo kunnen armen eten en hun honger stillen. Dat zij die hem zoeken de Heer loven, houdt moed voor altijd. Laat alle einden van de aarde het bedenken en zich keren naar de Heer en buigen voor uw aanschijn, alle stammen van de volken. Want de Heer is koning, Hij alleen, de Heer is heerser over alle volken. Zelfs degenen die in de aarde slapen buigen voor Hem, en degenen die in het stof neerliggen knielen voor Hem. En als iemand zelf niet meer leeft, dan zullen zijn nazaten Hem dienen. Zij melden het weer aan de generatie na hen en berichten over zijn heilbrengend werk aan het volk
dat straks wordt geboren. De Heer heeft het volbracht.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

waren er voor mij niet weggelegd in de 4 jaren van de oorlog die ik doorbracht te midden van een stuiptrekkende wereld. Mijn Jezus, ik dank u en ik zegen u. Ik herinner mij het grote aantal zielen van jonge mensen waar ik in deze tijd mee in aanraking gekomen ben en waarvan ik zoveel op de weg naar het andere leven begeleid heb. En ik voel mij nog ontroerd. De gedachte dat zij voor mij zullen bidden geeft mij troost en moed. 2. Terwijl wij allen als in het licht van een nieuwe dageraad ontwaken, komen mij nu bovendien helderder en duidelijker de allerbelangrijkste beginselen van geloof en van christelijk en priesterlijk leven die door de genade van God het voedsel van mijn jeugdjaren waren, weer voor de geest. De eer van God, mijn heiliging, het paradijs, de kerk en de zielen. Het contact met de wereld in deze jaren verandert al deze beginselen en verheft ze en maakt dat zij een vurige apostolische betekenis krijgen. Ik ben nu tot volle wasdom gekomen. Of ik breng nu werkelijk iets tot stand, of mijn aansprakelijkheid, de barmhartigheid van mijn Heer misbruikt te hebben, wordt nog groter. 3. Als basis van mijn apostolaat wens ik het innerlijk leven dat gericht is op het zoeken van God in mij, op de intieme verbondenheid met Hem en op de voortdurende rustige overweging van de waarheden die de kerk mij voorlegt volgens de richtlijnen van hetgeen zij ons leert. Dit innerlijk leven moet tot uiting komen in de verschillende oefeningen die mij steeds dierbaarder moeten worden. Ik zal deze op de vastgestelde tijden verrichten en daarbij meer stiptheid betrachten dan in het verleden, toen er ten dele door mijn eigen nalatigheid, ten dele ook door de militaire dienst, nogal eens iets aan ontbroken heeft. Bovendien zal ik de heerlijkheid zoeken van de eucharistische Jezus. Van nu af aan zal ik het allerheiligste sacrament dicht bij mijn kamer hebben. Ik beloof mij dikwijls hiervoor te zullen ophouden en de grote eer die het mij bewijst te beantwoorden.

4. Sinds enige maanden heb ik mezelf een tehuis gesticht en ik heb het ingericht zoals het behoort. En toch doet de Heer mij meer dan ooit de schoonheid en de vreugde van de armoede van geest gevoelen. Ik voel mij in staat van alles op staande voet en zonder enige spijt afstand te doen. En ik zal er mij, zolang ik leef, toe dwingen deze onthechting van alles wat mij toebehoort, ook van datgene wat mij het meest dierbaar is, te handhaven. Ik verplicht mij speciaal de absolute eenvoud te zoeken in een algehele zelfverloochening, door mij op geen enkele wijze te bekommeren om positie, carrière, onderscheidingen of iets anders. Valt mij immers zo al niet te veel te beurt in de verheven eenvoud van mijn priesterschap?

en van mijn ambt, niet door mij gezocht, maar mij door de voorzienigheid toevertrouwd, bij monden van mijn superieuren. Ik wil vooral de nadruk leggen op het volgende punt, dat ten grondslag ligt aan mijn welslagen. Ik zal nooit één woord spreken, geen enkele handeling verrichten, en ik zal iedere gedachte als verleiding van mij afzetten, die op enigerlei wijze verband zou houden met de mogelijkheid dat mijn superieuren mij ambten of opdrachten van groter belang zouden geven. De ondervinding leert mij verantwoordelijkheid te vrezen. Deze verantwoordelijkheden, die al zeer zwaar wegen voor degene die ze uit gehoorzaamheid op zich heeft genomen, worden verschrikkelijk voor hen die ze zichzelf op de hals hebben gehaald door zich op de voorgrond te plaatsen of zonder daartoe geroepen te zijn. De eer en vervolgens de onderscheidingen zijn ook in de wereld van de kerk ijdelheid der ijdelheden. Zij verschaffen eer voor één dag. Zij zijn gevaarlijk voor de eeuwige glorie en voor die van het paradijs. Ze zijn ook volgens de menselijke wijsheid weinig waard. Wie met deze dwaasheden in aanraking is gekomen en er middenin vertoefd heeft, zoals ik, te Rome, en ook gedurende de eerste 10 jaren van mijn priesterschap, kan heel goed zeggen dat deze dingen geen andere naam verdienen. Laat ze hun gang maar gaan. Ik benijd geen van deze gelukkigen. Het is goed voor mij God aan te hangen en mijn hoop te stellen op God, mijn Heer.

5. Er waren dagen in het verleden waarop ik niet wist wat de Heer van mij na de oorlog zou willen. Nu is er geen reden meer tot onzekerheid of het zoeken van iets anders. Het apostolaat voor de studerende jeugd, dat is mijn speciale opdracht. Dat is mijn kruis. Wanneer ik terugdenk aan de wijze, aan de omstandigheden en aan de spontaniteit waarmee dit voornemen van de voorzienigheid zich onverwachts heeft geopenbaard door middel van de superieuren en nu ten uitvoer wordt gebracht, voel ik mij vertederd en verplicht te bekennen dat de Heer werkelijk hier is. Wanneer ik 's avonds de gebeurtenissen naga van de dag, doorgebracht te midden van de zorgen voor mijn geliefde jongelui, voel ik vaak in mij iets beven, zoals het hart van de discipelen op weg naar Emmaus beefde door de aanwezigheid van het goddelijke. Het is inderdaad voldoende geheel op de Heer te vertrouwen om zich van alles voorzien te voelen. Niets hebben en alles bezitten, dat herhaalt zich dagelijks onder mijn ogen. Ik wil geen schulden en ik heb ze ook niet. De zorg voor de toekomst is geen ogenblik van mij af. Maar steeds wordt mij het nodige verstrekt, soms meer dan dat. De ervaring van de goddelijke hulp vormt, ook al is het aan één kant een troost in mijn armoede, aan de andere kant een nieuwe ereplicht om trouw te blijven aan mijn roeping, om tot het einde mee te werken aan het grote werk dat Jezus heeft toevertrouwd in het belang van de jonge mensen die hem dierbaar zijn. Al mijn zorgen, gedachten, genegenheden, moeite, studie, vernederingen en bitterheid moet ik van nu af richten op dit alleen. Dat wil zeggen, op het zoeken van de glorie van Jezus door de nieuwe generatie volgens zijn geest te vormen. Er is voor mij niets eervollers, niets mooiers, niets belangrijkers in de kerk van God, speciaal heden ten dagen.

6. Om te slagen in mijn apostolaat zal ik geen andere leer kennen dan die van het goddelijk hart van Jezus. Leer van mij, omdat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. Ook de ondervinding heeft mij de absolute juistheid van deze methode, waardoor het ware succes verzekerd is, doen kennen. Ik zal van mijn jongens houden als een moeder, maar altijd in de Heer en met de bedoeling ware zonen van de kerk van hen te maken en indien het mij mogelijk is, edelmoedige apostelen van de waarheid en van de toekomstig heil door het feit zelf dat ik in hen de mooiste verwachtingen van hun families en vaderland bezig ben op te voeden. Ik zal er speciaal op bedacht zijn dat er in mijn tehuis steeds een sfeer is van grote zuiverheid, waardoor de jongens gepakt worden, terwijl zij op die wijze indrukken opdoen die later diepe nawerking zullen hebben en die ook in de latere strijd van het leven zullen voortduren. Niets dat gekunsteld of gemaakt is, maar er moet in de eenvoud van de houding en het woord dat bepaalde iets aanwezig zijn, dat het wezen van de heilige opvoeders uit de oude en moderne tijd omgaf als een hemelse sfeer en hen tot een klankbord van zoveel goeds maakte. Ware opvoeders van grote zielen. Heer, Heer, help mij om althans van verre en in mijn nietigheid deze lichtende voorbeelden van beroemde apostelen van de jeugd te volgen. 7. Het begonnen werk is veelomvattend. De oogst rijpt reeds op de velden, maar helaas ontbreken de arbeiders. Het zal mij een punt van grote zorg zijn, God met gebed hierom te vragen en mijn best te doen om in de jonge seminaristen en priesters liefde en enthousiasme op te wekken voor deze vorm van ambt, dat van alle ambten het meest verheven is. Om hun het ambt aanlokkelijk te doen voorkomen, vooral aan degenen die door de natuur en de genade de daarvoor geëigende eigenschappen gekregen hebben om met jonge mensen om te gaan. Wie weet of het goede woord en nog meer het goede voorbeeld helpt en dat ik mij spoedig omringd zal zien door een schare broeders die alle branden van verlangen naar het apostolaat bij de jeugd. Ik zal mijn uiterste best doen dat de priesters van het Heilig Hart aan deze ideale en heilzame instelling meewerken. Zij zijn immers juist daarvoor gevormd. Het is ook belangrijk dat onze congregatie in ledental toeneemt, daar ze bestemd is om met haar apostolische geest en kerkelijke discipline hele diocese van Bergamo te doordringen.

1921 tot 1924, Rome in dienst van de propaganda Fide. 1924, geestelijke oefeningen, Rome, Villa Carpegna, van 13 tot 19 januari. Romein cijfer 1, algemene overpeinzing. 1. Vandaag 18 januari, feest van Petrusstoel, zijn er reeds 3 jaren verlopen sinds de kerkelijke overheid mij het ambt van president van de Centrale Raad voor Italië van de pauselijke missiewerken heeft opgelegd. Ik hoop dat ge mij steeds nabij zijt geweest, goede en barmhartige Heer Jezus. Uw getuigenissen zijn waarachtig en trouw. Ik heb tot mijn verdriet te Bergamo alles achtergelaten dat ik zozeer lief had. Het seminarie, waar de bisschop mij, ofschoon ik daartoe onwaardig was, als geestelijk leidsman wenste, en het studententehuis waar ik zoveel van hield. Met hart en ziel heb ik mij op mijn nieuwe werkkring geworpen. Hier moet en wil ik blijven, zonder aan iets anders te denken, zonder naar iets anders te kijken, zonder naar iets anders te verlangen. En daarom des te meer, omdat de Heer mij hier onzegbare vreugde schenkt. 2. Wie mij naar mijn uiterlijk beoordeelt, houdt mij voor een kalme, maar gestadig werker. Ik werk zeker, altijd, maar in het binnenste van mijn wezen is er een neiging naar luiheid en afleiding. Ik zal deze neiging met Gods hulp uit alle macht bestrijden. Ik zal steeds tot mijn voortdurende vernedering tot mijzelf zeggen dat ik een luiaard ben, een muilezel, die heel wat meer werk moet leveren en vlugger en die daarom met de zweep moet hebben. Speciaal moet ik ervoor zorgen de dingen niet uit te stellen, maar om direct te doen wat vlug gedaan moet worden. In alles echter moet ik zelf die kalmte en bedaardheid in acht nemen en die ook op anderen overbrengen, waardoor alleen de dingen slagen en goed slagen. Ik zal er mij niet mee bemoeien wanneer anderen haast maken. Wie te veel haast maakt, ook in kerkelijke aangelegenheden, zal nooit ver komen. 3. Als onveranderlijke vaste punten in de nieuwe regelmaat van mijn leven de volgende: opstaan om 6 uur en gebed in de slaapkamer. Van 7 tot 8 uur werk aan de schrijftafel. Van 8 tot 9:30 heilige mis en gebed, meditatie en dergelijke. Wat ontspanning na de middag en na het avondmaal. Iedere dag een klein wandelingetje en intussen bezoek aan het Allerheiligste. Om 11 uur, nooit later, naar bed. Ik zal in ieder geval trouw aanwezig zijn bij de moraalcasus. En als ik kan, ook bij het liturgische thema. En steeds bij de maandelijkse bijeenkomst van de priesters in de kerk van San Claudio. 4. Het werk van de propaganda Fide is de adem van mijn ziel en van mijn leven. Hiervoor zal ik altijd mijn hele hoofd en hart geven. Mijn woord, mijn pen, mijn gebeden, mijn kracht, mijn opoffering bij dag en bij nacht, in Rome en daarbuiten. En ik herhaal, geheel en altijd. Al het andere werk in verband met mijn ambt zal ik op de tweede plaats, maar alleen voor zover mogelijk, aanvaarden, mits dit werk zal bijdragen tot en ik het dienstbaar kan maken aan mijn voornaamste werk, dat de reden is van mijn aanwezigheid in Rome. 5. Om beter te slagen en het werk en mijn gehele programma te doen vorderen, zal ik altijd denken aan de stelregel van de heilige Gregorius. De anderen laten werken en niet alles of bijna alles voor jezelf houden. En dat ook in praktijk brengen. De onderdanen moeten de gewone bezigheden doen. De oversten zullen echter voor het meer belangrijke werk zorg dragen, opdat het oog dat de nodige stappen moet voorzien niet verduisterd wordt door het stof. Gelukkig kost dit mij geen moeite en bovendien
heeft de Heer mij voortreffelijke medewerkers gegeven.

6. Ik zal voortgaan met het goede gebruik ook verstervingen te doen waar dit niet verplicht is, omdat de Heer mijn gehele lichaam en ziel zal omgeven met een licht van priesterlijke zuiverheid en ik overal de goede geur van Christus mag zijn, terwijl ik bedenk dat als God mij niet helpt, ook ik tot alles in staat ben. 7. De kerk heeft mij met het oog op mijn ambt, zonder dat ik het verdien, de waardigheid en de eer van prelaat verleend. Ik wil deze onderscheiding glans verlenen door een grote innerlijke nederigheid, daar ik mijzelf als de laagste en de armzaligste van allen beschouw, en door vriendelijkheid tegenover iedereen, des te meer naarmate men eenvoudig en nederig is. 8. Ik neem mij voor om speciaal op te letten bij het gebruik van mijn taal en ieder woord vermijden, ik zeg ieder woord, dat op enigerlei wijze de naaste liefde zou krenken. Op dit punt zal ik altijd wel iets vinden dat te verbeteren valt en daarom zal ik hier nader op ingaan bij mijn gewetensonderzoek. 9. Met dezelfde zorgvuldigheid waarmee ik mijn woorden tot mijn naaste, vooral tot mijn meerdere, zal kiezen, zal ik ook al mijn godsdienstoefeningen verrichten, waardig, aandachtig en godvruchtig, tot mijn eigen geestelijke vreugde en tot stichting voor de evenmens. Hart van Jezus, brandend van liefde voor mij, ontvlam mijn hart door liefde voor u. Maria, Moeder van de Genade, bid voor mij. Heilige Jozef, bid voor mij. Heilige Franciscus Xaverius, bid voor mij. Heilige Franciscus van Sales, bid voor mij. Heilige Petrus en Paulus en alle heiligen, wees een voorspraak voor mij. Hier eindigen de algemene overpeinzingen. En volgende keer gaan we met de bijzondere overdenkingen verder.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Ter gelegenheid van de 800ste sterfdag van Sint Franciscus van Assisi riep paus Leo de 14e een bijzonder jubileumjaar uit. In deze uitzending belichten we een aantal getuigenissen en projecten in de geest van de heilige Franciscus, die door Kerk in Nood gesteund worden. De vorige paus koos overigens voor de naam Franciscus. Hij lichtte zijn naamkeuze als volgt toe.
2: Sommige mensen wilden weten waarom de bisschop van Rome Franciscus genoemd wilde worden. Sommigen dachten aan Franciscus Xaverius, Franciscus van Sales en ook aan Franciscus van Assisi. Ik zal jullie het verhaal vertellen. Tijdens de verkiezing zat ik naast de emeritus aartsbisschop van São Paulo en emeritus prefect van de congregatie voor de clerus, Claudio kardinaal Hummes. Een goede vriend. Toen het spannend begon te worden, moedigde hij mij aan. En toen de stemmen de 2/3 bereikten, klonk het gebruikelijke applaus omdat de paus was gekozen. Hij omhelsde en kuste me en zei: "Vergeet de armen niet." En die woorden kwamen bij mij op. De armen. En meteen daarna dacht ik bij het denken aan de armen aan Franciscus van Assisi. Daarna dacht ik aan alle oorlogen, terwijl de stemmen nog werden geteld tot het einde. Franciscus is ook de man van de vrede. Zo kwam de naam in mijn hart, Franciscus van Assisi. Voor mij is hij de man van de armoede, de man van de vrede, de man die de schepping liefheeft en beschermt. Tegenwoordig hebben wij geen erg goede relatie met de schepping, nietwaar? Hij is de man die ons deze geest van vrede geeft, de arme man. Wat zou ik graag een kerk willen die arm is en er is voor de armen.
1: Laten we nu enkele projecten bekijken. In Syrië steunde Kerk in Nood de aankoop van een tweedehands auto voor pastoraal gebruik in de parochie, Christus Koning, beheerd door de Kapucijnerbroeders in Al-Swaida. Vanuit de parochie kreeg Kerk in Nood een brief.
2: Vrede en alle goeds. Ik ben pater Fadi Ziyadi van de Kapucijnerbroeders. Wij leven en werken in het klooster van Christus Koning, het enige overgebleven klooster in Syrië. Dit jaar herdenken wij de heilige Franciscus en zijn overlijden in 1226. In 2026 is dat dus precies 800 jaar geleden. Paus Leo gaf de broeders, zusters en de hele Franciscaanse familie toestemming om dit jubileum te vieren. Bij die gelegenheid stuur ik ook een groet aan onze vrienden van Kerk in Nood, die ons al jaren steunen. Ongeveer 4 à 5 jaar geleden begonnen wij samen te werken. Ik woon en werk in Zuid-Syrië, tussen Israël en Jordanië, in het Druzengebied, een heel gespannen regio. Daarom vragen wij blijvend om uw steun, weldoeners die via Kerk in Nood de leidende kerk helpen. Dankzij uw hulp kunnen christenen in het oosten stand houden. Ik bid dat God al uw weldoeners wijsheid schenkt en hoop dat u deze gaven van naaste liefde blijft doorgeven aan ieder die het nodig heeft. Uit liefde voor Jezus Christus. God zegene u allen. Dank u wel, broeder Fadi Ziyadi.
1: In het naburige Libanon hielp Kerk in Nood met de organisatie van pastorale zomerkampen in Akkar voor 250 mensen uit de 10 Franciscaanse gemeenschappen in Libanon. Ook van hen kregen we een uitgebreide bedankingsbrief die we graag met u delen.
2: Beste broeders en zusters, vrede en alle goeds. Mijn naam is Pater Djihad Krayem. Ik ben een Franciscaanse broeder in Libanon. Een land dat al jaren zware beproevingen doormaakt. De instorting van de munt, de explosie in de haven van Beirut, oorlog, corruptie en eindeloze politieke verdeeldheid. In deze context werk ik vooral met jongeren. Zij dragen veel vermoeidheid en ontmoediging met zich mee. En toch leeft in hen nog altijd een sterk verlangen om echt te leven, vreugde te vinden, de Heer te zoeken en dichter bij Hem te komen. Mijn ontmoeting met de heilige Franciscus begon niet rechtstreeks bij hem, maar bij de broeders. Hun vreugde, hun innerlijke vrijheid en hun eenvoud, die hebben me diep geraakt. Ze trokken mij aan en brachten me ertoe toe te treden tot de orde van de minderbroeders. Pas daarna, toen ik in het klooster was ingetreden, heb ik Franciscus echt leren kennen. Toen ik zijn spiritualiteit van binnenuit ontdekte, raakte dat mij diep. Ik had het gevoel dat ik eindelijk vond waarnaar ik al zo lang zocht in de kerk. Eenvoud, vreugde en nabijheid tot de mensen. Spontaan, echt, zonder masker. Toen de heilige vader, paus Leo XIV, dit jaar van de heilige Franciscus aankondigde, was ik eerst verrast. Binnen de Franciscaanse familie waren we al in alle eenvoud enkele vieringen aan het voorbereiden om deze verjaardag te gedenken. Maar ik had niet verwacht dat de hele kerk die viering zou omarmen. Maar die verrassing maakte al snel plaats voor vreugde. En ook voor een heel diepe overtuiging. Franciscus heeft ook vandaag nog iets te zeggen aan de kerk.
1: Franciscus was een vrij mens, vol leven, dromen en edelmoedige impulsen. Hij leefde in een wereld die verscheurd werd door oorlogen, verdeeldheid en armoede. Een wereld die in veel opzichten op de onze lijkt, en zeker op Libanon. Zelfs de kerk van zijn tijd voldeed niet altijd aan zijn verwachtingen. Toch wist hij zijn evangelische waarden midden in die werkelijkheid te beleven, verzoend met de kerk en zonder iemand te veroordelen. Steeds opnieuw probeerde hij vijanden samen te brengen, de hand te reiken en vrede te zaaien. Ook wanneer dat niet altijd lukte. Want hij wilde de mensen wijzen op de schoonheid en de liefde van God. Ik geloof dat Franciscus dwaas was in de Heer. Die positieve dwaasheid die hij beleefde, die vreugde die afdaalt tot in de diepste menselijke ellende, spreekt volgens mij ook vandaag nog jongeren aan. Misschien is dat wel het mooiste geschenk dat Franciscus ons nalaat. Laten zien dat een mens tegelijk ten volle menselijk, ten volle levend en ten volle van God kan zijn. Zelf voel ik mij vaak nog ver verwijderd van het ideaal van de heilige Franciscus. Ik probeer eenvoudig mijn persoonlijke roeping te leven waartoe ik mij geroepen voel. Het brengt mij echt vreugde wanneer mensen in mij iets authentiek Franciscaans herkennen.
2: En tot u, beste broeders en zusters, weldoeners van Kerk in Nood, wil ik tot slot deze woorden richten. Woorden van Jezus die Franciscus met heel zijn hart lief had. Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te schenken. Zo staat in het evangelie van Lucas. Franciscus wilde deel uitmaken van die kleine kudde, zoals Jezus zelf had gedaan. Daarom noemde hij zijn broeders de minderbroeders, de kleinste. Die kleine kudde, dat bent u. Iedere lijdende mens, iedere vervolgde mens, iedere zieke mens, iedere man en iedere vrouw die God zoekt in de nacht. Aan deze kudde heeft de Vader zijn koninkrijk beloofd. Mogen dit jaar voor ons allen een tijd van vernieuwing worden, gedragen door die nederige en vreugdevolle hoop die Franciscus met zoveel liefde heeft uitgedragen. Mogen God u zegenen, is getekend Broeder Djihad Krayem, minderbroeder.
1: De uitdrukking vrede en alle goeds, in het Latijn pax et bonum, waarmee beide broeders hun brief aan Kerk in Nood begonnen, is de traditionele Franciscaanse groet, afkomstig van Franciscus van Assisi. Er bestaan verschillende religieuze en liturgische liederen die deze specifieke woorden of deze thematiek als basis gebruiken. De Duitse componist Helge Burggrabe heeft deze Franciscaanse groet op muziek gezet binnen zijn Hagios Vredesproject.

0: In Oost-Timor schonk Kerk in Nood een voertuig voor de pastorale activiteiten van de Zusters van de Goddelijke Wil in het missiestation van Manumera, parochie Remixio. Ze stuurden ons een volgende getuigenis.
1: Vrede en vreugde in de Heer. Hartelijk dank dat u ons de kans geeft om onze reflectie over het leven van de heilige Franciscus van Assisi te delen. Wij zijn blij dat wij verenigd zijn met de hele Franciscaanse familie in de viering van dit bijzondere jaar. Voor ons is het jaar van de heilige Franciscus een tijd van vernieuwing. Een oproep om terug te keren naar de eenvoud, nederigheid en diepe liefde.

0: stukjes verlangen wij ernaar broederlijkheid op te bouwen waarheen wij ook gezonden worden. Aan onze weldoeners drukken wij onze oprechte dankbaarheid uit. Uw vrijgevigheid maakt het ons mogelijk onze missie van dienstbaarheid en vorming voor te zetten. Door uw steun deelt u in onze Franciscaanse roeping en helpt u ons de liefde van Christus naar velen te brengen. Mogen de Heer u overvloedig zegenen voor uw goedheid. Verenigd in gebed vertrouwen wij u toe aan de voorspraak van de heilige Franciscus, opdat de Heer u vrede en alle goed schenke. Met dankbaarheid en nederige gebeden, zuster Antonetta en alle medezusters in Oost-Timor.
1: Dit is het programma Kerk in Nood.
0: Vanuit Oost-Timor steken we de oceaan over en komen we in Afrika terecht, meer bepaald in Angola. Angola draagt nog altijd de sporen van een lange burgeroorlog. Daarbovenop blijven droogte, overstromingen en epidemieën hele regio's treffen. En toch hebben de Franciscaanse minderbroeders ervoor gekozen om juist daar te leven, dicht bij de armsten, en het licht van het evangelie te brengen waar de nood het grootst is. In hun noviciaat São José in Kibala, in de provincie Guanzasul, bereiden 15 jonge broeders zich voor om hun leven in dienst van anderen te stellen. Hun missie reikt veel verder dan de muren van het vormingshuis. Ze bezoeken zieken in afgelegen dorpen, leren kinderen en volwassenen lezen en schrijven en brengen Gods woord naar gemeenschappen die vaak vergeten worden. Zo geven ze mensen niet alleen troost, maar ook middelen om hun eigen verhaal te schrijven.
2: Maar zonder voertuig wordt elk bezoek wel moeilijk. De broeders zijn nu aangewezen op taxis om dorpen als Kitubia, Kambingo en andere afgelegen plaatsen te bereiken. En dat kost veel geld, put hun beperkte middelen uit en beperkt hun pastorale aanwezigheid. Kerk in Nood wil die missie nu versterken. Er zal een voertuig worden aangekocht in Gibraltar en naar Luanda worden geleverd voor het noviciaat. Dat voertuig is meer dan een vervoermiddel. Het wordt ook een manier om mensen te ontmoeten die de hulp het hardst nodig hebben. Dankzij deze steun kunnen de broeders kinderen bereiken om hun onderwijs te geven, ouderen bezoeken en aanwezig te zijn bij mensen die wachten op een woord van troost. Dat is wat de weldoeners van Kerk in Nood mogelijk maken.
0: Zoals de heilige Franciscus van Assisi ons eraan herinnerde, het is in het geven dat wij ontvangen. Elke daad van vrijgevigheid brengt ons dichter bij de arme Christus, die vandaag nog altijd over de stoffige wegen van onze wereld trekt. Vandaag dus ook in Angola. Wanneer een Franciscaanse broeder in Kibala aankomt, met stoffige sandalen, moe maar glimlachend, weten de mensen dat zij niet vergeten worden. Hij komt om mensen te leren lezen en schrijven, of brengt een gebed, een vriendelijk woord of eenvoudigweg zijn aanwezigheid. Al die kleine gaven doen hoop opnieuw oplichten. Op plaatsen in Centraal-Westelijk Angola is aanwezigheid op zich al bijna een wonder. Maar precies die aanwezigheid komt nu in het gedrang. Want zonder voertuig kunnen de Franciscaanse minderbroeders in Angola veel mensen die op hen rekenen niet bereiken. Elk bezoek vraagt lange en dure verplaatsingen. Daardoor moeten de broeders vaak kiezen wie ze wel kunnen bereiken en wie nog moet wachten.
2: Door te helpen bij de aankoop van een voertuig geeft u hun de vrijheid om lief te hebben. U maakt het mogelijk dat zij het evangelie, onderwijs en menselijke warmte brengen naar plaatsen waar bijna niemand meer komt. U geeft mensen een kans. In een land dat getekend is door armoede, oorlog en epidemieën, bent u de stille metgezel van deze broeders. Dankzij uw steun kunnen zij die Franciscaanse missie van nabijheid blijven beleven. Gaan waar niemand gaat, zoals de heilige Franciscus zelf heeft voorgedaan.
0: Soms is de mooiste manier om de armen te helpen eenvoudigweg hen bereiken. Apas Eke Opovo Gama is een van de vredesliederen die tijdens de burgeroorlog in Angola werden gemaakt. Voor dit lied brachten muzikanten uit verschillende streken en gemeenschappen van het land hun

0: Abbas, ik kom boven samen.
1: We gaan nu naar Ethiopië, in het oosten van Afrika. Daar helpt Kerkenoot met het levensonderhoud van 11 zusters van de Franciscanesse Missionarissen van Maria, kortweg FMM, die al sinds 1982 aanwezig zijn in Ethiopië. Ze hebben er 3 gemeenschappen, in Bushulo, in Masoria en in Addis Abeba. Hun inzet is breed en heel concreet. Gezondheidszorg, onderwijs, begeleiding, sociale hulp, vorming en pastorale zorg. Overal proberen ze nabij te zijn bij mensen die arm, kwetsbaar of uitgesloten zijn. Met een sterke inzet voor rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. In Bushulo beheren de zusters een gezondheidscentrum dat gespecialiseerd is in moeder- en kindzorg, tuberculose en algemene gezondheidsdiensten. Daarnaast geven ze catechese en begeleiden ze universiteitsstudenten via de Franciscaanse jeugdbeweging. In Masoria ligt de nadruk op gemeenschapsontwikkeling. Daar zetten de zusters zich in voor alfabetisering, niet-formeel onderwijs, inkomensvormende activiteiten, waterprojecten en steun aan kwetsbare meisjes, vrouwen en hun gezinnen. In Addis Abeba bieden ze gastvrijheid, geven ze Franse les, maken ze hosties en ondersteunen ze jonge moeders en hun baby's met verpleegkundige zorg. Op dit moment zijn er 11 FMM-zusters in Ethiopië en allemaal komen ze uit het buitenland. Voor hun levensonderhoud en hun missie zijn ze afhankelijk van steun uit Rome en van hulp van buitenaf. Daarom hebben ze Kerkenoot om steun gevraagd, zodat ze hun werk kunnen voortzetten. De hulp bedraagt €800 per zuster. Wilt u meehelpen?
2: Dit is Kerk in Nood.
3: In de Filipijnen steunt Kerk in Nood de opleiding van 18 Franciscaanse missionarissen uit Azië.
1: Het gaat om een vormingsprogramma van 2 maanden voor de 3 takken van de Franciscaanse familie. Dit jaar vindt die vorming plaats in de Filipijnen, voor missionarissen die in Azië zullen dienen. In dit jaar van de heilige Franciscus krijgt dat project nog extra betekenis. In de geest van Franciscus wil het missionarissen vormen die dicht bij de armsten en meest kwetsbaren staan. Het biedt hun de spirituele en pastorale voorbereiding die ze nodig hebben om met mededogen, moed en toewijding te dienen in landen waar armoede groot is en het geloof niet vanzelfsprekend beleefd kan worden.
3: De cursus is vooral bedoeld voor missionarissen die al in Azië actief zijn, voor kandidaten uit andere continenten die zich op een zending voorbereiden en voor Aziatische broeders die zullen werken in een culturele en pastorale context die anders is dan hun eigen vertrouwde omgeving. Het programma staat open voor de 3 Franciscaanse families van de Eerste Orde. De voorbije 20 jaar vond deze vorming plaats in verschillende delen van Europa. Maar vanaf nu gebeurt dat dus in Azië zelf.
1: Zo krijgen de deelnemers de best mogelijke voorbereiding op hun missionaire dienst, in rechtstreeks contact met de culturele en pastorale werkelijkheid waarin ze later zullen werken. Aan deze sessie nemen 18 broeders deel, 6 minderbroeders, 6 kapucijner minderbroeders en 6 conventuele minderbroeders. De cursus vindt plaats in het Redemptorist Retreat Center in Cebu en duurt 57 dagen. Aan Kerk in Nood wordt gevraagd om het verblijf en het levensonderhoud van de 18 deelnemers mee te dragen. De geraamde kost bedraagt $32 per persoon per dag, of ongeveer €27, inclusief maaltijden, logies, snacks en water.
3: En we sluiten dit project af met muziek. Lied 814 uit de zangbundel Zingt Jubilate is een Nederlandse bewerking van de Cantica de la Creature, een tekst van de heilige Franciscus. We luisteren naar het kathedraalkoor van Brugge onder leiding van Inias Tevelijn met Toom Hoornaert aan het orgel.

0: Vanuit de Filipijnen trekken we verder naar Latijns-Amerika. Naar het grensgebied van Peru, Colombia en Brazilië, midden in het Amazonegebied. Ook daar steunt Kerkinoot de vorming van jonge Franciscaanse missionarissen. Concreet gaat het om een geraamde kost van ongeveer 460 Amerikaanse dollar per persoon per maand, of zowat 425 euro voor transport, verblijf, didactisch materiaal en missiereizen over de rivieren. De Kapucijnerbroeders hebben er twee fraterniteiten gesticht, in het hart van de Amazone, op het drielandenpunt tussen Peru, Colombia en Brazilië. Daar komen jonge broeders samen om zich voor te bereiden op evangelisatie in deze uitgestrekte en veel eisende regio. Achter dit project zit een duidelijke droom. Een missieschool uitbouwen waar broeders uit heel Amerika zowel theoretische als praktische vorming krijgen. Het doel is om in hen het verlangen te versterken om hun leven als missionaris te wijden aan plaatsen waar de nood het hoogst is. En dat is hier in de Amazone.
1: De vruchten daarvan zijn nu al zichtbaar. De twee broedergemeenschappen liggen maar 20 minuten varen van elkaar, wat een hechte samenwerking mogelijk maakt. Sinds de eerste cursus, die in augustus 2023 begon, hebben postnovicen uit heel Latijns-Amerika er een diepgaand vormingsproces doorgemaakt. Elke week neemt een plaatselijke broeder een deel van de vorming op zich. En in het weekend trekken de broeders naar de gemeenschappen langs de rivier. Daar beleven zij de missie van dichtbij en brengen ze het evangelie naar mensen die het nog nooit hebben gehoord.
0: Dit project vormt niet alleen toekomstige missionarissen voor het Amazonegebied, het versterkt ook de aanwezigheid van de kerk in gemeenschappen die vroeger geïsoleerd waren. Aan het einde van de cursus verblijven de broeders in kleine groepen in een van de inheemse gemeenschappen. Zo worden zij nog dieper ondergedompeld in de plaatselijke werkelijkheid en ronden zij hun missionaire vorming af. Zo'n inzet brengt natuurlijk kosten met zich mee, om transport, verblijf en missiereizen over de rivieren mogelijk te maken, is steun nodig. De geraamde kost per persoon per maand bedraagt 480 Amerikaanse dollar. Daarin zitten voeding, huishoudelijke uitgaven, vervoer, didactisch materiaal en verblijf.
1: Alma Missionera is een bekend Latijns-Amerikaans missionair lied dat mooi aansluit bij dit project in het Amazonegebied. Het ademt roeping, eenvoud en overgave en past zo bij jonge broeders die zich voorbereiden om het evangelie te brengen naar afgelegen gemeenschappen langs de rivier.

0: Vanuit het Amazonegebied maken we nu een grote sprong naar Egypte. Ook daar ondersteunt Kerk in Nood een Franciscaans project. Dit keer voor jongeren en priesters die in hun geloof bemoediging en nieuwe verbondenheid zoeken.
1: We steunen er 3 pastorale zomerkampen voor 289 studenten en priesters in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Christenen vormen in Egypte een kleine minderheid en onder hen zijn katholieken nog kleiner in aantal. Voor veel jonge christenen en jonge katholieken betekent dat zij zich gemakkelijk buitenstaanders voelen. Juist daarom hebben zij bemoediging nodig in hun geloof en in hun verbondenheid met andere christenen. Om daarop in te spelen heeft het Koptisch-Katholieke bisdom Abo Korkas onder leiding van bisschop Beshara Goda van Kerk in Nood om steun gevraagd voor 3 zomerkampen in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Ook komt een kamp voor 130 middelbare scholieren, een kamp voor 130 universiteitsstudenten en daarnaast ook een kamp voor 29 priesters. Met deze kampen willen de organisatoren verschillende generaties de steun en de vaardigheden geven die zij nodig hebben om hun weg te vinden in de moderne wereld en tegelijk verbondenheid te ervaren. Wilt u daaraan meehelpen?
0: En na dit project uit Egypte beluisteren we nu een Koptisch lied, maar dan wel in het Nederlands gezongen. O Heer, pak mijn hand vast, door het koor Rashi O Tiliel van het Koptisch Orthodox Bisdom in Nederland. Laten we luisteren.

0: Van Egypte trekken we opnieuw naar Libanon. Ook daar helpt Kerk in Nood om de christelijke aanwezigheid levend te houden. Dit keer via een school die voor veel gezinnen een plek van hoop en houvast is. De Franciscaanse zusters van het Onbevlekt Hart van Maria werden in 1859 in Caïro gesticht. Sindsdien zetten zij zich in voor sociaal werk en interreligieuze dialoog. In Libanon leiden zij een school in Adonis, de enige katholieke school in de omgeving. Die school is ook een soort oase, een plek van rust en ontmoeting. Hun missie is van groot belang, want zonder deze school zouden veel gezinnen hun kinderen naar verre scholen moeten sturen. Iets wat in een streek met hoge werkloosheid voor velen eenvoudig niet haalbaar is.
1: Katholieke scholen spelen in Libanon een heel belangrijke rol. Het is vaak daar dat de kinderen catechese krijgen. Veel leerlingen zijn bovendien moslim, wat deze scholen ook tot een bijzondere plaats maakt voor ontmoeting, voor het leren kennen van christelijke waarden en voor interreligieuze harmonie. Tegelijk zijn ze een ankerpunt voor de plaatselijke christelijke gemeenschap en bieden ze werk aan leerkrachten en andere medewerkers. In een land dat zwaar lijdt onder economische crisis en regionale instabiliteit geven zulke scholen christenen houvast en helpen ze hen om in het land te blijven.
0: Ook de school van deze zusters ondervindt die moeilijke omstandigheden heel direct. Sinds 2019 kampt Libanon met een zware economische crisis en hoge inflatie, nog verergerd door regionale instabiliteit en conflict. Voor veel ouders is het daardoor bijna onmogelijk geworden om het schoolgeld te betalen. Daarom hebben de zusters Kerk in Nood gevraagd om studiebeurzen voor 50 leerlingen. Bij die steun willen de zusters vooral voorrang geven aan kinderen van hun werkloze ouders, aan kinderen uit grote gezinnen, aan gezinnen waar een kind met een handicap leeft en aan kinderen die een van hun ouders verloren hebben. Deze hulp is van levensbelang voor de zusters, zodat zij hun barmhartige missie kunnen blijven voortzetten. Wilt u daaraan meehelpen?
1: Vanuit de Grotkerk in Caïro luisteren we nu naar het vreugdevolle lied Immanuel, Immanuel, wat wil zeggen God met ons, waarin duizenden jongeren samen hun christelijk geloof bezingen.

0: Meer naar het zuiden toe in Afrika steunt de kerk in nood een parochie waarin Franciscaanse broeders actief zijn.
1: De parochie van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is gevestigd in Manica, in het bisdom Chimoyo in het westen van Mozambique. De parochie bestrijkt een uitgestrekt landelijk gebied binnen een straal van ongeveer 70 kilometer en omvat zo'n 74 kleinere dorpen en gehuchten, waarvan er 58 een eigen kapel hebben. In de overige dorpen komen de katholieke gelovigen samen onder grote bomen of moeten ze reizen naar het dichtstbijzijnde dorp met een kapel. De Franciscanen werken al meer dan 100 jaar in dit gebied. Momenteel zijn er 5 Franciscaanse priesters en 1 broeder. Franciscaanse novicen komen ook regelmatig langs om te helpen bij de pastorale zorg. Eveneens onmisbaar is het werk van de hele lekencatechisten, zowel mannen als vrouwen, die in de dorpen het gebed leiden, de mensen in het geloof onderwijzen en hen voorbereiden op het ontvangen van de sacramenten.
0: Het aantal katholieken groeit. Alleen al vorig jaar werden 323 volwassenen en jongeren gedoopt. Sekten zijn echter ook zeer actief. En het is belangrijk dat katholieken diep geworteld blijven in hun geloof. Daarom zetten de Franciscanen zich in voor intensievere pastorale zorg voor de gelovigen. Ze moeten begeleid worden om ervoor te zorgen dat gezinnen daadwerkelijk huiskerken worden waar gebed wordt beoefend. Er zal meer catechese worden gegeven. Huwelijksvoorbereidingen zullen worden geïntensiveerd en er zullen gezinsretreites worden aangeboden. Gezinnen in crisis en moeilijkheden zullen intensiever worden bezocht en ondersteund. Tegelijkertijd zal een engagement voor gezinnen in nood, weduwen en wezen worden uitgebreid.
1: Om deze plannen uit te voeren, moet er materiaal worden aangeschaft, omdat er in de meeste dorpen geen elektriciteit is. Zijn er lantaarns nodig om 's avonds evenementen te kunnen houden. Ook zijn er matrassen nodig, zodat missieteams in de dorpen kunnen overnachten. Tijdens retretes en andere evenementen moeten er ook maaltijden voor de deelnemers worden geregeld. Ten slotte willen ze graag 22 fietsen en 2 motoren, zodat de catechisten naar de verschillende dorpen kunnen reizen. We willen hen hierbij helpen, zodat ze de basis kunnen leggen voor een breder catechetisch werk.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: We ontvingen ook een brief van de parochiale jeugdgroep van de Franciscaanse missie in Zuid-Afrika. Kerk in Nood hielp er bij de renovatie van de Sint-Franciscuskerk in het bisdom Aiwal. Dat bisdom ligt in Aliwal Noord, in de provincie Eastern Cape in het oosten van Zuid-Afrika, vlak bij de grens met Lesotho. De parochiale jeugdgroep schrijft:
0: als jongeren van de Sint-Franciscuskerk willen wij Kerk in Nood van harte danken voor uw gift van 40.000 euro. Dat is goed voor 769.630 Zuid-Afrikaanse rand. Zonder uw gulle steun zouden wij geen kerk hebben die voor ons echt als een thuis kan zijn. Een plaats waar wij kunnen groeien, onze zorgen en uitdagingen met elkaar kunnen delen en nieuwe moed en kracht ontvangen voor ons dagelijks leven. Dankzij die steun hebben wij nu een thuis waar wij elkaar als jongeren kunnen dienen en van waaruit wij de blijde boodschap met anderen kunnen delen. Wij voelen ons gesterkt nu we een kerkgebouw hebben dat onze gemeenschap echt kan dragen. Onze verschillende activiteiten krijgen er een plaats en helpen ons om verder te groeien. Wij ervaren dat wij niet alleen de toekomst van de kerk zijn, maar ook haar levende heden. Door uw steun hebt u ons geholpen onze roeping te beleven en ons leven werkelijk te veranderen. Woorden schieten ons tekort om uit te drukken hoeveel deze gift voor ons betekent. We zijn u dankbaar voor uw verbondenheid en voor het verschil dat u maakt in onze gemeenschap. Nogmaals, van harte dank voor uw goedheid en voor alles wat u voor ons mogelijk maakt. Mogen God u zegenen.
1: Na deze mooie dankbrief luisteren we naar het zonnelied van Franciscus. Een lofzang op God doorheen heel de schepping. Hier klinkt het in de versie van broeder Alessandro uit Assisi, de geboortestad van Franciscus.

0: In Moldavië, een van de armste landen van Europa, ondersteunt kerk in nood het levensonderhoud van 21 zusters en één broeder in het bisdom Chișinău. Hun aanwezigheid betekent veel voor mensen die kwetsbaar, alleen of ontmoedigd zijn. Zuster Maria van de Franciscaanse missionarissen van Assisi uit Glodeni schreef ons daarvoor een dankbrief. En we laten u graag enkele woorden uit die brief horen.
1: De goddelijke voorzienigheid heeft ons bezocht door de hulp die wij van u ontvingen. Daarvoor willen wij onze diepe dank en erkentelijkheid uitspreken. Al weten wij dat woorden nooit voldoende zijn. Daarom vragen wij de Heer zelf om te voltooien wat wij niet kunnen uitdrukken, met zijn zegen en met de beloning die alleen Hij naar waarde kan schenken. Jezus heeft ons immers verzekerd dat zelfs een beker water die in zijn naam wordt gegeven niet onbeloond zal blijven. Ieder van ons probeert, volgens de roeping die hij of zij ontvangen heeft, zoveel mogelijk goed te doen voor de naaste. U, via deze organisatie die zich aan naastenliefde wijdt, en wij, hier ter plaatse, als het ware, uw uitgestoken handen, in het apostolaat dat wij met de hulp van de Heer en dankzij uw steun proberen te vervullen. Wij hebben elkaar dus nodig. Zonder die steun zou het niet mogelijk zijn om verder te gaan. Ons leven heeft alleen waarde als het omgeven is door liefde voor God en voor de mensen om ons heen. Jezus zegt immers, wanneer Hij spreekt over het goede dat wij doen voor mensen in nood: al wat gij gedaan hebt voor één van de geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Wij zijn dankbaar telkens wanneer wij lijden kunnen verlichten, iemand kunnen bemoedigen die een zware last draagt, of een eenzame oudere kunnen bezoeken die zelden nog bezoek krijgt. Op de plaatsen waar wij werken moet het geloof beleden, ondersteund en gevoed worden. Daarom blijven wij geloven dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar en enkele woorden van bemoediging die met liefde in de naam van de Heer worden uitgesproken. Wij zetten onze missie voort door aandachtig te zijn voor onze omgeving, te antwoorden op de noden die wij ontmoeten en aanwezig te zijn waar de Heer ons geroepen heeft, om te geven wat wij kunnen en wie wij zijn. Wij danken u en wensen u Gods rijke zegen toe.
0: Dat zijn eenvoudige woorden, maar ze zeggen veel. Zuster Maria noemt de zusters van Moldavië uw uitgestoken handen hier ter plaatse. En ze herinnert ons eraan dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar. Juist daarin leeft hun Franciscaanse roeping: aanwezig zijn, bemoedigen, lijden verlichten en trouw blijven aan mensen die anders gemakkelijk vergeten worden.
1: Lieve zoete lente is een hoopvol en opbeurend christelijk lied uit Moldavië. De tekst viert de lente als een symbool van leven en licht, waarbij de gemeenschap samen zingt voor God, begeleid door engelen.

0: In een brief aan de Franciscaanse oversten ter gelegenheid van het jubileumjaar schreef paus Leo XIV volgend gebed dat we graag tot slot samen met u bidden.
1: Heilige Franciscus, onze broeder, jij die 800 jaar geleden zuster dood tegemoet ging als een man in vrede, bid voor ons ten overstaan van de Heer. Jij herkende ware vrede in het kruisbeeld van San Damiano. Leer ons in hem de bron te zoeken van alle verzoening die elke muur afbreekt. Jij, die ongewapend de linies van oorlog en onbegrip overstak, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen optrekt. Bid in deze tijd die geteisterd wordt door conflict en verdeeldheid voor ons, opdat wij vredebrengers mogen worden, ongewapende en ontwapende getuigen van de vrede die van Christus komt. Amen. En we gaan nog bidden, maar met een lied dan, dat aan Franciscus wordt toegeschreven. Maak mij een instrument van uw vrede. Of in het Engels, make me a channel of your peace. Het is een bekend lied, hier in de versie van broeder Alessandro uit Assisi, de geboortestad van de heilige Franciscus. Tot volgende maand.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze dag waar wij het feest vieren van de heilige Thomas, apostel. Van de apostel Thomas is vooral bekend dat zijn weigering om te geloven in Christus verrijzen is, omsloeg in de belijdenis mijn Heer en mijn God, toen hij getuige was van een verschijning van de verrezene. Met deze woorden drukte hij het geloof van de kerk uit, dat hij heel zijn verder leven zou verkondigen. Volgens een bepaalde overlevering zou hij het evangelie gepredikt hebben in India. In feite weten wij echter met zekerheid niets dan hetgeen in de Heilige Schrift van hem wordt gezegd. Reeds in de 6e eeuw werd de overbrenging van zijn stoffelijke resten jaarlijks op deze datum gevierd in de kerk van Edessa. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne, bladzijde 1577. De psalmen vindt u terug op bladzijde 1579. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is de koning der apostelen, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader en mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is de koning der apostelen, komt, laat ons hem aanbidden. O vorsten om de koning heen, in het hemelse paleis bijeen, apostelen der wereld licht, door Jezus eigen onderricht. In het hemelse Jeruzalem, wiens lamp het lam is, eert gij hem. Als edelstenen, stralend schoon, als fundamenten van zijn troon. De kerk op aarde, Christus bruid, roept vol van dank uw glorie uit. Door uw woord is zij toebereid en door uw kostbaar bloed gewijd. Wanneer de loop der eeuwen zwicht en Christus zetelt ten gericht, dan deelt gij in zijn eer en lof, als de senaat van het hemelshof. O wijzen, steunt ons, maakt ons sterk, bid voor uw kinderen, voor uw kerk, zodat uw zaaizaad op mag gaan tot grote oogst van hemels graan. Christus zijn lof, die eeuwig leeft, dat hij u uitgezonden heeft, en met de Vader en de Geest u innig is nabij geweest. Over heel de aarde klinkt hun roep, hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen. De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht. Geen woord wordt gesproken, geen stem weer klinkt. Geen enkel geluid is te horen. Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. Daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan. Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einder. Geen schepsel ontkomt aan haar gloed. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Over heel de aarde klinkt hun roep, hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. Zij hebben Gods daden verkondigd en beseft wat Hij heeft gedaan. God, luister naar mijn klagend roepen. Behoed mij nu ik voor mijn leven vrees. Bescherm mij tegen deze troep bandieten, tegen de onruststokers om mij heen. Hun tongen scherpen zij als messen, hun woorden dopen zij als pijlen in vergif, om onverhoeds onschuldigen te treffen, hen uit een schuilhoek neer te slaan. Zij zetten met geweld hun plannen door, zij spannen met berekening hun strikken en zeggen: niemand die het ziet. Hun boze opzet houden zij verborgen. Onpeilbaar is de sluwheid van hun hart. Maar dan schiet God zijn pijlen op hen af en onverhoeds worden zij zelf getroffen. Hun eigen scherpe tong brengt hen ten val. Dan schudden allen die hen zien het hoofd, en alle mensen zijn door vrees bevangen. Zo zullen zij verkondigen dat God dit deed, beseffen dat Hij hier de hand in had. De vrome vindt in God zijn heil en toevlucht, en allen die oprecht van hart zijn, loven Hem. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij hebben Gods daden verkondigd en beseft wat Hij heeft gedaan. Zij hebben zijn heiligheid verkondigd en alle volken aanschouwen zijn glorie. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee. Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon. Laaiende vlammen draven vooruit. Verslinden rondom zijn bestrijders. Bliksemschichten verlichten zijn pad. De aarde ziet toe met ontzetting. bergen smelten als was voor de Heer, de Heerser van heel de wereld. De hemel verkondigt zijn heiligheid, en alle volken aanschouwen zijn glorie. Die beelden aanbidden worden beschaamd, zij die op hun afgoden groot gaan. Voor hem werpen alle goden zich neer. Sion verneemt het met vreugde. De steden van Juda jubelen luid om al wat gij, Heer, hebt verordend. Want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de hoogste der goden. De Heer heeft hen lief die het kwade haten, en hij houdt over zijn getrouwen de wacht, en redt hen uit vrede handen. Er straalt weer licht voor de vromen, en blijdschap vervult de oprechten van hart. Weest blij in de Heer, gij vromen, verheerlijkt zijn heilige naam. Eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij hebben zijn heiligheid verkondigd, en alle volken aanschouwen zijn glorie. Zij verkondigen de roem van de Heer, zijn machtige daden, de wondertekens die hij heeft verricht. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Wij zijn navolgers van de apostel, zoals de apostel de navolger is van Christus. Broeders en zusters, men moet ons beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Welnu, van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrij uit. De Heer is het die over mij oordeelt. Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. Broeders en zusters, deze uiteenzetting over mij en Apollos is bedoeld als een les voor u. Van ons moet gij leren niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dan zal niemand van u zich nog opwinden om de ene persoon te verheerlijken ten koste van de andere. Trouwens, vriend, wie vindt jou zo belangrijk? Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof alles van jezelf kwam? Gij zijt blijkbaar al verzadigd, gij zijt al rijk. Gij regeert reeds zonder ons. Ach, was het maar waar, dan mochten wij misschien wel delen in uw koningschap. Want ons, apostelen, heeft God, dunkt mij, de minste plaats aangewezen, die van ter dood veroordeelden. Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas ter wille van Christus. Gij zijt zo verstandig in Christus. Wij zijn zwak, gij sterk, gij geëerd, wij geminacht. Tot op dit ogenblik.

krijgen wij slagen, zijn wij dakloos en matten ons af met handenarbeid. Worden wij beschimpt, wij zegenen. Worden wij vervolgd, wij dulden het. Smaad beantwoorden wij met minzaamheid. Tot nu toe worden wij behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen. Want al had gij in Christus 1000 opvoeders, je hebt maar 1 vader. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus heb verwekt. Ik mag u dus aansporen. Volg mij na.

ik noem u geen dienaars meer, maar u heb ik vrienden genoemd, want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. U is het gegeven de geheimen van het Rijk der Hemelen te kennen. Gelukkig uw ogen, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Uit een homilie van de heilige paus Gregorius de Grote, gestorven in het jaar 604, over het evangelie. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was niet bij hen toen Jezus kwam. Deze ene leerling was afwezig. Bij zijn terugkeer hoorde Thomas wat er gebeurd was, maar weigerde hij te geloven wat hij hoorde. Opnieuw kwam de Heer. Hij bood de ongelovige leerling zijn zijde aan om ze te betasten. Hij toonde zijn handen en de littekens van zijn wonden. Zo genas Christus de wonden van het ongeloof bij Thomas. Wat valt hierbij op, geliefde broeders en zusters? Denkt u dat het toeval was dat deze uitverkoren leerling eerst afwezig was, daarna bij zijn komst hoorde wat gebeurd was, twijfelde aan wat hij hoorde, om zijn twijfel mocht betasten en door dit tasten geloofde? Nee, dit is geen toeval. God zelf heeft het zo gewild. Want God was zo mild dat hij op wonderbaarlijke wijze ervoor zorgde dat deze twijfelende leerling, toen hij in zijn meester de wonden van het lichaam betastte, in ons de wonden van het ongeloof genas. Het ongeloof van Thomas is voor ons nuttiger geweest dan het geloof van de gelovige leerlingen. Terwijl Thomas al tastend weer tot het geloof gebracht wordt, wordt onze geest onder uitbanning van alle twijfel in het geloof bevestigd. Want zo werd de twijfelende en tastende leerling getuige van de werkelijkheid van de verrijzenis. Hij tastte en riep uit: Mijn Heer en mijn God. Toen zei Jezus tot hem: Omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge? De brief aan de Hebreeën zegt: Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen. Het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. Hieruit blijkt inderdaad dat het geloof een overtuiging is aangaande dingen die niet zichtbaar kunnen zijn. Immers, wat zichtbaar is, gelooft men niet, maar erkent men. Dus, als Thomas zag, terwijl hij betastte, waarom wordt hem dan gezegd: Omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge? Omdat hij iets anders geloofde dan wat hij zag. Een sterfelijke mens kan God immers niet zien. Thomas zag dus een mens en beleed God door te zeggen: Mijn Heer en mijn God. Al ziende geloofde hij dus, terwijl hij een echte mens aanschouwde, verkondigde hij met luide stem de God die hij niet kon zien.

Veel vreugde bereidt ons wat nu volgt. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Deze uitspraak slaat immer speciaal op ons, omdat wij hem, die wij niet in het vlees zien, toch in de geest vasthouden. Dit slaat op ons als wij ons geloof door daden laten volgen. Want een echt geloof heeft hij die zijn geloof in concrete daden beleeft. Daarentegen zegt Paulus over hen die het geloof slechts in woorden handhaven. Zij beweren God te kennen, maar verloochenen hem met de daad. Daarom zegt Jacobus: het geloof zonder de daad is waardeloos.

Het leven is verschenen, wij hebben het gezien, wij getuigen ervan en wij maken het u bekend. Het eeuwige leven dat bij de Vader was, heeft zich aan ons geopenbaard. Wat wij met eigen ogen hebben gezien en met onze handen hebben aangeraakt, het woord dat leven is, maken wij u bekend. Het eeuwige leven dat bij de Vader was, heeft zich aan ons geopenbaard. En laat ons dan samen het Te Deum Laudamus bidden.

laat ons bidden. Almachtige God, laat ons uw grootheid prijzen op het feest van de heilige Thomas. Geef dat wij verlichting vinden op zijn voorspraak en leven van het geloof in hem, die door de apostel eens herkend is als de verrezen Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan nu de rozenkrans bidden. We bidden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer.

0: Bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Overwegen het vijfde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde, waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Beste luisteraars, we hebben u samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan op het punt om het eerste deeltje van onze pelgrimstocht, de eerste dag, als het ware vandaag, te besluiten. En we hebben eigenlijk al heel wat mogen ontmoeten op onze weg. Vorige keer waren we geëindigd in de Sint-Pauluskerk, of er althans vlakbij. En van hieruit gaan wij verder. En daarvoor moet ik binnenstappen in een beetje een speciale procedure. Ik moet namelijk naar Het Steen, een zeer oud gebouw hier in Antwerpen. U kan er ook niet naast kijken wanneer u er voorbij gaat. Het is ook de plaats waar de Lange Wapper terug te vinden is. We gaan echter niet gaan kijken naar het beeld van de legende die diende om kinderen weg te houden van de gevaarlijke kaaien. Maar we gaan er wel naartoe omwille van het feit dat we er het toeristische centrum van Antwerpen terugvinden. En dat is de locatie waar ik de sleutel dien op te halen voor de locatie waar ik deze avond en nacht te gast mag zijn in Antwerpen. Na ons laatste bezoek voor vandaag ben ik ondertussen richting Het Steen gewandeld. Het Steen is het oudste bewaarde gebouw van Antwerpen. En het is tevens de locatie voor het toeristisch onthaalcentrum. Ooit was deze plek een landtong in de Schelde. In de 9e eeuw ontstond een omwalde nederzetting die uitgroeide tot een burcht, zoals we hier heel goed kunnen zien. Een stenen muur verving de aardenwal, wellicht in de 11e eeuw. En tegen die muur, naast de steenpoort, verscheen een rechthoekig gebouw. Het is nog steeds zichtbaar in de fundamenten van Het Steen. Het uitzicht is het resultaat van vele verbouwingen, zoals onder Karel de Vijfde in 1520. En de muren die getuigen daarvan, de donkere Doornikse steen onderaan, is ouder dan de zandstenen bovenbouw. En dat kan je hier heel goed zien als je voor de poort eigenlijk staat, dat de gevel, zeg maar, van het gebouw inderdaad twee kleuren heeft en dat je de scheiding tussen die twee bouwperiodes zeer goed kan zien. Bij het rechttrekken van de Scheldekaaien in de 19e eeuw verdween een deel van de burcht. Het steen werd in diezelfde eeuw verbouwd en voorzien van een neogotische vleugel. Het heeft de dienst gedaan als gevangenis, houtzagerij, visopslagplaats en museum. En het is dus ook de locatie van de toeristische dienst van Antwerpen, waar ik nu eigenlijk ben uitgenodigd om de sleutel te halen van de plaats waar ik deze nacht mag overnachten. Het is namelijk zo dat we het grote genoegen hebben gekregen om te gast te zijn in een echt pelgrimshuis. En daarmee treden we in een traditie die dateert van het jaar 1300, op het moment dat het gasthuis werd opgericht. Arme pelgrims, zoals ondergetekende, die konden 3 dagen maximum verblijven in dit gasthuis dat werd opgericht en werd toegewijd aan de heilige Julianus, de patroonheilige onder andere van de reizigers en de pelgrimerenden. Ja, u hoort de geluiden op de achtergrond. De stad gaat aan ons voorbij en wij gaan de rugzak opnemen en binnengaan in Het Steen op zoek naar onze sleutel. En dat zou betekenen dat men de persoon die verantwoordelijk is om toegang te geven tot het gasthuis zal contacteren. Voor mij is het ook een volledig nieuwe ervaring. We gaan Het Steen binnen en op zoek naar onze toegangssleutel. En ik neem u helemaal mee. We lopen nu als het ware de indrukwekkende toegangspoort van Het Steen binnen. Op zoek dus naar de toeristische dienst. Zo, ik ga hier onmiddellijk iemand aanspreken. Een goeiedag, mevrouw. Ik ben onderweg als pelgrim van Radio Maria momenteel. En ik kom de sleutel halen van het Sint-Juliaan Gasthuis. Ja. U weet wat dat is?
1: Ik weet wat dat is, absoluut. Dan moet ik even de bus gaan halen met de sleutels. En heeft u ook uw pelgrimboekje bij? Want dat gaan we dan wel afstempelen.
0: Ik heb zelf geen pelgrimboekje, want ik ben niet onderweg naar Santiago de Compostela. Maar ze hebben mij per hoge uitzondering toch toegestaan om te mogen verblijven.
1: Okay, perfect. Ik ga even de sleutel voor u halen en dan ga ik u uitleggen waar u precies moet zijn.
0: Helemaal goed, dank u wel. En zo zal de medewerker van de toeristische dienst dus de bus gaan halen waar die fameuze sleutel zich in bevindt. En daar komt hij al. Daar is ze dan, de fameuze bus.
1: Ja, absoluut. Dus normaal krijg je dan... Er zijn op dit moment geen andere pelgrims, dus... Ik ga hem de sleutel geven, dus dit is een fantastische sleutel.
0: Dank u wel.
1: Dan gaan we in normale omstandigheden schrijven dan ook heel even voor uw app wie u bent.
0: Ja, er komt toch een hele procedure bij kijken, blijkbaar, om deze sleutel te overhandigd te krijgen.
1: Het is gewoon eigenlijk een beetje dat het genootschap ook wil weten wie er bij hen komt slapen. En mocht er iets gebeuren, dat we toch in elk geval weten wie of wat het is. Hè?
0: Zeker. Ik zal u mijn gegevens vrijwillig overhandigen.
1: Kijk.
0: Schitterend.
1: Dus dat is allemaal ingevuld, dus dat hebben we. Dan gaat dit erin. En gaat u langs de kathedraal langs gaan of gaat u een andere weg uitgaan?
0: Sowieso is dat de bedoeling om dat morgen te doen. Okay. Ja, morgen staat de kathedraal op het programma.
1: Waar u naartoe moet, is hier eigenlijk op de Sint-Jansvliet. Dus daar heeft u de logies waar u terecht moet. Hè. Dus eigenlijk gaat u gewoon hier naar beneden en gaat u gewoon rechtdoor. Dan heeft u hier de Sint-Pietersvliet. En ik ga nu heel eventjes de permanentie opbellen om te zeggen dat u eraan komt.
0: Ja.
1: En dat u daar gaat verblijven. Zijn zij op de hoogte van
0: het verhaal? Ze zijn op de hoogte.
1: Dus dat is ook iets standaards wat wij voor iedereen doen. Dus wij bellen hen even op en dan wordt er eigenlijk afgesproken met jullie waar jullie elkaar gaan treffen. Ja.
0: Helemaal goed.
1: Ja, goedemiddag. Gelukkig spreek je met Anne van der Aura van het Steen Visit Antwerpen. Ik heb hier een pelgrim van Radio Maria bij mij staan die jullie verwachten.
2: Ja.
1: Voilà, ik wou even met jou afspreken hoe dat jullie elkaar kunnen treffen.
2: Hij mag rechtstreeks naar hier komen, ik ben al ter plekke.
1: Ah, u bent al ter plekke. Oké, okay, perfect, dan geef ik de boodschap zo mee.
2: Dankjewel.
1: Dag. U ook, dag. Voilà, u mag onmiddellijk naar de Sint-Jansvliet gaan, want hij is al ter plaatse, dus ze verwachten u inderdaad.
0: Schitterend. Voilà, ik dank u voor deze vlotte afhandeling. Dank u wel.
1: Dus u gaat gewoon hier naar beneden en eigenlijk volgt u gewoon de straatkant. En dan hier, waar u eigenlijk de ingang heeft van de voetgangerstunnel, dat pleintje, daar heeft u Sint-Jansvliet nummer 25, daar wordt u verwacht.
0: Schitterend, dat zal wel lukken. Ik dank u van harte en ik wens u nog veel zegen met uw werk.
1: Dank je wel.
0: Nadat de medewerkster van het Steen zo vriendelijk was om mij de sleutel te overhandigen na het afhandelen van de procedure, ging ik nog kort even in gesprek met een jonge man die het gesprek eigenlijk volgde. Bleek een stagiair te zijn die op dat moment stage liep in het Steen. En ik ging met Jonas onder de boog van de ingangspoort van het Steen even in gesprek. Ja, beste luisteraars, ik heb ondertussen de sleutel kunnen bemachtigen. De procedure is voltooid. Ik heb ook mijn pelgrimsstempels ondertussen ook al gekregen. En toen ging ik eigenlijk in gesprek met Jonas. Die doet momenteel een stage hier in het Steen. Jonas, kan je misschien jezelf kort voorstellen aan onze luisteraars en even uitleggen wat je juist studeert?
3: Hallo, dus mijn naam is Jonas Voetschalks. Ik ben 21 jaar en ik studeer travel support op Thomas More Mechelen.
0: Voilà, zie, kort en krachtig. Dat betekent ook dat je hierin staat voor welke taken?
3: Eigenlijk geef ik uitleg aan alle toeristen, maar ook mensen uit Antwerpen zelf, over wat ze kunnen bezichtigen, welke monumenten ze kunnen gaan bekijken, wat dat nu per se zou kosten. En natuurlijk ook advies over restaurants, hotels en wat zeker must-sees zijn hier in Antwerpen.
0: Kijk, zie, de man die we nodig hebben. Het is zo dat vele mensen komen naar hier om op een of andere manier Antwerpen te bezoeken. Maar waarom is dat nu zo belangrijk voor jou om in die sector aan het werk te willen? Wat boeit jou zo in toerisme?
3: Ik ben heel erg geïnteresseerd in kunst en ook zeker in gewoon de bouwkunst in zichzelf. Sinds kleins af aan ben ik al geobsedeerd met barokkunst. En dat is voor mij iets waar dat ik graag mee bezig ben en ik loop gewoon graag rond in verschillende steden, verschillende culturen en ik wil eigenlijk een beetje die cultuur en ook het toerisme gewoon mee kunnen geven aan mensen, want toerisme maakt mensen blij en ik wil graag mensen blij maken met mijn job later.
0: Christelijker dan dat wordt het niet. Maar ik maak een klein grapje. We hebben een kort gesprekje daarnet gehad. Want je zag het logo van Radio Maria. En toen zei je eigenlijk dat jij iemand kent van uw schooltijd, zeg maar. Die vaak naar Radio Maria luisterde. En kan je er iets vertellen over jouw ervaringen die je met die persoon hebt gehad? Want je hebt ook een bijzondere reis ondernomen.
3: Ja. Ik ben met die persoon naar Rome gegaan. Ik ben zelf wel katholiek opgevoed en ik heb ook al mijn communies gedaan. Maar ik ben niet echt praktiserend gelovig. Maar terwijl dat hij dat wel is, hij ging elke zondag naar de mis. En als het ging, soms ook op andere dagen om te helpen. En ik heb altijd met die persoon heel diepe gaande gesprekken gehad in over zijn ideologie en over die van mij. En ik ben dan met hem naar Rome getrokken. We hebben daar zoveel mogelijk kerken gezien als we konden, want we vinden dat allebei fantastisch. En dan hebben we ook in een van die kerken de mis meegedaan voor As Woensdag. Iets dat ik eigenlijk nog nooit had gedaan, want ik ben niet iemand die zomaar naar de mis gaat. Misschien voor een doop van familie of zo, maar niet bepaald vrijwillig. Maar ik vond dat een heel leuke ervaring. Ook gewoon op cultureel vlak was dat voor mij heel erg leuk.
0: Ja, toch bijzonder dat het gemeenschappelijke waar jullie zich konden in vinden, was de kunst eigenlijk. Hè? De aantrekkelijkheid van kunst. Wat doet kunst met jou? En zeker dan kunst, ja, een beetje uit vervlogen tijden, zullen we maar zeggen.
3: Ik vind gewoon dat je in die kunst een rust kunt vinden, maar tegelijkertijd kun je in sommige schilderijen bijvoorbeeld heel veel actie vinden. Ik word heel rustig van kunst, maar je ziet gewoon dat bijvoorbeeld een barokschilderij, daar zit beweging in, daar zit leven in, daar zit gevoel in. Ook al is het een stilstaand beeld. En ik vind dat bijvoorbeeld fotografie en ook video's dat of er een of andere manier minder goed kunnen weergeven als schilderkunst voor mij. En ook zeker zoals de barokke gevel van de Carolus Borromeus is prachtig. Mee door Rubens ontworpen en gewoon voor mij. Ik kan daarvoor gaan zitten voor een goede uur en daar gewoon naar kijken. En gewoon rustig worden.
0: Ja, als u zo horen, dan moeten we allemaal naar Antwerpen komen om dat hier allemaal te komen bezichtigen. Ik dank jou voor dit korte moment. Echt onder de poort van het steen. Wat een locatie, hè, om een interview te doen. Ik ga hier mijn sleutel nemen en naar het Sint-Juliaan gasthuis gaan. Dank u wel. En we wensen jou natuurlijk ook nog heel veel succes met jouw stage en met de rest van wat je onderneemt.
3: Dank u wel. Ik ga zeker wel goed komen. Ik heb vandaag goede commentaren gehad. Dus het komt wel goed.
0: Schitterend. En daar mogen wij ook getuigen van zijn. Misschien een idee ook om eens naar Radio Maria te luisteren en af en toe eens op te zetten.
3: Wie weet.
0: Fijne dag nog. Hè.
3: Hetzelfde.

0: departed too long ago, but I. U maakt die pad gelijk voor mij.
1: En zo sta ik voor de deur van een stukje bijzondere geschiedenis van Antwerpen. Het Sint-Julianus Gasthuis. Tijdens de middeleeuwen genoot hij een bijzondere vereering. Meer dan 80 gemeenten in Frankrijk hebben de benaming Saint-Julien. En deze Julianus was een hartstochtelijke jager. En toen hij een hert achterna zat en deze in het nauw had gedreven, draaide het dier zich plotseling om en sprak een voorspelling uit. Gij die mij vervolgt, gij zult de moordenaar van uw vader en moeder worden. Vol ontzetting verliet de jonge edelman onmiddellijk het ouderlijk huis en vertrok naar het buitenland, waar hij een zeer avontuurlijk leven leidde. Later zou hij huwen met een edeldame. De ontroostbare ouders zochten hem overal, tot een gelukkig toeval hen uiteindelijk bij het kasteel van hun zoon bracht. Julianus' vrouw, Basilissa, herkende hen aan hun stemmen, omringde het echtpaar met veel zorg en liet hen rusten in haar eigen slaapkamer. Julianus, onwetende van de komst van zijn ouders, kwam terug van de jacht en bij het betreden van de slaapkamer zag hij het echtpaar in bed en dacht dat zijn vrouw hem ontrouw was geworden. Verblind door woede doodde hij beide slapers. Bij de terugkeer van zijn echtgenote vernam hij de juiste toedracht. Het hert had inderdaad de waarheid gesproken. Gek van verdriet en overstelpt door wroeging, nam hij het besluit om de rest van zijn leven te besteden aan boetedoening. Beiden verzaakten aan hun welstand en vestigden zich aan de oever van een gevaarlijke rivier, waar zij een herberg voor de reizigers bouwden en Julianus veerman werd. Op een winteravond, tijdens een zware storm, weerklonk op de andere oever hulpgeroep. Uit naastenliefde snelden Julianus en zijn vrouw ter hulp. Hij roeide, terwijl zijn vrouw met de lantaarn bijlichtte. Zo brachten zij een arme leproos in veiligheid. De man was verkleumd en kreeg de beste zorgen. De Melaatse maakte zich vervolgens bekend en voorspelde het spoedige einde van hun boetedoening met de eeuwige zaligheid. En meteen was hij verdwenen. Julianus en zijn echtgenote hadden Christus herkend. Hij stierf samen met zijn vrouw de marteldood in 305 onder het bewind van Maximianus. En hij wordt vaak afgebeeld als een edelman samen met een valk, een hert of een zwaard als symbool van de oudermoord. Verder is hij ook de patroon van de vishandelaars, de zeelieden, de speellieden, de hoogelaars, zangers, dichters, muzici en, belangrijk voor ons, pelgrims. Zijn naamdag wordt gevierd op 12 februari en is afgeleid van de Romeinse familienaam Julia. En dat verklaart dus ook waarom Julianus de patroon is van de herbergiers en de hoteliers. En waarom hij de gastheer wordt genoemd. Er is een stichting in Rome, namelijk die van Sint-Julianus van de Vlamingen, die in 1213 werd opgericht als gasthuis of als herberg. En die traditie die werd ook verder gezet, onder meer door de oprichting van de hospitalen in Vlaanderen. En in 1303 werd in Antwerpen het Sint-Julianus gasthuis opgericht, waarna trouwens Brussel snel zou volgen met twee andere stichtingen. Het Sint-Julianus gasthuis in de Marollen en het Sint-Jacobs gasthuis. Nu goed, vanaf de 9e eeuw trokken talloze pelgrims naar Santiago de Compostela in Spanje. Daar was immers de wonderbare ster verschenen die in 808 Theodomir naar het graf van de apostel Jacob leidde, die in 52 na Christus doodgemarteld werd door koning Herodes Agrippa. Hij werd Jacob de Meerdere genoemd en was de neef en apostel van Jezus. In de christelijke iconografie zijn de Sint-Jacobs schelp en pelgrimsstaf zijn attributen. De slag van Clavijo in 844 door koning Ramiro I van Asturië tegen de Moren werd gewonnen met de hulp van de geheimzinnige ruiter Sint-Jacobus, die sindsdien in Spanje de titel draagt van Matamoros. En zijn naamdag is 25 juli, patroon ook van de pelgrims natuurlijk. Zijn naam komt voort uit het Aramees en betekent volgeling van God. Andere steden in ons land, zoals Brugge, Lier, Mechelen, Bergen en Vilvoorde, hadden zo een toevluchtsoord voor bedevaarders. En de gastenverblijven voor mannen stonden bekend als Sint Julianus, de gastheer. En vrouwen vonden onderdak in Sint Basilissa. Laten we onze aandacht dus even richten op dat gasthuis, want er zijn een aantal, zeg maar, instellingen die aandacht zouden besteden aan het opvangen van armen, van pelgrims, van mensen onderweg en ook van melaatsen natuurlijk. Maar de reizigers die zochten dus in Antwerpen onderdak in herbergen om op krachten te komen, de paarden te verzorgen en ook proviant in te slaan. Arme bedevaarders waren echter aangewezen op de weldadigheid van stedelingen. De Antwerpse kathedraal beheerde in 1204 een Domus Hospitalis Infirmorum, een ziekenhuis, dat het gasthuis van Onze Lieve Vrouw of Sint Elisabeth, bijgenaamd het Groot Gasthuis, werd genoemd en gevestigd was in de Pelgrimsstraat. Ida van der List, de weduwe van Gilbertus en telg van de invloedrijke familie Weinighem, was toen reeds nauw betrokken bij deze liefdadigheid van het Sint-Elisabeth-gasthuis. En met de hulp van kanunnik Jan Tukland stelde Ida van der List haar huis ter beschikking voor arme reizigers. Het pand was toen gelegen aan de poort van de Hoogstraat, de latere Sint-Janspoort. Ze behield wel het vruchtgebruik, waarvoor ze jaarlijks de behoorlijke som van 5 pond betaalde. Zij gebruikte deze inkomsten om een tweede gasthuis te huren om armen te herbergen. En spoedig zouden ook andere vooraanstaande families landerijen schenken aan de stichting. De inhoud van de officiële akte, opgesteld op 4 april 1304, is duidelijk. Ten bate der arme wandelende lieden om onze Heere en den goede Sainte-Julien. Aanvankelijk had het gasthuis een dubbele benaming, Sint-Julianus en Sint-Martha, verwijzend naar het feit dat Jezus in Bethanië onderdak kreeg in het huis van Martha. In 1310 erkende hertog Jan II van Brabant de stichting met een vrijstelling van belastingen en gaf de toestemming tot het ontvangen van aalmoezen. Ida van der List legateerde haar eigendom in 1312, waarbij zij de abt van de Sint-Michielsabdij, een kanunnik van Antwerpen en een schepen van de stad benoemde als beheerders, met als magister een broeder uit het huis van de begaarden. Deze orde, die met handenarbeid in zijn bestaan voorzag, beheerde daarnaast nog 2 instellingen, de infirmerie in de Klapdorp en de gemeenschap van Sion op het Kiel. In 1315 schonk Ida het meubilair. De eerste magister was Boucheren, die in 1317 een aflaat verkreeg om de behoeften van het gasthuis te lenigen. De statuten werden in 1320 bekrachtigd door het kapittel van Antwerpen. Vervolgens door de bisschop van Kamerijk. En in 1330 werd de stichting door paus Johannes de 22e kanoniek erkend, waardoor een kapelaan kon benoemd worden. Voortaan werd de stichting beheerd door de geestelijkheid van het bisdom. Ida van der List die maakte op 21 april 1312 een reglement op, waarbij pelgrims aanvankelijk een onderkomen kregen voor één nacht. De kapelaan diende dagelijks de mis en het officie te lezen. Verdachte lieden, gemeen volk, dieven, twisters en bedelmonniken werden geweigerd, omdat ze zich voordeden als pelgrims om gratis onderdak en voedsel te krijgen. Zieken en kreupelen werden evenmin toegelaten. De stichting was verplicht het aantal overnachtingen te beperken. Arme reizigers mochten 3 nachten in de instelling verblijven. Boven de poort stond geschreven: in dit gasthuis van Sint-Juliaan mogen de arme passanten 3 maal slapen gaan. Die maatregel bleef van kracht tot 1412. En er werd ook bepaald dat een bezoeker pas na een termijn van 2 weken afwezigheid terug onderdak kon krijgen. En er stond trouwens een strenge straf op wanneer dit werd overtreden. Reizigers die kregen een speciale schotel op Verloren Maandag, Vastenavond, Oudejaarsavond en Drie Koningen. Gekookt lam met ajuin. Viel de feestdag op een vlees- of visloze dag, woensdag of vrijdag, dan werd paling opgediend. Op gewone dagen bestond de voeding uit een schotel bonen, roggebrood en een glas bier. Het menu was dus erg beperkt. Bovendien kregen de reizigers tussen Pasen en Allerheiligen uitsluitend onderdak en geen maaltijd. Met onze huidige levensstandaard is het moeilijk om de middeleeuwse samenleving in Antwerpen in te beelden. Ze leefden van landbouw, handel, karige productiemiddelen en verbruiksgoederen. Hertog Philips de Goede van Bourgondië, die vaardigde als eerste vorderingen uit om openbare bedelarij te reglementeren. In 1475 droeg hij een magistraat het financieel beheer op van ziekenhuizen, gasthuizen en de heilige geesttafels. Zo werd een eerste stap gezet naar de centralisatie van de openbare onderstand. Philips de Schone en keizer Karel zouden zijn voorbeeld verder volgen. Het beheer van het Sint-Julianus gasthuis werd uiteindelijk toevertrouwd aan 4 aalmoezeniers van de Kamer van de Huisarmen, opgericht in 1458. De voorloper van het latere OCMW. Zij ontving in 1540 het beheer over al de caritatieve fondsen samengevoegd in een gemene beurse. Tijdens de godsdienstoorlogen werd het gasthuis verplicht onderdak te verschaffen aan pestlijders en Spaanse soldaten. Terwijl vroeger pelgrims uitsluitend uit vroomheid hun bedevaartstocht maakten, werden in de periode van 1584 ook misdadigers bij wijze van boetedoening op bedevaart gestuurd. Op deze wijze wilde de kerk hooggeplaatsten straffen die als misdadigers buiten het bereik van de rechterlijke macht bleven. Zo gebruikte de kerk de corrigerende bedevaart voor vrome pelgrims samen met criminelen, zodat zij samen op bedevaart zouden gaan. Dat veroorzaakte echter spanningen, waardoor de aartshertog Albrecht in 1618 een edict uitvaardigde waarbij veroordeelden niet langer werden toegelaten tot het gastenverblijf. In 1702 zou bisschop Reginald Kools de leden van de Broederschap van Loreto de toelating geven tot het beheer van het gasthuis. De leden van de Broederschap kenden vanuit hun ervaring de behoeften van pelgrims en waren de aangewezen beheerders van het gasthuis. Zij namen contact op met de aalmoezeniers over het gebruik van de lokalen en kregen van de stad de toelating. De gebouwen bleven evenwel eigendom van de armenkamer. Er werd zelfs een theater ingericht voor de opvoering van passiespelen. En door hun schenkingen werkten ze de financiële tekorten weg. Op 8 april 1786 werd de broederschap van Loreto door keizer Jozef II afgeschaft. Maar zij weigerden hun welzijnswerk te staken. Op 29 maart 1790 herstelde de Brabantse omwenteling de Loretanen in hun rechten. Een jaar later herstelde de broederschap de gevel, gelegen, jawel, aan het Sint-Jansvliet, met een budget van 4000 gulden. Dat volledig werd voorgeschoten door de Armenkamer. Het zal u ook niet verbazen dat vanaf die periode het huis de naam droeg Huis van Loreto. En dan krijgen we de Franse bezetting, de periode van de Franse bezetting, waar natuurlijk opnieuw werd geëist dat de ruimtes zouden gebruikt worden om de soldaten in te kwartieren en alles werd in beslag genomen. De voormalige 12 beheerders, vooral oud-Loretanen, die werden terug in hun functie hersteld wanneer Brans op 14 oktober 1800 het gasthuis heropende met een nieuw reglement. Het was hij die directeur werd en onder zijn beheer ontstond een bloeiende heropleving. En deze Jacobus Brans is trouwens de oud-prefect van de Loretanen en ook een groot filantroop. Met Pasen 1816 werd de pelgrimstafel opnieuw gedekt. In de cholera-epidemieën tijdens de periode van 1832 tot 1867 werd er een quarantaine-inrichting voor kinderen, alvorens zij definitief geplaatst werden. En de economische crisis in het jaar 1870 veroorzaakte een sterke toename van het aantal arme passanten. Als we even kijken dan naar de periode van 15 augustus 1903, de 600ste verjaardag van de stichting, werd natuurlijk feestelijk gevierd. Onder andere met het aanbrengen van een bronzen bas-relief op de binnenplaats. En deze stelt een bedevaarder voor die blootsvoets op trektocht gaat met pelgrimstaf en kalebas. In de jaren 1956 tot 1958 werd de kapel van het gasthuis gerestaureerd en voortaan zou daar de pelgrimstafel, gedekt op Witte Donderdag, te bezichtigen zijn en te genieten zijn. Nu, het aantal pelgrims was sterk afgenomen, omdat bedevaarten te voet in onbruik raakten, waardoor het verblijf in gasthuizen eigenlijk overbodig werd. In de jaren 50 gaf het gasthuis dan ook onderdak aan een 30-tal invalide vrouwen. De tweede reden voor het onbruik is de toegenomen levenskwaliteit. In 1987 werd de instelling gesloten omwille van veiligheidsredenen en gebrek aan comfort. Maar we zien dus in de laatste, laten we zeggen, 15 jaar opnieuw een groeiende belangstelling voor pelgrimstochten. In samenwerking met het Vlaams Compostella-genootschap werd vervolgens beslist om het gasthuis terug open te stellen voor pelgrims. Op de eerste verdieping van het pand, gelegen aan de Sint-Jansvliet, werd een kamer voorzien. En dat zullen wij zo meteen mogen ontdekken. Ook de pelgrimstafel trouwens, die gaat vandaag nog altijd door op deze locatie. Goed, tijd om onze gastheren van deze avond te ontmoeten. En zo mocht ik in gesprek gaan met Luc. Ja, dierbare medepelgrims, we zitten ondertussen aan tafel met mijn gastheer van deze avond, moet ik zeggen. Die stond mij al op te wachten aan de deur van het gasthuis van Sint-Juliaan hier in Antwerpen, waar ik als pelgrim het grote genoegen heb om te gast te zijn. En ik moet er ook onmiddellijk bij zeggen dat dat een beetje een uitzondering is, omdat eigenlijk enkel pelgrims die echt onderweg zijn naar Santiago de Compostela hier te gast mogen zijn. Nu goed, dat heeft met een aantal zaken te maken. We gaan het daar zo meteen over hebben met Luc, die zit hier ondertussen bij mij. Ik ga vragen, dierbare Luc, om u zelf even voor te stellen aan onze luisteraars. En dan gaan we het ook een beetje hebben over uw eigen pelgrimsweg, hè?
2: Ja, ik ben sedert het jaar 2000 geëngageerd bij het Vlaams Compostela-genootschap. Eigenlijk naar aanleiding van het feit dat ik de intentie had om op stap te gaan naar Santiago de Compostela. Aanvankelijk dacht ik dat dat altijd minstens de afstand van Antwerpen tot het noordwesten van Spanje moest zijn. Maar uiteindelijk is het een van mijn vrienden die gezegd heeft dat het misschien toch wel haalbaarder was omwille van professionele bezigheden om vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port te vertrekken.
1: Natuurlijk, het dromen van zo'n pelgrimstocht te ondernemen, wat zeker geen klein bier is, dat komt misschien wel uit andere zaken voort. Kunt u een beetje schetsen hoe u er eigenlijk toe kwam om als pelgrim onderweg te gaan naar Compostela?
2: Wel, het was een droom van meer dan 50 jaar geleden, denk ik, op een moment dat er nog nauwelijks gesproken werd over het pelgrimsoord. Het is maar in de jaren 70, 80 dat de revival terug tot stand gekomen is, maar ik droomde daar al zeer lang van, omwille van het feit dat in die periode mijn vader daar regelmatig op terugkwam en eigenlijk de intentie had om het zelf te doen. Maar die was dermate bescheiden dat die actie nooit tot stand gekomen is.
1: Kunnen we zeggen dat het ook uit geloofsredenen was? Bent u gelovig opgevoed?
2: Alleszins een combinatie van, want ik vind dat een van de moeilijkste vragen, omwille van het feit dat je doet dat uit spiritualiteit, in mijn geval om godsdienstige reden, want mijn opvoeding is in die zin geweest. Anderzijds moet je ook niet verhelen dat er een stuk sportiviteit bij te pas komt. En ik zou bijna durven zeggen dat het misschien een stukje ijdelheid is dat je iets onderneemt, dat je tot een goed einde wil brengen.
1: Ja, dat zal zeker ook een rol spelen. Dus uw vader die droomde er eigenlijk van om zo'n tocht te ondernemen, maar toen had hij een behapbaarder idee.
2: In die zin dat hij was rijkswachter als beroep en jaarlijks werd er een voettocht georganiseerd vanuit Antwerpen richting Scherpenheuvel. En dat heeft inderdaad die droom nog wat meer tot realiteit gebracht.
1: Naar Scherpenheuvel dus. U hebt dan zelf ook die tocht meegemaakt?
2: Ja, ik was als jonge knaap liep ik mee in hand vaak met een aantal rijkswachters die me tot het einde wilden meesleuren.
1: Dat is schitterend, ja, dat is een prachtig beeld dat u daar schetst. Hoe is het dan uiteindelijk verder gegaan? Want daar heeft u misschien een beetje de microben van het pelgrimeren te pakken gekregen, maar het was nog niet onmiddellijk een ziekte, zal ik maar zeggen.
2: Het was nog geen realiteit omwille van het feit, je huwt, er worden kinderen geboren, die moeten naar het eerste studiejaar, die doen hun plechtige communie. Er zijn altijd wel redenen om het niet te doen. Maar op een bepaald moment werd ik 50 en kreeg ik van mijn twee dochters en mijn echtgenote een cheque met de toelating om te voet naar Santiago de Compostela te gaan.
1: Wat een prachtig geschenk, want dat was het duwtje in de rug misschien dat u nodig had?
2: Ja, inderdaad. De ultieme duw om mij op weg te brengen.
1: U heeft daarvoor ook nog een andere ervaring gehad, hè? Want u zegt het sportieve speelt een rol en dus het wandelen zit wel letterlijk in uw lijf, zeg maar.
2: Dat heeft wellicht ook iets te maken met het feit dat ik van jongs af aan bij scouting geweest ben. En bij scouting is iedereen de beste in zijn vak. Je hebt er die erg sportief zijn, je hebt er die goed kunnen kaartlezen, je hebt er die goed kunnen EHBO toepassen. En daar is iedereen nummer one.
1: Ja, dus en voor u was het dan ook echt op weg gaan. Bent u dan onmiddellijk begonnen met pelgrimeren of heeft u nog een ander iets ondernomen?
2: Wel, ik ben nadien nog vaak de Marche du Souvenir d'Amitié in de Ardennen gaan lopen. Dat is de tocht die de herdenking is van de slag om Bastogne. En dat was een beetje het soelaas om toch die zaak iets in te vullen.
1: Uw honger om te pelgrimeren ergens toch op een of andere manier een beetje te stillen. Ja, dan komt de fameuze cheque van uw gezin. Het groene licht, zeg maar. Maar hoe begin je daar nu aan? De idee van om vanuit Antwerpen of vanuit een andere plaats naar Santiago de Compostela te gaan?
2: Wel, ik heb dan een aantal vrienden opgezocht waarvan dat ik wist dat die al een stukje op stap geweest waren. En ben ik eigenlijk die hun ervaringen gaan opnemen. Ben me nadien gaan voorbereiden met inderdaad reëel te gaan stappen. Aanvankelijk zonder rugzak, nadien met rugzak. De kilometers stilaan opdrijven. Een beetje Spaanse les gaan volgen om je toch een beetje duidelijk te maken ter plekke. En een aantal andere zaken nog die de voorbereiding waren om toch niet onvoorbereid op stap te gaan.
1: Het vraagt toch wel wat, hè? Als u hoort ja, hoe u zich hebt voorbereid, niet alleen fysiek, maar ook door de taal een beetje te gaan leren. Hoe is het dan uiteindelijk voor de eerste keer eraan toegegaan? Wanneer bent u vertrokken en hoe was de ervaring?
2: Ja, omwille van het feit dat ik professioneel nog actief was, kon ik mij geen 3 maanden permitteren om vanuit Antwerpen te vertrekken. Vandaar dat ik uit Saint-Jean-Pied-de-Port vertrokken ben en dat ik toch, laat ons zeggen, mits een aantal niet betaalde vakantiedagen te nemen, de tocht van Saint-Jean kon realiseren tot in Santiago op een goede 35 dagen.
1: Een goede 35 dagen. U moet toch iets vertellen over de weg zelf. Wat was de eerste ervaring, die eerste pelgrimstocht? Wat heeft dat met u gedaan? En misschien ook, kan u iets vertellen over hoe het voelt om dan aan te komen in Santiago?
2: Wel, de meeste zaken die bijblijven zijn dat alles zichzelf oplost op een bepaald moment. Je moet een oneindig geloof hebben dat de dingen zich altijd wel oplossen. 2, het feit dat je met zielsgenoten op pad gaat en dat vreemden binnen de kortste keren ook vrienden kunnen worden en met elkaar delen wat mooi is of delen wat ook wel wat minder fraai verloopt ook. Het is wel een stukje vriendschap die gekweekt wordt onderweg.
1: Ja, de ervaring van het pelgrimeren creëert dan met ik een soort van broederband en zusterband, want het zijn natuurlijk niet enkel mannen die deze tocht ondernemen. U bent dan al die kilometers samen op weg gegaan. U komt aan in Santiago de Compostela. Wat gaat er door u heen?
2: Ik denk dat je daar een beetje moet op voorbereiden. Want op dat moment, eens dat je aankomt en andere kleren aantrekt, ben je pelgrim af. En dan wordt het nieuwe leven terug dagelijkse bedoeling, waar je inderdaad met veel andere zaken rekening moet mee houden, waar je de vorige 35 dagen geen enkel verantwoording af te leggen had. Dus het is wel, je moet je daar toch wel wat op voorbereiden dat het geen ontgoocheling wordt op aan te komen. Sanderendaags ben je terug op je werksatmosfeer en dan begint het leven terug te bollen.
1: Zou het kunnen dat een pelgrim naar Santiago de Compostela, wanneer dat hij terug moet keren naar het leven, een korte rouwperiode door moet?
2: Alleszins, het is niet altijd op stap gaan. Het dagelijkse leven start opnieuw en je moet met verschillende dingen terug rekening beginnen te houden.
1: Ja, inderdaad. Hè. Het is een ervaring die veel pelgrims ongetwijfeld zullen hebben. Goed, u had het groene licht gekregen om 1 keer naar Santiago de Compostela te gaan en daarmee was uw honger gestild.
2: Eens aangekomen, stel je vast dat je een virus opgedaan hebt waar dat geen enkel apotheker medicamenten voor heeft. En dan volgt de ene tocht na de andere.
1: Ja, inderdaad. Ik heb daarnet ook een beetje met een grapje een ziekte genoemd. Hè? Maar het is inderdaad een microbe of een virus dat je oploopt. Hoeveel keer bent u ondertussen al naar Santiago de Compostela gewandeld?
2: Ik denk dat het de 11e maal is dat ik in 2022 afgewerkt heb.
1: 11 keer? En dan ook iedere keer vanuit dezelfde plaats vertrokken?
2: Nee, het is zo dat het pelgrimeren naar Santiago de Compostela de laatste jaren zo ontzettend uitgegroeid is dat er omstreeks 350.000 mensen per jaar ter plekke aankomen. En dat maakt dat er op sommige wegen veel te veel mensen lopen. En vandaar dat ik toch altijd getracht heb om telkens opnieuw een andere route te zoeken, zodanig dat je wel andere orde kan aandoen.
1: U zegt dus verschillende routes gezocht. Mag ik er dan van uitgaan dat u toch de droom hebt waargemaakt om vanuit Antwerpen zelf te vertrekken?
2: Ja, de eerste maal ben ik vertrokken vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port. Nadien heb ik nog een aantal tochten gedaan vanuit Sevilla, vanuit Lissabon. Maar dan in 2008, als ik op pensioen of op rust gegaan ben, heb ik alle moed bijeengenomen en ben ik vanuit Antwerpen richting Santiago getrokken. In 2013 heb ik dat nog eens een keer herhaald, maar dan via een andere route.
1: Ja, toch wel een hele verwezenlijking. Ik denk dat dat ook een ervaring is die u voor de rest van uw leven zal meenemen. We zijn vandaag hier te gast in het Sint-Julianus Gasthuis. Dat een onderdeel vormt van een voorziening die

0: In Vlaanderen, bijeenkomsten, filmvoorstelling, noem maar op. En uiteraard de jaarlijkse viering van Sint-Jacob op 25 juli.
1: Maar als ik het goed heb begrepen, dan is het niet begonnen in Vlaanderen. Het is ergens anders begonnen, hè?
0: Ja, de revival is eigenlijk ontstaan in Parijs in 1950 al. Vlaanderen is pas gevolgd in de jaren 80, aanvankelijk in 7 kerken in de abdij. Het is pater Mondelaars die met een aantal vrienden het initiatief genomen heeft om het genootschap op te richten. En terzelfde tijd was men in Sporta ook al met datzelfde idee bezig. Gelukkig hebben beide organisaties elkaar gevonden en het is daar in feite dat het Vlaams Compostagenootschap zijn ontstaan kent.
1: Ik zie hier ook bepaalde symbolen die mensen wel kunnen herkennen in Vlaanderen. Hè, de Sint-Jacobsschelp, die we toch in, onder andere in de steden zelfs ook echt op de grond kunnen terugvinden. Als ik me niet vergis, dan is er een route in Vlaanderen bestaande uit kerken die toegewijd zijn aan de heilige Jacob, die verwijzen naar de pelgrimsroute naar Santiago.
0: Ja, in de jaren 80 is door het Vlaams Compostelgenootschap het initiatief genomen om inderdaad een route aan te leggen door Vlaanderen, ongeveer 750, 800 kilometer, en die de verschillende Jacobskerken met elkaar verbindt.
1: En ze zijn te herkennen aan de gele pijlen of aan de Sint-Jacobsschelp die men erop kan terugvinden.
0: Ja, er is de legende dat ergens in Spanje een priester op een bepaald moment een grote vracht gele verf zou gekregen hebben en die niet beter gevonden heeft dan een aantal routes aan te leggen met borstel en verf. De gele pijl is zowat in gans Spanje te herkennen.
1: Schitterend, ja. Kijk, God voorziet, blijkbaar ook met gele verf zou ik dan zeggen. Deze plaats waar we te gast zijn, daarnet heb ik het grote plezier gehad om even binnen te gaan in het historische gedeelte ook, zeg maar, van het Sint-Juliaan Gasthuis. Kunt u eigenlijk iets vertellen over dit initiatief? Want het is zeer oud, hè?
0: In 1303 is het Ida van Weinigem, weduwe ter List, die het initiatief neemt om een groot gedeelte van haar erfenis te schenken met de bedoeling van een passantenhuis op te richten. En het is een kanunnik Tukkeland die verbonden was aan de Onze Lieve Vrouw kathedraal die opdracht gekregen heeft om dat te realiseren. Dus vanaf 1305 zijn deze gebouwen ter beschikking gesteld om mensen die onderweg waren door gans Europa om die op te vangen. Dus zowel passanten als pelgrims.
1: En zo treden we echt binnen in een eeuwenoude traditie hier in Antwerpen. Als ik me niet vergis, waren er bepaalde bepalingen. De pelgrims konden hier niet wekenlang blijven. Het was beperkt in de tijd.
0: Ja, in principe konden zij maximaal 3 dagen hier overnachten en eten en voedsel krijgen. En de dag van vandaag blijven ongeveer datzelfde principe aanhouden. Pelgrims die zich aanbieden, mogen voor 1 nacht ter plekke blijven.
1: Ik moet zeggen onmiddellijk het feit dat wij deze nacht hier mogen doorbrengen is een uitzondering. Het heeft te maken met het feit dat ik niet aangesloten ben, onder andere bij het Vlaams Genootschap voor de Compostela Bedevaarten. Want dan krijg je ook een pelgrimboekje en het is dat pelgrimboekje dat u eigenlijk mogelijk toegang geeft tot een mogelijke overnachting hier.
0: Ja, op de meeste plekken, en wij zelf trouwens doen dat ook, vragen aan de pelgrim om zich aan te bieden met een pelgrimsboekje, dus met een stempelboekje, zodat je kan opmerken dat iemand van plek naar plek ter plekke geweest is. Dat is 1. Ten tweede is het de bedoeling dat je ook aangesloten bent bij een Jacobsgenootschap, van waar dan ook, maar dat je je toch kan legitimeren.
1: En het is begrijpelijk, hè? Want u moet weten, dierbare luisteraars, er zijn mensen die denken, ja, het is een goedkope manier om ergens te logeren, ook in een grote stad, die zich eigenlijk voordoen als pelgrim, maar het niet werkelijk zijn.
0: Ja, gelukkig hebben we dat hier nog niet vaak meegemaakt. 1 of 2 maal, denk ik. Maar we trachten toch de procedure zo correct mogelijk na te volgen, zodanig dat we inderdaad met ernstige pelgrims te maken hebben.
1: En ik mag mij daar vandaag bij rekenen, want ben ik blij. Ja, Luc, het is toch wel een heel bijzonder iets. Ik ben zeer, zeer dankbaar aan u en aan het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela dat ze Radio Maria de mogelijkheid hebben gegeven om dit mee te maken. En zo kan ik er de luisteraars ook een stuk laten indelen. Een ander iets waar we het ook moesten over hebben is Witte Donderdag. Want dat is hier een bijzondere

0: plaats. Op Witte Donderdag heeft hier een bijzonder iets dat plaatsvindt. Waarover gaat het eigenlijk?
1: Wel, in de 16e eeuw zou een zekere kapitein d'Areste, een Spaans kapitein, een groot bedrag ter beschikking gesteld hebben om jaarlijks een pelgrimstafel te organiseren. Aanvankelijk op Goede Vrijdag, later is men dat gaan toepassen op Witte Donderdag. En het is die traditie die hier nog altijd jaarlijks gebeurt. En dus op de gelijkvloerse verdieping hebben we een organisatie, het Sint-Julianus-genootschap, die traditie blijft organiseren. En wij dragen daar ons steentje toe bij. Wij zelf als Vlaams Compostella-genootschap hebben hier in 2012 terug een nieuwe pelgrimsherberg ingericht.
0: Het is een traditie dat 12 arme pelgrims, zeg maar, eigenlijk konden aanzitten aan een zeer rijke tafel. Zich te goed konden doen aan alles wat lekker was in die tijd. Met echte bedoeling om de mensen een stuk te laten delen in de rijkdom van die iemand anders had. Hè? Want dat is eigenlijk de bedoeling om een stukje uit te delen wat men te veel heeft.
1: Ja, het is inderdaad de bedoeling om behoeftigen te helpen. Trouwens, tussentijds is dit gebouw ook nog gebruikt geweest om alleenstaande moeders op te vangen met kinderen en zo. Dus die traditie is altijd toch wel in ere gehouden.
0: Ja, prachtig. En wij mogen hier te gast zijn. Ik hoop misschien morgen ook nog eens met een van de medewerkers hier van het gasthuis te kunnen spreken. We zullen zien of dat mogelijk is. Maar hoe dan ook, ik ga alleszins een mooie pelgrimsnacht tegemoet. Dankzij de mogelijkheden die men hier heeft gegeven. Luc, staat er nog een pelgrimstocht in de agenda? Droomt u ervan om het toch nog een keer te ondernemen?
1: De intentie is er alleszins, maar 2 jaar geleden ben ik samen met mijn echtgenoten op stap geweest. Vanuit Porto zijn we toen vertrokken richting Santiago. En na een 10 dagen schitterend stappen is mijn echtgenote gestruikeld en heeft daar inderdaad wel wat problemen aan overgehouden. Dus voorlopig zal het een droom zijn die wellicht volgend jaar misschien toch nog kan gerealiseerd worden.
0: Wij wensen het u alvast toe. Ik denk dat er ongetwijfeld enkele zijn die misschien zelf ook de tocht hebben ondernomen. Wel, u kan het meenemen in uw gebedse intentie dat Luc het toch nog eens zou kunnen ondernemen. Luc, nogmaals dank voor de gastvrijheid die we hebben mogen genieten. Hierbij een lekkere tas thee trouwens. Dank u wel ook voor uw getuigenis en voor al het werk dat u doet.
1: Met veel plezier.

zo is het tijd geworden om te genieten van ons pelgrimsverblijf en gaan we de nacht tegemoet. In een volgende aflevering, dierbare luisteraars, gaan we natuurlijk ontwaken. Tijd voor onze tweede dag in Antwerpen en trekken wij verder richting de Onze Lieve Vrouw Kathedraal. Dat is voor een volgende keer. Ik hoop dat u dan samen met mij opnieuw de wandelschoenen aantrekt en verder deze stad van Antwerpen verkent. Graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij zijn ondertussen 8:30 geworden, telefonisch verbonden met eerwaarde heer Piet Kapoen, om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. En we doen dat op deze dag waar wij het feest vieren van de heilige apostel Thomas. Zodoende kan u de hymne terugvinden op bladzijde 1339. Bladzijde 1339. De psalmen die vindt u terug vanaf bladzijde 780. Bladzijde 780. U kan de korte schriftlezing terugvinden op bladzijde 1340. Bladzijde 1340. En vandaag vindt u de slotgebeden terug op bladzijde 1583. Bladzijde 1583 voor de slotgebeden.
2: God, kom met de hulp, hier haast u met te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Die zonneklaar zijt opgegaan en die uw vriendelijk licht verbreidt, apostel Thomas, hoor nu aan, het lied dat u is toegewijd.
1: Gesteld door Christus in het licht, uit liefde als zijn tochtgenoot, voelt gij uit liefde u verplicht, met hem te gaan tot in de dood.
2: Die liefde spoort u aan en eist, bij het verhaal ook het betoog. Gij zoekt getastbaar bewijs, met eigen hand en eigen oog.
1: Hoe groot uw hart als gij de Heer, zozeer betreurt, opnieuw ontmoet. Mijn God, zegt gij, gelovig weer, met al het vuur van uw gemoed.
2: En waar ons oog de Heer niet zag, versterkt het vuur van ons geloof. Het brandde, zodat het bij dag en ook bij nacht niet wordt gedoofd.
1: Aan Christus lof en dank gezegd, die op uw voorspraak voorbereidt, ons allen in geloof op weg, om hem te zien in eeuwigheid. Thomas zei, Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven.
2: God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
2: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont, beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
2: Ik zal u prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
2: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
2: Met heel mijn hart hou ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Thomas zei, Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Thomas, ook Didymus genaamd, was niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem, wij hebben de Heer gezien, Alleluia.
2: Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loof de Heer, hemelse sferen. Boden des Heeren, prijst hem.
2: Loof hem, wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Loof de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
2: Loof de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem.
1: Loof de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
2: Loof hem, nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer.
1: Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
2: Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
2: Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat er groeit, prijs de Heer.
1: Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
2: Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Loof hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
2: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heren, al zijn dienaren, prijst hem.
2: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen, vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
2: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Thomas, ook Didymus genaamd, was niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: wij hebben de Heer gezien. Alleluia. Kom hier met uw hand en herken de plaats van de nagelen en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.
2: Zing voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof wil klinken te midden der zijnen.
1: Israël juiche zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
2: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeel voor hem tamboerijn en cider.
1: Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met de zegekransen.
2: Jubelt des heiligen om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
2: Trekt met uw wraak door het heidense land. Bestraft de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
2: Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Kom hier met uw hand en herken de plaats van de nagelen en wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God in de geest.
2: Gij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde.
1: Gij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde.
2: Zo blijft uw naam beroemd.
1: Over heel de aarde.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Gij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde. Omdat gij mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig zij die niet zien en toch geloven.

0: Omdat gij mij gezien hebt, gelooft ge. Zalig zij die niet zien en toch geloven.
1: Broeders en zusters, van de apostelen hebben wij een hemelse erfenis ontvangen. Laten wij daarom onze Vader dank brengen voor al zijn gaven en belijden. Heer, u looft het koor van de apostelen.
0: Lof zij u, Heer, voor de tafel van Christus' lichaam en bloed, die ons door de apostelen is overgeleverd als bron van leven.
1: Heer, u looft het koor van de apostelen.
0: Lof zij u, Heer, voor de tafel van uw woord, die ons door de apostelen is bereid en ons licht en vreugde schenkt.
1: Heer, u looft het koor van de apostelen.
0: Lof zij u, Heer, voor uw heilige kerk, die op de apostelen is gebouwd en waarin wij tot één lichaam worden gevormd.
1: Heer, u looft het koor van de apostelen.
0: Lof zij u, Heer, voor de sacramenten van doopsel en boetvaardigheid, die aan de apostelen zijn toevertrouwd en waardoor wij van al onze zonden worden gereinigd.
1: Heer, u looft het koor van de apostelen. We willen samen het gebed bescheren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige God, laat ons uw grootheid prijzen op het feest van de heilige Thomas. Geef dat wij verlichting vinden op zijn voorspraak en leven van het geloof in hem, die door de apostel eens herkend is als de verrezen Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Amen. De Geest schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, u bent verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Bora, waar we samen de Eucharistie gaan vieren. We verenigen ons met de kerk en haar intenties.
1: Mijn God zijt gij, en ik dank u. Mijn God zijt gij, en ik verkondig uw lof. Ik dank u dat gij mij redding gebracht hebt. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Beste broeders en zusters, luisteraars van Radio Maria ook, die met ons verbonden zijn hier vanuit deze Eucharistieviering in het heiligdom van Bora. We zijn de eerste vrijdag van de maand, waarin we een bijzondere aandacht hebben voor het Heilig Hart van Jezus. En deze Eucharistieviering, deze Heilige Mis, wordt opgedragen uit eerherstel. Maar 3 juli is in de liturgie van de kerk ook het feest van een van de 12 apostelen. De heilige Thomas. We zullen over hem genoeg horen in deze Eucharistieviering. Ook de lezingen zijn eigen aan het feest van de heilige Thomas. De apostel van wie men in de traditie denkt en overtuigd is dat hij naar het oosten is getrokken. En voornamelijk ook de streek van het huidige India heeft geëvangeliseerd. Laten we aan het begin van deze Eucharistieviering, van deze ontmoeting met de levende Heer, bekennen dat we arme zondaars zijn, net zoals de 12 apostelen dat beleden. Die hun heil zoeken en vinden bij de levende Heer. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. En mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

En op dit feest van de heilige apostel Thomas zingen we de glorie aan God.

en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader, Heer, enige geboren Zoon, Jezus Christus, Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

0: Almachtige God, laat ons uw goedheid prijzen op het feest van de heilige Thomas. Geef dat wij verlichting vinden op zijn voorspraak en dat wij leven van het geloof in hem die door de apostel eens herkend is als de verrezen Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs. Broeders en zusters, gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God in de Geest. Tot zover deze lezing.
3: Wij danken God.
2: Psalm gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie. Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie. Looft nu de Heer alle naties der aarde, huldigt de Heer alle volken rondom, omdat hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand. Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie.

Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes.
1: Lof zij in Christus.
0: Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam. De ander vertelde hem: we hebben de Heer gezien. Maar hij antwoordde: als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven. 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen. En nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: vrede zij u. Vervolgens zei hij tot Thomas: kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Toen riep Thomas uit: mijn Heer en mijn God. Toen zei Jezus tot hem: omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Woord van de Heer. Mijn Heer en mijn God. Dat roept Thomas uit als hij de verrezen Heer ziet. Mijn Heer en mijn God. Het kan tellen als geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis van Thomas. En nochtans spreekt men van de ongelovige Thomas. Want ja, we hoorden eerder in het evangelie dat Thomas niet wilde, niet kon geloven. Dat de gekruisigde en gestorven Jezus, dat de andere leerlingen, de andere apostelen, hem zouden gezien hebben. Levend. Dat ging zijn petje te boven. Dat was te sterk. Dat was voor Thomas niet te geloven. Ongelooflijk. In de zin van: nee, ik kan dat niet geloven. Een beetje in de actualiteit van de dag te, of van de voorbije dagen te blijven. Dat is veel sterker dan de ommekeer van de Rode Duivels in de voetbalmatch van eergisteren. Dat was ook bijna ongelooflijk voor vele mensen. Wel, wat hier met Thomas gebeurt, is nog ongelooflijker. Mijn Heer en mijn God, roept hij uit als hij een aantal dagen later Jezus dan toch ziet met zijn eigen ogen. Mijn Heer en mijn God. We kunnen natuurlijk antwoorden: ja, Hij heeft makkelijk praten. Hij ziet de verrezen Heer uiteindelijk. Natuurlijk kan hij dan zeggen, mijn Heer en mijn God. Maar zijn geloofsbelijdenis is er dan niet over de verrezen Heer. Zijn geloofsbelijdenis die betreft in het herkennen van Jezus, de verrezen Jezus die hij ziet,

zien en toch geloofd hebben. En dat is voor ons, beste broeders en zusters. Wij zien niet en we worden toch uitgenodigd te geloven. Niet alleen dat Jezus gestorven aan het kruis, verrezen is, de dood heeft overwonnen, maar ook dat die Jezus, net zoals voor Thomas, voor ons mijn Heer en mijn God is, die mij heil brengt, die mij redding brengt in mijn povere bestaan die ik nu moet leiden, die mij toegang geeft tot het eeuwige leven. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, Heer.

0: deelt in ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit de milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Besef van onze onmacht en onze schuld vragen, dat onze verander voor u aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Moog de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn kerk.
0: Heer, wij brengen u de hulde die wij u als dienaars verschuldigd zijn. Wij vragen, waak over de gave die gij ons schenkt, nu wij de geloofsbelijdenis van de heilige Thomas gedenken en u dit offer opdragen van aanbidding en lof. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: We zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Want op de apostelen hebt gij uw kerk gebouwd, zodat zij hier op aarde van uw heiligheid het zichtbaar teken blijft en aan alle mensen de leer verkondigt van uw koninkrijk. Daarom dan, nu en tot de dag der dagen, voegen we onze stemmen bij het koor der engelen. En met hart en ziel zingen wij nu samen.

Wij bidden u, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, door hem die is uw Zoon en onze Heer, dat gij wilt aanvaarden en zegenen deze gave hier, die wij u aanbieden. Dat gij zult heiligen dit brood en deze beker, opdat zij ten goede komen aan heel de kerk, die gij geroepen hebt en uitverkoren, overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God. Wees onze herder. Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij u in eenheid met de bisschop van Rome, Paus Leo. In eenheid met onze bisschop Fabien. Verenigd ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld. Herinner de naam, Heer, van allen die u toebehoren. En van alle mensen die hier voor u staan. Gij kent hun geloof. Gij weet dat zij u willen dienen. In naam van hen die u het offer brengen, van hun aanbidding en hun dankbaarheid, in naam van allen smeken wij u, houd hen in leven, want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig, gij eeuwige en waarachtige, levende God. Zo bidden wij u met de maagd Maria, die bij u verheerlijkt is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God. Met de heilige Jozef en met uw apostelen en bloedgetuigen, Petrus, Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, met Thomas, Jacobus, Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, met Linus en Cletus, Clemens en Sixtus, met Cornelius, Cyprianus, Laurentius en Chrysogonus, met Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus en met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij, wees onze toevlucht waar wij ook gaan. Wees onze kracht. Neem deze gave van ons aan, Heer God, waarin we onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, we zijn met allen die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede. Dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker. Bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven, dat zij voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon, die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en de dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon. Dat hij verrezen is, dat hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u wat gij onszelf in handen hebt gelegd. Dit ongebroken, vlekkeloze lam. Dit brood van eeuwig leven. En deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af. Wees ons genadig. Zoals gij in genade hebt aanvaard het offer van uw dienaar Abel. En dat van Abraham die onze vader is. Het heilig offer ook van brood en wijn dat uw priester Melchisedek u heeft gebracht. Zend dan uw engelmachtige God om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. Wij bidden nu dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed van u gezegend zullen zijn, vol van genade. Herinner de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Dat zij en allen die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land, verlicht en vertroost. We zijn van u met al ons kwaad. Op uw barmhartigheid hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen, Johannes, Stefanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al die anderen die reeds door u verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verkiezen, zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, opdat wij mogen delen in hun geluk door Jezus Christus, onze Heer. In hem hebt gij al wat bestaat, geschapen en gezegend. In hem ontvangen wij al uw genade. Hij is ons leven. Door hem en met hem en in hem.
2: Amen.
0: Zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtig.

0: en aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Steek uw hand uit en bezie de plaats van de nagelen. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, terwijl de gelovigen hier de communie gaan, bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: sacrament hebben wij in waarheid het lichaam van uw enige geboren Zoon ontvangen. Wij bidden, mogen wij hem met apostel Thomas gelovig erkennen als onze Heer en onze God en met de daad van hem getuigen. Hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eergisteren hadden wij de vreugde hier in Borin de grote groep bedevaarders te mogen verwelkomen uit de Antwerpse kempen, die elk jaar op de eerste woensdag van de maand juli naar Borin komen om onze lieve vrouw met het gouden hart te eren, tot haar te bidden en via haar ook bij haar zoon Jezus gebracht te worden. Laten wij nu allen samen, luisteraars van Radio Maria, tot Maria bidden. En we doen dat nog eens met het gebed tot onze lieve vrouw van Borin, waarbij u, beste luisteraars, u geestelijk kan aansluiten. Onze lieve vrouw van Borin, onbevlekte maagd, breng al de intenties die wij u vandaag toevertrouwen naar Jezus, uw Zoon, moeder met het gouden hart, die de tederheid van de Vader weerspiegelt. Kijk met liefde naar de mensen van onze tijd en vervul hen met de vreugde van uw aanwezigheid. U die beloofd hebt de zondaars te bekeren, help ons de oneindige barmhartigheid van onze God te ontdekken. Doe in ons de genade van de bekering ontwaken, opdat heel ons leven de weergave worden van deze barmhartigheid. Heilige Moeder van God, buig u neer over onze ellende. Troost ons in ons leed. Geef kracht en sterkte aan allen die lijden. Koningin van de hemelen, die gekroond is met licht, help ons te groeien in geloof, hoop en liefde. En we zullen altijd blijven dankzeggen. U hebt Jezus ter wereld gebracht. Mogen wij door het gebed, door het verkondigen van zijn woord en het getuigenis van een leven vol liefde en vreugde hem doen geboren worden in alle harten. Geef dat elk ogenblik van ons bestaan een ja wezen op de woorden die u vandaag tot ons richt. Bemint u mijn zoon? Bemint u mij? Offer u dan op voor mij. En het rijk van Jezus zal tot stand komen in de wereld. Amen. Onze lieve vrouw met het gouden hart, bid voor ons. De Heer zij met u. En zegen u, de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat allen heen in vrede.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Borin, waar we samen de Eucharistie hebben gevierd. We wensen u van harte nog een zeer fijn dag toe.

Heer, zegen ons met vrede. Zegen ons met licht. Met ogen voor uw toekomst.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre-François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
1: God heeft als eerste zijn liefde betoond. In het eerste van de 10 woorden van de decaloog, van de 10 geboden, herinnert ons aan de liefde van die ene God. Ik lees uit het boek Exodus, hoofdstuk 20, vers 2 tot 5, de tekst van de Bijbelse versie van het eerste gebod. Ik ben Jahwe, uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen andere goden hebben ten koste van mij. Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden of op aarde, of in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen. Tot zover mijn citaat uit het boek Exodus. En Jezus zegt in het Nieuwe Testament, Matthäus 14, er staat geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Het eerste gebod, in zijn beknopte formulering, bovenal bemin één God, vraagt ons dat wij God alleen aanbidden en hem alleen dienen. Het is eigenlijk een rechtvaardige eis van God dat de mens hem aanvaardt als een schepper en zich gedraagt zoals het past voor een schepping, een schepsel. Wat moet een schepsel doen om zijn schepper te aanvaarden? Zijn eigen beperkingen aanvaarden en de grootheid van God beleiden. Wij zouden kunnen niet zijn. Het is God die gewild heeft dat wij zouden zijn. En wij moeten dat erkennen en inderdaad beseffen. Ik heb zelfs het diepst van mijn wezen het zijn zelf van God ontvangen. Het eerste gebod omvat 3 deugden. Bekende deugden, want het zijn de zogenaamde goddelijke deugden. Het geloof, de hoop en de liefde. Het geloof in God, de hoop dat God ons kan helpen en de liefde in God en de naaste. We gaan het een beetje hebben over deze 3 deugden. Is het geloof? Paulus spreekt van de gehoorzaamheid van het geloof. Geloof is een deugd van iemand die kan horen, luisteren dus, en verder gehoor geven daaraan. De gehoorzaamheid is een houding van iemand die luistert en doet wat hij hem zegt, omdat hij gelooft dat dat waar is. Het eerste gebod vraagt ons dus dat wij ons geloof voeden en het met voorzichtigheid en waakzaamheid bewaren en dat we alles verwerven wat ermee in strijd is. Wij zijn graag kritisch. We denken terecht dat de wetenschappelijke geest kritisch is, maar we moeten opletten dat wij die kritische geest niet laten ontsporen. En het is inderdaad zo dat wij op gebied van het geloof, vanaf het ogenblik dat we ervan overtuigd zijn dat God zich niet kan vergissen en ons niet kan bedriegen, en dat we de zekerheid hebben dat iets van God komt, dat we daar geloof aan moeten geven. We moeten ook het geloof beschermen. Het lezen van bepaalde boeken. Wij zijn soms naïef als we het tegenovergestelde denken. En in het begeleidingswerk van priesters van studenten zijn we helaas het getuige dat bepaalde studenten zeggen, nee, maar bij mij is dat niet gevaarlijk. Ik ga dit boek toch lezen hoor, want de proffen vragen mij dat. En ik ga mijn geloof daardoor niet verliezen. En dan komen ze later bij mij en zeggen, goh, dit boek heeft toch veel problemen met zich meegebracht. Dus ik herinner gewoon wat de catechisme van de katholieke kerk ons zegt. Wij moeten ons geloof voeden en het met voorzichtigheid en waakzaamheid bewaren. Wat zijn de zonden tegen het geloof? Ten eerste opzettelijke twijfel. Ik zeg wel opzettelijke twijfel, want soms hebben wij onvrijwillige twijfel, of zelfs meer nog, de hypothese formuleer van en was het is niet waar. Iedereen die wetenschappelijk aangelegd is, weet dat hij soms moet leren twijfelen over zijn hypothese om ze juist sterker te maken. Maar dat is niet twijfelen aan het geloof, het is zoeken het geloof sterker te maken. Ik heb het over het opzettelijk twijfelen van het geloof. Meestal is dat niet met een zuiver geweten gebeurd. Men heeft een verborgen agenda. Wij weten heel goed dat indien ons geloof niet het ware geloof zou zijn, dat we dan ineens losstaan van bepaalde morele verplichtingen. En moesten we die morele verplichtingen niet graag beleven, dan hebben we ergens wel zin dat we iets vinden dat ons bij wijze van spreken een beetje het recht geeft om af te wijken van ons geloof. Dus opzettelijk twijfel betekent het geloof verwaarlozen of verwerpen wat God heeft geopenbaard en dat de kerk voorhoudt te geloven. Opzettelijke twijfel dus. Ten tweede, het ongeloof. Het ongeloof is de onverschilligheid ten opzichte van de geopenbaarde waarheid. Of de vrijwillige weigering zijn instemming ermee te betuigen. Ik denk dat het belangrijkste woord hier onverschilligheid is. Ketterij, wat is een ketterij? Niet elke theologische fout mag bestempeld worden als ketterij, opgelet. Ik zie soms vrienden van mij die gemakkelijk tegen andere christenen zeggen ketterij, ketterij, ketterij. Ketterij wordt genoemd het na het ontvangen van het doopsel hardnekkig ontkennen of in twijfel trekken van een of andere waarheid die met goddelijk en katholiek geloof geloofd moet worden. Niemand wordt een ketter tenzij hij eerst verwittigd wordt door het gezag van de kerk. Dus laat ons niet te snel denken dat onze vrienden ketters zijn. Volgende stap, apostasie. Apostasie is niet alleen maar op één punt het geloof in twijfel trekken of verwerpen. Het is op alle punten. Apostasie is dus het volkomen afwijzen van het christelijk geloof. En dan hebben we nog iets aan dat heet schisma of kerkscheuring. Het zich onttrekken aan het gezag van de paus of aan de gemeenschap met onder zijn gezag staande kerkleden. Kerkscheuring. Dat gebeurt sneller dan we denken. Iedere keer dat we eigenlijk het beter weten dan de paus of de bisschop in gemeenschap met hem, moeten we daar heel goed mee opletten. Volgende deugd die bekeken wordt door het eerste gebod, de deugd van de hoop. Ik herinner een belangrijk gegeven dat ik gegeven heb toen ik sprak over de 10 geboden in het algemeen. Wanneer God zich aan de mens openbaart en hem roept, kan deze op eigen kracht niet volledig aan de goddelijke liefde beantwoorden. Hij moet hopen dat God hem het vermogen zal geven hem eveneens te beminnen en om te handelen in overeenstemming met de geboden van de liefde. De deugd van de hoop is niet een luxe door bepaalde mensen verkregen. Oh, ik heb geluk, ik heb hoop. Oh, ik heb geen geluk, ik heb geen hoop. De hoop is een deugd. Dat betekent dat we gaan moeten werken over die vragen aan God. Het tweede eigenlijk is belangrijker, want het gaat over een goddelijke deugd. Dus de rol van de Heilige Geest is daar doorslaggevend. We zijn verplicht, moreel verplicht, om aan God te vragen dat wij kunnen hopen. En daarom zegt de catechisme, de mens moet hopen dat God hem het vermogen in kwestie zal geven. Wij moeten hopen. De hoop is dus de vertrouwvolle verwachting van de goddelijke zegening en van de zalige aanschouwing van God, met andere woorden het eeuwig leven. Het is tevens de vrees Gods liefde te krenken en de straf uit te lokken. Dat is niet altijd een slaafse vrees hoor. Als ik zeg ik vrees u te ontgoochelen, dan betekent niet dat ik bang ben van u, maar ik wil alles vermijden om u te ontgoochelen. Dus het eerste gebod heeft ook betrekking op de zonde tegen de hoop. En die zonden zijn de wanhoop en het vermetel vertrouwen. Wanhoop is te weinig hoop, vermetel vertrouwen is, zou ik bijna zeggen, te veel. Van een deugd heb je nooit te veel, maar in dit geval gaat het over een overdreven gevoel van hoop. Wanhoop betekent dat iemand denkt dat God hem niet kan helpen om zijn heil te bereiken. Het lijkt heel negatief, maar bepaalde mensen zijn heel blij dat ze wanhopig zijn, want ze zeggen, ah, zo heb ik een excuus om niet te moeten werken aan mijn heil. Het gaat toch niet lukken. Dus wanhoop is soms ook een houding van luiheid. van gemakzucht. Nee, altijd een houding van iemand die getormenteerd is of op het randje van de depressie. God geeft ons de kracht om de hoop te beleven. Zelfs moeten we ziek zijn, bijvoorbeeld een geval van depressie. Zelfs moest het heel moeilijk zijn, altijd moeten we blijven hopen. Nooit mogen wij, met andere woorden, wanhopen. Een tweede geval, dat komt ook voor, dat is vermetel vertrouwen. Oh, ik! Dat komt ook uit hoogmoed, hè? Ik word zo gered. Ik heb de hulp van God niet nodig. Dat gaat zomaar lukken. Ik ben zo braaf, zo lief. Dat is vermetel vertrouwen. Dus de mens overschat zijn eigen mogelijkheden. Hij denkt dat hij zichzelf kan redden zonder hulp van boven. Ofwel, hij overschat de goddelijke almacht en barmhartigheid. Hij hoopt dat hij vergiffenis zal verkrijgen zonder bekering. Of de zaligheid zonder verdiensten. Dit is van kapitaal belang, zeker in Vlaanderen. Want ik denk dat dat een zonde is dat heel verspreid is. Het vermetel vertrouwen. Ik lees het nog eens. We overschatten de goddelijke almacht en barmhartigheid, hopen dat wij vergiffenis zullen krijgen zonder bekering. Of de zaligheid zonder verdiensten. Vergiffenis krijgen zonder bekering is in contradictio in terminis. Hoe kan ik vergeving van zonden krijgen als ik zeg, ik heb geen zonde en geen bekering nodig? En hier scheiden bepaalde wegen zich van elkaar. Tussen de mensen die begrijpen wat barmhartigheid is en mensen die het niet begrijpen. En dat kan dus vermetel vertrouwen zijn. Laat ons bidden voor die mensen dat iedereen de echte hoop krijgt. De hoop dat God ons kan helpen, maar dat sluit uiteraard de bekering niet uit.

Derde deugd, de deugd van de liefde. Het eerste gebod gebiedt ons niet alleen maar te geloven in God en te hopen in Hem, maar ook dat wij God boven alles beminnen en alle schepselen omwille van God. Liefde tot God en tot de naaste. Het is onmogelijk te scheiden. Hierin kunnen we oneindig veel verdiepen. Hier staat een programma van heiligheid. En daarom ga ik het kort houden en onmiddellijk overgaan naar de manier om te zondigen tegen die liefde. Wel, de ergste vorm van gebrek aan liefde is de onverschilligheid. Die verzuimt of weigert oog te hebben voor de goddelijke liefde. En dat is ook zo met de menselijke liefde. Onverschillig zijn ten opzichte van mensen is veel erger dan boos te zijn tegen hen. En wel onverschillig zijn tegenover God is iets dat helaas verspreid is. En we moeten beseffen dat dat het geestelijk leven doodt. We moeten de mensen laten zien hoe goed God is met ons. En we moeten ook zien wie Jezus is en hoe de Heilige Geest die goedheid in ons verwerkt of bewerkt. Een andere vorm van gebrek aan liefde ten opzichte van God is de ondankbaarheid. Die verzuimt of weigert erkentelijk te zijn voor de goddelijke liefde en ze met liefde te beantwoorden. Een mens gaat niet gemakkelijk zien dat hij God dankbaar moet zijn voor wat hij krijgt. Als hij gezond is, als de dingen goed gaan, dan denkt hij dat het allemaal normaal is. Maar als iets ooit is tegenvalt, dan kan hij soms boos worden tegen God. En ik vraag me af, maar beseffen die mensen wel alles wat ze gekregen hebben daarnaast? En dat ze zelfs de wijsheid kunnen krijgen van God om in te zien dat zelfs in hun beproevingen dat een weg van liefde kan zijn? Nee, soms zijn de mensen zo ondankbaar, volgens mij dat manier om gewoon ons verstand uit te schakelen. We maken ons boos tegen God, we zijn ondankbaar en dan denken we niet verder na. En we hebben de indruk dat wij logisch zijn, maar eigenlijk zijn we tot en met onwijs. Iets dat er meer voorkomt en minder zichtbaar is de lauwheid. Dat betekent een aarzeling of nalatigheid in het beantwoorden van de goddelijke liefde. We willen God niet echt beledigen, maar we beminnen hem niet boven alles. Het is serieus en de liefde van God vraagt ons hem de totale prioriteit te geven. Een andere vorm van gebrek aan liefde heet luiheid of geestelijke traagheid. Het Latijnse woord klinkt acedia. Dus die gaat zover dat de mensen de vreugde die van God komt niet meer aanvaarden. En ze beginnen afschuw te krijgen van de goddelijke goedheid. Veel mensen hebben geen zin om te bidden. Het steekt hen tegen. Ze hebben daar geen liefde aan. Ik denk dat dat allemaal gevallen zijn, stuk voor stuk, van geestelijke traagheid, acedia of luiheid. Ten slotte hebben we nog de haat tegen God. In andere culturen totaal ondenkbaar. Maar in onze westerse cultuur, sinds mei 68, en de opkomst van bepaalde ideologieën die openlijk God bestrijden, blijkt dat zelfs een deugd te zijn voor die mensen, de haat tegen God. Waar komt die haat vandaan? Uit hoogmoed. God is een bron van goedheid. Alleen maar de blindheid die met de hoogmoed meegaat, kan het mogelijk maken dat de mensen zich keren tot het opperste goede. De mensen die God haten, richten zich tegen de liefde van God. Ze loochenen de goedheid van God en ze verwensen zelfs de Heer, omdat Hij bijvoorbeeld zonde verbiedt en straffen oplegt. Maar gelukkig dat de Heer ons de zonde verbiedt en de straffen die Hij oplegt is niks anders dan de natuur zelf van de dingen die, als we die slecht of verkeerd gebruiken,

De uitwerking van een bepaalde deugd die heet godsvrucht. Die deugd brengt de liefde, door liefde, ons ertoe om alles aan God te geven wat Hij als schepper moet krijgen van ons. Dus er is een bepaalde passende eredienst voor God. De godsvrucht stelt ons in staat om God te eren zoals het past voor de schepper. De eerste daad of eerste uiting van die deugd van godsvrucht is de aanbidding. Wat is dat aanbidden? Zeker in een tijd dat de mensen het knielen of het buigen hebben afgeleerd. Het is vreemd, hè? Sinds de 16e eeuw bleek de mens een hekel te hebben aan alles wat te maken heeft met hoofdbuiging, kniebuiging. En laat staan het liggen op de grond in prostratie in een houding van aanbidding. Dat blijkt hem tegen zijn menselijke waardigheid te komen. Maar dat is juist het omgekeerde. Een mens die kan aanbidden, toont hoe groot dat hij is, want hij herkent de grootheid van zijn schepper. Dat is onze grootste motief van roem. We zijn uit de handen van God gekomen die een grote God is. Dan gaan we nooit genoeg hebben aan een leven om God te loven en te herkennen hoe groot dat hij is. En dan begrijp ik ook dat de jeugd in onze dagen, de jeugd die op zoek gaat naar God, heel dikwijls heel sterk aangesproken is door elke vorm van aanbidding. Eucharistische aanbidding en noem maar op. God aanbidden betekent in eerbied en volledige onderdanigheid erkennen hoe nietig het schepsel is. Dat is geen kaakslag voor de menselijke waardigheid. Dat is juist de waarheid over onszelf. En dat maakt ons groot te begrijpen dat wij kinderen van God zijn. Het schepsel bestaat omdat God het wil. En God aanbidden betekent hem loven en prijzen en onszelf vernederen. Wie heeft dat gedaan? Maria in haar lofzang. We moeten van Maria leren dankbaar te zijn. Zij erkent dat hij, de Heer, grote dingen heeft gedaan en dat zijn naam heilig is. Dus aanbidding van de enige God bevrijdt de mens van zelfgenoegzaamheid, van de slavernij van de zonde en van de verafgoding van alles en nog wat, de wereld. Dat het nu het geld is, de macht of wat dan ook, dat zijn allemaal afgoden. Ik heb gesproken over aanbidding, nu ga ik spreken over het gebed. Dat is een andere uiting van de deugd van de godsvrucht. Dat is de verheffing van onze geest tot God. Bij bepaalde mensen gebeurt dat in de vorm van een innerlijke dialoog met God. Maar in ieder geval, ook al hebben we de indruk dat we dat niet kunnen doen, iedereen kan wel zijn geest verheffen naar God. Pia elevatio mentis ad Deum, een godsvruchtige verheffing van de ziel naar God. Het gebed is ons openstellen voor een communicatie met God, zowel dat we aan God onze verlangens kenbaar maken. Hij kent ze al, maar hij wil dat we die kenbaar maken. Het is goed voor ons, pedagogisch gezien. En ook omgekeerd dat God ons laat inzien wat wij van hem moeten vernemen. Het gebed is een onmisbare voorwaarde om aan Gods geboden te kunnen gehoorzamen. Dan zegt de Heer ook in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 18, vers 1, gij moet altijd bidden en daarin niet versagen. Dat gebed kan een gebed zijn van lof, van dankzegging, van voorspraak en van, het kan ook een smeekbede zijn. We kunnen dus God loven, danken, om vergeving vragen en hem smeken en vragen dat hij onze zonde vergeeft.

0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Menslievend. De gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Menslievend. Een programma waar wij te gast mogen zijn in de woonzorgcentra in ons land. En ook afgelopen radiojaar hebben wij weer zeer mooie bezoeken mogen meemaken. En daar gaan wij in deze uitzending en in de uitzending van volgende maand op terugblikken. Wij gaan enkele maanden uitkiezen om de mooiste gesprekken tot bij u terug te brengen. En wij beginnen met de eerste uitzending van afgelopen radiojaar, de uitzending van 5 september 2025. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. Laten wij nog eens kennis maken met dit woonzorgcentrum. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Groendorp in Horebeke, in het zuiden van Oost-Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen. En dit is een woonzorgcentrum van de zorggroep Corian. We zijn op de eerste verdieping, zitten in de recreatieruimte met twee muren vensters waar we een mooi uitzicht hebben op de assistentiewoningen en de velden daarachter en het huizen. En we zitten hier niet alleen natuurlijk, we hebben Marika bij ons. Marika, zou u even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Hallo, ik ben Marika. Ik ben directie in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum van 30 bewoners en wij hebben ook 50 assistentiewoningen. Ik ben zelf nog maar 2 jaar directie, maar ik werk al sinds 2009 onder de Corian-groep. Ik ben zelf gestart in de animatie ergo-dienst en ben zo doorgegroeid naar sociale dienst en tot 2 jaar geleden dan naar directiefunctie. Het Groendorp zelf is vooral wonen en leven, maar vooral ook beleven. Dat komt ook een beetje door mijn eigen werk dat ik vroeger heb gedaan, dat het beleven heel belangrijk is, omdat ik merk dat het echt wel belangrijk is dat de bewoners heel veel dingen nog kunnen doen wat zij thuis ook konden doen. Dat ook nu op dit moment in een woonzorgcentrum nog steeds belangrijk is.
1: En kan u ons iets vertellen over het ontstaan van het woonzorgcentrum? Het is een redelijk jong woonzorgcentrum, toch?
2: Het woonzorgcentrum zelf is opengegaan in 2010. Maar voorheen was het een klooster Sint-Jozef. Het klooster is dus voor 2010 omgebouwd naar woonzorgcentrum. De zusters die hier toen voor 2010 nog verbleven, die waren verhuisd naar de assistentiewoningen die hier wel al gebouwd waren. Ondertussen is het woonzorgcentrum opgebouwd of verbouwd en eind 2010 opengegaan. De zusters die hier nog verbleven in de assistentiewoningen zijn naar de hand van wat zij wel en niet nog verder konden nog even in de assistentiewoningen gebleven en daarna door geschoven naar het woonzorgcentrum. Eén iemand naar Campus de Vlaamse Ardennen, die hier op 2 kilometer van is en die ook onder de Corian-groep valt. En de andere zuster is hier in het woonzorgcentrum zelf kunnen terugkomen wonen en dit heel haar leven nog verder heeft kunnen verblijven.
1: U heeft dan ook gekend dan, want u werkt er eigenlijk al van het begin van deze campus.
2: Ik werk sinds 2009 onder de groep, maar ik heb eerst in Russische Vlaamse Ardennen gewerkt. Op het moment dat het hier in Groendorp opengegaan is, was ik net in zwangerschapsverlof. Dus daarna ben ik wel geleidelijk aan meer en meer terug naar Groendorp beginnen komen. Maar de zuster, vooral zuster Juliana en zuster Clotilde heb ik nog gekend. En heb ik zelf ook verzorgd als ergo of later sociale dienst nog gekend.
1: En heeft dat een indruk op u nagelaten?
2: Eigenlijk persoonlijk wel. Vooral een zuster verzorgen is toch wel een andere manier van denken en van handelen, denk ik. Voor mij dan persoonlijk, van hoe benaderen dan om het even welke andere persoon. Ik denk vooral omdat zij een volledig andere levensvisie hebben dan iemand die... die gewoon is gaan werken of huisvrouw was, die hier nu of in het verleden verbleef.
1: Oké. En u zei dat u bent doorgegroeid.
2: Ja.
1: Kan u daar iets over vertellen? Hoe moeten wij ons dat voorstellen?
2: Ik ben zelf dus in 2009 begonnen in de dienst Ergo Animatie. Dus ik heb daar tot 2016 activiteiten en ergotaken opgevolgd en mee gehandeld. En dan in 2016 heb ik omwille van medische redenen de vraag gesteld om een vervanging te doen van de collega die toen in de sociale dienst werkte. Zij was toen zwanger en ik kon haar vervangen die periode. Na die periode dat zij terugkwam, is de vraag gesteld geweest om toch in de sociale dienst te blijven, maar dan volledig naar het Groendorp te verhuizen. Daarvoor was het half-half Vlaamse Ardennen en Groendorp. Ik ben 2016-2017 volledig naar Groendorp gekomen en daar heel veel taken van sociale dienst woonassistent voor de assistentiewoningen opgenomen. En zo zijn de taken veranderd. En dan tot 2 jaar geleden is de vraag gesteld voor directie te worden in het huis waar ik de laatste jaren aanwezig was. En voor mij was dat een ideale volgende stap in mijn carrière.
1: Dat moet wel best een grote verandering geweest zijn, niet? Om directie te worden?
2: Het was vooral een grote verandering om niet meer binnen het team, maar boven het team te staan. Voor mij was dat niet het zwaarste, maar toch de belangrijkste impact. Omdat je toch wel anders de medewerkers benadert, maar ook de families en de bewoners op een andere manier benadert. Maar ik ben nog altijd blij met mijn keuze dat ik heb gemaakt. En ik heb ook een fantastisch team onder mij, die alles uit een zelf geeft voor onze bewoners en voor onze families. Het voordeel is dat ik daarvoor sociale dienst was, waardoor dat ik eigenlijk alle opnames die in die tijd zijn gedaan geweest, dat ik die zelf heb gedaan, waardoor ik heel veel families ken. En waardoor dat connectie, denk ik, vrij goed loopt. Waardoor dat de families en bewoners ook vlugger naar mij toe komen om een vraag te stellen of een opmerking te geven, waardoor dan we alleen maar kunnen beter worden.
1: Oké. En u zegt dat u als deel van de directie toch mensen wat anders benadert. Kan u daar een voorbeeld van geven? Of hoe bedoelt u dat?
2: Vooral. We zien de bewoners sowieso als mens, als volwaardige mens. Maar als zij een bemerking hebben, dan moet dat zeker serieus genomen worden en moet daar verder op ingegaan worden, moet daar meer in overleg gegaan worden. Terwijl dat je dit als medewerker minder vlug doet, denk ik, of het doorschuift naar een verantwoordelijke. En als directie ben je de verantwoordelijke en moet je dit echt wel aanpakken en moet je luisteren naar de verhalen van de bewoners en van de families en daarop alleen maar verder positief werken.
1: Kan je misschien iets vertellen over je taken? Wat houden uw taken eigenlijk in? Hoe ziet uw dag eruit?
2: Mijn dag op zich, ik begin 's morgens vaak eerst vlug met mijn mails en de zorg te lezen. Alles wat er in de zorg van de avonddienst of van de nachtdienst is gebeurd. Ik probeer ook vaak in de ochtendshift de overdracht mee te volgen. Dus van de nachtdienst de overdracht naar de vroegdienst. Van wat is er gebeurd die nacht. Dan heb ik een kort overleg om 8:30 met alle diensten, dat wil zeggen de ergo, de sociale dienst, de hoofdverpleegkundige, de poetsvrouw, technische dienst, die komen allemaal, kine komt allemaal 5 minuutjes bij mij op de bureau, overleggen we wat er die dag of die week nog op de planning staat. Vooral ook als er externe firma's komen voor iets te maken. Dat iedereen daarvan op de hoogte is. Ook als er iemand naar het ziekenhuis moet of hoe dat het gaat met iemand die in het ziekenhuis ligt, wordt daar kort over gesproken. Daarna doe ik nog wat administratieve taken, eventueel nog vergaderingen met mijn ODIR, mijn directie. En kijk ik nog financiële zaken na of bepaalde documenten dat ik zeker moet in orde maken. En dan tegen de middag probeer ik elke keer in de eetzaal aanwezig te zijn, want alle bewoners van het woonzorgcentrum komen naar de eetzaal. En dan probeer ik zeker daar aanwezig te zijn, zodat iedereen de kans krijgt om eventueel mij even bij hen te roepen om een vraag te stellen of te vragen, kan je deze namiddag eens langskomen, zodat ik dat de bewoners mij echt wel of echt wel weten dat er iemand aanwezig is die zeker naar hen luistert. Dat doet natuurlijk alle medewerkers, maar een verantwoordelijke is misschien nog iets belangrijker voor iets tegen te zeggen. En in de namiddag probeer ik terug bij de overdracht naar de laaddienst aanwezig te zijn, zodat ik mee ben met wie is er minder goed of wie is er juist wel goed of welke families gaan er nog opgebeld worden of moeten nog langskomen. En dan in de namiddag probeer ik ook terug verslagen, vergaderingen te plannen, vergadering met de ergo om te kijken wat er nog op de planning staat, eventueel de contacten met ziekenhuizen of met school te onderhouden door gesprekken aan te gaan. En dan kijk ik een beetje wanneer dat mijn dag eindigt. Dat hangt er vanaf. Soms is dat 4 uur, maar soms is dat 6 uur ook. Dus,
3: dat zijn best lange dagen dan.
2: Het voordeel is dat ik zelf een beetje kan schipperen, ook met mijn privéleven, dat ik een beetje kan de juiste weg te nemen.
3: Ja. Je heeft dus eigenlijk wel nog altijd veel persoonlijk contact, zowel met het personeel als met de bewoners. Ja.
2: Dat is voor mij zeker een prioriteit. Dat het zowel de bewoners als personeel op de eerste plaats komen. En het administratieve kan ik eventueel zelf ook thuis 's avonds doen. Dus mijn bewoners staan op de eerste plaats.
3: Oké, dankjewel. Misschien nog even terug naar het woonzorgcentrum zelf. Het heeft een 30-tal bewoners, zei u. Dat is een vrij klein woonzorgcentrum. Mm-hmm. Hoe is de sfeer hier? Ik kan me wel inbeelden dat dat anders is dan als je een groot woonzorgcentrum hebt.
2: Voor mij is het een zeer huiselijke sfeer. Vooral omdat het inderdaad 30 bewoners is. Iedereen kent iedereen. Ook de medewerkers kennen elkaar zeer goed, want wij moeten heel nauw samenwerken met elkaar. En onze bewoners ook, inderdaad, met 30 bewoners. Dat zijn 3 verdiepen, maar elk ongeveer 10 kamers. De kamers zijn vrij ruim, waardoor dat ze eigenlijk ook een eigen living gedeelte hebben en slaapkamer. Dus de bewoners kunnen zich terugtrekken als ze wensen, maar kunnen ook in groep activiteiten of naar de cafetaria komen. Vooral het huiselijke is voor mij heel belangrijk. En daarnaast hebben we ook de assistentiewoningen. Dat zijn eigenlijk kleine appartementjes op zich, maar zij worden ook betrokken bij de activiteiten van het woonzorgcentrum. En die kunnen op elk moment ook aansluiten bij de maaltijden of bij de activiteiten. Wat ook zeker een belangrijke is, dat iedereen bereikt kan worden.
3: U kent dus ook de bewoners van de assistentiewoningen ook wel
2: ja,
3: dan?
2: Ja, die ken ik eigenlijk ook allemaal. Ik ga daar minder naartoe. Dit vooral omdat die op zelfstandige basis wonen en even soms wat hulp nodig hebben vanuit het woonzorgcentrum. En wij hebben daarnaast onze woonassistente die probeert wekelijks of om de 2 weken langs te gaan bij de bewoners zelf om te kijken van waar is er eventuele hulp nog nodig. En die zijn ook vlugger geneigd om een telefoontje te doen naar de administratie van kan ik daar of daar hulp voor vragen. Terwijl onze bewoners van het woonzorgcentrum, die hebben daar niet altijd de kans of de energie of de middelen voor om een telefoontje te doen. En die hebben dan meer de kans om iemand aan te spreken in de zaal of in de kamer.
3: Oké. Hartelijk bedankt. Is er nog iets als laatste dat u zou willen zeggen aan onze luisteraars? Of bent u tevreden?
2: Ik ben tevreden, dank u wel.
3: Oké, zeer goed. Dank u wel. Dan gaan wij even muzikaal onderbreken.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomereditie van het programma Menslievend. U heeft daarnet ons gesprek kunnen horen met Marika, de directrice van het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. En we gaan nog luisteren naar één gesprek van deze uitzending. Groendorp heeft niet alleen wooneenheden in het woonzorgcentrum zelf, maar er zijn ook heel wat assistentiewoningen. En wij gaan luisteren naar ons gesprek met Martien, die in zo'n assistentiewoning woont. En dit is een woonzorgcentrum, maar er zijn ook assistentiewoningen. We zijn zojuist het woonzorgcentrum zelf uitgewandeld, zijn heel even buiten geweest en zijn dan binnengewandeld bij Martien. Martien, hartelijk bedankt om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: U woont hier in een assistentiewoning.
1: Ja, ja.
0: Woont u hier al lang?
1: Ja, van 2016. De dag dat Marika hier komen werken is, waren wij haar eerste bezoekers voor hier te komen wonen.
0: Oké. Okay.
1: Dus bij deze kan ik ook Marika heel goed, hè.
0: Ja.
1: Dus, maar ik ben hier eigenlijk gekomen als mantelzorger van een persoon met Parkinson.
0: Oké. Okay.
1: En dat was een priester waar ik vroeger ook voor zorgde, maar die rector was in het klooster van Opbrakel. En daar hebben we zo 15 jaar gewoond. Hij is altijd leraar geweest vroeger. We hebben ook nog een pastorij gehad in Zonnegem. En van Opbrakel zijn we dus naar hier gekomen, omdat het dus al redelijk gehavend was van de ziekte van Parkinson. En hij is daar ook in overleden. Maar nog enkele maanden in het woonzorgcentrum moeten verblijven omwille van dat hij dus... Ik kon hem niet meer alleen verzorgen.
0: Dat moet voor u best een zware periode geweest zijn.
1: Zwaar eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee. Ik heb dat niet aanzien als zwaar. Maar natuurlijk was het wel heftig.
0: Hmm.
1: Als je het aftakelen ziet. Hè. Ik had echt veel hulp ook van iedereen. En de zusters kwamen ook nog zeer regelmatig, dus van Opbrakel. Ben ik veel voor hem in de weer geweest. Maar de laatste maanden was het wel een heftige ziekte, Parkinson.
0: Ja.
1: En hij is juist een maand voor COVID overleden. En dat was eigenlijk voor de familie en voor mij ook, voor iedereen die hem kent, een beetje hier ook een geruststelling. Ik was elke dag daar bij hem, van de voormiddag tot als het 's avonds in bed was. Maar dus ik zou moeten kiezen hebben, hè, daar ook gaan wonen dan. En dus daar niet moet naar meedoen. En dat was dus, ja, also, een soort contentement dat verdriet niet kon wegnemen, maar toch. Maar ik zeg het nog tegen iedereen die het door wil, ik mis mijn pastoor nog elke dag aan tafel, echt waar. Ja, wij waren ook eigenlijk een team, hè. Want ik heb altijd met hem samengewerkt, omdat ik ook... Ik deed eigenlijk... hoe noemen ze het? Godsdienst. Ik had eigenlijk godsdienstwetenschappen gevolgd. En daarom was het ook interessant dat ik dus alles kende van God, de missen en zo. En ik heb daar eigenlijk, volgens mij schoon en werk verricht dat eigenlijk op mijn lijf geschreven was. Van in mijn jonge tijd al.
0: U heeft heel lang die pastoor gekend, ja?
1: 30 jaar.
0: 30 jaar.
1: Mee langer nog, want ik heb hem gekend als godsdienstleraar. Maar wij woonden dus in dezelfde omgeving. En ik ken zijn ouders goed, want ik ben weduwe. En mijn man is overleden In de straat waar dat men dan woonde en daar woonden zijn ouders. Zo is het een band gekomen. Meer door zijn ouders dan hemzelf. En dan ben ik naar Aalst gaan wonen in een appartement van zijn ouders. Die dat verhuurden. En zo is dat gekomen. Maar daar heb ik nog 11 jaar alleen gewoond. Mijn man is heel vroeg gestorven. Ik ben maar 2,5 jaar getrouwd geweest.
0: Oké, heel vroeg gestorven
1: ja,
0: dan
1: ja, ja, ja, ja, ja. Ik was dus nog 35. En dan heb ik voor hem gezorgd. En hij voor mij ook. Absoluut.
0: En wat voor man was hij? Hoe zou jij hem omschrijven?
1: Meneer, strengen. Voor iedereen. Niet zo gemakkelijk. Maar... Want ja, we kwamen niet altijd... Het was niet altijd koekenij. Maar ik mocht ook mijn gedacht zeggen. Maar niet zo simpel om mee te leven. Om mee om te gaan ook. Maar... Wij waren een team. Dat ging goed. Maar ik mocht ook zelf mijn gedachten zeggen, maar hij was altijd niet. Het moest allemaal in de puntjes zijn. Alles moest perfect zijn. En de perfectie bestaan. Ja.
0: Niet in het leven.
1: Nee, in het leven niet. Maar hij heeft nagestreefd. Dus echt, wie dat hem kent. Ja, niet simpel. Maar ik ben wel echt zeer tevreden dat mij dat in mijn leven eigenlijk is gekomen. Hè. Want als je eigenlijk niet zo content bent met wat je doet, vind ik dat toch niet, niet zo plezant. Maar ik ben zeer tevreden als ik terugkijk op wat ik kunnen doen en wat ik op mijn weg tegengekomen ben.
0: Ik ben blij dat te horen.
1: Ja, absoluut, absoluut. En dat is eigenlijk nog mijn nouvast nu. Hè, want nu ben ik eigenlijk al een beetje die de zorg nodig heeft. Hè. Ik heb hier nog mijn heup gebroken. En dat is redelijk goed gekomen. Ik heb gelukkig nog geen hulp nodig voor mijn zwasten en zo. Ik kan alles... Dus naaktjes.
0: U bent hier nog vrij zelfstandig
1: ja,
0: hier.
1: Ja, ja, absoluut. Want ik ben wel een zelfstandig. Dus daarom dat we ook iets moeten nemen voor altijd apart wonen. Boven stond hier volledig met mijn eetkamer. Dat stond hier allemaal op boven. Hè. Ik woonde eigenlijk boven, maar ja, ik was hier altijd beneden. Ik kook hier beneden. En iemand die hulp nodig heeft in een rolstoel, moet niet veel boven zijn. Hè. Nee. Dus ja, s'avonds natuurlijk.
0: Wat, u woont hier in een assistentiewoning. Wat voor hulp heeft u hier dan? Want u zegt, u bent eigenlijk vrij zelfstandig.
1: Ah, wel, ik heb eigenlijk, als de pastoor hier was, had hij een Pietgeel kruis. Dus van buiten huis kun je zorg vragen. Hè. Maar dat heb ik eigenlijk gelukkig nog niet nodig. Het enige wat ik beroep op doe, dat is... op de boodschappen. Hè. Brood. Van, dus hier dichtbij een beenhouwerij die van alles heeft. En daar komt elke week iemand van een bureau boodschappen te halen. En donderdag wordt dat afgezet. En ik heb bijzondere lieve en goede buren hier naast mij... Dus nog een koppel, want ze zijn veel ouder als ik. Ik mag veel beter ook nog. Echt waar. En Armand, die gaat donderdags om de boodschappen nog. Omdat ze ze anders in de namiddag brengen. En hij gaat er vroeg om, als het al zo warm is en dan staat er te lang en zo. Ja, iedereen zit niet gereed voor het middags om dat komen te brengen. Maar dat is allemaal goed in orde. En daar maak ik gebruik van.
0: Woont u hier graag?
1: Heel graag. Elke dag. Van de eerste dag. Van alle manier komen kijken. Man. Weet je, dat ik met de pastoor, als een pastoor was in Zongen, in de jaren 90, in 1996, hier komen kijken ben, als de ruwbouw hier stond. Ja, nooit niet gedacht dat wij zo gekomen zijn. Maar ik heb dat hier gezien, in de ruwbouw, en dat stond hier onder water.
0: U bent er echt van in het begin bij?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Wij kennen dat hier al heel lang. En het was hier ook een jaargenoot van de pastoor. En die was hier al. Dus die samen met hem gestudeerd had. Eigenlijk twee priesters. En ja, dat was voor Dante. Maar ja, met die ziekte konden weinig contact maken allemaal. Hè. Wij waren, de zorg, dat was hier van 's morgens tot 's avonds. Hè. Want de verpleegster kwam twee keer. 'S morgens en 's avonds, ja. En ook, er was een verschrikkelijk dankbaar voor. En ik heb zelf nu nog met verpleegsters die hier geweest zijn, goede contact. Zelfs een voetverzorgster van mij is nog verpleegster van het Schildkruis.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Oké, okay, hartelijk bedankt mevrouw om met ons te willen spreken.
1: Ja, nu gedaan.
0: En we gaan u van u de rest van uw dag laten genieten. En dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.
1: Goed, dank u wel.

0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om nog terug te blikken op een ander bezoek dat wij mochten doen afgelopen radiojaar. En wij gaan terugblikken op ons bezoek dat wij in december gedaan hebben aan het woonzorgcentrum Twee Poorten te Tienen. In deze uitzending zijn er een aantal gesprekken die mij speciaal zijn bijgebleven. En naar een van deze gesprekken gaan wij onmiddellijk luisteren.
1: We hebben de lift genomen naar de tweede verdieping en zijn nu in de kamer van Bert. Dankjewel Bert om even met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan. Met volle kracht zal ik er tegenaan gaan. Met volle kracht.
1: Zullen we ons misschien even zetten, want we staan nog recht. Dat is misschien aangenaam.
2: Dat is geen probleem voor mij.
3: Ga je ook maar zitten. Zo.
1: Bert, bent u al lang in dit huis?
2: Even denken. 9 maanden en een half.
1: Negen maanden en een half. Oké, dus nog niet zo heel lang.
2: Nog niet zo heel lang, maar ik ben al wel van mijn 28e psychisch ziek.
1: Oké.
2: Dat is wel een lange weg. Maar je moet hem doorstaan. Hè. Het gemakkelijkste is dat je in de vaart springt of een kogel door je hoofd jaagt of zo. Maar dat zal bij mij nooit naartoe komen, zolang dat ik hier kan blijven. Want ik vind dit, ik heb in verschillende psychiatrische instellingen geweest. Of ik ben dat toch. En er was er geen enkel. Dit is een rusthuis eigenlijk. Maar de rust die ik hier gevonden heb, die heb ik in alle psychiatries nooit ondervonden. Dus deze is uniek voor mij. Plus dat de directie mij aanvaardt in die zin van, wel, dat is nu een gast waar we op kunnen rekenen als we manschappen tekort hebben voor met de ouderen te wandelen, een boek te lezen, iets gaan eten en zo. Dan contacteren ze mij.
1: Ja. Ja, je bent nog een stuk jonger dan de andere bewoners hier.
2: Ik ben de jongste.
1: Ja.
2: Allemaal op een afdeling dementerende. En ik ben toch nog niet dement, denk ik. Hebben ze me daar maar geplaatst.
1: U kan dus eigenlijk nog veel betekenen voor de andere bewoners hier.
2: Ik probeer dat toch. Ja. In ieder geval, ik sta elke morgen graag op. Maar soms heb ik wel rustpodes nodig. Hè. Dus ik ga 's morgens eerst een wandeling doen. En dan ga ik bij de bewoner eens babbelen of die vooraan in de ruit zit. En dan zeg ik, gaan we even apart zitten. En dat is geen enkel probleem bij die mensen.
1: Ja. Oké. En waar gaat u wandelen, hier in de stad?
2: Meestal maar tot op de parking. En dan doen we nog twee toeren. Omdat als je nu in de stad wandelt, ik probeer dat zoveel mogelijk te mijden. In die zin van, je hebt er eigenlijk niks dan vuil lucht. En die oude mensen die moeten dat natuurlijk inademen. En dat is niet positief. En ik heb daar ook veel lucht. En dat is ook niet positief.
1: Dus u blijft heel dicht bij het huis om te
2: wandelen. Ja. Ook voor die mensen en ook voor mezelf. Omdat ik weet, als ik verder ga, maar dat is niet elke keer. Maar soms ben ik achterdochtig. En dan durf ik de instelling niet verlaten. En dan gaat het over. Dan kom ik een uur of twee, drie op mijn bed liggen. En is het over. En er is niemand die dat er iets over zegt. Omdat ik doe het vrijwillig. Maar dan niet alleen. Ik laat mijn patiënten in de kou staan. Snapt u?
1: Ja. Als u met de bewoners praat, waar praat u dan allemaal over? Over hun leven?
2: Meestal met de mannen is over voetballen.
1: Okay.
2: Ik heb zelf ook voetbal gespeeld en dan die mannen, die komen ook. En dan zijn dat natuurlijk resumes aan 1,5-2 uur. dan zit het heel wel zoet voor die dag. Amai. En bij de oudere vrouwen, dat is vooral de kleinkinderen. De kleinkinderen, niet de kinderen, maar de kleinkinderen. Ja. En je kunt er dan mee praten en dan komen die kinderen in de zomer daaraan. En zo leren allemaal andere mensen kennen. Hè?
1: Oh. Ja. En kan u zeggen, u zegt dat u hier heel graag bent in dit huis.
2: Ja.
1: Kan u zeggen waarom? Ja. Wat is er dan zo aan dit huis dat u zo...
2: De geest die hier is, in dit huis. De geest. Dat is onbeschrijfelijk. Want ik kom eigenlijk... ik ben in verschillende... Ik kan dat niet opnemen hoeveel dat ik er geweest ben. Maar ik heb het al gezegd. Deze is voor mij, ook al zit ik op een afdeling met dementerende, dat maakt, ik doe dat nog liefst, nog liever dan met gewoon mensen, gezonde mensen te praten. Omdat je daar een enorme dankbaarheid voor krijgt. En jongere mensen, die durven nu zo wel eens vies bekijken. Van, als je over psychiatrie praat, dan denken die direct, ja, dat is een moordenaar of weet ik veel wat. En dan proberen ze te mijden, totdat ze een paar andere vrouwen kennen. En die weten dus dat ik heel fatsoenlijk overkom. En dan breekt het ijs bij die vrouwen, hè. En dan kunnen die er niet over stoffen. En dan zeggen die, ja, je komt toch nog eens binnen om 3 uur. Hè? En dan gaan we daar naartoe, hè. Een babbeltje doen, hè. Ja.
1: Dus de andere bewoners hebben u ook graag. Ze zien u graag komen.
2: Dat moet aan hun vragen. Dat moet aan hun vragen, hè.
1: Zijn er ook activiteiten waar u aan meedoet in dit huis?
2: Heel weinig.
1: Heel weinig?
2: Heel weinig, ja. Want ik rust tamelijk veel op mijn bed ook.
1: Ja.
2: Omdat dat vraagt zoveel energie, omdat ik heel veel medicatie moet nemen. Dat ik geregeld op mijn bed moet liggen, gordijnen toe. En dan na een uur of anderhalf, 2 uur is dat over. Dus ik kan nog wel goed praten. Dat is geen enkel probleem. Denk ik toch niet. Dus dat is geen probleem. Maar als het zo 11 uur, 10:45 s'morgens is, dan krijg ik mijn diepje.
1: Okay.
2: Dan eet ik en dan ga ik 1,5 uur, 2 uur op mijn bed liggen. En dat is dus de situatie. Als iemand mij ziet en met mij praat, dan zegt hij, ja, u bent een grote profiteur van de maatschappij. Maar ze weten niet waar dat je aan kilo's noem ik dat, medicatie moet binnenpakken. Hè. Dat weten de mensen niet. Je kunt dat ook niet lezen op uw gezicht. Hè. Je kunt niet lezen. Hè.
1: Ja.
2: Dat is mijn antwoord op uw vraag.
1: U bent liever 1-op-1 met de bewoners bezig dan, in plaats van in een grote groep?
2: Ja, een grote groep doe ik zelfs niet. Dat doe ik niet. Zelfs in de zomer niet. Dan neem ik ze mee naar de parking. Ofwel in het tuintje zitten, apart. Ofwel onder een boom of zo, hè, in de zomer.
1: Oké. Okay.
2: U lacht. Mevrouw de directrice lacht met me. Ah. Dat wordt toch uitgezonden deze avond? Ja.
1: Dat wordt nu uitgezonden, ja.
2: Doe maar verder dan. Ik heb er ook veel deugd van, dat moet je dus weten. Ja. Stel maar vragen zoveel dat is. Tete zal nu wel wachten, want thuis was in de eerste instantie was ik al weigerachtig. Maar dan heb ik me direct omgedraaid en ik zeg, ja, ik doe dat, omdat jullie ook zoveel voor mij doen. Hè. Dat is waar, hè. Ja, nee. Het minste dat je kunt doen, is een beetje dankbaarheid doen. Hè?
1: Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Bert, om met ons
2: u
1: te willen praten.
2: U hoeft daar niet voor te bedanken. Hè?
1: Is er nog iets dat u aan onze luisteraars zou willen, voordat we dit gesprek afsluiten?
2: Ik hoop dat de directrice de geest kan verder zetten, die dat Wendy hier heeft doen waaien. En dat is mijn wens, en voor de rest niks. En dat jullie met 3 gezond mogen blijven. En dat zeg ik heel eerlijk. En dat meen ik ook. Dat jullie alle 3 gezond mogen blijven. Want dat is onbetaalbaar.
1: Yes. Ja. Zeer bedankt, Bert.
2: Oké. Okay. Jullie mogen beschikken.
1: Dan gaan we, beste luisteraars, nog eens naar een lied luisteren. MUZIEK.

0: Bewoner Palmira. Dankjewel Palmira dat u even uw eten wil onderbreken om met ons te spreken. Ik heb gehoord dat u onlangs verjaard bent.
1: Ja.
0: Zou u kunnen vertellen aan de luisteraars hoe oud u geworden bent?
1: 101.
0: 101. En heeft u dat gevierd?
1: Ja.
0: Heeft u een groot feest? Was er een groot feest?
1: Nee, dat was... Mijn kinderen waren hier en we hadden hier een tafel apart voor ons. En we hebben dat goed bij de bewoners meegevierd.
0: Heeft u taart gegeten?
1: Gâteau was het. Okay. Daar had mijn dochter voor gezorgd en voor iedereen. En die was lekker.
0: Ja, dat is goed. Heeft u veel kinderen?
1: Ik heb 3 kinderen. En die hebben dan 5 achterkleinkinderen. Nee, kleinkinderen en dan 5 achterkleinkinderen.
0: Ziet u uw kinderen en kleinkinderen veel? Komen zij u bezoeken?
1: 1 dochter, de jongste, die komt allemaal in de voormiddag. Alle dagen. Maar de anderen, ja, die hebben werk en ja. Kinderen, kleinkinderen, die hebben zelf al kleinkinderen.
0: Ja, daar ze dan minder op moeten letten.
1: Ja.
0: Ja. Dus die komen wanneer ze kunnen.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Woont u al lang in dit huis?
1: Ja, we hebben hier toch mijn 100 jaar ook gevierd.
0: Oké, dus al zeker 2 jaar.
1: Ja.
0: Bent u hier goed? Bent u hier graag in dit huis?
1: Graag, dat is nu wel een groot woord. Maar het is hier goed.
0: Het is hier goed. Kent u het personeel goed?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Ik zie niet goed en ik hoor niet goed. Want ik zie nu, maar ik weet nu dat daar een meneer staat. Maar ik zie die niet, hè?
0: Ja.
1: Maar als hij spreekt, hoor ik dat wel.
0: Ja, dat is Eduardo, onze technieker.
1: Ja.
0: Ja. Ik zie, mevrouw, dat u een kruisje rond uw nek draagt.
1: Ja.
0: Is dat, bent u gelovig?
1: Ja.
0: Ja? Is dat belangrijk voor u?
1: Ja, dat wel. Altijd geweest.
0: Hmm.
1: Dat heb ik mijn man uitgedaan als hij op zijn sterfbed lag. En ik heb dat nog niet uitgedaan.
0: Het is het kruisje van uw man?
1: Ja.
0: Is hij al lang gestorven?
1: Ja, dat is... Ik heb er gisteren nog over, maar ik weet het al niet meer. Ja. Dat is al heel lang.
0: Oké, dus u draagt al heel lang dit kruisje, ja, rond uw nek. Ja. En bidt u, maar als u dit kruisje vasthoudt, bidt u dan tot Jezus?
1: Wat is het?
0: Of u bidt. U zegt, u bent gelovig, dat is belangrijk voor u?
1: Ja, dat wel.
0: Ja. Bidt u dan? Of niet?
1: Ja, veel. Ja. Meer als de half van een tijd. Wat moet je hier anders doen?
0: Ja.
1: En daar voel ik me goed mee.
0: Ja. Oké. Hartelijk bedankt, Palmira, om met ons te willen spreken. Ik ga u terug aan tafel laten gaan, dat u kan verder eten. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Als laatste gesprek, beste luisteraars, waar wij op gaan terugblikken voor de uitzending van december in het woonzorgcentrum Twee Poorten in Tiene, kiezen wij een gesprek met een personeelslid waarbij wij meer te weten kwamen over de activiteiten die georganiseerd worden in dit woonzorghuis. U kon het misschien daarnet al horen, maar er was veel te doen op de gang, want Sinterklaas en zijn pieten zijn de kamers aan het bezoeken. En we hebben een van de personen bij ons die met Sinterklaas mee aan het wandelen was. Ilse, zou u willen voorstellen...
1: Zwarte Piet,
0: mijn excuses. Zou u willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben Ilse. Ik werk hier nog niet zo lang, van maart. En ik sta vooral in de animatie. Nog iets.
0: Zijn er veel van dit soort activiteiten dat jullie organiseren?
1: Ja, we proberen toch altijd zo rond thema's en zo, proberen we altijd in te kleden. Ook voor de bewoners, dat is wel leuk. En dat zijn dingen ook dat ze herkennen en nog weten. En dat ze ook wel heel tof ervaren, altijd. Maar ja, er zijn ook uiteraard heel veel andere activiteiten ook. Hè.
0: Hebben jullie al veel reactie gehad van de bewoners met Sinterklaas?
1: En... Ja. Ze vinden dat wel heel tof. Hè? Dat is zoiets terug naar hun jeugd. Ze kennen ook de liedjes. We laten ze meezingen met Sinterklaas liedjes. Ook wij moeten soms nadenken, maar bewoners kunnen toch nog wel vrij goed meezingen.
0: Ze kennen de tekst soms beter dan jullie.
1: Ja. Ja, ondertussen nu wel. We zijn al een paar verdiepen
0: geoefend.
1: Ja.
0: En zijn er ook meer vaste activiteiten die jullie organiseren?
1: Ja, er zijn ook wel zeker vaste activiteiten. We proberen elke dag een activiteit sowieso aan te bieden. Vooral op elke afdeling. Dus wij splitsen ons dan het animatieteam. En dan gaat dat van bingo. Hè, heel geliefd bij de mensen nog altijd. Maar dat gaat ook met de beleveningstafel.
0: Kan u daar iets over vertellen?
1: Dat is een tafel waar dat je zo wat computerspelletjes kunt opdoen. Dus, maar daar kunnen ze dan met 4 of met 6 rond. En dan kunnen ze zo spelletjes memory of eendert, heel veel andere spelletjes spelen. Dat is heel leuk. Maar ook bewegingsactiviteiten. Ik doe bijvoorbeeld op de 3 altijd beweging op vrijdag. Alleen meestal op vrijdag. En dat wil dan zeggen beweging, stoel, cardio, gym. Maar op muziek, dat vinden ze altijd heel plezant. Dus ja, er zijn nog tal van activiteiten. Uitstappen, zo een keer crea. In de zomer in de tuin, met water, de voetjes in bad. Wellness doen we ook zo wel eens.
0: Okay.
1: Nageltjes verzorgen, ja.
0: Wat is de laatste uitstap dat jullie gedaan hebben, weet je het nog?
1: Ja, Plankendaal in september. Okay. Zijn we naar Plankendaal geweest.
0: Dat
1: was
0: leuk.
1: Het was wel heel leuk, ja.
0: En gaan er dan veel bewoners mee?
1: Veel is veel gezegd. Want een bus vol, hè. Maar ja, per bewoner moet er altijd iemand extra mee om te duwen. Want alle mensen zitten dan in een rolstoel. Maar dat is wel een heel leuke activiteit wel voor mensen. Hè. Dat is zoiets dat ze ook van vroeger kennen, nog met de kleinkinderen gedaan. Dus valt wel in de smaak. Nu, iedereen kan of wil ook niet meer mee, want dat is een lange dag voor de mensen. Hè.
0: Ja. En u sprak over de verschillende afdelingen. Hoeveel afdelingen zijn er in dit huis?
1: 4.
0: 4?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Gelijkvloers 1, 2, 3.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En u zei dat u hier van maart werkt.
1: Ja.
0: Voelt u zich hier al thuis ondertussen?
1: Ja, ik voel me al heel thuis. Ja.
0: Jullie komen...
1: En zeker nu met de nieuwe directie en nieuwe hoofdbewonerszorg. Top, madame. Hè? Dat komt helemaal goed. Maar die betalen mij subiet wel een aperol.
0: Jullie komen goed overeen met het personeel onderling.
1: Ja, we proberen dat. En we zijn eraan aan het werken. Ja. Dus dat komt goed.
0: U heeft ook veel persoonlijk contact met de bewoners dan? Als u...
1: meestal is dat zo wel... Ja, dat je zo'n beetje vasthangt aan een verdiep. Hmm. Allee, ik ken heel veel mensen, maar zo gelijk bij mij is dat op de 3 dat ik de mensen beter ken en effectief dan, ja, ik doe daar ook ADL. Dat wil zeggen, algemeen dagelijks, dat ik mensen nog, ze zijn nog zelfstandig, maar je moet ze een beetje bijsturen.
0: Okay.
1: Dus bij het ochtendritueel. En dan probeer je daar ook wel meer tijd voor te maken. Verzorgende, ja, moeten altijd werken. Alleen moeten voortdoen. En ik probeer wel tijd te maken voor de mensen op die manier. En dat appreciëren ze wel heel erg. Dus ik denk toch dat ze mij graag
0: hebben. Oké, zeer goed. Dankjewel, Ilse, om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: Dan ga ik u tocht laten verder zetten.
1: Ja, samen met Sinterklaas. Maar ik denk dat hij al terug naar Ginder zijn.
0: Ah, ja. Goed. Je gaat ze nog moeten gaan zoeken.
1: Ja.
0: Maar gewoon op het geluid afgaan.
1: Ja, dat ga ik doen. Dankjewel. Dag.
0: Dankjewel. Beste luisteraars, dan gaan wij nog even luisteren naar muziek.

0: Dan gaan wij, beste luisteraars, het hebben over ons bezoek aan het woonzorgcentrum Sint Margaretha te Holsbeek in de maand oktober. Het eerste gesprek waar wij gaan naar luisteren is het gesprek met twee personeelsleden die werkzaam zijn in het kort verblijf.
1: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek. En daarnet waren wij in de cafetaria van het buurtzorghuis. En wij zijn een aantal kamers doorgelopen, de trap opgewandeld. En nu zijn wij in het kort verblijf. En we hebben hier twee dames bij ons die een paar van onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zou je misschien eerst jezelf kort kunnen voorstellen?
2: Ik ben Kathleen en ik ben hier verpleegkundige.
3: En ik ben Sarah en ik ben hier de zorgkundige.
1: Oké, aangenaam. Zou je misschien iets kunnen willen zeggen? Jullie werken hier in het kortverblijf als dus verpleegkundige en zorgkundige. Zijn die taken een beetje gelijklopend aan wat in het woonzorgcentrum jullie zouden moeten doen? Of is het toch anders?
2: Het is anders, maar ook weer gelijk. Dus ja, je hebt uiteraard de zorg voor de patiënten of cliënten. Dat is overal hetzelfde. Maar bij ons is het gewoon anders, omdat we continu andere mensen hebben gewoon. Dus het is heel veel weer afwisseling, denk ik.
1: En hoe moet een bewoner die hier toekomt, hoe moeten ze zich dat dan voorstellen? Hoe verloopt dat?
3: Hoe verloopt dat? Ze komen hier sowieso in een huiselijke sfeer terecht. En dan gaan we eerst met de mensen die toekomen een opnamegesprek doen, ons voorstellen, de werking in, alles zeggen wat we hier doen. En dan komt dat zo een beetje.
4: Loopt dat los.
1: Oké. Okay. En wat voor jullie, is dat een bewuste keuze om hier in het kortverblijf te werken?
2: Ja, ik zeg eigenlijk nog elke dag dat ik niet in het rusthuis zou willen werken. Dus voor mij is dat een heel bewuste keuze.
5: En voor jou?
3: Voor mij was dat geen bewuste keuze. Ik ben een beetje om het lichte dwang naar hier moeten komen. Ik kwam van het rusthuis, maar nu is het wel oké dat ik hier ben. Ik ben helemaal geland.
1: Oké. En u zegt dat het voor u dus zeker een bewuste keuze is. Kan u zeggen waarom? Of?
2: Ik heb afwisseling en uitdaging nodig en geen routine. Maar ik hou ook niet in het ziekenhuis bijvoorbeeld, heb je dat ook. Maar daar vind ik heel vaak de werkdruk of ik weet niet, de omgang met de mensen is niet wat ik zou willen. En dat is niet zo gemakkelijk. Hier kun je meer zo uw ding toch een beetje doen.
1: Oké, dus het is een beetje de combinatie van twee factoren die het voor jou. Oké. En wat vinden jullie het leukste aan jullie job hier?
3: Wat we het leukste vinden, dat we heel vaak bij de mensen echt zien dat die vooruit gaan. Bijvoorbeeld als de validatie komen, dan zien we die, bijvoorbeeld na een heupoperatie komen die liggend binnen eigenlijk, en die wandelen gewoon terug naar buiten. En dat is dan wel plezant om te zien dat we toch kijken, hebben we dat goed gedaan.
1: Ja, je hebt de mensen echt kunnen helpen.
3: Ja, klopt.
2: En ook zo, we doen ook vaak ontlasting van mantelzorgers. Dus als het voor de partner of de familie wat te zwaar wordt, nemen wij even over. En die dankbaarheid is ook echt heel fijn. En dan zijn die terug opgeladen en dan kunnen ze toch weer een tijdje de zorg terug overnemen.
1: Oké, dan zal ik nog een laatste vraag stellen als dat goed is. Wat maakt een geslaagde dag?
3: Dat al het werk gedaan is en alle mensen content zijn.
1: Oké. Wil je daar nog iets over zeggen, Kathleen?
2: Het is ook heel leuk als er veel gelachen wordt. Gewoon onder elkaar, maar ook echt met de mensen zelf. Ze vinden dat ook echt fijn. En dan gaat je wel met een goed gevoel naar huis.
1: En wordt er veel gelachen?
2: Ja, heel veel.
1: Oké.
2: Doe nog iets zeggen?
1: Zeer goed. Dankjewel alle twee om met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan.
3: Graag gedaan.
1: En dan gaan we even onderbreken voor muziek.

0: Beste luisteraars, een zeer mooi gesprek dat wij mochten voeren tijdens deze uitzending in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek was met Alain, die elke weekdag naar het dagcentrum komt dat verbonden is aan het woonzorgcentrum. Wij gaan naar dit gesprek luisteren. Beste luisteraars, we zijn nog even een korte stop aan het doen in het dagcentrum, want we hebben hier Alain bij ons. Alain, bedankt dat u op een paar van onze vragen wilt antwoorden. U bent een stuk jonger dan de andere mensen die hier op bezoek zijn, toch? Zou u kunnen...
1: Ik ben 61 jaar, ja.
0: Zou u kunnen uitleggen hoe het komt dat u hier bent?
1: Ik was op weg naar mijn werk met de fiets. En een andere fietser stak mij voorbij. En die viel voor mij. En ik ben over hem gevlogen. En ben op mijn hoofd terechtgekomen. En ik was volledig verlamd.
0: Dus dat heeft in één klap uw leven helemaal veranderd?
1: Helemaal, ja.
0: En u komt hier in het dagcentrum?
1: Ja, alle dagen kom ik naar hier. Dus... Dat ik graag onder de mensen ben. Anders thuis, ja. Wat zit er thuis te doen, hè?
0: Ja, maar u kan dus wel nog alleen thuis wonen, ja.
1: Ja, nou wel.
0: U heeft daar verzorging, die komt?
1: Ja, alle dagen komen ze mij verzorgen, ja.
0: Oké.
1: Okay. En mijn vrouw brengt mij alle dagen en ze komt mij halen alle dagen.
0: Oké. Okay. En uw leven is in één klap veranderd.
1: Ja.
0: Hoe kijkt u daar nu naar?
1: Positief. Ik ben blij gelijk ik ben. Dus positief toch, ja.
0: U kan nog veel... U hebt veel aan het samen zijn met de mensen.
1: Heel veel, heel veel.
0: U bent het liefst onder de mensen, ja.
1: Ja, toch wel.
0: En wat is dat dan dat u daar zo aan raakt?
1: Ik weet niet, die samen zijn, van alles samen doen. En ik zie dat als het weekend is, dan zie ik tegenop. Als dan naar de maandag ziet daar een en uit voor onder de mensen weer te zijn. Ja.
0: Oké. Okay. En er is hier een grotje op het terrein. Ik heb gehoord dat u daar ook eens naartoe geweest bent. Zou u daar iets over kunnen zeggen?
1: Dus ik heb de ganse tijd niet kunnen stappen. En dan... Bernadette zit daar aan dat grotje. Kende Bernadette? Ja, hè.
0: Zeker.
1: En dan, ik weet niet... Van de ene dag op de andere kon ik weer stappen met de rollator. Dus ja.
0: Dus nadat u naar de grot gegaan was.
1: Dus ja. Ik ben ook heel gelovig. Dus misschien dat dat ook geholpen heeft.
0: Ja. Oké, hartelijk bedankt Alain om een beetje van onze vragen te willen beantwoorden. Is er nog iets dat u aan de luisteraar zou willen zeggen? Of?
1: Niet speciaal, nee.
0: Niet speciaal, oké. Hartelijk bedankt. Dan gaan we u laten.
2: Wat ik zo mooi vind, Alain, je hebt ooit eens verteld, hier heb ik gevonden wat ik eigenlijk mijn leven lang zou willen gedaan hebben. Zorgen voor mensen. Ja. Door te luisteren is een hand aanraken, te troosten. En je doet dat op een schitterende manier. Ja. Dus ik leer daaruit van, ook al verandert uw leven zeer ingrijpend, dat je toch een diepe vervulling kunt vinden, ook in moeilijke omstandigheden.
3: Ik weet niet of dat zo is.
1: Nou ja, dat is zo.
2: Dankjewel.
0: Okay, dankjewel, Alain. Dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.

0: En dan, beste luisteraars, brengen wij u graag nog een laatste gesprek tijdens deze uitzending van het programma Menslievend. Wij mochten in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek spreken met de 102-jarige bewoner Paula. We gaan daar terug naar luisteren. En we zijn nu op de kamer van Paula. Paula, dankjewel dat wij met u mogen spreken. Ja. Zou u mij kunnen vertellen hoe oud bent u?
1: Ik ben van 23.
0: Van 23? Dan moeten we even rekenen.
1: Ja.
0: Bent u dan 102?
1: Ja.
0: Oh, dat is een hele mooie leeftijd.
1: Ja.
0: En bent u nog goed?
1: Ik voel me nog goed.
0: U voelt zich goed? Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Nee, ik ben hier nog niet zo lang. Ik heb nog altijd alleen op mijn kamer, alleen thuis gewoond.
0: Oké, hoe lang ongeveer? Weet u dat? Oh. Een paar jaar?
1: Of? Van wanneer ben ik hier? Dat weet ik zelf niet meer.
2: Ik denk een jaar of twee, denk ik.
1: Zoiets zal dat zijn, hè. Zoiets zal dat zijn.
0: Oké, dus u heeft heel lang nog zelfstandig alleen gewoond?
1: Ja.
0: En uw man is gestorven?
1: Die was nog redelijk jong. Die was maar 72.
0: Oké, dus u bent al heel lang alleen dan?
1: Ja, ik ben al heel lang alleen.
0: Ja, maar u heeft wel veel kinderen en kleinkinderen, kan ik hier zien.
1: Mijn broers. Ik had 5 broers.
0: Nee, ik bedoel, u zelf heeft kinderen en kleinkinderen, toch? Ik zie hier aan de muur een mooie stamboom.
1: Ja.
0: Met een foto van u en uw man aan de stam. En dan in de kruinen uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.
1: Dat is niet van thuis, dat is van ons.
0: Ja, ja. En ziet u familie veel? Komen ze op bezoek?
1: Ze komen, ja. Mijn kinderen die komen regelmatig.
0: Zijn ze hier van uit de buurt?
1: Hm.
0: Bent u hier van uit de streek?
1: Van Kesselo.
0: Van Kesselo, ja. Oké, okay, dat is in de buurt.
1: Ja, dat is in de buurt. Ja.
0: En uw kinderen wonen ook nog altijd in de buurt?
1: De oudste die woont in Koekelaren in West-Vlaanderen.
0: Oké, okay, dat is al
1: een rare man werkte daar, hè.
0: Ja.
1: Dus moesten ze daar gaan wonen. Maar de anderen die wonen hier nog, en zielden in Holsbeek en zelfs in Kesselo en zo nu Gelinde.
0: Oké, okay, dus u kan ze veel zien?
1: Ja, die komen regelmatig.
0: Dat is leuk. En doet u dan, als ze hier zijn, wat doen jullie dan? Is dat samen spreken? Spelen jullie een spelletje? Of
1: ja,
0: gewoon van elkaars gezelschap genieten? Ja.
1: Gewoon.
0: En u, mevrouw, bent u huismoeder geweest? Hm. Heeft u gewerkt?
1: Nee,
0: wat heeft u gedaan?
1: Thuis. Ik had 4 kinderen en ik had werk genoeg.
0: Dat kan ik mij inbeelden.
1: Oh, thuis.
2: 4 kinderen is een klein bedrijf, hè, Paula?
1: Ja, dat is een klein bedrijf.
0: En heeft u dat graag gedaan?
1: Ja, heel graag.
0: Heel graag?
1: Heel graag.
0: Wat deed u het liefst als moeder? Wat deed u het liefst als moeder? Wat vond u het leukst?
1: Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik deed alles graag.
0: Ja. Is er iets van herinnering bijgebleven van toen je kinderen klein waren? Iets waar je nog af en toe moet aan denken?
1: Ja, van als een zinnen toen bijna dood was. Oh. Ja, amai. Als ik daar nog aan denk.
0: Dat is dan eerder een niet
1: die
0: zo
1: was
0: goeie.
1: Nog klein en ja, hoe dat die weggeraakt was, dat weet ik niet. En dan lopen ze de steenweg over, gelukkig. Oh. Daar mag ik niet aan denken, hè, want dat voelt niet goed.
0: Nee. Nee, maar ze was goed terechtgekomen dan wel.
1: Ja, ja. Okay. Er heeft iemand daar gepakt en teruggebracht. Oh, amai. Als ik daar nog aan denk, dat is niet goed.
0: Nee.
3: Zeer verschietachtig.
1: Wow.
0: Nee. Paula, zou ik juist nog mogen vragen. Er hangt hier een kruisje aan uw muur. En een Mariabeeld. Zou ik mogen vragen of geloof belangrijk is voor u?
1: Oh ja.
0: Ja,
1: dat is voor mij altijd het belangrijkste geweest.
0: En hoe beleefde
1: wij
0: u dat?
1: Wij zongen iedere morgen de mis van 7 uur.
0: Oké. Okay. Als deel van het koor? Of?
1: Ja.
0: Oké, okay. Elke dag?
1: Ja, elke dag.
0: En deed u dat graag?
1: Oh, heel graag.
0: En wat voor liederen zongen jullie?
1: Hm?
0: Wat voor liederen zongen jullie?
1: De mis, hè?
0: De mis, ja.
1: De mis.
0: Oké.
1: Okay. Kyrie, de gloria.
2: We hebben hier trouwens elke vrijdag, of bijna elke vrijdag, de Eucharistieviering. We hebben hier een echte zangcultuur in de viering. Maar er is er één die ik altijd daarboven uit hoor, met een loepzuivere stem. En dat is Paula. Zalig om horen.
1: Ik heb altijd graag gezongen. Ja. Ik heb altijd graag gezongen.
3: En dan doet u dat nog altijd ook?
1: Ja, ik doe dat nog altijd.
3: Dat is leuk.
2: En goed, heel goed.
1: Ja, zolang als ik dat kan. Ja. Zolang als ik niet vals zing. Ja.
2: Dat doe je niet.
1: Gelukkig niet, nee.
3: Oké, hartelijk bedankt Paula dat we met u mochten spreken. Nog een fijne dag gewenst. Beste luisteraars, dan gaan wij even muzikaal onderbreken.
1: Dank u wel.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Menslievend. Volgende maand gaan wij verder met deze zomercompilatie en brengen wij u nog enkele van de mooie gesprekken die wij mochten voeren afgelopen radiojaar. Zou u een van deze uitzendingen die wij hebben overlopen integraal willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Nog een zeer fijne dag gewenst, beste luisteraars. Een mooie zomer en tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het 12:00 geworden en wij bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, dan bieden wij nu het middaggebed op deze dag waarop wij het feest van de heilige Thomas Apostel vieren. Wij zullen daartoe de hymne nemen uit het ochtendgebed, die u kan vinden op pagina 1339, gevolgd door de psalmen en antifonen die u vindt vanaf pagina 857. En voor de korte schriftlezing gaat u naar pagina 1584. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Die zonneklaar zijt opgegaan, en die uw vriendelijk licht verbreidt. Apostel Thomas, hoor nu aan het lied dat u is toegewijd. Gesteld door Christus in het licht, uit liefde als zijn tochtgenoot, voelt gij uit liefde u verplicht met hem te gaan tot in de dood. Die liefde spoort u aan en eist bij het verhaal ook het betoog. Gij zoekt het tastbare bewijs met eigen hand en eigen oog. Hoe groot uw hart als gij de Heer zo zeer betreurd opnieuw ontmoet. Mijn God, zegt gij gelovig weer, met al het vuur van uw gemoed. En waar ons oog de Heer niet zag, versterk het vuur van ons geloof. Het brandde zo dat het bij dag en ook bij nacht niet wordt gedoofd. Aan Christus lof en dank gezegd, die op uw voorspraak voorbereidt, ons allen in geloof op weg, om hem te zien in eeuwigheid.
1: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat gij mijn hart verruimt. Mijn geest is geheel in het stof geworpen. Laat mij weer leven volgens uw woord.
2: Mijn wegen kent gij, gehoort mijn gebeden. Leer mij wat gij hebt beschikt.
1: Leid mij op de weg van uw bevelen. Dan zal ik uw daden indachtig zijn.
2: Mijn geest stort tranen van droefheid. Richt mij weer op naar uw woord.
1: Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla, maar geef mij uw wet als gids.
2: Ik heb de weg van de trouw gekozen. Ik houd mij aan wat gij bepaalt.
1: Wat gij verordent, houd ik in ere. Heer, stel mij toch niet teleur.
2: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat gij mijn hart verruimt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat gij mijn hart verruimt.
1: Onwankelbaar bleef ik de Heer trouw. Heer, doe mij recht, ik ben vrij van schuld. Onwankelbaar bleef ik u trouw.
2: Doorzoek mij maar, Heer, en beproef mij. Ga na wat er leeft in mijn hart.
1: Steeds heb ik uw liefde voor ogen en richt mijn gedrag naar uw woord.
2: Ik houd mij niet op met bedriegers. Met huichelaars ga ik niet om.
1: Ik haat het gezelschap van zondaars. Bij booswichten zoek ik geen raad.
2: In onschuld was ik mijn handen. En ga om uw altaar, Heer,
1: om luidop uw lof te zingen, uw wondere daden te prijzen.
2: Het huis waar gij woont heb ik lief, Heer, de plaats waar uw glorie verwijlt.
1: Verdelg mij dan niet met de zondaars, zoals gij met moordenaars doet.
2: Wier handen bevlekt zijn door onrecht, bezoedeld door omkoperij.
1: Maar ik ga mijn weg zonder schuld. Verlos mij en wees mij genadig.
2: Ik sta met voeten op vaste grond. Ik zal u verheerlijken in de gemeenschap.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onwankelbaar leef ik de Heer trouw.
1: Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Luid roep ik tot u, o Heer. Mijn rots, wees niet doof voor mij.
2: Ik zou in de grafkuil dalen, als gij mij niet meer aanhoort.
1: Hoor naar mijn smeken als ik u aanroep. Mijn handen hef naar uw heiligdom.
2: Sleur mij niet weg met de zondaars, met hen die onrecht bedrijven,
1: die vriendelijk zijn in hun woorden, maar slecht en gemeen in hun hart.
2: Gezegend de Heer die mijn smeken gehoord heeft. De Heer, mijn kracht en mijn schild.
1: Op hem steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Daarom juicht mijn hart en mijn lied brengt hem lof.
2: De Heer is een sterke macht voor zijn volk en voor zijn gezalfde een veilige burcht.
1: Red Heer uw volk en zegen uw erfdeel. Hoed hen en draag hen voor immer.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Door de handen van de apostelen geschieden er vele wondertekenen onder het volk. Steeds meer gelovigen sloten zich aan bij de Heer. Grote groepen mannen, zowel als vrouwen. Zij hebben geluisterd naar Gods bevelen,
1: naar al wat Hij hun gebood. En laat ons bidden. Almachtige God, laat ons uw grootheid prijzen op het feest van de heilige Thomas. Geef dat wij verlichting vinden op zijn voorspraak en leven van het geloof in hem die door de apostel eens herkend is als de verrezen Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Beste luisteraars, dan zijn wij in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden ook zeer speciaal op deze eerste vrijdag voor het zielenheil van de overledenen. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend

0: Kind is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde mysterie van het licht, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde mysterie van het licht, de gedaanteverandering van Jezus. Opnieuw richtte Jezus het woord tot hen en sprak: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Beste luisteraars, we hebben het rozoontje gebeden, bijzonder ook voor de overledenen. Bidden wij nu nog het volgende gebed tot onze lieve vrouw in eenheid met het heiligdom van Montlignon in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen.
0: Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, opdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed ook hier op aarde vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons, bedevaarders op deze aarde, om elke dag beter te leven met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijk wakers hunkeren naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voor de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
2: Heilige aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
2: Heilige apostel Thomas,
1: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag. Zoals gewoonlijk bidden en mediteren wij de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij onze verlosser brengen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
1: Jezus, help mij u te ontmoeten. Leid mij op uw weg. Maria, leer mij voortdurend het woord van Jezus voor ogen te houden, wanneer ik mij op de kruisweg van mijn leven bevind. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Men heeft over mij een oordeel geveld en mij uiteindelijk veroordeeld. Het volk dat mijn onderrichtingen gehoord heeft, is het met de machthebbers eens om mij te veroordelen. Mijn vrienden en mijn leerlingen zijn gevlucht. De mensen rondom jou, zelfs je beste vrienden, kunnen over je oordelen en je veroordelen. Wanneer de mensen je veroordelen, neem dan je toevlucht tot mij, want ook mij hebben ze veroordeeld. Dit oordeel kan je niets doen en laat je niet alleen achter. Het brengt je dichter bij mij. Die veroordeling is voor jou een deur waarlangs je mij kan ontmoeten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik had mij kunnen verweren of wensen dat men mij zou verdedigen. Ik had kunnen protesteren en zeggen, ik ben onschuldig, waarom moet ik lijden? En toch heb ik het kruis zonder morren op mij genomen. Elk ogenblik van je leven is een kruis. Je kunt dit kruis aannemen of het verwerpen. Je kan ervoor vluchten of het aanvaarden. Ik heb het opgenomen. Zo weet je waar ik te vinden ben. Je kracht ligt niet in de vlucht. Elk ogenblik sta je voor de keuze of je me navolgt of niet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Niemand valt graag. En ik, die God ben, val krachteloos onder mijn kruis. Waarom die angst om te vallen? Waarom kom je er niet toe je medemensen in de ogen te zien wanneer je een fout begaan hebt? En als je zonden je plagen, waarom heb je dan schrik om ze te bekennen? Bedenk dat als je valt, je eigenlijk tot mij nadert. Je valt om dichter tot mij te komen, opdat ik je zou kunnen oprichten. Kijk op naar mijn gelaat. Wij zullen dan samen de zonde en de nederlaag overwinnen. Want het is belangrijk dat je bij het vallen niet alleen blijft liggen, maar dat je wat dichter bij mij aanschuift. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen. Amen.
1: Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder Maria. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Het is onmogelijk iemand die je lief hebt nooit pijn te doen. Ik had deze ontmoeting met mijn moeder uit de weg kunnen gaan. Ik werd door iedereen veracht. Mijn moeder zag mijn lichamelijke en innerlijke pijn en keek mij in de ogen. Het is een kruis, mensen die jou lief hebben pijn en verdriet te berokken. Maar doe zoals mijn moeder. Zij heeft tijdens mijn lijdensweg begrepen wie ik ben. In haar moederhart verdrong zij haar eigen wensen, waardoor het geloof in haar hart ten volle kon zegevieren. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen. Amen.
1: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Niemand had nog achting voor mij. Men heeft iemand moeten dwingen mij te helpen. Niemand te hebben die bereid is uit liefde voor jou en met jou te lijden, is een kruis. Als je dit kruis aanvaardt, ben je in je lijden niet langer alleen, want ik ben bij jou. Heb de moed je door anderen te laten helpen. Ik heb dit ook gedaan, alhoewel ik almachtig ben. Laat toe dat anderen je bijstaan, dat zij zich om jou bekommeren, dat je op hen aangewezen bent. Dit is een kruis voor jou. Begrijp dat dit kruis een deur naar mij is. Neem dus je kruis op en volg mij na. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Zesde statie. Veronica droogt het gelaat van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik was alleen, bezat niets meer en was op weg gekruisigd te worden. Toen drong Veronica zich uit de menigte naar mij toe en reikte mij een doek toe. Ik werd door dit gebaar diep ontroerd en was vol dankbaarheid. Maar ik bezat niets meer waarmee ik het haar kon vergelden. Ik had niets anders dan mijn lijden en mijn pijnen. Niets anders dan de afdruk van mijn bloedend gelaat. Het is een kruis te moeten toezien hoe mensen je bijspringen, zonder dat je de gelegenheid hebt om hen te vergoeden. Wees moedig en doe wat ik je heb voorgedaan, want ook dat is een deur naar mij. Zo zal je mij ontmoeten en zal je ook de Vader beter begrijpen, aan wie je ook niet kan teruggeven wat hij je schenkt. Hij is als een bron waaruit gratis liefde opborrelt. Neem Gods liefde aan. Voel je eenvoudig als een kind dat mag genieten van de goedheid van vader en moeder. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen. Amen.
1: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik viel een tweede keer. Iedereen was verontwaardigd over mijn zwakte. Ik heb dit kruis op mij genomen. Mijn vader wilde aantonen dat hij in mij sterker was dan elke ergernis. Denk eraan dat je altijd opnieuw zult vallen. Heb geen angst onderweg te vallen, maar kijk naar mij op als je valt. Ik zal je oprichten. Zo zal men van jou getuigen. Kijk, iemand heeft hem, er bovenop geholpen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Achtste statie. Jezus ontmoet de wenende vrouwen van Jeruzalem. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Vrouwen hebben naar mij geluisterd en geloofden in mijn onderricht. Ze keken naar mij met de ogen van hun hart. Hun bedroefde harten sprak ik troost toe. Over de schaduw van je eigen lijden spring je pas heen wanneer je het lijden van anderen ziet en hen troost, daar waar je zelf naar troost uitkijkt. Op dat ogenblik zal je troost vinden bij God. Als je zelf gekwetst bent en leed draagt, maar je troost anderen, zal je mij ontmoeten en ik zal een houvast voor je zijn. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik viel voor de derde maal onder mijn kruis. De mensen dachten dat het met mij gedaan was. Maar ik sprak mijn laatste krachten aan, greep het kruis en sleepte het Golgotha op. Men kan ook nog verder wanneer niemand het nog voor mogelijk houdt. Zelfs als je bij jezelf denkt, ik kan niet meer. Wees maar niet bang, want er is nog een deur en achter deze deur zal je mij opnieuw vinden. Als je ten einde krachten bent, ben ik er voor jou. Uit het diepst van je ziel zal je om mij schreeuwen en ik zal je antwoorden. Ik zal je door mijn aanwezigheid en genade sterken. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Tiende statie, Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik liet toe dat men mijn kleren uitrok, dat men mij het allerlaatste ontnam, dat men mijn schaamtegevoel kwetste. Jij wilt toch zo graag iets voor jou alleen hebben. Het ogenblik komt waarop je niets meer voor jezelf kan redden. Er zijn situaties waarin je van alles afstand moet doen. Schenk dan alles aan God. Het is nog pijnlijker als men je ziel blootlegt. Door je zonde is je ziel echter al lang besmeurd en je schaamt je hierover.

0: over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
0: 11e statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Zolang je het kruis draagt, heb je nog altijd de mogelijkheid om het af te werpen. Maar van zodra men jou op het kruis nagelt, kan je het niet meer ontlopen. Je weet nu dat het kruis je levensgezel is. Boezemt dit je angst in? Of heb je een grenzeloos vertrouwen in mij? Kom tot mij. Sterven met mij betekent overwinnen. Heb geen angst. Hoe vroeger je bereid bent aan jezelf af te sterven, des te vroeger zal je verrijzen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
0: 12e statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Ik sterf. Door mijn kruisdood vervulde ik de wil van mijn Vader. Daarom zei ik in mijn stervensuur: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo volbracht ik het plan van mijn Vader. Je denkt dat de dood een eindpunt is en daarom heb je er angst voor. De weg naar mij leidt over de dood. Durf vandaag de dood onder ogen te kijken. Het is het begin van het volle leven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
0: 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen en teruggegeven aan zijn heilige moeder. Wij aanbieden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Pas toen ik dood was, traden mijn vrienden op het voorplan. Mijn volgelingen sterven dikwijls in hopeloze situaties en met schande beladen. En niet zij, maar anderen oogsten wat zij gezaaid hebben. Voor jou komt het er nu op aan, een zaadje voor een nieuwe wereld te willen zijn. Het is een kruis, de vruchten van je inzet niet te kunnen plukken. Maar ik zal je het nodige vertrouwen schenken. Ik zelf ben de vrucht van al je ontzeggingen en ik zal je tot heropstanding leiden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.

0: over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
0: 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Mijn vrienden dachten dat ze mij de grootste eer bewezen toen ze mijn lichaam in het graf legden. Ze waren bezorgd over mijn lichaam, maar vergaten wat ik hen gezegd had. Op de derde dag zal ik verrijzen. Wees niet bevreesd voor de dag dat je je leven hier zal beëindigen, zelfs als dit in ellende of eenzaamheid zou zijn. Weet dat ik bij jou ben en dat ik je zeker ken. Begraaf nu reeds je sombere zelfzucht, je eigen wensen en je trots. De dood van de zonde betekent vreugde en vereniging voor jou en mij, de vervulling van alle vurige wensen en diepste verlangens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
1: Amen.
0: Vader, ik dank u voor deze kruisweg. Ik heb de kruisen leren kennen die ik dagelijks op mij moet nemen om uw Zoon na te volgen. Nu weet ik hoe men niet tegenstaande alles kan aanvaarden, afstand kan nemen, kan vergeven en beminnen. Dank u, omdat ik nu in uw koninkrijk mag binnentreden. Ik verzaak aan mijn eigen wil en aanvaard uw wil. Ik erken u als mijn Vader. Ik ben uw kind en uw vreugde. Vader, zorg dat ik vandaag al werk maak van mijn heropstanding. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In een vorige aflevering mochten wij stilstaan bij de eerste dag van het buitengewoon consistorie, dat heeft plaatsgevonden op 26 en 27 juni. Zoals beloofd gaan wij in deze aflevering daar nog voor een laatste keer blijven bij stilstaan en krijgt u ook nog de slottoespraak te horen van paus Leo XIV. Richten wij de blik dus op zaterdag 27 juni. Om 7:30 in de ochtend werd de heilige mis gecelebreerd in de Sint-Pietersbasiliek door kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het College der Kardinalen. Daarna leidde de paus in de Paulus de Zesde Hal de kardinalen voor bij het bidden van het Ad Sumus gebed tot de Heilige Geest. De ochtendsessie werd ingeleid door de aartsbisschop van Tabora uit Tanzania, kardinaal Protas Rugambwa. Hij bedankte het college namens de paus voor de steunbetuigingen en zijn oproepen tot vrede en spoorde hen aan om die oproepen nog effectiever te maken door er in hun bisdommen en

kardinaal Rugamba het groepswerk. En stelde hij de hervatting van de plenaire zitting na de pauze vast om 11:30. De paus, die bij het begin van de zitting aanwezig was, keerde dan ook terug voor de groepsverslagen. 11 groepen brachten verslag uit in de zaal, de 8 uit de eerste reeks en 3 uit de tweede. Een groot aantal groepen richtten hun reflectie op een analyse van de diepe breuken van onze tijd, tussen volkeren en naties, binnen samenlevingen, binnen gezinnen, en op de manier waarop deze breuken wonden veroorzaken, met name bij de allerarmsten, de zwaksten, jongeren die geen gevoel van zin hebben, vernieuwing, en volwassenen die de wijsheid van de jaren missen. Veel van de verslagen benadrukten het gevaar dat uitgaat van een gebrek aan zingeving, betekenisvolle relaties en identiteit, wat mensen naar een tribale houding drijft. Allen benadrukten de rol van een overdreven individualisme dat leidt tot de illusie dat anderen bestaan ten behoeve van ons eigen succes. In deze context komt de uitdaging van kunstmatige intelligentie naar voren als een antropologische dimensie die moet worden onderzocht door het identificeren van gedeelde menselijke waarden. Deze beginnen met de oproep om levende wezens een naam te geven en ze niet te reduceren tot cijfers en statistieken. Om het menselijk besef van grenzen te ervaren en te aanvaarden, iets wat artificiële intelligentie vaak ontkent, en om de waardigheid van het werk te verdedigen. Binnen dit kader spraken veel groepen over de waarde van het algemeen welzijn als iets dat moeilijk te omarmen en te begrijpen is, en waar de politiek vaak niet naar streeft. Zij merkten op dat er een taal van het hart nodig is om conformisme, corruptie en het gevoel van onmogelijkheid te overwinnen, dat voortkomt uit het besef dat eigendom en de middelen die nodig zijn om het te verwezenlijken in handen zijn van een zeer kleine groep. Het besef van het algemeen welzijn, zo bevestigden talrijke groepen, vindt zijn oorsprong in het geloof. Het geloof in God en in de transcendente dimensie die in ieder mens aanwezig is en die de mens ertoe aanzet om elke grens te overschrijden, te beginnen met die grens die hem of haar buiten zichzelf voert. Om solidariteit met de armen te beleven als antwoord op het individualisme, om de katholiciteit ten volle te beleven, om op elk niveau onbaatzuchtige relaties op te bouwen in plaats van instellingen en om een taal te zoeken die in staat is om contact te maken met milieus die ver van het christelijk geloof afstaan. In dit opzicht is de rol van de politiek essentieel, evenals de inzet van kerkelijke instellingen voor de vorming van toekomstige ambtenaren, zodat de sociale leer van de kerk bekend en bestudeerd kan worden als een remedie tegen verdeeldheid. Het tegengif voor individualisme en verdeeldheid, zo waren veel groepen het eens, is het evangelie. Een kerk die een gevoel van verbondenheid biedt, die in staat is om de wonden van onze tijd te helen en die zich vernieuwt zonder te vervallen in vormen van integralisme en polarisatie. Een kerk die haar Samaritaanse aangezicht laat zien, met christenen die geen toeschouwers zijn van de sociale ondergang, maar wijze bouwers die de stad van een ieder herbouwen. In dit kader is een teken van hoop de erkenning dat men in veel gebieden en in vele delen van de wereld met dezelfde uitdagingen wordt geconfronteerd en dat gemeenschap met Christus ervoor zorgt dat men zich minder druk maakt over wat anderen denken. In die zin benadrukten verschillende groepen de waarde van synodaliteit als een weg van luisteren en dialoog, maar ook van kerkelijke verantwoordelijkheid. Na afloop van de verslagen was er tijd ingecalculeerd voor bijdrage.

0: van verschillende kardinalen die de thema's van de zitting op een meer persoonlijke manier aan de orde mochten stellen. Anderen spraken hun dankbaarheid uit aan de paus voor zijn recente apostolische reizen en zijn inzet voor de vrede. Een samenvatting van de derde zitting in de voormiddag van zaterdag 27 juni. We kijken nog naar de vierde zitting. Een korte samenvatting, ook op basis, u moet weten, deze informatie komt dus van de persdienst van het Vaticaan, want de zittingen zelf waren volledig besloten. Die werden ook in achter gesloten deuren gehouden, volledige geheimhouding, ook tegenover de pers. En dus de enige informatie die naar buiten zou mogen komen, maar het is natuurlijk nog altijd mensenwerk, ook voor kardinalen, zou de informatie dus zijn via het perskanaal van de Heilige Stoel. Daar krijgt u ook steeds de weergave van. We gaan naar de vierde zitting kijken. Dan stonden de kardinalen stil in de namiddag bij de noodzaak om de geestelijkheid een beeld van het priesterschap te bieden dat mooi, creatief, evangelisch en tegelijkertijd niet klericaal is. En ze hebben ook het risico besproken dat de complexiteit van raadplegingsprocessen de kerk zou kunnen belasten, juist op het moment dat zij geroepen is om getuigenis af te leggen aan de wereld. En zo begon dus het eerste deel van het buitengewoon consistorie op zaterdagmiddag om 4 uur. Enkele andere thema's die aan de orde kwamen waren onder meer het verdiepen van de ascetische en historische dimensies van synodaliteit. Dat over het beeld van het priesterschap dus aan de gelovigen aan te bieden. En ook werd gemeld dat dus deze bijeenkomst niet doorging in de Paulus de Zesde hal, maar wel in de nieuwe synodezaal. Ook daar heeft u misschien al foto's van gezien op onze website of op andere kanalen. Dat is die aula waar onder meer ook de encycliek van Paus Leo de XIV werd voorgesteld. Deze vierde zitting werd ingeleid door kardinaal Jozef William Tobin. Na het inleidende verslag van kardinaal Mario Grech konden verschillende kardinalen het woord nemen. Er werd dus ook opnieuw bevestigd dat zowel de hiërarchische kerk als het volk van God, zij het op verschillende manieren deelnemen aan het onderscheiden van wat de geest tot de kerk zegt. En eigenlijk is dat dus de echte synodaliteit. Daarover gaat het. Het luisteren naar de Heilige Geest. En dat op die manieren die eerst door Paus Franciscus zijn geïntroduceerd. En we zien eigenlijk dat ook voor dit consistorie de manier van werken is toch vrij uniek, historisch ook te noemen. Paus Leo de XIV heeft diezelfde tactiek, diezelfde wijze van werken overgenomen. Ook weer ronde tafels. Dus er is niemand die aan het hoofd van de tafel zit, bijvoorbeeld. Het vindt dus ook plaats in die grote Paulus de Zesde hal, waar vele van de kardinalen reeds een ervaring hebben gehad over die synodaliteit, door onder meer de bisschoppensynodes bij te wonen die daarover zijn georganiseerd. De kardinalen benadrukten ook de bijdrage van de Oosters-Katholieke gemeenschappen, wier synodale ervaring een belangrijke bijdrage levert aan het proces waarbij de hele kerk betrokken is. Het eerste deel van de zitting eindigde om 5 uur en na een pauze was er een dialoog met paus Leo de XIV, waarbij deelnemers elk maximaal 3 minuten het woord mochten voeren en waar de Heilige Vader dan verder is op ingegaan. De inhoud van deze gesprekken zijn niet bekend. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader bij het besluit van deze laatste sessie van het buitengewoon consistorie dat door hem werd samengeroepen in Rome. En zo hoort u wat de Heilige Vader heeft gezegd in die nieuwe synodehal. We gaan luisteren naar Paus Leo de XIV.
1: De familie. E per quanti soffrono le conseguenze di questa tragedia.
0: En we horen de Heilige Vader beginnen met een gebed voor Venezuela, dat door zo'n zware aardbeving getroffen is. Voor de slachtoffers en oproep aan de internationale gemeenschap om te helpen. Dierbare broeders, kardinalen, we komen nu aan het einde van deze dagen met een gevoel van diepe dankbaarheid. Ik dank u voor de vrijheid, de broederschap, het kerkelijk besef waarmee u aan onze werkzaamheden hebt deelgenomen. Ik neem niet enkel de inhoud van uw overwegingen mee, maar ook de ervaring die deze mogelijk heeft gemaakt. In deze dagen hebben we samen de wil van de Heer gezocht in de overtuiging dat Christus blijft werken in zijn kerk. Hij is het die ons vooraf gaat, ons bijeenbrengt, door onze broeders spreekt en ons leidt in de zending. Alles komt van Hem en alles keert terug naar Hem. En daarom was het voor mij een bron van troost en hoop om te zien hoe kardinalen uit zulke uiteenlopende kerken, culturen en situaties naar elkaar luisterden en samen zochten naar wat het evangelie het beste dient. We zijn deze dagen begonnen door ons te laten leiden door het beeld van de barmhartige Samaritaan. Een man die stopt bij zijn gewonde broeder, zich diep in zijn hart geraakt voelt en voor hem zorgt. En ik wil nu graag besluiten met een ander evangelisch beeld. Dat van de leerlingen van Emmaus. Ook zij lopen onder de indruk van verdriet en teleurstelling, maar de Heer wordt hun reisgenoot, luistert naar hun vragen, opent de schrift voor hen, doet hun hart ontbranden en verandert hun reis. En ik vind het mooi om te denken dat ook wat wij de afgelopen dagen hebben meegemaakt, iets van deze ervaring in zich draagt. We zijn samen op weg gegaan. We hebben naar elkaar geluisterd. En als we ruimte hebben gemaakt voor de Heer, heeft Hij opnieuw hoop in onze harten aangestoken en stuurt Hij ons nu terug naar onze kerken om de weg te vervolgen met een nieuwe blik. De afsluitende bezinning over het synodale traject heeft ons geholpen om wat we de afgelopen dagen hebben meegemaakt opnieuw te bekijken. Het lijkt mij dat de vraag over synodaliteit niet in de eerste plaats luidt: wie heeft de beslissingsbevoegdheid? De vraag is diepgaander. Hoe bewaren wij samen de gave die de Heer aan zijn kerk heeft toevertrouwd? En wanneer deze vraag het middelpunt van ons onderscheidingsproces wordt, krijgen ook kwesties als gezag, medeverantwoordelijkheid en besluitvorming een juiste plaats, verlicht door de zending en de gezamenlijke trouw aan het evangelie. En daarom wil ik u nogmaals de uitvoering van de synode toevertrouwen. Ik vraag u om dit traject met overtuiging te begeleiden in de kerken die u dient, door een authentiek begrip ervan te bevorderen en iedereen aan te moedigen eraan deel te nemen. Het gaat erom onze kerken te helpen groeien in een steeds evangelischer levenswijze. Let er goed op, zoals we van kardinaal Greek hebben gehoord, synodaliteit is geen reeks bijeenkomsten, nog een werkwijze. Het is een spirituele levenswijze. Zo ontstaat uit de ontmoeting, groeit door het luisteren en rijpt in het onderscheidingsvermogen. De echte vraag is dus niet hoeveel gesprekken wij zullen organiseren, maar welke evangelische kwaliteit onze bijeenkomsten zullen hebben. Wanneer we met nederigheid en vrijheid naar elkaar luisteren en ruimte laten voor de Geest, blijven onze gesprekken niet beperkt tot een uitwisseling van ideeën, maar worden ze een plaats van bekering, waarin we samen groeien in trouw aan de Heer.
1: Ripensando alle conversazioni di questi giorni,
0: Terugkijkend op de gesprekken van de afgelopen dagen neem ik vooral de blik mee waarmee jullie tijdens de eerste sessie naar de wereld hebben gekeken. Velen van jullie hebben verteld over het leed dat wordt veroorzaakt door oorlogen, geweld, armoede en de vele onrechtvaardigheden die het leven van volkeren tekenen. Maar jullie zijn echter niet gestopt bij het beschrijven ervan. Achter deze drama's hebben jullie een nog dieper leed herkend. De eenzaamheid. De crisis in de onderlinge relaties. Het verlies van hoop. De moeilijkheid om elkaar als broeders en zusters te erkennen. Het is een blik die de ogen niet afwendt van de wonden van de wereld, maar er naar op zoek gaat, naar de wortels ervan. En daarin, vaak verborgen, een hernieuwde zoektocht naar zingeving, authenticiteit, spiritualiteit en gemeenschap herkent. Velen zijn vandaag op zoek naar hoop en echte relaties. Wat mij in het bijzonder heeft geraakt, is de manier waarop jullie over jongeren hebben gesproken. In hun vragen, maar ook in het lijden dat hen soms tot wanhoop drijft en soms zelfs tot de uiterste wanhoop van zichzelf van het leven te beroven, hebben jullie een van de diepste wonden van onze tijd herkend. Maar jullie hebben ook het werk van de Heilige Geest daarin weten te herkennen. Hun zoektocht naar authenticiteit, echte relaties en zingeving herinnert ons eraan dat het evangelie nog steeds aansluit bij de diepste verwachtingen van het menselijk hart. Met nederigheid naar hen en hun gezinnen luisteren is ook een manier waarop de Heer de kerk blijft bekeren. Velen van jullie hebben ook het gezin ter sprake gebracht. Waar het gezin wordt gesteund en begeleid, ontstaat een leerschool van relaties, solidariteit en hoop. Waar het gezin gekwetst of geïsoleerd is, draagt de hele samenleving daar de gevolgen van. In oktober zullen wij een bijeenkomst houden met de leiders van de Oosterse kerken en de voorzitters van de bisschoppenconferenties om de stappen te evalueren die sinds Amoris Laetitia zijn gezet. Er zullen ook enkele gezinnen aanwezig zijn die hun ervaringen zullen delen en hun aanwezigheid is essentieel. Maar ik hoop dat iedereen die komt zich voorbereidt door aandachtig te luisteren en de ervaringen van de gezinnen uit hun eigen kerken mee te brengen. Jullie hebben dus geprobeerd te luisteren naar wat de wonden van de wereld onthullen over het hart van de mens. En juist daar, in het hart, wordt ook over vrede beslist. Voordat oorlog zich in de geschiedenis manifesteert, ontstaat hij in ons. Wanneer wantrouwen de plaats inneemt van vertrouwen, angst, die van hoop, en de ander als een bedreiging wordt ervaren. Maar het is in datzelfde hart dat Christus ons blijft ontmoeten, tot ons blijft spreken en ons blijft bekeren. Uit een verzoend hart kunnen ontwapenende woorden, nieuwe relaties en een vrede voortkomen die ook volkeren kan bereiken. De tweede sessie heeft ons ertoe gebracht nog een stap verder te gaan. Het lijkt mij dat jullie een van de inzichten van Magnifica Humanitas heel duidelijk hebben begrepen. Oorlog is niet enkel een conflict tussen staten. Het ontstaat veel eerder uit een machtscultuur die doordringt in onze manier van denken, van het aangaan van de relaties, van het uitoefenen van macht, van het gebruik van de economie, de technologie en zelfs de religie. Als dit de wortel van de crisis is, dan vraagt het antwoord om de wederopbouw van een cultuur van samenwerken en dialoog, die ook het multilateralisme nieuwe kracht kan geven, zodat de volkeren opnieuw leren om samen het algemeen welzijn van de gehele menselijke familie na te streven. Op deze weg is de bijdrage van de leken die zich inzetten in het openbare leven essentieel. Ze hebben de nabijheid en de steun van de kerkgemeenschap nodig om de politieke naastenliefde te beleven waaraan jullie hebben herinnerd. Diezelfde cultuur van samenwerking groeit door ecumenische en interreligieuze dialoog, die onze christelijke identiteit niet afzwakt, maar ons juist in staat stelt om samen het algemeen welzijn en vrede te dienen. Ik vond het bovendien bijzonder waardevol hoe sommigen van jullie het thema van de geweldloze reactie op de vele vormen van geweld hebben benaderd. En dit is een diep evangelische manier om in de geschiedenis te staan, voortkomend uit de bezinning op de handelwijze van Jezus. Het houdt geen afstand doen van conflicten in, nog een passieve houding, maar de keuze om het conflict aan te gaan zonder de logica ervan over te nemen. Het doet geen afstand van de waarheid, zwijgt niet over het kwaad, maar weigert deze met geweld te verdedigen en de ander tot vijand te maken. Het begint met het ontwapenen van onszelf. En zo openbaart het de logica van Pasen, waarin de liefde sterker blijkt te zijn dan de haat en vergeving de spiraal van wraak doorbreekt. Dit is de kracht van de verrezen gekruisigde, een kracht die de vijand niet vernietigt, maar het mogelijk maakt om een broeder terug te vinden. In dit perspectief hebben verschillende groepen benadrukt dat het wenselijk is het thema van de legitieme verdediging verder te verdiepen in het licht van de ingrijpende veranderingen die zich hebben voorgedaan in de aard van hedendaagse conflicten. Deze reflectie verdient het om verder te worden uitgewerkt met de nodige theologische en pastorale nauwkeurigheid. Ik heb ook met bijzondere belangstelling kennis genomen van uw nadruk op de sociale leer van de kerk. U hebt de wens uitgesproken dat deze steeds meer een levend erfgoed van onze gemeenschappen wordt, een vast uitgangspunt voor gewetensvorming en pastoraal onderscheidingsvermogen. Deze leer biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar leert de kerk op evangelische wijze de werkelijkheid te beleven, te interpreteren en op verantwoorde wijze richting te geven aan het handelen. We gaan zo meteen verder, dierbare luisteraars, met deze slottoespraak van paus Leo XIV op het einde dus van het buitengewoon consistorie dat door hem werd samengeroepen op 26 en 27 juni. Daar gaat hij verder over een andere overeenstemming, namelijk dat het algemeen welzijn vandaag de dag niet louter een na te streven doel is, maar een realiteit die we samen opnieuw moeten ontdekken. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met hem het Angelus. Daarna komen we graag bij u terug voor het tweede deel van deze slottoespraak.
2: Angelus Domini nunciabit Mariae.
3: Et concepit in de Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
4: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het volgende deel, het tweede deel van deze slottoespraak van paus Leo XIV, gericht tot de kardinalen die deelnamen aan het buitengewoon consistorie van 26 en 27 juni. De paus gaat verder een andere overeenstemming die hij heeft gezien en was opgevallen tijdens het overleg met de kardinalen.
5: Mi ha colpito anche un'altra convergenza. Molti di voi hanno osservato che oggi il bene comune.
0: Ook een andere overeenstemming is mij opgevallen. Velen van u hebben opgemerkt dat het algemeen welzijn vandaag de dag niet louter een na te streven doel is. Het is een realiteit die we samen opnieuw moeten ontdekken. We leven in een tijd waarin het zelfs moeilijk wordt om te herkennen wat werkelijk goed is voor iedereen. Daarom is de kerk, geworteld in Christus, geroepen om plaatsen van ontmoeting, van luisteren en van dialoog te koesteren, waarin een vernieuwde cultuur van het algemeen welzijn kan rijpen. En dit vraagt ook om geduldig opvoedingswerk. Dat helpt bij het herkennen van de onschendbare waardigheid van elke persoon en de verantwoordelijkheid die ons met elkaar verbindt. Op deze weg zijn de armen niet alleen de ontvangers van onze zorg, maar ook de hoofdrolspelers van de hoop die God in de geschiedenis blijft doen opbloeien. Uit veel van jullie overwegingen kwam ook een andere overtuiging duidelijk naar voren. Terwijl we ons afvroegen wat de verantwoordelijkheden van de kerk in de wereld van vandaag zijn, hebben jullie voortdurend gewezen op het belang van getuigenis, nabijheid, gewetensvorming en het opbouwen van broederlijke en geloofwaardige gemeenschappen. Dit getuigenis komt voort uit de ontmoeting met Christus, uit zijn woord en uit de sacramenten, waarin de Heer zijn volk ondersteunt en het in staat stelt de wereld te dienen met de kracht van het evangelie. De kerk is geroepen om steeds meer te worden wat zij verkondigt. Op dit fundament kunnen ook de noodzakelijke hervormingen van structuren, instellingen en processen vrucht dragen. En zo versterken deze dagen mijn hoop. Niet enkel vanwege wat we hebben gedeeld, maar ook vanwege de manier waarop we dat hebben gedaan. In een tijd die gekenmerkt wordt door polarisatie, wordt ook de manier waarop de kerk luistert en in dialoog treedt onderdeel van haar verkondiging. Als wij samen de wil van de Heer blijven zoeken en ons laten leiden door de Heilige Geest, ben ik er zeker van dat onze gemeenschap steeds vruchtbaarder zal worden voor de zending van de kerk en voor de dienst aan de hele menselijke familie. Ik geloof dat we beetje bij beetje de meest authentieke betekenis van het consistorie herontdekken. Het samenkomen van het college der kardinalen rond de opvolger van Petrus, opdat de Heilige Geest in wederzijds luisteren en gezamenlijk onderscheidingsvermogen, de paus helpt de kerk te leiden. Geen parlement, geen congres waarin meningen of belangen de overhand hebben, maar een ervaring van gemeenschap ten dienste van de missie. Wat we deze dagen leren beleven, betreft niet enkel het college der kardinalen. Het is een levenswijze die we in de hele kerk moeten bevorderen, opdat elke gedoopte, naar gelang zijn of haar roeping en verantwoordelijkheid, deelneemt aan de opbouw van de beschaving van de liefde en aan de dienst aan het algemeen welzijn. Zoals ik u reeds heb laten weten, wil ik deze jaarlijkse bijeenkomst ook vanaf volgend jaar verder zetten. Ik heb de datum nog niet vastgesteld. Ik ben van plan om deze tegen het einde van dit jaar aan u mee te delen. Dit consistorie was een waardevol moment, maar mag geen op zichzelf staande gebeurtenis blijven. In de hele kerk willen we ruimtes bevorderen waarin het volk van God naar elkaar kan luisteren, bidden, onderscheiden en samen op weg gaan. En dit is de kern van het traject ter uitvoering van de synode. En dit zal ook de geest zijn van de komende bijeenkomst gewijd aan Amoris Laetitia en van vele andere initiatieven die de Heer ons zal vragen te beleven. Het gaat er niet om het aantal bijeenkomsten te vermenigvuldigen, maar om te leren hoe we bijeenkomsten kunnen beleven waarin we, door naar elkaar te luisteren, samen leren luisteren naar de Heer. Alvorens af te sluiten, wil ik de unanieme oproep die uit dit consistorie is voortgekomen, overnemen en tot de mijne maken. Sterker nog, ik zou willen dat we dat samen doen, door middel van deze woorden. Laten we dit zeggen aan onze broeders, de bisschoppen, tegen de kerken die aan ons ambt zijn toevertrouwd en tegen alle volkeren op aarde. God verlangt vrede voor elke natie en voor elk volk. En daarom mogen wij ons niet neerleggen bij geweld. Geweld zal niet het laatste woord hebben. God blijft in de geschiedenis wegen van verzoening en vrede openen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om die moedig te bewandelen en de wereld te helpen ze te herkennen. Dierbare broeders, ik dank u van harte voor uw bijdrage, evenals de sprekers, de moderatoren, allen die met vrijgevigheid en discretie deze dagen van werk en broederschap mogelijk hebben gemaakt. Dank u dat u mij er opnieuw aan hebt geholpen het werk te herkennen dat Christus blijft verrichten te midden van zijn volk en in de wereld. Laten wij de vruchten van dit consistorie toevertrouwen aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, moeder van de kerk. Mogen zij ons leren de eenheid in verscheidenheid te bewaren en het evangelie van de vrede te dienen met nederigheid, moed en hoop. Ik dank u. Applaus van de kardinalen die zich dus hadden verzameld gedurende 2 dagen rond Paus Leo de XIV en ook rond die verschillende thema's. En op deze wijze konden we dus een beetje ontvangen wat de Heilige Vader heeft onderscheiden in deze 2 dagen als de meest belangrijke punten die naar voren kwamen uit alle gesprekken. En we zien steeds meer dat idee van synodaliteit, wat dat nu eigenlijk moet zijn, vorm krijgen. De paus heeft het al verschillende keren herhaald. Alle leden van de kerk, alle gedoopten, moeten kunnen deelnemen aan de opbouw van dit Rijk van God, aan de opbouw van de gemeenschap, van het volk van God, maar ieder volgens zijn eigen roeping, zijn eigen levensstaat, zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat zijn belangrijke elementen om mee te nemen in wat, ja, dat proces van nadenken over wat is synodaliteit. En de paus die drukt het hier uit, hij wil dit blijven doen. Hij wil blijven samenkomen met de kardinalen. Zij zijn namelijk geroepen door God zelf om de paus te helpen bij het onderscheiden van datgene wat de Heilige Geest zegt aan de kerk. Een samenwerkingsverband ja, die, we mogen het zeggen, een evolutie is uit datgene wat de heilige paus Paulus VI begonnen is door de oprichting van de bisschoppensynode. Met het idee om ook die synodaliteit, die daaruit voortgegroeid is en die door paus Franciscus is geïntroduceerd, deze dus ook op te nemen in de wijze waarop bijvoorbeeld een buitengewoon consistorie wordt georganiseerd. Ook moeten we zeggen dat er dus, ja, enerzijds discretie is. Men wil het graag achter gesloten deuren houden. Dat heeft ook een groot voordeel, want iedereen kan dan vrij spreken. Dat is ook nodig om de nodige onderscheiding te maken wat de Heilige Geest wil zeggen in die twee dagen. Anderzijds toch een deel ook open communicatie. Een publiekelijk afsluiten met een toespraak van de paus die de nodige punten samenvat. Een interessante ontwikkeling in de wijze waarop dat zo'n consistorie kan gehouden worden. En de paus die drukt dus hierbij het verlangen uit om dat opnieuw te doen. U hoorde ook de aankondiging van een samenkomst in oktober samen met de verantwoordelijken van de Oosterse kerken, waarbij zal nagedacht worden, gebeden en onderscheiden worden over Amoris Laetitia. U herinnert zich dat die exhortatie die door paus Franciscus werd geschreven, die wel wat deining heeft veroorzaakt in de kerk, als we het zo mogen uitdrukken. Dus het wordt interessant om te zien wat zegt de Heilige Geest nu, x aantal jaar na de publicatie van Amoris Laetitia. Wat heeft het veroorzaakt? Welke vragen moeten er gesteld worden? Het wordt een boeiend proces om naar uit te kijken. We houden u zeker op de hoogte. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan voor vandaag. In een volgende aflevering hoort u de homilie die de Heilige Vader heeft gegeven op het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. Want dat is ook traditioneel het moment waarop de palia worden opgelegd. Het pallium, dat stuk wolstof dat over de schouders wordt gelegd van metropoliet aartsbisschoppen als uitdrukking van hun verbondenheid met de paus. Dat is voor een volgende aflevering. U heeft nog de Vaticaanse hymne van ons te goed. Graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur, het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. We zijn blij samen met jullie de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid te kunnen bidden voor al onze intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God,
Eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid steeds in uw hart zijn.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag heb ik bij mij in de studio pater Mark Rotsaert, jezuïet. Ja, u bent in het verleden al te horen geweest op Radio Maria om te vertellen over het boek dat u schreef, Ignatius, over de stichter van de jezuïeten. Maar we hebben u vandaag eens uitgenodigd, pater Rotsaert, om een beetje te spreken over uzelf en over het boeiende leven samen met Ignatius dat u leidt. Misschien aan het begin u eerst voorstellen aan onze luisteraars. U komt op dit moment niet van heel ver. U bent de overste in Heverlee.
1: Ja, dat klopt. Dat is het eindpunt van een lange reis van meer dan 60 jaar. Ik ben in 1960 ingetreden. Dus tot nu toe, dat zijn bijna 65 jaar. Dus ik ben nu terug in Heverlee, waar ik ook mijn eerste drie jaar filosofie heb gedaan. En dat huis aan de Waverse Baan in Heverlee staat er nog altijd, want het is zo stevig gebouwd. Dat was bedoeld voor de vorming van jonge jezuïeten. Aan de ene kant had je de vleugelen voor de filosofie, dus met professoren, allemaal jezuïeten, professoren die filosofie gaven. En aan de andere kant van het gebouw, de andere vleugel, was dan voor theologie. Die waren al wat ouder, hè. Je moest eerst filosofie gedaan hebben en dan theologie. En dus daarvoor is dat gebouwd. Met natuurlijk tekort aan roepingen ging dat huis stilaan meer en meer leeg geraken. En dus we hebben er dan voor geopteerd om dat huis is gebouwd voor de vorming van jonge mensen. Dus laten we dat nog een beetje in dat perspectief verder zetten. Namelijk, we hebben 160 studenten, dus ongeveer 80 in elke vleugel zo. En dat zijn nogal veel studenten in ingenieurs... Bio-ingenieurs, wetenschappen. Omdat natuurlijk daar de campus van Aremberg, van Heverlee, ligt bij wijze op 2 minuten van hun kot, van hun huis. Zo, dat is. Daar woon ik nu en daar zijn nog. Er is een deel dat voor de paters is nog altijd voorbehouden. En daar zijn we met 28 paters. En dat is het huis van de Vlaamse jezuïeten voor de bejaarden en zieke paters. Daar is ook een infirmerie met verpleging. Dus daar ben ik nu overste van. En dat is een beetje het eindpunt, denk ik, van mijn. Ik weet niet of er nog veel andere nieuwigheden gaan komen. Maar ik zal overste zijn, betekent normaal 6 jaar. En ik begin nu binnenkort mijn 4e jaar, dus ik ben halfweg ongeveer, zeg maar. Ja.
0: Ik kan me wel inbeelden dat het een heel. Ja, jullie zijn met 28, maar ik kan me inbeelden dat jullie vanuit allemaal verschillende hoeken komen. Dat is dan ook wel een boeiende groep, of misschien ook wel een uitdagende groep.
1: Ja, het is. Het is vooral een boeiende groep. Een deel, ik denk, voor het moment is dat een derde van die 28 zijn oud-missionarissen. En allemaal in Congo. Of in Congo of Rwanda, Burundi. Dus daar waar de Vlaamse en de Belgische jezuïeten veel geweest zijn. Dus daar hebben we. En dat is natuurlijk wel heel interessant, want je hebt mensen die 40 jaar niets anders gedaan hebben dan daar gewerkt. En dus die brengen heel wat andere informatie en inzichten mee. En degenen die alleen maar hier gebleven zijn, die hebben dan andere verhalen uiteraard. En dus dat maakt de groep wel boeiend. En ik moet zeggen, een van de dingen die mij getroffen heeft als ik terug in Heverlee kwam, dat was dat daar een aantal van mijn oud-professoren, toen ik daar filosofie studeerde, die daar nog altijd waren, maar die toen ook al heel oud waren. Dus hoe dat die met elkaar omgaan. Terwijl ik dat bij veel jezuïeten van vroeger nooit gezien heb. misschien was ik een beetje blind, hè? Heb ik het niet gezien. Maar hoe vriendschappelijk ze met elkaar omgaan. Hoe bijvoorbeeld, er zijn er een aantal bij ons die in een rolwagen zitten, een rollator hebben en zo. Dus die komen dan naar de mis elke dag en zo. Maar dat is vanzelfsprekend, er zijn altijd een aantal paters die zich haasten om iemand terug naar zijn kamer of naar de refter te mogen brengen. Zo. En ja, dat als iets heel normaal. En dan denk ik, goh, dat is toch fijn dat mensen die, daar zijn dan heel geleerde paters bij, maar we zijn niet allemaal heel geleerd, we hebben allemaal heel wat gestudeerd. Maar dus dat, en de ervaringen die de mensen meebrengen, dat is ook heel, dat is goed voor de missionarissen zo, maar ook voor de paters die hier in het land gebleven zijn. Hè. Dus dat, dus het is een rijke, gemeenschap, ja. En er is een stuk gemeenschap. Dus waar men vroeger van zei, de Jezuïten, ja, dat zijn allemaal harde studerende paters en die zijn alleen op hun kamer en verder, tenzij de lessen die ze aan gaven, hè, maar wel, zo zijn ze tenminste op een oude leeftijd zeker niet. Hè. Dat is wel heel duidelijk. Ja.
0: Het is echt een gemeenschap, een sociëteit, een broederschap.
1: Ja.
0: Mooi. Pater Rotzaert, u zegt ja, een derde van de Jezuïeten bij ons zijn missionaris geweest. U zelf bent geen missionaris geweest, maar u bent ook verschillende jaren in het buitenland geweest, hè?
1: Ja, dat kan ik wel zeggen. Dus eerst en vooral, ik heb twee keer ben ik naar Afrika gereisd om onze medebroeders van hier te gaan bezoeken. Op de plekken waar ze waren. En ik weet dat de eerste keer mij heel erg getroffen heeft. Niet, ik was ook naar Rwanda en Burundi geweest, maar daar, die zijn een beetje meer terughoudend. Terwijl in Congo, die Congolezen, die hebben het hart op de tong. Dus, en die zijn meer joviaal zo van. En ik weet, als ik van die eerste reis ben teruggekomen, toen heb ik gevraagd hier aan de Vlaamse provinciale overste of ik niet naar daar mocht gezonden worden. En hij kreeg zo eens, denk dat we u hier wel nodig hebben. Ja, dus dat was. Maar ik was zo getroffen, ook door de eenvoud van leven. Ja, veel comfort heb je daar sowieso niet. Hè. En dan nog in de huizen van de Jezuïeten, ook in Afrika, is dan toch nog meer dan wat de gewone mensen daar hebben in hun hutten. Dus dat is. Maar mij had dat getroffen, zo die eenvoud, maar ook zo die oprechtheid van die Congolezen. Hè, van die, ja, ik vond dat wel boeiend. Dus dat heb ik twee keer gedaan in Afrika. En dan, ja, ik ben twee keer provinciaal overste geweest hier. En ik was het nog niet lang de tweede keer toen pater-generaal mij gevraagd heeft. Ik ga dat vertellen, hoe dat gebeurd is. Dus we hebben ook een groep van Europese provinciale oversten. Dat was in mijn tijd, was dat nog, toen waren we bijna 30 provinciaals van heel Europa. Dus uit verschillende landen, van Moskou tot het zuiden van, en tot Libanon was daar ook bij. Ja. En daar was iemand benoemd als voorzitter, maar die was zelf nooit provinciaal geweest, zelfs nooit overste geweest. En ik weet niet goed hoe dat hij benoemd is, of ik was daar niet bij, maar dus heeft na twee jaar gezegd, ja, Ik wil er vanaf, het gaat echt niet. En de generaal dat aanvaardt, ja, als het niet gaat, gaat het niet. Er moest dus een nieuwe komen. En er moesten toen, waren er nog vier, wij noemen dat assistenties in Europa. Een assistentie is een groep van verschillende provincies samen. Dan hebben we West-Europa, Zuid-Europa, Centraal-Europa, Oost-Europa. Nou, zo moeilijk is het niet. En het was toen de regel, toen, dat elke assistentie twee kandidaten moest naar voren brengen, dus om daar voorzitter van die grote groep te worden. Dus we moesten 8 kandidaten hebben. Die hadden we niet. We hadden er maar 5. Ja. En van die 5 wist iedereen in de groep... die en die en die, vergeet het maar, dat zal dus nooit lukken. Die ga je nooit krijgen voor die job. Bleven er 2 over. En zoals de provinciaal van Noord-Polen. En ikzelf. Die net weer in mijn 2e term van provinciaal was.
0: En u was dan provinciaal van...
1: Of Vlaanderen.
0: Het was enkel Vlaanderen nog. Vlaanderen. Nu zijn Vlaanderen en Nederland samen, hè, bij de Jezuïet.
1: Ja. Toen ik de eerste keer provinciaal werd... waren we nog ongeveer met 200 Jezuïeten in Vlaanderen. Hm. Dat was sinds het jaar 2000 al iets minder natuurlijk. Maar goed, dus... Pater-generaal was daarbij, we waren in Loyola voor een andere vergadering geweest. En wij moesten als Europeanen, we moesten blijven, want we moesten overeenkomen en een nieuwe voorzitter zoeken. En dan vroeg ze eerst aan die Pool, ga even buiten, hè, dat we in alle vrijheid kunnen spreken. Niet waar je allemaal zo goed in bent, maar misschien waar je minder goed in bent, of ik weet niet wat. Ja, goed. Dus die man, na 12 minuten mocht hij terug binnen. En dan moest ik buiten. 12 minuten, 15 minuten, 20 minuten, 25 minuten. En toen kwam er een jonge pater uit Nambask. Want we waren in Loyola, in het Baskenland. Het land waar Ignatius geboren is. Hè. En dus... En die komt, die moest zorgen voor de simultaanvertaling. En dus die maakte dat allemaal mee. En die komt naar mij, ik zat er in de gang te wandelen. En hij komt naar mij met een glaasje chaparan. Dat is een typische likeur van Baskenland. Hij zegt, hier pater, u zult het nodig hebben. Ik had het wel verstaan. Ja. En toen is het, ja... Want toen moesten we toch wel binnen. En ja, dus dat was dan. Als anderdaags was er dan een kiezing. En ja, er was niet veel twijfel over. En dus dan ben ik dat gedaan. Nu, ik heb vanaf mijn 16e of 17e zat ik al in een Europa-club. Ik ben altijd zeer Europees-minded geweest. Ik vond dat een project van, ja, dat sprak me wel aan. En dus, ja... Het was natuurlijk niet zo eenvoudig om al die provinciaals... met al die verschillende culturen... ja, de neuzen in dezelfde richting te zetten. Maar goed, ik vond dat wel interessant. En wat in het begin een beetje moeilijk was... was dat in Spanje waren er toen nog 4 provincies... dus met 4 provinciaals en 1 superprovinciaal. Nu, op onze algemene vergaderingen zeiden die 4 nooit iets... Die deed hun mond niet open. En alleen de superprovinciaal die nam het woord. Ja. Maar als we moesten stemmen, dan stemden ze alle 5 tegen. Ja, dat is dus heel vervelend. Mensen mogen tegenstemmen, er waren ook nog anderen die tegenstemden. Maar dan leg je tenminste uit waarom. Maar als je je mond nooit open doet, dan is het... Goed, of, hè? Dus dat was een beetje vervelend voor iedereen. Niet alleen voor mij, maar ook voor iedereen. Maar ja, goed, ja, wat doet je eraan? Hè? Nee. En na een paar jaren vroeg pater-generaal mij... om op een internationale, van alle provinciaals van de hele wereld... dat waren er toen in de 90... eens te vertellen wat uw ervaring is... om voorzitter te zijn van zo'n groep provinciaals. Ik zeg, ja, dat zal ik wel doen. En dus ik maakte zoiets... Maar ik kende dus mijn mensen. Hè. En dus ik zeg, ja, ik ga voordat ik dat daar ga voorlezen voor die grote groep... ga ik dat eerst sturen naar de Europese provinciaals. En dan, als ze willen, zeggen, ja, maar dat mocht u niet zeggen... of je vergeet iets belangrijks, ik zeg, geen probleem, hè, dan zal ik dat wel aanpassen. En mijn tekst begon zo, ik ben een president zonder soldaten... zonder geld en zonder macht... Dat was dus ook zo. En toen zei... ik had het dus op voorhand gestuurd naar die Europeanen. Dan zei ik dus, je mag daar kritiek op hebben. Ik heb daar geen last mee, maar zeg het dan maar. Ja, nee, dat was het niet. En dan zei één van die 4, die nog nooit een stem had verheffend... die zegt, ja, Mark, zegt hij, in het begin waren we blij dat je geen macht had... Maar nu, na 3 of 4 jaar, zien we hoe dat gewerkt. En nu staan we achter u. Ja, dat was natuurlijk toch wel prettig om dat te horen. En ook omdat, ja, ik ben daar nog tamelijk lang moeten blijven. Dat is normaal voor 6 jaar. Maar uiteindelijk heb ik dat 10 jaar gedaan. En dat kwam omdat pater-generaal had al in zijn hoofd dat hij zou aftreden. En hij zei, ja, ik heb liever dat mijn opvolger, uw opvolger van mij, dus voor Europa kiest. Want hij zal er moeten mee samenwerken. Dus kunt u nog 1 jaar blijven? Misschien 2 jaar, ja, 2 jaar. Dan wordt een nieuwe generaal gekozen. En hij komt bij mij en zegt, ja, zegt hij, ik weet niets van Europa. Het was een Europeaan, maar hij had 47 jaar in Japan gewerkt. Zegt hij, ik weet er niet, wilt u nog een tijdje blijven? Ja. Maar na 10 jaar heb ik toch gezegd, nu is het genoeg. Ik weet niet meer, alles wat ik in mijn hoofd heb mogen hebben als projecten of als mogelijkheid, die heb ik allemaal uitgeprobeerd. Sommige zijn gelukt, anderen zijn niet gelukt. Maar dus het wordt toch tijd dat er iemand anders komt. Ondertussen was ook de sfeer in die groep heel erg veranderd. En dat heeft met veel dingen te maken. Onder andere het feit dat een provinciaal altijd na 6 jaar verandert. Dus na 6 jaar dat ik daar was, had ik al heel veel nieuwe provinciaals, die toen ik begon al 3 of 4 jaar bezig waren. Dus dan komt er een nieuwe. Dus, en dat bracht ook nogal verandering mee in de groep. Zo, dus dat heb ik, ja, dus 10 jaar lang mogen doen, ja.
0: Ja. En die sprak met heel veel verschillende contacten en ook wel een grote inkijk in de kerk over heel Europa eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. En dus als ik het goed begrijp, u was voorzitter van de provinciaals in Europa. En u was dan een beetje de contactpersoon voor de generaal overste om voeling te hebben met de jezuïeten op het Europees continent.
1: Ja, dus zo. Ja, dat was natuurlijk wel interessant. Hè? En ik moet zeggen, ik reis natuurlijk graag, maar omdat je wat je dan gaat zien en horen ook weer zo nieuw is. Het is als je naar Litouwen gaat, krijg je een heel ander beeld van de kerk en van de sociëteit daar. Dat is zo anders. Dat was net na de val van het communisme. Dus dat is. Of je gaat naar Portugal, krijg je weer iets anders aan het horen. Of naar Duitsland, enfin, noem maar op. Hè. Al die Europese landen met allemaal hun cultuur en hun manier van zijn en van opvattingen. Dus dat. Maar dus geleidelijk aan kwam daar meer cohesie in die groep. En het was zo, hoe moeilijk het ook was om, toen ik dan ben aangetreden of daarvoor, om iemand te vinden. En wat ik zei, ze hadden 8 kandidaten moeten hebben, er waren er maar 5. En van die 5 zei er in die 3, die gaat je nooit krijgen. Dus met 2 over. Maar dus tijdens die 10 jaar heb ik daar ook een beetje naartoe gewerkt, zodat er waren er zeker 3... waarvan ik kon zeggen, of je die op de eerste plaats zet, want ze zijn intern naar 1, 2, 3, of op de tweede of op de derde plaats, maakt niet uit. Die zijn alle 3 uitwisselbaar, bij wijze zijn natuurlijk verschillend. Maar die zijn alle 3 heel goed, dat is geen probleem. En dus dat was ook, dus dat liet ook zien dat er ook bij de jezuïeten een zekere evolutie was, omdat de getallen werden overal, we spreken over Europa, de getallen werden overal lager en lager, minder en minder. En dus waren ze toch wel geïnteresseerd om, en hoe doen jullie dat, en hoe doen we dat, en kunnen we niet samenwerken op dit vlak? En zo, daar is veel samenwerking ontstaan in die tijd. En dat is verder nog doorgegaan daarna. Dat is, Maar dat was wel, ik vond dat heel. En natuurlijk, je wordt overal goed ontvangen. Dat neemt je dan maar bij. Hè? Maar er zijn zo kleine details. Ik was dus nooit daarvoor in Oost-Europa geweest. En dus nu had ik de kans, want ik moest wel naar die hoofdstad in 3D. Ja. En die mensen in Oost-Europa, die wisten dus wel goed dat het niveau van leven bij hen veel lager was dan in West-Europa. En dat het eten daar ook van minder kwaliteit was. En wat deden ze dan? Daar gaven ze mij een bord vol aardappelen. En ik ben geen aardappeleter. En ja, dus dat vond ik wel een beetje...

0: kind, dan moet je dat niet. Want je weet niet of je honger hebt, je weet niet of je het lekker vindt enzovoort. En ik dacht, ja, dat kan ik hier nu wel eens bovenhalen. Dus ja, ik moest een excuus hebben waarom ik dat niet allemaal opat. Wat ze mij daar voorschotelden. Ja, dat was... Maar goed, ja, dat zijn, bleef toch wel interessant. Je ziet veel mensen... Er zijn zoveel nieuwe dingen die... Ja, ik zat 3 keer per maand in een vliegtuig. Bij wijze van spreken, van de ene hoofdstad naar de andere. Ja, dat was wel ja, heel verrijkend. Hè. Ja, dat is zeker. Dus,
1: ja. Verrijkend, maar ook wel veel eisend. Hè? Ik denk dat het ook wel een vermoeiende tijd moet geweest
0: ja,
1: zijn.
0: Het is, ja, het is gemoed. Ja, en een van de dingen zo die bij ons een beetje in onze structuren zit. Dus een overste heeft altijd een raad. Wij noemen dat een consult, maar hetzelfde, een raad. Zijn consultoren, zijn raadgevers. Dus een overste heeft er 4. Pater-generaal heeft 4 algemene assistenten. Dan heeft hij nog lokale assistenten. Ik heb 4 consultoren hier in Everde. 4 raadgevers. Hè. Die moeten maandelijks samenkomen om dingen van de communiteit te bespreken. Wat... Dus, ja, dus er moesten overal 4 zijn. De consultoren, de raadgevers, zijn raadgevers. Die beslissen niet. Het is niet de raad die beslist heeft. Het is de overste die beslist heeft. Hm. Zo, dat zit in onze structuur. Natuurlijk de vraag is, hoe neem je dat aan? Hoe neem je dat op vandaag? Mm-hmm. Maar het zit toch wel een beetje in onze... En ik heb dat heel sterk aangevoed de eerste keer dat ik provinciaal was. Hè, dus je komt met je consult samen, je hebt allerlei dossiers voorbereid. En dan geven ze allemaal interessante commentaren daarop en voorstellen. En om 5 uur, bij wijze van spreken, zijn ze weg. En dan staat je daar alleen.
1: En moet u de knoppen doorhakken.
0: Dan moet u de knoppen doorhakken. En wat komt er bij een provinciaal? De meeste dingen die op een ander niveau niet opgelost geraakt zijn. Hè? Ja, dat hoort bij de job. Hè? Dat is zo. Dus het is niet altijd zo eenvoudig. Maar je wordt ook zo goed omringd. Niet alleen door die raadgevers. Maar je hebt ook een aantal... Ja, meer specifieke raadgevers zo, voor de financiën, voor de scholen, voor het sociale apostolaat. En dus, ja, omdat ik had niets anders gedaan na mijn studies dan 8 jaar novicemeester te zijn geweest. Dat was mijn eerste job. En ik moet wel zeggen, dat is de job die ik het liefst heb gehad. Dat was, ik ben 3 jaar assistent geweest. Een jaar van... nog monseigneur de Hover, die was novicemeester. Dan is hij bisschop moeten worden. En dan is de oud novicemeester uit Nederland gekomen, Piet van Bremen. Waarvan een aantal van zijn boeken nog altijd gelezen worden. Dus die. En ik was zijn assistent. 3 jaar. Dan heb ik mijn laatste vormingsjaar gedaan in Canada, in Quebec. Heerlijke tijd. In de winter, 1 meter sneeuw als je naar buiten ging. Maar dus... en dan ben ik, als ik terugkwam van Quebec... ben ik novicemeester geworden en ik ben dat 8 jaar geweest. En dat vond ik... ik heb dat altijd een heerlijke tijd gevonden. Zoveel novice hadden we niet, maar enfin, we hadden toch een aantal. En vermits het noviciaat voor 2 jaar is en soms... De grootste groep die ik gehad heb, denk ik, is 8 geweest. En dat is altijd beter, want ze vormen zichzelf ook aan elkaar. Dus dat... Dus dat heb ik heel graag gedaan. En de mensen vroegen, oh, dat moet toch moeilijk zijn vandaag en zo. Ik zeg, ja, dat weet ik niet, ik heb niet een indruk. Ik zeg, ten eerste, zij hebben gevraagd om in te treden. Wij zijn ze niet gaan vissen of zo. Zij willen jezuïet worden. Oh, dat is al fijn, dat is een goed vertrekpunt. Hè. Ten tweede, over spiritualiteit weten ze niets. Hè. Dus ze zijn heel aandachtig, dus ze willen leren. Hè. Ze willen, dus dat was. En ten derde, met jonge mensen, want het waren dan mensen van in de 20. Hè, dat is al.

0: altijd boeiend. Dat is, kun je ook soms wel problemen mee hebben, maar boeiend is het in elk geval. En dus ik heb dat altijd graag gedaan. Ik heb dat altijd graag gedaan, ja.
1: En was dat dan ook in het toenmalige vormingshuis in Heverlee?
0: Nee, toen waren we in Oudergem, okay, bij Brussel.
1: Ja.
0: En dan hadden ze daar een oude villa opgekocht. En En dat, ik deed dat graag. En waarom deed ik dat graag? Ik heb daar dikwijls over nagedacht, omdat ze mij die vraag altijd opnieuw stellen. Dus dat is, ja, omdat je daar mocht doorgeven datgene waarvan je zelf leeft. En dat zijn jonge mensen en die willen jezuïet worden, daarom zijn ze daar. En dus, en die zijn dus, ja, geïnteresseerd en jij mocht. Allee, van wat jij denkt belangrijk te zijn voor je jezuïetenleven, dat proberen door te geven. En dat is wel interessant. Ja. Dus dat heb ik zeker graag gedaan. Maar als je dan provinciaal wordt, ja, ik had niks anders gedaan dan studeren en dat. En dus dan zeiden, het is daarom dat ik die allusie maakte op, ja, maar dan heb je iemand die voor de financiën in staat, hè, voor de hele provincie. En daar ben ik niet zo goed in. Een andere is een specialist in onze colleges. Een ander in sociaal apostolaat. Dus je wordt direct omringd. Dat zijn niet uw consultoren, dat zijn officiële, maar dat zijn mensen die competent zijn in bepaalde domeinen en die u ondersteunen. Omdat je inderdaad de moeilijke problemen die tot bij u komen, die als je niet voldoende geïnformeerd bent. En daarom heb je dus die andere mensen. Dus dat is wel, als ik dan zei, ja, als provinciaal staat je dan daar, moet je het alleen doen. Ja, alleen en niet alleen. Je hebt toch een aantal mensen rondom u die u toch wel erg bijstaan. Want anders zou het wel heel moeilijk zijn. Ja.
1: Het is tijd voor een eerste stuk muziek. En dan daarna zullen we het ook een beetje hebben over... U zegt ja, ik vond het heel boeiend om door te geven aan de novice waarvan ik leefde, of leef als jezuïet. En daar willen we dadelijk ook nog wat meer over te weten komen.
0: Ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars. In de kerk leeft vandaag, mogen we in gesprek gaan met pater Mark Rotsaert, jezuïet, overste momenteel in het Huis van de Jezuïet in Heverlee. En u heeft ons daarnet al verteld, pater Rotsaert, over de verschillende uitdagingen die u al heeft gehad. Ik denk dat nog niet dat we alles hebben overlopen, maar we gaan het er later nog over hebben. Maar misschien eerst nog wat verder terug in de tijd. U zegt, ik ben bijna 65 jaar jezuïet, dus u bent jong binnengegaan. Wilt u eerst iets vertellen over uw achtergrond en hoe dan de keuze om toe te treden tot de Sociëteit van Jezus vorm heeft gekregen? Komt u uit een gelovig gezin?
1: Ja, dus dat is, daar begint het mee natuurlijk. Dus ik kom uit een zeer gelovig gezin. Mijn ouders waren zeer gelovig. Ook zeer naar de anderen. Het helpen van mensen, dat zat in, ook bij mijn moeder. Mijn moeder was verpleegster, maar die is daarmee opgehouden als de eerste geboren is. En we zijn met 3 geboren tijdens de oorlog. Dus de mogelijkheden waren toen ook niet wat ze nu zijn, natuurlijk. Maar dus, ik kom uit een gelovig gezin. En ja, wij hebben daar in die tijd ook nooit veel thuis, ook niet als we puber waren, veel herrie ongemaakt. Of moeten we nu weer naar de mis of zo? Ik kan me dat toch niet herinneren. Dus mijn ouders gingen daar ook, denk ik, op een evenwichtige manier mee om. Een gelovig gezin. En ja, dat bleef, denk ik, zelf ook voor mij in elk geval het fundament. Dus dat je daarop kunt verder opbouwen. Er zijn een aantal dingen die ja, zijn bij de scouts. Natuurlijk zijn er katholieke scouts. Je gaat elke zondag naar de mis. Maar er zijn zo'n aantal dingen die je samen doet. Ik heb nog altijd van toen ik heel klein was, het grote sportfeest. Op een groot sportterrein in Hasselt. En ik was dan toen een klein en mager jongetje, maar zeer lenig. En dus ik moest altijd op die piramides kruipen, helemaal van boven. Mijn ouders zeiden oei, oei. Dus ja, dat was mijn lenigheid die mij daartoe... wij vormden ook niet alleen een gelovig gezin, ook een mooi gezin. Dus daar was een, en wij voelden dat. Ik denk dat we dat toen zelf niet zo geformuleerd zouden hebben. Maar wij voelden dat zij waren er voor ons. Ook mijn vader al had hij veel werk als dokter en zo, dat zo. Maar zij waren er voor ons. En de vakanties, dat waren heerlijke tijden. Ik ging met het hele gezin een maand op vakantie. Mijn vader kon niet altijd de hele maand daarbij zijn, maar als we aan zee waren, was dat niet al te ver. Maar goed, dus we hebben veel, veel dingen samen gedaan. Ja, we waren met 5 en dan de ouders erbij 7. Mijn grootouders heb ik nooit gekend. Omdat hij al gestorven was, of net gestorven toen ik heel klein was. Ik weet wel, en ik voel nu wel ook bij de studenten bij ons in Heverlee, dat is vandaag wel anders. En ik hoor zo in de gesprekken die ik soms mag hebben, ook evaluatiegesprekken met hen, dat van hun ouders hoor ik niet veel. Daar zeggen ze heel weinig over. Maar over opa of oma, daar komt meer te sprake. Dus daar is een ander soort band. Dat is ook een beetje normaal. Hè? Ik vind dat, en de ouders die zijn ook waarschijnlijk een beetje streng moeten zijn af en toe. Hè? Wat opa en oma zo niet moeten zijn. Hè? Dus dat is wel te begrijpen. Hè? Maar dat treft me toch ook en bij die studenten. Hè? Dat ze sommigen die... Ja, met oma, daar kan hij mee praten. Nu... Mijn grootouders heb ik dus niet gekend. Dus en we hadden een kleine familie. Dus mijn vader was enig kind, want zijn moeder is gestorven na de geboorte. Mijn moeder had 1 zus, die woonde ook in Hasselt, die was getrouwd. En die had 1 zoon, is hij toe. Dus als familie zo, hè. Ik hoor dat van anderen die...
0: veel neven en nichten, grote familiefeesten.
1: Ja, dat heb ik dus niet. Hè. Dus dat, maar goed, we hebben ons daar ook nog veel vragen over gesteld. Dat was de realiteit. Hè. Dat was zo... Ja, dat, maar het was een mooi gezin. Ja. Wij hielden... Ja, wij vormden wel één... Ja, één gezin of één, hoe moet je dat zeggen? Één groep, één gewoon... ja. En dat, door ik zeg zo, dat... Zij waren er voor ons. Dat was dus heel duidelijk. Hè. En dat, ja, dat is mij toch altijd bijgebleven. Hè. Dus dat, dat ja... Oh, dat was zo, in het begin... Wat heb ik dus? Ik ben dus in Hasselt geboren. Wij zijn 5 kinderen, alle 5 in Hasselt geboren. Wij noemen ons Hasselaren. Mijn vader was wel een West-Vlaming en mijn moeder was van Gent. Maar wij vinden dat we Hasselaren zijn, want we zijn daar geboren en getogen. Goed. Dus ik heb daar in Hasselt... Er zijn zo'n paar dingen die ik mij herinner. Dat is... Ja, in Hasselt zijn we hebben we het heilig paardje, zoals we dat zeggen, Pater Valentinus. Die was toen nog maar dienaar gods. Ondertussen is die door paus Johannes Paulus II is die zalig verklaard. Hè. Dus nu is er nog ene stap. Maar ik had daar veel devotie voor. Ik liep daar soms wel langs als ik naar het college moest. Dus om daar eens te gaan bidden. In die kapel was er altijd volk. Dus ik heb... voor de rest heb ik met... misschien is een... Als we terug gaan naar de eerste jaren... zo'n klein feit waar ik verder niet veel kan over... Niet verstaan van waar komt dat nu. Maar dus toen ik 7 jaar was, heb ik aan Sinterklaas gevraagd om mij het nodige te geven om de mis te kunnen lezen. De kazuifel en zo. En de goede Sint is dan de maten komen nemen, natuurlijk. En dus ik kreeg dan Sinterklaas, dat lag dan daar, een groene kazuifel en een witte kazuifel. Het nodige om de mis te doen. En mijn broers en zussen kwamen graag naar de mis bij mij, want die was heel kort. En de communie was zo een pepermintje, dus dat was mooi meegenomen. Hoe komt dat dat nu een jongetje van 7 jaar zoiets vraagt? Ik heb dat nooit gehoord van iemand anders toen. Dat gebeurde nog wel elders, maar dat wist ik toen niet. Hè. Dus, maar dat, is dat het begin van een roeping? Of was er al iets bezig en gaat dat in die richting of dat concretiseert zich zo? Ik weet het niet. Maar goed, ik heb daar... dat staat me nog heel goed voor ogen. De tijdig paardelijke... mijn vader moest af en toe naar de Argosse Kluis bij de trappisten. Dan mochten wij met 2 wel mee. Ik geef daar van een paard ook allerlei uitleg over. Het was een astronoom, dus die keek door... Ja. Maar daar heb ik me nooit heel erg toe aangetrokken gevoeld. Zo. Maar om te zeggen dat we een... Ja, het was wel een religieuze sfeer, een christelijke sfeer in huis. Dat was,
0: Voor u was geloof, het hoorde erbij. En het is ook iets dat u als iets goeds altijd hebt ervaren in uw jeugd.
1: Ja, ik heb... we waren dus ook bij de scouts. Of het is... het maakt het. Het geloof is de bindtekst tussen al die verschillende niveaus waar je dan aan deelneemt. En wat het was. Dus dat heeft dus zeker heel veel meegespeeld, zeker bij mij en in mijn roeping. Dus dat geloof. Ik heb dat dan zien groeien op het college in Brussel. Als ik mijn secundaire school daar gedaan heb. 6 jaar lang in Sint-Jan Bergmans in Brussel, dat geloof ook gegroeid is. Ja, omdat ik zelf ook groeide. En omdat ik natuurlijk ook wist, ik zal een beslissing moeten nemen, want dat was toen zo op 18 jaar, wat gaat je doen na het college? Nou, dus dat... En dus dat heb ik... En ik weet nog goed, dat misschien was ik er een beetje hoog in mijn kop, maar dat... ik aan niemand gezegd heb toen. En als ze mij niet aannemen, want ja, je kunt u wel u gaan aanbieden, maar zij moet u ook nog willen hebben. Hè. Als u niet aanbieden, als ze mij niet aanbieden, ik denk dan ga ik zoiets doen zoals dat hamerskult. Ja, dus die was toen zo, ja, dat was de eerste of de tweede secretaris-generaal. En dat was ook een spirituele man, hè, dus dat was zo. Dus dat vond ik iemand die, dat is nog de moeite om je leven voor te geven, vond ik. Maar zover is het nooit gekomen. En dan in Brussel natuurlijk, omdat dat een jezuïtenschool is, ziet je die jezuïten, alle klastitularissen toen waren jezuïet, hè. Alleen de turnleraar was geen jezuïet. Aardrijkskunde ook niet. En dan nog zo'n vak. Hè. Wiskunde. Hm. Maar al de rest waren allemaal jezuïeten die les gaven. Hè. Dus dat, ja, of, dus dat, dat maakte deel uit van het kader. Hè, en van, goed, maar ik denk dat ik daar veel heb meegekregen. Ook op menselijk vlak, en dus niet direct onmiddellijk of gericht op roeping, maar het is iets waar ik zo graag aan terugdenk. Dus wat wij op dat college aan cultuur hebben meegekregen, hè, waardoor je plots veel ruimer gaat denken en zien, en ook zoveel andere dingen zijn dan. Dan wordt geen Hasselt kunnen krijgen toen, hè, in de jaren 50 was dat. En dus, ja, dus dat heeft dan het koor op het college, natuurlijk, het C.T.A. Bergmans koor. Wij waren het jongenskoor uit die tijd, hè, eerste prijs voor de nationale radiokoor. Dus dat heeft. En dan het groepsgebeuren ook. En daar zaten in de klas altijd wel één of twee die ook aan roeping dachten. Nee. Dus niet dat zo zei, oei, ik ben toch een beetje abnormaal zeker, hè, dat ik aan zoiets denk. Nee, dat was niet zo. Dus dat waren 2, 3 in mijn jaar. Het jaar voor mij was dat ook zo, het jaar na mij ook. En je wist dat wel van elkaar, zo toch een beetje. De bodem werd steeds maar, of daar is de vijver maar uitgekund, werd steeds maar breder. Dus je zat niet zo alleen maar thuis, hè, in een veilig gezin, in een goed gezin. Zo. En, maar ja, je zag ook wat meer van de wereld, meer van andere cultuur. Het koor werd gedirigeerd door een paar jezuïeten. En op den duur, als ik dan mijn laatste jaar toch een beslissing moest nemen, was het voor mij duidelijk geworden. En eigenlijk een van de redenen waarom die roeping, die er dus al langer bezig was aan het groeien, waarom ik zeg, ja, maar dit is nu, want, ja, ik had het Heilig Paardrijk gezien, om nu heel mijn leven met blote voeten te lopen, dat zag ik misschien ook niet zo zitten. Die trappisten in Achel, daar had ik bewondering voor, maar ook niet meer. En dan kwam, ik zeg, ja, die jezuïet had ik nu 6 jaar lang. En als je op intern bent, dan heb je, ja, 6 jaar lang ziet je mensen. En we waren dus met 3 broers. En omdat we met 3 waren, kregen we een grote kamer met 3 bedden. En die kamer was in de gang van de paters. Ja. Dus ja, je bent daar toch meer in de sfeer een beetje opgenomen. Nu, bij mij is dat dan zo uitgelopen. Bij mijn broer is al anders uitgelopen, natuurlijk. Maar goed, dus ik heb daar in de humaniora toch veel gedaan. En toen ik dan aan mijn ouders gezegd heb dat ik zou intreden, of dat ik wilde intreden, dan wist ik dat ze daar heel gelukkig mee zouden zijn. En dat was ook zo. En dat heb ik later, toen ik zelf novice-meester was, toen was dat dikwijls omgekeerd. Dat je dacht, maar wat gaat je nu doen? Dat kan toch niet zijn? Je gaat je leven verspillen met al die problemen in de kerk. Toen ik daaraan begon, was dat zo niet. En de ouders waren dan, zeker zo van een katholiek gezin, die waren er heel gelukkig mee.
0: Vieren waarschijnlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja. En ze zeiden erbij, en mocht er in de loop van de jaren zien dat er iets is wat niet gaat, je bent altijd welkom terug. Dat vond ik zo mooi, hè. Van de ene kant waren ze heel blij dat ik die beslissing nam. Hè? En dezelfde tijd zeiden ze maar, je bent altijd welkom. Ook als het uw weg niet is, je moet altijd terugkomen. Ja, dat zijn dingen die je niet vergeet. Hè? Dus dat is zo'n beetje. En dan is dat natuurlijk die roeping is dan blijven groeien. En natuurlijk is dan het noviciaat. Als je dan, ik ben in 60 ingetreden. Het noviciaat in Drongen was dat. Ook weer zo'n groot huis. Dat was een oude abdij geweest van Norbertijnen. Dus daar heb je dan 2 jaar opleiding. De 2 eerste jaren, zal ik maar zeggen. Hè. Ik heb dat in Drongen gedaan. En als ik novicemeester was dat in een gewone villa in Oudeghem. Dus dat was een heel andere omgeving. Hè, dan als je in zo'n een oud klooster is het riskanter om ook een aantal gewoonten van die oude kloosters over te nemen. Waarvan je dan later merkt, dat is niet jezuïtisch. Dat moeten wij niet doen. En dat is,
0: bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld, ja. Dus een van de dingen die al heel vroeg, denk ik, in het religieuze leven, over het algemene, is boetedoening. Nu, dat had ook weer te maken met de tijd van toen. Dat is ook vandaar totaal anders. Maar de boetedoening, en dat was dan, ja, bijvoorbeeld wij op het noviciaat moesten wij, ik heb dat nog gedaan, kregen wij kettingen om rond onze benen te doen. Dat moest pijn doen. Hè, moest hij dan. En dan zweepjes. Dan moest je daar 's morgens, ja, soms vroeg je af, ja, is die maar om daar nu. Wij sliepen in een slaapzaal in chambrette. En soms had je zo in een ene die zo hard sloeg. Ik zeg, dat zal wel niet op zijn benen zijn. Dat zal wel tegen de kast zijn of tegen zijn bed of zoiets. Hè. Ja, die dingen komen dan daarbij. En dat je zegt, ja, is dat nog aangepast? En heeft dat met jezuïeten een zekere vorm van boetedoening wel, denk ik. Hè. Dat blijft zijn waarde behouden. Maar de vormgeving waarin dat werd gegoten toen, dat was helemaal niet meer aangepast. Zo'n ander voorbeeld is, we moesten 1 keer in de week, dat was dan nog wel de zondag, we kwamen in de zaal samen met de assistent van de novicemeester. En dat heette, het Latijn was dat toen, maar dat heette de jacht op de gebreken. En dan moest er ene beneden, of vooraan, op zijn knieën gaan staan. En dan mocht de hele groep, bij wijze van spreken, daarop schieten. En zeg, ja, wat hij niet goed doet, of, ja. Maar dat werd op den duur, dat ik denk dat wij ook een van de laatste jaren geweest zijn die dat hebben meegemaakt. Hè. Want bijvoorbeeld, in mijn jaar zat er zo, ik heb daar geen herinnering van, dat ik daar ook ooit heb op mijn knieën moeten staan. Zou kunnen, hè. Maar sommigen zijn daar wel door getraumatiseerd, hè. Dus, en, ja. Daarmee gaat je geen jezuïet vormen of aan. Dus, ja. Tegendeel.
0: Want u zei ja, aan het begin van deze vraag eigenlijk, dat die gebruiken niet jezuïtisch waren. In welke zin stemmen zij niet echt overeen met de jezuïtische geest?
1: Ja, ik ga een voorbeeld geven over iets positiefs. Ignatius zegt dikwijls in zijn brieven, vooral, maar niet alleen maar in zijn brieven, kom ik dat nogal eens tegen. Je moet opletten, want je kunt ook overdrijven in goed zijn. Of in hard werken. Hè? En een apostolaat doen en op meer en tussen de mensen gaan staan en zo. En hij heeft daar een hele eigen formulering voor gevonden. Hij zegt, dat is geen, hij noemt dat dan discreta caritas. En discreta wil dan niet zeggen van discreta is in een hoekje, maar dat komt dan, we zijn er weer, van onderscheiding. Discernere, dus het Latijnse woord, of het Franse discerné. En die liefde is niet, uw liefde moet onderscheidend zijn naar het goede toe. En niet zomaar en nog meer doen en nog om zo gezegd om goed te doen. Dat was dan ook wel zo. Maar dat zegt ja. En dat is zo'n heel mooie brief, zaakjes, van Ignatius aan een jezuïet, een Nederlander. Die is in Zuid-Indië. En die was samen met Franciscus Xaverius, was hij daar. Xaverius is dan vertrokken naar Japan. En dan is die pater Berce is dan vice-provinciaal geworden daar in Goa. En dat was een hele een evige zo. Die werkte toen met de christenen daar, met de joden, met de moslims, met de hindoes. Enfin, dat was een die al gezien had dat je wel samen iets kon doen met die mensen en zo. Maar Ignatius kreeg een brief in Rome van iemand die schreef, ja, je zou hem nog eens moeten zeggen dat hij niet zo hard van stapel mag lopen, want hij is nu ziek. Hè? En dan, als hij ziek wordt, kan hij toch niet werken. Ja. Ignatius schreef een mooie brief en hij zegt dat. Als je zo doorgaat, hè, ofwel sterft je, ofwel word je zo ziek. En wat is er dan van uw werk, uw mooie werk, wat je daar doet in Goa? Ja, dus. En ten tweede zegt hij, als je zo streng bent voor jezelf, is het gevaar ook niet denkbeeldig dat je zo streng gaat worden voor je medebroeders. Ja, dat vind ik wel heel juist. Hè. Dat is, maar goed. Maar die dingen zijn allemaal ook een beetje in de tijd, hè, moet je dat kunnen situeren. Maar zo het element van onderscheidend. Hè, dus een discreet karakter. Dat is een, voor Ignatius is de liefde niet blind. Ja. Echte liefde is helderziend. Die weet wat het goede is, wat moet gebeuren. Dat is echte liefde, ja. Dat is Ignatius. Ja. Dus dat. En als je zegt, ja, waarom is dat dan Ignatiaans? Ja, voor een deel daarom, denk ik, ja.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van een gesprek met jezuïet pater Mark Rotsaert, momenteel overste in het jezuïetenhuis in Heverlee, maar jarenlang ook provinciaal van de jezuïeten in Vlaanderen en daarna ook voorzitter van de provinciale van Europa. Hij kent de orde dus zeer goed en van binnenuit. Daarnaast is hij ook specialist in de Ignatiaanse spiritualiteit, maar daarover zullen we het met hem hebben in een tweede deel. Tot binnenkort.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen het avondgebed van de kerk, de Vespers, op deze dag waar wij nog steeds het feest vieren van de heilige apostel Thomas. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1339. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 1587. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 1341. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Die zonneklaar zijt opgegaan en die uw vriendelijk licht verbreidt, apostel Thomas, hoor nu aan het lied dat u is toegewijd. Gesteld door Christus in het licht, uit liefde als zijn tochtgenoot, voelt gij uit liefde u verplicht met hem te gaan tot in de dood. Die liefde spoort u aan en eist bij het verhaal ook het betoog. Gij zoekt het tastbare bewijs met eigen hand en eigen oog. Hoe groot uw hart als gij de Heer zozeer betreurt opnieuw ontmoet. Mijn God, zegt gij, gelovig weer met al het vuur van uw gemoed. En waar ons oog de Heer niet zag, versterk het vuur van ons geloof. Het brandde zo dat het bij dag en ook bij nacht niet wordt gedoofd. Aan Christus lof en dank gezegd, die op uw voorspraak voorbereidt, ons allen in geloof op weg, om hem te zien in eeuwigheid. Thomas zei, Heer, wij weten niet waar gij heen gaat, hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik bleef vertrouwen al sprak ik. Ik ben gebroken van smart. Al zei ik in mijn verwarring, arglistig is ieder mens. Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? De beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer. Ik zal mijn geloften volbrengen, waar heel zijn volk het ziet. Want kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen. O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt. U zal ik een lofoffer brengen, aanroepen de naam van de Heer. Ik zal mijn geloften volbrengen, waar heel zijn volk het ziet. Op het voorplein van uw tempel, in u, Jeruzalem. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Thomas zei, Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Thomas, ook Didymus genaamd, was niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem, wij hebben de Heer gezien, alleluia. De Heer bracht Sions ballingen terug. Het was alsof wij droomden. Toen lachten alle monden en juichte elke tong. Toen zei men bij de volken: geweldig is het wat de Heer hun deed. Geweldig was het wat de Heer hun deed. Daarom zijn wij zo blij. Keer nu ons lot ten goede, Heer. Zoals een beek doet in de zuidwoestijn, die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich. Vol zorgen gaan zij uit, met zaaizakken beladen, maar keren zingend weer, beladen met hun schoven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Thomas, ook Didymus genaamd, was niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: wij hebben de Heer gezien. Alleluia. Kom hier met uw hand en herken de plaats van de nagelen en wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Gezegend is God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon. In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden. Dankzij de rijkdom van zijn genade, die Hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom hier met uw hand en herken de plaats van de nagelen, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Christus maakte sommigen apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars. Zo heeft Hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus. Meld aan de naties Gods heerlijkheid. Meld aan de naties Gods heerlijkheid. Aan alle volken zijn wondere daden, Gods heerlijkheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Meld aan de naties Gods heerlijkheid. Ik legde mijn vingers in de plaats van de nagelen en mijn hand in zijn zijde en ik zei: mijn Heer en mijn God, Alleluia.

Ik legde mijn vingers in de plaats van de nagelen en mijn hand in zijn zijde en ik zei, mijn Heer en mijn God, Alleluia. Laten wij bidden tot God de Almachtige Vader in het bewustzijn dat wij zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en hem voor zijn heilig volk vragen, Heer, gedenk uw kerk. Vader, gij hebt de verrijzenis van uw Zoon het eerst aan de apostelen bekendgemaakt. Geef dat wij zijn getuigen zijn tot het uiteinde der aarde. Heer, gedenk uw kerk. Gij hebt uw Zoon in de wereld gezonden om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Geef dat wij het evangelie verkondigen aan heel de schepping. Heer, gedenk uw kerk. Gij hebt uw Zoon gezonden om het zaad van het woord uit te strooien. Laat ons met vreugde oogsten wat wij onder tranen hebben gezaaid. Heer, gedenk uw kerk. Gij hebt uw Zoon gezonden om door zijn bloed de wereld met u te verzoenen. Geef dat wij allen samenwerken om verzoening tot stand te brengen. Heer, gedenk uw kerk. Gij hebt uw Zoon in de hemel doen zetelen aan uw rechterhand. Verleen de overledenen toegang tot het geluk in uw rijk. Heer, gedenk uw kerk. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Almachtige God, laat ons uw grootheid prijzen op het feest van de heilige Thomas. Geef dat wij verlichting vinden op zijn voorspraak en leven van het geloof in hem, die door de apostel eens herkend is als de verrezen Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is opnieuw het moment aangebroken om samen even een blik te werpen op de voorbije dagen en uren hier bij Radio Maria, wat u zoal in de afgelopen week op uw radio hebt mogen ontvangen. En zoals steeds zullen we dat ook vandaag doen door terug te blikken op de voorbije week aan de hand van verschillende fragmenten uit de programma's. Dat geeft u de mogelijkheid om eventueel een programma integraal opnieuw te gaan beluisteren. En dat kan u makkelijk doen op onze website www.radiomaria.be. Verder heeft u de mogelijkheid om een e-mailtje te sturen naar info@radiomaria.be. Of u kan tijdens de openingsuren van de radio naar ons telefoneren op het nummer 016 41 47 47. Krijgt u niemand aan de lijn, dan kan u altijd een bericht nalaten op ons antwoordapparaat. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk een antwoord te kunnen geven. En dat gezegd zijnde gaan wij vandaag van start, opnieuw met maandag natuurlijk, 29 juni. In Elke Dag Telt kwam Marianne bij u met onder meer nieuws over Venezuela. U heeft ongetwijfeld gehoord van de trieste tragedie die het land heeft getroffen. Daar zij dus het slachtoffer werden van een zeer zware aardbeving die niet alleen heel veel vernietiging heeft veroorzaakt van infrastructuur, maar ook mensenlevens heeft geëist. Daarnaast werd er ook gesproken over het buitengewoon consistorie dat werd gehouden door paus Leo XIV en alle kardinalen in Rome, en dat op 26 en 27 juni. We gaan luisteren naar een fragmentje uit Elke Dag Telt van maandag.
2: Beste luisteraars, we gaan nog stilstaan bij de situatie in Venezuela. Na het Angelusgebed gisteren op zondag 28 juni, die u live heeft kunnen volgen hier op Radio Maria, richtte paus Leo XIV een oproep in het Spaans tot het Venezolaans volk. U weet het, het noorden van het land werd op woensdag 24 juni getroffen door aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 op de schaal van Richter. En die lieten een spoor van verwoesting achter en maakten minstens 1430 dodelijk slachtoffers. En paus Leo zei het volgende: ik wil mijn solidariteit betuigen met onze Venezolaanse zusters en broeders die getroffen zijn door de recente aardbevingen, waarbij talrijke doden en gewonden zijn gevallen en enorme materiële schade is aangericht. Op zaterdag 27 juni meldde de voorzitter van de Venezolaanse Nationale Vergadering dat er 1430 doden en 3238 gewonden waren. Deze getallen zijn ondertussen ook nog opgelopen. En dat aantal zal naar verwachting nog verder oplopen, aangezien volgens de Verenigde Naties nog altijd 50.000 mensen als vermist worden opgegeven en de kans om overlevenden onder het puin terug te vinden met de dag kleiner wordt. De internationale gemeenschap heeft natuurlijk gehoor gegeven aan de oproep tot solidariteit. Reddings- en zoekteams uit minstens 17 landen zijn momenteel actief in het land. Terwijl ik de Heer bid om de overledenen de eeuwige rust te schenken, herhaal ik mijn geestelijke nabijheid aan hun nabestaanden, de gewonden en allen die door deze tragedie zijn getroffen, vervolgde de paus. Tegelijk wil ik mijn dankbaarheid en mijn aanmoediging uitspreken aan allen die zich met grote toewijding inzetten voor de zoek- en reddingsoperaties. Reeds de dag voordien had paus Leo XIV tijdens zijn slottoespraak op het buitengewoon consistorie in het Vaticaan zijn solidariteit betuigd, evenals die van het volledige college van de kardinalen, met het Venezolaans volk. Wij verzekeren de slachtoffers, hun families en allen die de gevolgen van deze tragedie ondervinden van onze gebeden, verklaarde de paus tegenover de 178 kardinalen die in Rome aanwezig waren. Wij vertrouwen ook allen die deelnemen aan de reddingsoperatie toe aan de Heer en bidden dat de solidariteit van de internationale gemeenschap met dit geliefde land niet zal verslappen. En paus Leo XIV stuurde daags na de aardbevingen via de apostolische almoeseniersdienst een eerste noodhulp van 100.000 euro naar de kerkelijke verantwoordelijkheden in het land. Dat gebaar werd bijzonder gewaardeerd door de aartsbisschop van Caracas, Monseigneur Raúl Biort Castillo, die zijn dankbaarheid uitsprak in een interview met de Vaticaanse media. In zulke momenten is het belangrijk die solidariteit te voelen, zich deel te weten van een kerk die universeel is, benadrukte de aartsbisschop van Caracas. En via Kerk in Nood, beste luisteraars, weten we natuurlijk, dat hadden we kunnen zelf ook weten, dat kerken, parochiehuizen en seminaries ook behoren tot de zwaarst getroffen gebouwen. In de hoofdstad Caracas en de kustregio La Guara zijn verschillende kerken structureel beschadigd of ingestort. Tegelijkertijd fungeren veel van deze gebouwen nu als noodopvang voor families die niet meer naar huis durven of kunnen terugkeren. En aartsbisschop Raúl Biort Castillo beschrijft de situatie na zijn bezoek aan getroffen parochies. In Naurali is het dak van het rechterschip ingestort. In Pajuta zijn zowel de kerk als de pastorie volledig ingestort. De pastoor heeft dit op wonderbaarlijke wijze overleefd. In La Guara is ook het diocesaan seminarie zwaar beschadigd. Een project dat Kerk in Nood al jaren ondersteunt. En bisschop Pablo González Pérez vertelt: "We hebben geen elektriciteit. In het seminarie zijn meerdere muren ingestort. We staan nu buiten op de parking van een stadion terwijl we wachten op inspecties. Twee gebouwen tegenover ons zijn volledig ingestort." En ondanks de eigen schade heeft de kerk al snel haar hulpnetwerk geactiveerd. Parochies bieden onderdak aan gezinnen en Caritas coördineert hulpverlening. In sommige gevallen speelt het geloof zelfs een directe rol in het verwerken van de ramp. Pater Ignacio Calella uit Petare maakte de aardbeving mee tijdens een volle eucharistieviering. Hij vertelt: "Tijdens de tweede lezing begon de aarde hevig te schudden. Iedereen rende naar buiten. Maar ik heb de mis niet onderbroken. We hebben de viering buiten voortgezet." Wat volgde was opmerkelijk. Buurtbewoners die uit hun appartementen vluchtten en patiënten uit een nabij ziekenhuis sloten zich spontaan aan. Wat begon als paniek werd een moment van eenheid en gebed, aldus de priester. En een andere priester uit La Guara beleeft de ramp zeer persoonlijk. Terwijl hij dagelijks parochianen helpt, wacht hij zelf op nieuws over vermiste familieleden. Hij vertelt: "Verschillende familieleden zijn nog steeds niet gevonden, waaronder mijn 3-jarig nichtje. Ik ga de straat op om anderen te troosten, maar draag zelf deze angst, dezelfde angst als zoveel families." Zijn situatie staat symbool voor duizenden gezinnen die nog steeds hopen op nieuws van geliefden onder het puin.
1: Die dag konden we ook beginnen met een nieuwe catechese-reeks in het programma Catechismus. Zo mochten we luisteren naar een catechese-reeks over de 10 geboden, u gebracht door eerwaarde heer Pierre-François. We luisteren naar een fragment uit een van de afleveringen van de afgelopen week.
3: Het onderscheid tussen doodzonde en dagelijkse zonde is reeds aangetroffen in de Heilige Schrift. Bijvoorbeeld in de eerste brief aan Johannes in hoofdstuk 5. Maar dat is tot stand gekomen in de overlevering van de kerk. En bovendien, onze menselijke ervaring bevestigt het. Dat er iets bestaat zoals doodzonde, waardoor de liefde in ons vernietigd wordt. De doodzonde vernietigt dus de liefde in het hart van de mens door een zware inbreuk op Gods wet. Ze wendt de mens van God af, aversio a Deo, die zijn eindelijk doel en zijn zaligheid is, door aan een minder goed de voorkeur te geven boven hem. Het is altijd absurd. God opzij te laten voor iets dat geschapen is en veel beperkter. Naast de doodzonde bestaat ook de dagelijkse zonde. Dat is een minder zware zonde waarin de liefde blijft bestaan, ook al wordt die liefde beledigd en gekwetst door die zonde. Nu dat er twee categorieën bestaan en dat de eerste categorie ons uitsluit van het Rijk Gods, zullen we de gezonde nieuwsgierigheid moeten hebben om te weten wat is er dan als voorwaarde gesteld om een doodzonde te begaan. Wel, drie voorwaarden die tegelijkertijd moeten vervuld worden. Ten eerste, we moeten gaan over een handeling met een zwaarwegende materie die tot object heeft en die begaan wordt ten tweede met volle kennis en ten derde met weloverwogen toestemming. Zwaarwegende materie, volle kennis en weloverwogen toestemming. Dus objectief moet de handeling zelf zwaar zijn. De kennis betekent dat ons verstand moet beseffen wat er gebeurt. En toestemming betekent dat onze wil ook moet tussenkomen. Want geen enkele menselijke handeling kan tot stand komen als het verstand en de wil er niet bij betrokken zijn.
1: In De Kerk Spreekt op maandag kon u luisteren naar de tweede aflevering van de brief aan de gezinnen, Gratissimam Sane, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II in het jaar van het gezin, 1994. In Radio Vaticaan kreeg u een uitgebreid verslag van het eerste deel, de eerste dag ook, van het buitengewoon consistorie, zoals u helemaal op de hoogte. En in De Kerk Leeft ging Nele in gesprek met Rob van Duren over een hele bijzondere figuur, Christina Mirabilis, een heilige vrouw uit eigen land, een offerziel en een vagevuurheilige, die veel heeft geleden voor de redding van de zielen. Ze genoot reeds bekendheid tijdens haar leven en onmiddellijk na haar dood ontstond er een verering voor deze Haspengouwse vrouw. Slechts 8 jaar na haar overlijden werd een vita geschreven door Thomas van Cantimpré, waardoor we vrij veel over haar weten. In 2024 werd nog het 800-jarig jubileumjaar van haar overlijden met verschillende initiatieven herdacht. Daarover ging Nele dus in gesprek met de heer Rob van Duren. We luisteren naar een fragment uit De Kerk Leeft over Christina Mirabilis, en maken zo de overgang naar dinsdag 30 juni.
4: U spreekt dus over een kentering, waarna zij terug meer in verbinding komt met de mensen. Ze zoekt de zieken op, de stervende, de mensen ja, ook die criminele feiten plegen. Daar heeft ze een bijzonder groot hart voor op een manier.
5: Ja.
4: Heeft zij ook verbinding met, ja, hoe zou ik het zeggen, de gewone mensen die initieel schrik voor haar hadden?
5: Bij die mensen wordt zij vanaf die periode stilaan, hè? Een raadgever. Ja, mensen gaan haar raadplegen, gaan bij haar terechtkomen. Omwille van haar wijsheid, omwille van haar inzicht. Ja, en meer wordt zij ook door de brede gemeenschap erkend als een levende heilige. Hm. Ja, benadrukken ze iemand waarvan de mensen zagen van in deze vrouw is iets van God aanwezig. Ja, die zijn een levende heilige. Mm-hmm. Haar bijzondere aandacht voor stervende en ook voor kwaaddoende mensen, ja, voor criminelen, zeg maar, Blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat zij op een bepaald moment gaat vertoeven in de buurt van de galg, ja, waar de gehangenen zijn. Zij trekt zich ook het lot aan, ook het lot van andersgelovigen. Dat is een heel merkwaardig gegeven eigenlijk in die tijd. Hè? Er waren Joodse gemeenschappen, ook in Sint-Ruiden was een Joodse gemeenschap. En de zorg voor stervende Joden neemt zij zich evenzeer ter harte. En dus in die zin, je moet weten, ja, we zitten nog in de periode van de kruistocht. Er gebeurde in die tijd pogroms tegen de Joden. Ja? Zij trekt zich daar niks van aan. Zij gaat wel degelijk de stap zetten. Ook naar Joodse gemeenschappen. In die zin, in die mate zelfs, dat haar naam en haar verhaal genoemd wordt in een van de Joodse bronnen uit die tijd. Ja?
4: Dus wat we over haar weten is niet beperkt tot de Vita?
5: Hoofdzakelijk wel. Mm-hmm. Ja, maar er is ook een Joodse bron, de Sefer, van een bundeling van rabbijnse geschriften waarin haar naam genoemd wordt. En heel grappig, dus zij vermelden haar. En als een heiden in hun ogen. Mm-hmm. Ja. En ze vertellen van haar dus dat zij in de hel bisschoppen heeft gezien. Ja. En dat zij in de hemel Joden heeft gezien. Ja. Mm. Dat wel grappig. Dus het getuigt er ook van, het getuigt ook van de kritische ingesteldheid die Christina had. Er wordt herhaaldelijk ook vermeld dat zij zeer kritisch was ten aanzien van de verdorven levensstandaard van veel clerici in haar tijd. Ja.
4: En dat ze eigenlijk ook teruggekomen is met een opdracht. Dat ze dat zo ook wellicht beleefd heeft.
5: Ja, precies. Ja, ja. En dus of dat in de bron van die Sefer staat, bedoel je? Of wat?
4: Nee, ik bedoel dat zij ook het zo beleefd heeft. Ze is teruggekomen met een opdracht.
5: Ja.
4: Dus dat ze zich ook, dat ze die opdracht trouw wilde blijven.
5: Ja, maar dat was vooral dus die opdracht om boete te doen. Hè?
4: Ja, ja.
5: Dat is, daar wordt niet in vermeld dat zij ook die kritische rol zou moeten vervullen naar de kerk toe.
4: Mm-hmm.
5: Dat niet zo. Dat wordt daarin niet expliciet vermeld. Maar op meerdere plekken in haar vita komt dat wel ter sprake. En Thomas sluit zich daar trouwens bij aan. Hè? Thomas, die een Dominicaan was, hè, die al overgestapt was, zeg maar, van een reguliere kanunnik orde naar de toen nieuwe, vrij nieuwe nog, Dominicaner orde. Hè? De armoedebewegingen, die ook een kritische tegenbeweging waren in de kerk van die tijd.
1: Op dinsdag kon u de laatste Elke Dag Telt horen voor de zomerprogrammatie. Marian en Marieke kwamen bij u met enkele programma's die werden overlopen. Er werd ook stilgestaan bij het feest van de heilige Petrus en Paulus en over het openluchtspektakel over het leven van de heilige Godelieve van Gistel. Dat hoorde u allemaal in Elke Dag Telt van dinsdag.
2: Op 6 juli vieren we in de kerk, gedenken we in de kerk, de heilige Godelieve van Gistel. En in het verleden was er een
6: Godelieve spel, een voorstelling dat het leven van de heilige Godelieve voorstelde in Gistel.
2: En dat is zo'n 50 jaar geleden. En nu komt er zeg maar een remake, een update van deze Godelieve spel, een openluchtspektakel over het leven van de heilige Godelieve. En deze nieuwe voorstelling noemt Godelieve leeft.
6: Deze zal u kunnen bekijken in de abdij van Gistel, abdij ten Putte. En dit het komend weekend, al voor het weekend eigenlijk, donderdag 2 juli. Om 20 uur, vrijdag 3 juli ook om 20 uur. Op zaterdag 4 juli wordt het 2 keer gebracht om 15 en 20 uur. En ook zondag kan u nog gaan kijken, zondag 5 juli om 15 uur. Maar waar gaat deze voorstelling eigenlijk over? Het brengt u het leven van de heilige Godelieve van Gistel. Zij was een dochter van adel, En op een gegeven moment werd zij volgens de gewoonte van die tijd uitgehuwelijkt aan de heer Bertolf, die woonde bij Gistel in Vlaanderen.
2: Maar Godelieve die viel niet in goede aarde bij haar schoonmoeder, vrouwe Iselinde. Bertolf trok nog op de huwelijksdag bij zijn moeder in. Godelieve, die ervan gedroomd had burchtvrouwe te worden, verbande hij naar een onderhorige boerderij, waar zij zwaar werk moest doen en slechts een stukje brood te eten kreeg. Latere gelovigen voegden eraan toe dat de helft van haar voedsel nog naar de armen ging.
6: Aanvankelijk probeerde zij haar verdriet biddend te verwerken. Maar toen om haar heen de praatjes en pesterijen al maar erger werden, vluchtte zij terug naar haar vader. Deze was woedend vanwege de schande die hem en zijn dochter was aangedaan. Hij wendde zich tot graaf Boudewijn van Vlaanderen en tot bisschop Radboud van Doornik om hulp. En inderdaad, er kwam een verzoening tot stand. Bertolf nam zijn wettige vrouw tot zich en veinsde beterschap.
2: Maar in de nacht van 6 juli 1070 werd zij door twee van zijn dienaren, Landbert en Hakka, naar buiten gelokt en met een doek gewurgd. Vervolgens gooide zij haar in een put om de schijn te wekken dat zij verdronken was. Volgens de legende werd het water van de put opeens glashelder en de stenen waarop de moord was gepleegd kleurden blinkend wit.
6: Hoewel Bertolf met veel misbaar maakte om te laten zien dat hij verdriet had om het verlies van zijn vrouw, werd hij door niemand uit zijn omgeving serieus genomen.
2: En al gauw zagen de mensen Godelieve aan voor een heuse martelares. Zij begonnen haar als een heilige te vereren en riepen haar hulp in bij hun noden.
6: Tot de opzienbarende wonderen die aan haar bemiddeling worden toegeschreven, behoort de genezing van het blinde meisje Edith, dochter uit het tweede huwelijk van haar voormalige echtgenoot Bertolf, en niet in het minst de bekering van Bertolf zelf.
2: Op latere leeftijd trok hij zich terug in de Benedictijnerabdij van de Sint-Winoxbergen. Daar zou een van zijn medebroeders, Drogo, een levensbeschrijving van haar samenstellen. De Vita Godelief.
6: Waarschijnlijk heeft hij zijn gegevens nog uit de mond van Bertolf zelf opgetekend. Op 30 juli 1084 werden Godelieves relieken door de bisschop van Doornik verheven tot de eer der altaren. Dat stond in die tijd gelijk aan een heilig verklaring.
2: En op de plaats van haar dood verrees een abdij met de toepasselijke naam Ten Putte. Tot op de dag van vandaag trekken er talloze pelgrims naartoe om er te drinken van het geneeskrachtige water en om Godelieves graf te bezoeken in de parochiekerk van Gistel. Sinds 1458 vindt hier op de eerste zondag, na 5 juli, de Godelieve processie plaats. Een dag waarop Godelieve koeken worden gebakken.
6: De heilige Godelieve is patrones van Gistel en van Brugge, van kleermakers en naaisters, van leurders ook.
2: En haar voorspraak wordt ingeroepen bij keelpijn, koorts, ook tegen keel- en oogziekten, dat laatste vanwege de genezing van Edith, en daarnaast wordt zij ook aanroepen bij echtelijke ruzies en last van boze schoonmoeders.
6: Zij wordt afgebeeld als maagd met een koord, strop of sjaal om de hals of in de hand en bij een put met bronwater. Haar feest is dus op 6 juli en zij werd geboren rond het jaar 1045.
2: En beste luisteraars, dat is dus het levensverhaal dat helemaal in een openluchtspektakel is gebracht. Godelieve leeft. En aarzel niet om daar de komende week naar gaan te kijken. Dat kan dus op donderdag 2 juli, vrijdag 3 juli, zaterdag 4 juli en zondag 5 juli. Meer informatie vindt u terug op de website goddelievevangistel.be. Daar kan u ook de ingangstiketten aankopen.
1: Om 10:30 die dinsdag was er een herhaling van de aflevering van de Leeswijzer, waar we met Romy Kersten in gesprek konden gaan over het boek Dankretraite. En verder gaven we u graag wat inspiratie voor de komende dagen en weken van deze zomer, waar u hopelijk wat meer tijd hebt om te kunnen lezen. Graag geef ik u ook mee trouwens dat in deze zomermaanden voor de aflevering juli en augustus een heel bijzonder interview op het programma staat. Een interview dat 2 afleveringen zal beslaan omwille van het feit dat het voornamelijk in het Frans verliep. We gingen namelijk in gesprek met de heer Vincent Dujardin over het boek Boudewijn, de biografie. Jawel, we gaan hem tal van vragen kunnen stellen over dit boek en vooral over de persoonlijke dagboeken van koning Boudewijn zelf. Dat hoort u in de zomermaanden juli en augustus in de Leeswijzer. Steeds op de eerste dinsdag van de maand om 10:30. Om 1:00 kon u luisteren naar Koken met Hildegard. En was er om 17:30 de Wereld van Radio Maria. Tevens kon u in de avond luisteren naar een herhaling van het programma Menslievend, waar we te gast waren bij het woon- en zorgcentrum Sint Felix te Herne. In Heiligen Getuigen kon u ook iedere avond verder horen over het geestelijk dagboek en andere geestelijke geschriften van de heilige paus Johannes de 23e. Gebracht door Mia van Heukelom. We gaan luisteren naar een fragment en maken zo de brug naar woensdag 1 juli, de eerste dag van de maand toegewijd aan het kostbaar bloed van Jezus Christus.
7: 9. Bij het lezen van het waardevolle boek van Pater Faber, het Heilig Sacrament, heb ik een gedachte gevonden die door de auteur op magistrale wijze ontwikkeld is en die op mij een grote indruk maakte. Onder de altaarbloemen, dit wil zeggen de vruchten van een goede devotie tot het Allerheiligste Sacrament, neemt de geestelijke vreugde de eerste plaats in. De vreugde als een zeer belangrijk element van het geestelijk leven, atmosfeer van heldhaftige deugden, als geest, instinct, aanleg en onbeschrijfelijke genade. De vreugde moet vooral beschouwd worden als een factor van die geestesvrijheid die bij uitstek geschikt is om eigenschappen van het geestelijk leven die op het oog onverenigbaar lijken, te verenigen. Zij geeft de strenge teugels van de tucht in handen van de vertrouwelijke liefde. Vervolgens moet zij beschouwd worden als onafscheidelijke vriendin van de versterving. Wij moeten ons om onze vreugde bekommeren om tot versterving te geraken en de versterving beoefenen om onze vreugde te vergroten. Ik moet dus altijd dezelfde opgewektheid bewaren terwijl ik nooit één moment zal ophouden verstervingen te beoefenen. Het is de eigenliefde die de ontwikkeling van de geest verlamt en ons van droefheid vervult. De versterving roept het leven, de sereniteit en de vrede op. De heiligen zijn zo opgewekt, de broeders en zusters in de kloosters zijn zo opgeruimd van aard, omdat zij, evenals de heilige Paulus, hun lichaam kastijden en het met onverbiddelijke strengheid en grote omzichtigheid in bedwang houden. Wie de versterving beoefent, is vervuld van een blijdschap van zuiver hemelse oorsprong.
1: En zoals u daarnet kon horen, is inderdaad elke dag telt ook op vakantie, zeg maar. En in de zomermaanden heeft u de mogelijkheid om te luisteren naar het programma Boekad, waar we een boek aan u voorlezen, vaak in eerder romanstijl. En dat is ook voor deze keer het geval. Zo kon u luisteren naar de eerste aflevering van Schrijfster in Jeruzalem, geschreven door Tessa Afshar. Sarah en Darius die reizen naar Israël om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Sarah is gehuwd met Darius. Ze heeft alles wat haar hart begeert, maar haar man lijkt soms onbereikbaar. Hij betwijfelt of het wel een goede beslissing was om een Joodse vrouw te nemen. En zeker wanneer zij er samen met haar neef Nehemia voor pleit om de muren van Jeruzalem te gaan herbouwen. Wanneer Darius wordt aangesteld als opzichter, reist hij met Sarah naar Israël. Zal de weg die vol gevaren en verrassende herinneringen is, hem helpen om de hand van God in zijn eigen leven te zien? U hoorde het in een eerste aflevering van Schrijfster in Jeruzalem, u voorgelezen door mijn collega Joris.
8: Beide maar even negerend, besloot ze een brief te schrijven aan haar neef Nehemia, om hem op de hoogte te brengen van hun aanstaande bezoek. Hij was de wijnschenker van de koning en bekleedde daarmee een hoge post. Hoewel hij Joods was, had Artaxerxes hem veel invloed gegeven, wat in die dagen hoogst ongebruikelijk was, en zo verkeerde haar neef veel in de konings nabijheid. Als er moeilijkheden waren, dan zou Nehemia er wel voor zorgen dat Darius en zij zich gewapend met de juiste informatie bij de koning konden voegen. Artaxerxes was een zachtaardige, vriendelijke koning, zoals Sarah uit eigen ervaring wist. Maar hij wijdde zich volledig en vol overgave aan zijn rijk en kon daarom soms extreme eisen stellen. Een beetje voorbereiding voor een bezoek aan de koning was dan ook nooit weg. U zult de hele reis te paard afleggen met enkel 2 of 3 pakpaarden, zei Pari en onderbrak mijn mijmeringen. Ik hoop maar dat heer Darius nog genoeg kleding in zijn huis in Susa heeft, want ik kan maar 2 pakken onderbrengen in de ruimte die hij me heeft toegewezen.
1: Op woensdag zijn we normaal gezien helemaal live verbonden met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie, maar ook paus Leo XIV heeft recht op een beetje vakantie. En dat is dus deze maand. Geen generale audiënties. Wat u wel kan horen is een herhaling van Radio Vaticaan van maandag. Op deze wijze heeft u 3 maal de mogelijkheid om tijdens de week te luisteren naar die aflevering. Mocht u het missen op de andere 2 gelegenheden, dus tijdens de maand juli de mogelijkheid om op woensdagochtend te luisteren. En dus hoorde u over de eerste dag van het buitengewoon consistorie. Onze dag was uiteraard ook toegewijd aan de heilige Jozef. Door middel van de verhalen van Sint Jozef en het programma Ga tot Jozef. En op woensdagavond om 7:45 kon u luisteren naar Karel, The Man Who Became Pope, deel 2. We hebben daar de vorige keer ook over gesproken en dat gaat natuurlijk over het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. U hoort een fragment. Wij gaan naar donderdag 2 juli.
9: There is nothing more mysterious and unknown than love. We all have a deep, desperate need of absolute love. And the difference between how we perceive it and how badly we actually live it is a terrible thing. Well, love's not something that can be taught. And yet it's absolutely vital to learn about it. One thing's for sure. Love and sexuality are the most exciting link between mind and nature. But love is also a responsibility. When a man and a woman are united by real love, one takes on the other's destiny and future as if it were their own. And that can mean a lot of strain and suffering, but that's the only serious way to love. And not by making a game out of it.
10: Priester Karel hoort heel vaak de biecht. Op een dag komt er iemand biechten, maar begint met een grapje. Al heel snel herkent Karel zijn stem. Het is Novak, zijn goede vriend toen hij nog in de steengroeven werkte. tijdens de nazi-bezetting. Hij is zo blij om Novak terug te zien. Waar heb je al die jaren gezeten? Vraagt Caro. Ik werk nu in de Tchaikovsky-fabriek in Poznan. Hoe gaat het ermee? Vraagt Caro. Slecht. Ik bedoel prima, antwoordt de man. Welk van de twee is het? Vraagt Caro. Beide. Slecht, omdat dit regime een belediging is van het socialisme. De mensen hebben honger. En goed, omdat ik me nog steeds sterk en in staat tot vechten voel. En weet je wat? Zegt Novak. Ik ben verliefd. Verliefd? Wat een geweldig nieuws, zegt Karel.
1: Op donderdag 2 juli mochten we beginnen met onze wereldreis in De Rots in de Branding, die deze zomer zal te horen zijn. Daarbij wordt steeds de geschiedenis en christelijke geschiedenis van de verschillende landen die worden aangedaan besproken. En dit met aangepaste muziek en liederen. In dit eerste deel mochten we naar de Filipijnen, onmiddellijk naar de andere kant van de wereld, met 3 excursies. Een uitstap die ons kennis liet maken met Ferdinand Magellaan, priester Pedro de Valderrama en de eerste paters Augustijnen. Diezelfde dag in Radio Vaticaan om 17:30 kon u over de tweede dag van het buitengewoon consistorie vernemen. In het inzicht hoorden we over Jezus Christus, de drager van het levenswater, in een tweede deel. Het tweede stuk uit het Vaticaans document rond New Age, dat op deze wijze werd behandeld. Een van de centrale thema's is holisme, een thema dat heel uitgebreid aan bod komt in alle mogelijke vormen van alternatieve geneeskunde, waar veel aandacht is voor de natuur en voor moeder aarde. Maar New Age is impliciet pantheïstisch. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie. Daarover sprak Marleen Kaars in Het Inzicht op donderdagavond. We luisteren naar een fragment.
11: De eeuwenoude filosofische vraag naar het ene en het vele vindt zijn moderne en hedendaagse vorm in de verleiding om niet alleen onnodige verdeeldheid, maar zelfs reële verschillen en onderscheidingen te overbruggen. De meest voorkomende uitdrukking hiervan is holisme, een essentieel ingrediënt van de New Age en een van de belangrijkste tijdssignalen in het laatste kwart van de 20e eeuw. Er is buitengewoon veel energie gestoken in de poging om de compartimentering, kenmerkend voor mechanistische ideologieën, te overbruggen. Dit heeft echter geleid tot een gevoel van verplichting om zich te onderwerpen aan een mondiaal netwerk dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. De duidelijkste implicaties hiervan zijn een proces van bewuste transformatie en de ontwikkeling van ecologie. De nieuwe visie, die het doel is van deze bewuste transformatie, heeft tijd gekost om te formuleren en de uitvoering ervan stuit op weerstand van oudere denkbeelden die als vastgeroest in de status quo worden beschouwd. Wat wel succesvol is gebleken, is de veralgemening van ecologie als een fascinatie voor de natuur en een hersacralisatie van de aarde, een opnieuw heilig beschouwen van de aarde, moeder aarde of Gaia met hoofdletters.
1: In Pelgrim in eigen land gingen wij verder met onze wat lange tocht door Antwerpen, maar er valt natuurlijk veel te vertellen over deze stad. Zo mochten wij overnachten in het Sint-Juliaan gasthuis, dankzij het Vlaamse genootschap van Santiago de Compostela, en mochten we in gesprek gaan met een heuse hospitalero. En maken zo de verbinding met vrijdag, daar ook in de ochtend Pelgrim in eigen land te beluisteren was. En zo, dierbare luisteraars, konden wij stilstaan bij de afgelopen dagen hier bij Radio Maria. We danken u zoals steeds van ganser harte voor het luisteren. Blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken, ook tijdens deze zomertijd. U kan nog luisteren naar een fragment uit Pelgrim in eigen land. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe. Graag tot volgende week.
12: Aandoen.
13: U zegt dus verschillende routes gezocht. Mag ik er dan van uitgaan dat u toch de droom hebt waargemaakt om vanuit Antwerpen zelf te vertrekken?
12: Ja, de eerste maal ben ik vertrokken vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port. Nadien heb ik nog een aantal tochten gedaan vanuit Sevilla, vanuit Lissabon. Maar dan in 2008, als ik op pensioen of op rust gegaan ben, heb ik alle moed bijeengenomen en ben ik vanuit Antwerpen richting Santiago getrokken. In 2013 heb ik dat nog eens een keer herhaald, maar dan via een andere route.
13: Ja, toch wel een hele verwezenlijking. Ik denk dat dat ook een ervaring is die u voor de rest van uw leven zal meenemen. We zijn vandaag hier te gast in het Sint-Julianus Gasthuis, dat een onderdeel vormt van een voorziening die door een vennootschap eigenlijk wordt voorzien. Laten we het misschien toch even hebben over het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela. Gesticht in 1985 met de bedoeling vooral om iedereen te helpen die het voornemen neemt om zo'n pelgrimstocht te ondernemen. Wat moeten we erbij voorstellen? Wat wordt er zoal georganiseerd?
12: Wel, er zijn zeker een 4-5 infodagen die in de verschillende provincies georganiseerd worden, met de bedoeling van de kandidaat pelgrims toch wel wat raadgevingen mee te geven. Bovendien zijn er ook een aantal andere activiteiten voor de leden van het genootschap zelf, wandelingen in Vlaanderen, bijeenkomsten, filmvoorstelling, noem maar op. En uiteraard de jaarlijkse viering van Sint Jacob op 25 juli.
13: Maar als ik het goed heb begrepen, dan is het niet begonnen in Vlaanderen. Het is ergens anders begonnen, hè?
12: Ja, de revival is eigenlijk ontstaan in Parijs in 1950 al. Vlaanderen is pas gevolgd in de jaren 80. Aanvankelijk in 7 kerken in de abdij. Het is pater Mondelaars die met een aantal vrienden het initiatief genomen heeft om het genootschap op te richten. En terzelfde tijd was men in Sporta ook al met datzelfde idee bezig. Gelukkig hebben beide organisaties elkaar gevonden en het is daar in feite dat het Vlaams Compostela Genootschap zijn ontstaan kent.
13: Ik zie hier ook bepaalde symbolen die mensen wel kunnen herkennen in Vlaanderen. Hè. De Sint-Jacobsschelp, die we toch in, onder andere in de steden zelfs ook echt op de grond kunnen terugvinden. Als ik me niet vergis, dan is er een route in Vlaanderen bestaande uit kerken die toegewijd zijn aan de heilige Jacob, die verwijzen naar de pelgrimsroute naar Santiago.
12: Ja, in de jaren 80 is door het Vlaams Compostela Genootschap het initiatief genomen om inderdaad een route aan te leggen door Vlaanderen, ongeveer 750, 800 kilometer, en die de verschillende Jacobskerken met elkaar verbindt.
13: En ze zijn te herkennen aan de gele pijlen of aan de Sint-Jacobsschelp die men erop kan terugvinden.
12: Ja, er is de legende dat ergens in Spanje een priester op een bepaald moment een grote vracht gele verf zou gekregen hebben en die niet beter gevonden heeft dan een aantal routes aan te leggen met borstel en verf. De gele pijl is zowat in gans Spanje te herkennen.

Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

vormen als geen tegenslag mij raakt? Hoe leer ik volharden als alles voor de wind gaat? En hoe leer ik tevredenheid als ik zomaar alles krijg? Hoe kan ik overwinnen als ik niets ken van de strijd?

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef. Een maandelijks programma waarin we de heilige Jozef beter willen leren kennen en ook beter willen leren liefhebben of hem te vertrouwen. Het is immers een devotie die ons door de pausen, maar ook door vele heiligen in de geschiedenis van de kerk, wordt aangeraden. En ook bij Radio Maria hebben wij een groot vertrouwen in Sint Jozef. We beginnen met een tekst over de heilige Jozef. Daarna leren we een heiligdom in de wereld kennen. Vandaag gaan we naar Viterbo in Toscane in Italië, waar zich een stoel bevindt waar de heilige Jozef op gezeten heeft. Daarover later meer. We beluisteren ook een getuigenis van een gebedsverhoring door de tussenkomst van Sint Jozef en we eindigen zoals steeds in gebed. Vandaag beginnen we in een boek met als titel Jozef van Nazareth, geschreven door Federico Suarez, een Spaanse priester, maar ook hoogleraar in de moderne en hedendaagse geschiedenis. Hij leefde van 1917 tot 2005. Hij is de auteur van diverse geschiedkundige, maar ook geestelijke werken, waarvan de laatste in meerdere talen zijn vertaald, zo ook dit boek, Jozef van Nazareth. Hoofdstuk 1. De persoon van Sint Jozef. Het ziet er niet naar uit dat de heilige Jozef tot het soort heiligen behoort die veel bewondering wekken en de wens oproepen om hun daden na te volgen. Hij zou eerder geplaatst moeten worden bij het soort mensen bij wie men nooit de neiging voelt opkomen er een tweede blik op te werpen, wanneer men hen toevallig al eens opmerkt. Hij is een van die grijze figuren die zich nooit van anderen onderscheiden, omdat ze zo goed in hun omgeving passen. Zelfs het kleinste detail is niet in staat de aandacht op hem te vestigen. Hij hoort zeker niet tot het archetype of model dat we moeten trachten na te volgen. Hij komt in het evangelie voor zonder dat men hem een enkel woord hoort uitspreken. Hij heeft nooit een regel geschreven. Geen van zijn daden heeft ooit de grenzen van het meest alledaagse overschreden. Hij was, pedant gezegd, een man zonder boodschap. Dit alles lijkt natuurlijk maar zo op het eerste gezicht. Het lijkt zo, en in zekere zin is het ook zo. Want deze indruk is juist en komt met de werkelijkheid overeen. Sint Jozef was inderdaad geen opvallend stralende persoonlijkheid. Maar is dit wezensbepalend? Sinds wanneer wordt de kwaliteit van een mens, zijn waarde als zodanig, afgemeten naar de mate waarin hij opvalt? Het ziet er ook niet naar uit dat hij het nageslacht veel heeft nagelaten. Archimedes, de heilige Thomas van Aquino, Michelangelo of Edison hebben het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid met waardevolle bijdragen verrijkt, die onmetelijke gevolgen hebben gehad. En in dit opzicht, moet men bekennen, zijn de mensen Jozef niet veel dankbaarheid verschuldigd. Het is waar dat hij het zelfs niet geprobeerd heeft, en uit datgene wat we van hem weten, blijkt niet dat dit hem uit zijn slaap hield of angst aanjaagde. In zekere zin komt zijn persoonlijkheid sommigen dus wellicht heel gewoon voor en beoordelen ze hem als iemand die zo gewoon was dat hij niets heeft nagelaten dat latere generaties zou kunnen aanspreken. Degenen die zo denken behoren echter tot het soort mensen dat misschien vaker voorkomt dan wenselijk is. dat alleen waardecriteria voor de korte termijn accepteert. Ze oordelen volgens bepaalde conventionele normen die meer op schijn dan op werkelijkheid gebaseerd zijn. Meer op wat zullen ze ervan denken dan op echte waardering. Met andere woorden, ze denken meer in wereldse categorieën dan volgens bovennatuurlijke maatstaven. En dit komt erop neer dat men personen niet beoordeelt naar wat ze zijn of doen, maar alleen naar een bepaald soort daden. Juist die welke ze a priori gekwalificeerd hebben als verdienstelijk of waard om onthouden te worden. Volgens deze maatstaven dus, maatstaven van deze wereld, en over het algemeen erg weinig diepzinnig en helemaal niet bovennatuurlijk, doet zijn ogenschijnlijk geringe persoonlijkheid zich aan de mensen van onze tijd voor als vaag en niet interessant genoeg om bij stil te staan. Volgens dergelijke maatstaven zal een grijze man, een handwerksman uit een dorp, die nooit iets gezegd of gedaan heeft dat de moeite van het bekijken waard is, heel achtenswaardig kunnen zijn, een goed mens. Maar men heeft geen tijd om aan alle goede mensen die er op aarde geweest zijn, aandacht te geven. Er zijn belangrijker, dringender, nuttiger en noodzakelijker dingen. Volgens de maatstaven van deze wereld doet het er nauwelijks toe dat God deze man heeft uitgekozen om hem de zorg toe te vertrouwen over de twee grootste schatten die er ooit op aarde geweest zijn. Jezus en Maria. Dit is vast een van de redenen waarom men er zeker van kan zijn dat dergelijke maatstaven van deze wereld zijn, en daarom oppervlakkig. En juist daarom zijn deze maatstaven altijd onvoldoende voor een christen, die echt is wat dat woord aangeeft, namelijk een leerling van Christus. Een leerling van Christus moet inderdaad nooit iets accepteren alleen vanwege de schijnbare waarde ervan. Deze waardebepaling is voor hem niet geldig, aangezien hij de werkelijke waarde moet leren kennen. De werkelijke waarde van de geschapen dingen, wat die ook zijn, hun diepste en echte waarde, heeft veel met God te maken. Met Christus, de bovennatuurlijke wereld en de openbaring. Voor een christen die in Jezus Christus gelooft, die gelooft dat Jezus Christus echt God en echt mens is, is het feit dat God Jozef heeft uitgekozen om hem tot echtgenoot van de maagd Maria en wettige vader van Jezus te maken, voldoende reden om te denken dat hij uiteindelijk misschien niet zo'n gewone en grijze man was. Dat kan hij niet geweest zijn als niemand minder dan God zelf hem heeft uitgekozen. Wat nog meer is, hem geschapen heeft. Voor een van de moeilijkste en meest verantwoordelijke zendingen die ooit aan een mens werd toevertrouwd. Deze overweging, de uitverkiezing,

hartbrekendheid. Deze man die geen regel heeft geschreven en ons geen enkele gedachte heeft nagelaten, geeft ons zulke diepzinnige lessen dat we eraan kunnen twijfelen of een niet gering deel van onze tijdgenoten wel in staat is ze te vatten. De verlossing zelf, zonder rechtstreeks iets met de verlossende zending van Jezus te maken te hebben, zonder enige actieve deelname aan het tot stand komen van het nieuwe verbond, zoals de apostelen, en bovendien de gekregen opdracht stipt uitvoeren, zonder enige eerzucht, frustratie of gekwelde trots, zonder ook maar iets af te wijken van de hem toegewezen plaats en bezigheden, dat alles vereiste ongetwijfeld een ongewoon karakter. En dit menselijke en bovennatuurlijke, voor oppervlakkige blikken en verstrooide geesten verhulde karakter, neemt langzamerhand steeds duidelijker vormen aan voor degenen die al nadenkend steeds dieper doordringen in de schaarse, maar betekenisvolle gegevens die het evangelie ons verschaft over deze man, die heel raak de vertrouwensman van God genoemd wordt. Een karakter dat die eerste kleurloze indruk van massamens logenstraft en deze vervangt door een echtere en meer realistische indruk waar niets grijs aan is en waarin Jozef ons verschijnt als het archetype van wat wij mensen kunnen worden, met behoud van de verschillen die er zijn natuurlijk, ondanks het feit dat ons leven misschien niet meer niveau heeft dan het gewone gemiddelde en onze daden ons ook niet boven anderen doen uitstijgen. Men kan het karakter van deze rechtschapen man, zoals het in het evangelie getekend wordt, in weinig, maar wel veelzeggende woorden samenvatten. Hij wist elk van de gebeurtenissen die deel uitmaakten van zijn leven te beleven, zoals de Heer dat wilde. Daarom looft de Heilige Schrift Jozef door te zeggen dat hij rechtschapen was. En dit kan van de meesten van ons niet gezegd worden. De persoon van Jozef vormt dus een stimulans van Gods wegen om onze hoop voedsel te geven. Want al zijn wij niet meer dan gewone mensen, zonder iets bijzonders dat ons van de rest onderscheidt, zonder die belangrijke karaktereigenschappen die een mens boven de massa van zijn tijdgenoten doen uitstijgen, toch kunnen we naar wat meer streven dan het middelmatige, waar we bij gebrek aan uitzonderlijke eigenschappen voor bestemd lijken. Gelukkig voor ons heeft God een andere manier van meten dan wij mensen gewoonlijk hanteren. Het gaat niet om talent of uitzonderlijke vaardigheden. Of liever, het gaat om een ander soort talent of vaardigheid. Het gaat niet om de schitterende rol die we in het leven moeten spelen of om uiterlijk vertoon, zoals dat hier beneden begrepen wordt. Het gaat er alleen maar om, en dat is niet weinig, alle bezigheden die ieder in het plan van God volgens zijn bijzondere roeping heeft, goed en volledig te volbrengen. Zonder dat er iets ontbreekt of te veel is. Zonder overdrijving of tekort. En dit op de plaats waar iemand gesteld is. En het is niet nodig in de ogen van de mensen succes te hebben. Het is zelfs niet nodig dat ze van ons bestaan op de hoogte zijn. Want het een nog het ander is van enig belang. Het is alleen al voldoende om onze kleine, gewone, dagelijkse plichten met liefde en nederigheid te vervullen. Met de bedoeling om God te behagen. Want in zijn ogen getuigt dit van het wezenlijke karakter van een mens. Kortom, we moeten eraan denken dat geen enkele mens door God geminacht wordt. Wij zijn allemaal geroepen, ieder met zijn eigen roeping, om in de eigen situatie, in het beroep of ambt en bij de vervulling van de verplichtingen die uit ieder staat voortvloeien, bij de burgerlijke plichten en het uitoefenen van onze rechten, deel te hebben aan het Rijk der Hemelen. En Jozef, de laatste der patriarchen, heeft ons geleerd hoe we levend op deze manier een grote heilige kunnen worden.

Hoofdstuk 2. Een zwijgzaam man. Het allereerste dat ons opvalt wanneer we Jozefs persoonlijkheid beginnen te observeren, is in zekere zin negatief. Hij komt als een schaduw, onopvallend, zonder opwinding of lawaai, in het evangelie voor. Hij zegt de hele tijd geen woord. De heilige Matthäus tekent hem aan het begin van zijn verhaal als een bezorgde man die bezig is een eerzame, rechtvaardige oplossing te vinden voor het ernstige probleem dat hij heeft. Hij doet dat in stilte, zonder iemand te laten delen in een intimiteit die niet alleen hem aangaat en die hij juist daarom niet kan mededelen zonder het gevaar te lopen een andere schade te berokkenen. Als man die alleen met God en zijn eigen geweten een situatie sereen onderzoekt, zonder zich te beklagen, zonder steun te zoeken om zijn verantwoordelijkheid gedeeltelijk af te schuiven, biedt hij de omstandigheden helder het hoofd en neemt hij zijn eigen beslissing. Zonder te klagen en zonder te dralen verlaat hij met zijn echtgenote Nazareth om zich in Bethlehem te laten inschrijven. Zodra het bevel van keizer Augustus bekend is gemaakt. Er staat helemaal niets over angst of gevoelens van vernedering toen hij in de stad van David geen onderdak voor de maagd Maria kon vinden, die op het punt stond een kind ter wereld te brengen. Geen verontschuldiging toen hij haar niets anders dan een grot, een kribbe en misschien wat vers stro kon aanbieden. En daar slaat hij zonder commentaar, zwijgzaam, 's nachts het voorbijgaan van de herders schade en hun eer bewijzen aan het kind en zijn moeder. Hij gaat naar Egypte en keert eruit terug zonder ook maar één verklaring te vragen. Zonder nadere uitleg richt hij zijn schreden daarna opnieuw naar Galilea en Nazareth. Daar volgen enige duistere jaren in een zo mogelijk nog dieper stilzwijgen. En toen hij kon praten, toen hij Jezus na 3 dagen ondraaglijke angst in de tempel gevonden had, deed hij een stap opzij en liet haar, de moeder, het woord tot Jezus richten en hem de vraag stellen die gesteld moest worden. Hierna verdwijnt hij uit het evangelie en raakt in vergetelheid. Met geen woord wordt ons iets over zijn dood verteld. Daarna wordt hij nog maar 1 keer gememoreerd en niet met name, wanneer zijn dorpsgenoten in Nazareth verwonderd over de wijsheid van Jezus uitroepen, is hij niet de zoon van de timmerman? Jozef had ons niets te zeggen. Ook aan anderen heeft hij niets gezegd dat voor ons van enig belang had kunnen zijn. Maar er bestaan verschillende soorten zwijgen. Dit stilzwijgen van Jozef was duidelijk geen gevolg van het leven in een milieu, onder mensen of in een tijdperk met zo'n vulgair en onbenullig karakter, dat er niets de moeite van het zeggen waard was. Het milieu, de mensen en het tijdperk zijn ongetwijfeld niet alleen opmerkelijk, maar in zekere zin ook uniek. Zo uniek dat ze nergens mee te vergelijken en niet te herhalen zijn. In de wereldgeschiedenis zal er nooit meer een vergelijkbaar ogenblik zijn. En niemand zal ooit nog zo verbonden leven met het goddelijke als toen. En het zal echt niet nog eens voorkomen dat de aarde, deze planeet die God gemaakt heeft om door mensen bewoond te worden, de mens geworden en enig geboren zoon van God herbergt. En nooit meer zal men er een schepsel aanschouwen vergelijkbaar met de gelukzalige maagd Maria. In geen periode van de geschiedenis zal zich ooit het wonderbaarlijke feit herhalen dat een 12-tal onbekende, ruwe, ongecultiveerde mannen, een stel bekrompen dorpsbewoners en gespeend van zelfs de meest elementaire eigenschappen die nodig geacht worden om triomfen te vieren of uit te blinken, beginnen met een omvorming van de wereld die zijn weerga niet heeft. Het zwijgen van Sint Jozef is niet aan zijn milieu, de mensen of het tijdperk te wijten. We weten dat ons geen enkel woord van hem is nagelaten, want daarvoor hoeven we de evangeliën maar door te bladeren. Maar we weten niets af van de reden waarom dit zo is. En welke veronderstellingen
hypotheses of verklaringen wij ook willen geven voor deze curieuze omstandigheid, ze zijn naar alle waarschijnlijkheid onzeker, al kunnen ze wellicht vroom en nuttig zijn. Niet onzeker, maar juist heel zeker daarentegen, is het zojuist gesignaleerde feit: in het evangelie zegt Jozef absoluut niets. En hieruit kunnen we wel conclusies trekken, die voor ons gewone leven nuttiger kunnen zijn dan alle uiteenzettingen die we zouden kunnen houden over de redenen van zijn stilzwijgen. Ernest Hélot zei over hem: deze in zwijgen gehulde man inspireert tot stilzwijgen. Maar het is geen lege stilte, zuiver een gebrek aan woorden en gedachten, een soort gat waar niets in zit, gewoon stilzwijgen. Het is integendeel een diepzinnige stilte, een diepe stilte die alle woorden bevat. Een opwekkende, verfrissende, kalmerende, verzadigende stilte. Een substantiële stilte, vervolgt dezelfde Hélot. Maar heeft dit iets te betekenen? Wat wil hij met deze woorden aangeven? Met diepe stilte die alle woorden bevat, bedoelt hij natuurlijk hetzelfde als wanneer men zegt dat de kleur wit alle kleuren bevat. Het gaat dus niet om leegte of om afwezigheid, maar om volheid. Zijn stilzwijgen is een afzien van woorden tegenover iets ondoorgrondelijks en oneindigs. Jozef stond voor het mysterie van God die mens werd. Van een maagd die zonder de tussenkomst van een man zwanger was geworden. En van een uitverkiezing, zijn eigen uitverkiezing door God, om het mysterie te koesteren en de hoofdpersonen te beschermen. Wat kon hij bij zo'n wonderbaarlijke gebeurtenis zeggen? Hij, een eenvoudige man, handwerksman uit een dorp in een uithoek van het keizerrijk, een man die niet alleen toeschouwer was van de wonderbaarlijkste gebeurtenis die sinds de schepping van de wereld had plaatsgevonden, maar er door een bijzonder plan van God ook bij betrokken was. Wie het goddelijke aanschouwt, spreekt niet. Het is zo groots dat ieder woord te veel is. Want de gebeurtenis gaat de persoon en wat die erover zou kunnen zeggen, verre te boven. En als er dan iets gezegd moet worden, dan is het in ieder geval niet zijn, Jozefs taak, om dat te doen. Hij had een heel andere taak. Zijn stilzwijgen was niet dat van een fantast. Ook wat fantasie betreft, was hij een stille man. Want iemand kan geen woord zeggen en toch niet stil zijn, wegens de massa beelden die in zijn ziel rondspoken en deze in onwerkelijkheid doen verzinken. Sint Jozef wekt eerder de indruk van iemand die zijn verbeelding in dienst stelt van zijn bezigheden. Hij koestert geen ijdele dromen zoals een willoos mens en houdt zich ook niet bezig met het verward gerommel van doelloze en zinloze fantasieën. Misschien omdat hij geen dromer was, kon hij een efficiënt man worden. Een man die in staat was om datgene wat hem aanging tot een goed einde te brengen, met meer aandacht voor het werk dat hij onder handen had dan voor fantasieën over een verre, irreële en onzekere toekomst. Het eerste dat we dus bij Jozef opmerken is zijn stilte. Een stilte die niet leeg is, maar inhoud heeft. En het eerste dat we van hem kunnen leren is dat er een stilte bestaat die ons goed doet. Een stilte die niet voortkomt uit verstrooidheid. Het ontbreken van gedachten die zich ergens anders mee bezighouden. Maar uit contemplatie. En die tegelijkertijd een voorwaarde is voor innerlijkheid. Het is niet mogelijk reflectie en nog minder contemplatie te combineren met een spraakwaterval. Er is een minimum aan stilte nodig, opdat de aandacht van de geest zich rustig kan wijden aan de overweging van wat we voor ogen hebben, aan het oplossen van de problemen waar het dagelijks leven ons herhaaldelijk voor stelt. Al deze innerlijke activiteit vereist een minimum aan stilte, die,
als de portier van het innerlijk leven is en de voorwaarde zonder welke innerlijk leven onmogelijk is. De verstrooidheid, het lawaai en de verdoving die veroorzaakt wordt door het aandacht vragen van allerlei stemmen die ons allemaal tegelijkertijd toeroepen, ja, van alle kanten toegillen, zijn niet bevorderlijk voor een reflexieve houding. Niets vertroebelt de heldere visie van de ziel zozeer als de onrust veroorzaakt door triviale zorgen en de zwermbanaliteiten die onze aandacht gevangen houden en die een mens even lichtzinnig als onstandvastig maken. Ongeveer zoals de individuen in het apendorp dat Rudyard Kipling in Jungle Book zo goed heeft beschreven. Een mens die zwijgt kan luisteren en een mens die luistert kan veel leren. Vanwege zijn zwijgzaamheid kon Jozef de engel horen die hem in zijn slaap het grote geheim onthulde, dat niet alleen zijn eigen leven diep raakte, maar ook dat van heel het menselijk geslacht. Maar het is erg moeilijk om te luisteren wanneer men niet in staat is de stroom van gemeenplaatsen en banaliteiten in te houden die uit de mond borrelen. Hoe kan men iets horen wanneer men een oorverdovend lawaai produceert? En er bestaat ook een stilte die kracht inhoudt. De mensen die klagen over de tegenslagen die hun overkomen, over hun pech, die hun problemen overal rondstrooien, die zich altijd verontschuldigen, die zich altijd gedwongen voelen een verklaring te geven van hun daden en waarom ze iets doen of niet doen, waarom ze iets niet gedaan hebben. De mensen tenslotte die de goedkeuring van anderen nodig hebben om zich enigszins gerust te voelen, zijn mensen die nog niet geleerd hebben hun eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dat een mens werkelijk mens geworden is daarentegen, blijkt uit het feit dat hij lasten draagt zonder zich te beklagen en zonder er iedereen van op de hoogte te stellen. Persoonlijke problemen onder ogen ziet zonder ze op anderen af te wentelen. Voor zijn eigen handelingen en beslissingen instaat zonder zich eraan te onttrekken met verontschuldigingen. Excuses en rechtvaardigingen die, als ze al iets tonen, enkel en alleen wijzen op weinig karakter. En er is een grote kracht in iemand die zwijgen kan, in iemand die zijn energie en aandacht gebruikt voor de bezigheid die hij onder handen heeft, voor het enig noodzakelijke. In plaats van zijn aandacht te verdelen over 1001 dingen waar hij niets mee te maken heeft, steriele bezigheden, zoals die van de Atheense tijdgenoten van Sint Paulus, waarover in de Handelingen van de Apostelen gezegd wordt, ze verdreven hun tijd met het vertellen en aanhoren van de laatste nieuwtjes. De woorden van Jesaja kunnen goed en met recht op Sint Jozef worden toegepast, namelijk in stilte en vertrouwen ligt uw kracht. Want deze zwijgzame man, die zijn hoop op God had gesteld, toonde zijn kracht inderdaad in moeilijke en netelige situaties en bleef het vertrouwen waard dat er in hem werd gesteld. Het is altijd beter het stilzwijgen te bewaren over dingen die beter niet gezegd kunnen worden. Dikwijls is trots of domme ijdelheid de drijfveer die ons ertoe brengt dingen te zeggen die beter verzwegen hadden kunnen worden. Daarom kwetsen wij anderen soms met onze woorden, of lijken onze woorden op weggeworpen stenen die anderen raken bij het neerkomen. Wanneer we niet goed richten en ze daar aankomen waar het meeste pijn doet. We geloven dat we zelf zo bijzonder zijn en deinzen er niet voor terug dat te laten merken door anderen belachelijk te maken of te vernederen. We proberen ons niet zozeer boven anderen te verheffen door te groeien in karakter, maar, en dat is een heel snelle methode, door onze naasten te vernederen of de grond in te boren. Een minachtend woord of een korte ironische uitdrukking zijn soms al genoeg. En zo ontstaan wrok, vijandelijkheden, twistgesprekken en verdeeldheid. Want wie zegt wat niet moet, hoort wat hij niet wil.
En uiteindelijk komt er nooit iets goeds van, als men de tong laat gaan. Zonder de woorden van Jesaja geweld aan te doen, kunnen we ze op Jozef toepassen. Hij roept niet en schreeuwt niet. Hij laat zijn stem niet horen op straat. Want hij was niet iemand die in discussie ging. Hij bracht zijn leven niet klagend door. Verklaringen afleggend of anderen uitdagend. Hij was niet iemand die steeds protesteerde of rumoerig was. Hij hing zijn verdriet niet aan de grote klok. Hij hield zich al evenmin bezig met het leven van andere mensen. En hij had geen tijd om fouten in gedrag, aard of bezigheden van zijn buren te vinden. We moeten erg voorzichtig zijn met wat we zeggen. De woorden die iemand vandaag uitspreekt, blijven misschien wel tijden voortleven in de gedachten van anderen. Niemand weet wat voor gevolgen ze kunnen hebben, want eenmaal uitgesproken of gepubliceerd, leven ze los van ons voort en hebben wij er geen macht meer over. Ze kunnen dag in dag uit, misschien zelfs jaar in jaar uit, door de een aan de ander worden doorgegeven en een grote weerklank hebben. Of bij anderen een gevoelige snaar raken die hen ertoe aanzet goed of slecht te handelen. En wie ze uitspreekt of schrijft en publiceert is, of hij dat nu wil of niet, gedeeltelijk verantwoordelijk voor alle consequenties die zijn woorden door de jaren heen hebben, voor het goede en het slechte ervan. De intense en diepzinnige zwijgzaamheid van Jozef zou ons aan het denken moeten zetten over de mensen nu. We praten te veel. Deze man, die ons wonderbaarlijke dingen had kunnen vertellen, omdat hij een hele tijd midden in het mysterie aanwezig was geweest, houdt zijn mond. Door te zwijgen beschermt hij de intimiteit van wat verborgen moet blijven, verhuld voor de oppervlakkige nieuwsgierigheid van dwalende blikken en scherpe tongen die zich alleen maar schijnen bezig te houden met het naar alle kanten rondstrooien van nieuwtjes en geruchten over levens van anderen die niemand iets aangaan. In onze dagen lijkt het jammer genoeg wel alsof het de enige of voornaamste taak van de zogenaamde media is om voortdurend aan het woord te zijn. Het zijn mondeling of schriftelijk, over wat dan ook en over elk onderwerp. Het lawaai is zo indringend, ook dat soort stomme lawaai dat toch geen stilte is, dat het lijkt of men ten koste van alles wil verhinderen dat de mens zijn vermogen om na te denken kan gebruiken voor de dingen die van wezenlijk belang zijn. Misschien is er daarom zo weinig innerlijkheid bij onze tijdgenoten. Ze storten zich op een hele massa gebeurtenissen die van allerlei kanten hun aandacht opeisen en zijn zo naar buiten gericht dat zij alleen opwinding en innerlijke verarming kunnen tonen als vrucht van zoveel activiteit. En misschien is ook een andere opmerking van Ernest Hello juist. Veel mensen die niets te zeggen hebben, praten en praten maar. Door het lawaai van wat ze zeggen en hun warrige manier van leven verdoezelen ze dat hun ideeën en gevoelens niets voorstellen. Sint-Jozef daarentegen, die zoveel had kunnen zeggen, spreekt niet. Hij bewaart de grootste dingen die hij aanschouwt in zijn hart. En dit zorgt er ongetwijfeld voor dat een mens in vrede leeft, als heer en meester over zijn ziel en zijn stilzwijgen. Stilzwijgen en nadenken verhinderen dat de uiterlijke schijn en de oppervlakte van dingen en gebeurtenissen dichte sluiers worden die de essentiële werkelijkheid van de schepping en Gods plan verbergen. Stilte en bezinning zijn net ogen die door die mist heendringen, die dingen doet vervagen en waarheden verduistert. Ze stellen ons in staat om er doorheen te kijken en door te dringen tot wat werkelijk bestaat en echt belangrijk is. Dat betekent dat allerlei verwarde, tegenstrijdige geluiden tot zwijgen worden gebracht, zodat we het levende, heldere en indringende woord kunnen horen dat God via mensen en gebeurtenissen tot de mensen spreekt.
tot elke mens. Daarom leerde Sint Jozef Gods plan zo goed kennen en was hij op elk moment in staat te doen wat zijn schepper van hem verwachtte.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag gaan we ook op bedevaart naar een bijzondere plaats van vereering van Sint-Jozef. Dit keer in Italië, naar het klooster van San Paolo delle Clarisse. In Tuscania, niet in Toscane, maar in de gemeente Tuscania in de provincie Viterbo. Een 100-tal kilometer ten noorden van Rome. Al waar er zich een bijzonder object van vereering bevindt, namelijk een stoel waarop de heilige Jozef gezeten heeft tijdens een verschijning.

We schrijven het jaar 1871 en bevinden ons in het Clarissenklooster van Tuscania in de Italiaanse provincie Viterbo, waar een religieuze, zuster Maria Gertrudis van Jezus Nazarener, die geboren werd in Valentano, niet ver van het dorpje Tuscania, in 1838, op dat moment al 3 jaar ziek was en leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Ze had in januari 1868 haar eeuwige geloften afgelegd als lekenzuster. Haar ziekte bracht niet alleen veel pijn met zich mee, maar ook grote innerlijke onrust, omdat ze door artsen onderzocht moest worden. Ze was al enkele maanden volledig bedlegerig. Op de ochtend van 8 maart, terwijl de gemeenschap in het koor de heilige mis bijwoonde, merkte de zieke zuster dat de deur van haar cel openging en er een man binnenkwam. Ze was erg verrast, want volgens de kloosterregel mocht een man alleen het klooster betreden onder begeleiding, wat hier niet het geval was. Ze vroeg hem wie hij was. Ik ben de timmerman van het klooster, antwoordde hij. En hij pakte een stoel uit de kamer en ging naast het bed zitten. Nog steeds verbaasd, maar overtuigd van wat de man had gezegd, vroeg ze niet verder. Wat scheelt eraan? Begon de man. Ze zeggen dat ik een ernstige ziekte heb en dat er niets aan te doen is, antwoordde de zuster met grote nederigheid. Vertrouw op God, zei de timmerman. Daarna stond hij op en vertrok even stil als hij was gekomen. Terwijl zuster Maria Gertrudis met hem sprak, merkte ze, zo verklaarde ze later, dat hij wonderlijke ogen had, als 2 sterren. En dat zijn handen zo wit en teer waren, dat ze helemaal niet leken op die van een timmerman. Aan het einde van de heilige mis keerde de verplegende zuster terug naar de ziekenkamer en merkte tot haar verbazing dat een van de 2 stoelen niet op zijn plaats stond. Terwijl ze zeker was dat ze die zelf juist had achtergelaten. Ze zette de stoel vervolgens terug aan de kant en vroeg wie die stoel naast haar bed had neergezet, want ze wist zeker dat zuster Maria Gertrudis zelf te ziek was om dit te doen. De timmerman van het klooster is net even langs geweest, antwoordde de zieke zuster. De timmerman? Vroeg de verpleegster verbaasd. Maar niemand kan hier binnengekomen zijn. De sleutels van het klooster zijn in handen van moeder Abtis. Jawel, en hij is hier ook even gaan zitten en zei dat ik op God moest vertrouwen. Bij het horen van dit verhaal ging de verpleegster snel op zoek naar de moederoverste. Ze was ervan overtuigd dat de zieke zuster aan het ijlen was. Onder de zusters ontstond enige opschudding en ongerustheid, want niemand kon begrijpen wie deze mysterieuze timmerman kon zijn. Ze wisten zeker dat niemand het klooster was binnengekomen. De abdis, moeder Clara Maria van het Allerheiligste Sacrament, wist dat de zuster zeer toegewijd was aan de heilige Jozef en dat zij vanaf het begin van haar ziekte veel tot hem had gebeden, met het verzoek om genezen te worden op een van zijn feestdagen. Toen nam moeder Abdis met vurig geloof de 2 stoelen uit de kamer van de zieke zuster, knielde neer en begon als volgt te bidden. Heilige Jozef, als u het werkelijk was die vanmorgen kwam, laat me dan zien op welke stoel u hebt gezeten. Een van de stoelen begon te bewegen, zonder dat iemand hem aanraakte. De moederoverste, gevolgd door alle zusters, omhelsde de stoel en trillend en huilend dankte ze God
omdat hij het klooster zulk een grote genade had verleend. Zuster Gertrudis stond op uit haar bed, vol kracht. De tumor was verdwenen, de pijn was weg. En elk ongemak was verdwenen. Ze was volledig genezen en genoot vanaf dat moment van een uitstekende gezondheid in het verborgen leven van gebed en eenvoud dat ze verder zou leiden. Ze stierf op 1 april 1920, op Witte Donderdag, op 81-jarige leeftijd. Ze was 33 jaar oud toen ze door de heilige Jozef werd genezen. Sindsdien bidden de zusters bij de stoel van de heilige Jozef voor elke nood, om de voorspraak van de heilige patriarch af te smeken.

Vandaag de dag staat het klooster onder bescherming van de dienaresse van de Heer en Maagd van Matara, behorend tot de contemplatieve tak van het instituut van het mens geworden woord. De wonderbaarlijke stoel wordt er tentoongesteld in de kapel van het klooster, voor de verering van de gelovigen. Aan de voet ervan kunnen kleine briefjes met geschreven intenties worden gelegd in een mandje om de voorspraak van Sint Jozef te vragen. De zusters delen ook kleine stukjes stof uit die de stoel hebben aangeraakt. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het klooster en gebedsverzoeken in te dienen.

0: Welkom bij Radio Maria. En welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
1: Sint-Jozef is mijn heilige. Nee, hij is niet de patroon van mijn parochie en ik draag ook zijn naam niet. Mijn familie was ook niet bijzonder aan hem toegewijd. En toch is hij mijn heilige. Hij heeft mij uitgekozen en is mij nabij geweest in momenten van pijn. Mijn ervaring en mijn devotie tot Sint-Jozef is er een van de zoveel duizenden in de wereld en waarschijnlijk niet zo opvallend. Maar ik draag ze voor altijd in mijn hart en daarom wil ik ze met jullie delen. Een tiental jaar geleden, slechts 2 jaar na mijn bekering en 3 jaar na de dood van mijn vader, bevonden mijn zussen en ik ons bij de ingang van een intensive care, in afwachting van nieuws over onze moeder. In enkele dagen was ze in een coma geraakt, zonder dat we de reden kenden. De vele autoriteiten naar het ziekenhuis begonnen, het beurtelings bezoeken en de gemengde berichten van de artsen, de ene dag positief, de andere dag negatief. Op aanraden van een vriendin begon ik tot Sint-Jozef te bidden, tot wie ik toen nog geen bijzondere devotie had, via een gebed voor onmogelijke zaken. En ik vroeg uiteraard om de gezondheid van mijn moeder, of, indien het Gods wil was, dat ze mocht sterven op een dag die aan de heilige maagd Maria was toegewijd. Doorheen de bezoeken, de tranen en de angstige momenten gingen de dagen voorbij. En inmiddels was het maart geworden. In deze maand van Sint-Jozef vermeerderde ik mijn gebeden en ook mijn eisen. Lieve heilige, ik begrijp niets meer. Geef me een teken. Op 18, 19 of 20 maart moet je me iets laten weten. Me doen begrijpen wat er met mijn moeder zal gebeuren. De lieve heilige is werkelijk goed. Hij heeft mij mijn dwingende woorden niet aangerekend, maar hij heeft ze zelfs verhoord. Op 18 maart kreeg ik een telefoontje van het ziekenhuis. De levensverwachting van mijn moeder was ten einde. Ik wist dat Sint-Jozef bij mij was, ondanks het verdriet om dit verschrikkelijke nieuws. En ik wist dat hij voor haar zou zorgen. In die dagen bewapende ik mij met alle gebeden voor stervenden. In het bijzonder verdiepte ik mij in de Pia Unione del Transito, die haar zetel in Rome heeft. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe, vaak afgekort als Pia Unione, is een katholieke gebedsvereniging die in 1868 in Rome werd opgericht door de heilige Leonardo Murialdo en onder de bescherming van paus Pius IX werd geplaatst. De vereniging werd opgericht ter ere van de dood van Sint-Jozef, de patroon van de stervenden. Het doel is bidden voor een goede en gelukkige dood, in het bijzonder door bemiddeling van Sint-Jozef en voor stervenden in het algemeen. Ik herhaalde voortdurend het gebed. O Sint-Jozef, pleegvader van Jezus Christus en waarachtige bruidegom van de maagd Maria, bid voor ons en voor de stervenden van deze dag, van deze nacht. Op 25 maart, feest van de aankondiging, ging mijn moeder naar de hemel in de armen van het heilig echtpaar. Wij kinderen hebben haar niet meer op tijd kunnen groeten. Ze hebben het gedaan, in onze plaats. Ik voelde sterk de aanwezigheid van Sint-Jozef en zijn troost en ik kreeg de bevestiging, vooral toen de priester tijdens de homilie mijn moeder vergeleek met mijn grote heilige. Beiden goed, stil, nederig en discreet. Bereid een stap terug te doen om niet op te vallen. Ik voelde Gods tedere aanraking in mijn hart. De Pia Unione del Transito. Sindsdien is het gebed voor de stervenden een vast en dagelijks moment geworden. Vooral door middel van het gebed van de Pia Unione del Transito, waarbij ik mij heb aangesloten en zo deel heb aan de missen voor de ingeschrevenen en de stervenden. En dit zijn de twee voornaamste doeleinden. Ten eerste, het verspreiden, bevorderen en uitbreiden in de wereld van de verering van Sint-Jozef, universele patroon van de kerk en in het bijzonder van de goede dood. Ten tweede, het verenigen van zoveel mogelijk priesters en gelovigen in een universele kruistocht van gebeden en goede werken ten gunste van de stervenden, van alle plaatsen en op elk moment, om ook hen zo voor te bereiden op een heilige dood. In het afgelopen decennium is er geen dag voorbij gegaan waarop ik niet aan Sint-Jozef heb gedacht en tot hem heb gebeden, die ik als mijn vader beschouw en die mij ook in de kleine dagelijkse taken helpt. Hij heeft mij nooit teleurgesteld. En hoe zou hij dat kunnen? Sint-Jozef is mijn heilige. Meer nog, Sint-Jozef is onze heilige.
0: We luisteren nu nog naar een hymne geschreven door de priester en componist Marco Frisina in 2021 naar aanleiding van het Sint-Jozefjaar toen afgekondigd door Paus Franciscus met als titel Custode del Signore, behoeder, bewaarder van de Heer.

Beste luisteraars, zoals steeds besluiten we onze uitzending van Ga tot Jozef met een gebed. Vandaag bidden we Sint Jozef met de vraag om een bijzondere genade. We kunnen onze eigen dagelijkse intenties toevertrouwen of als we zelf momenteel met een moeilijke zaak zitten of met een bepaalde intentie waar we verhoring voor zoeken, waar we bijstand in zoeken, dan kunnen we dat nu bij Sint Jozef brengen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O goede heilige Jozef, mijn tedere vader, trouwe bewaarder van Jezus en zuivere bruidegom van Gods moeder. Ik smeek u en verzoek u dringend om God de Vader zijn voor de zondaars gekruisigde Zoon op te dragen. Verkrijg ons van de eeuwige Vader in de driemaal heilige naam van Jezus de genade waar wij om smeken. Vraag hem barmhartigheid voor uw kinderen. Te midden van uw eeuwige heerlijkheid, gedenk de narigheden van onze wereld. Gedenk degenen die lijden, degenen die bidden, degenen die wenen. Door de bemiddeling van uw gebed en die van uw allerheiligste bruid mogen Jezus ons vertrouwen beantwoorden en onze hoop bekrachtigen. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk te completen op deze vrijdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting terugvinden vanaf bladzijde 681. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1212. En voor het verdere verloop van de dagsuiting keert u dan terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag kunnen we opnieuw onze dankbaarheid uitdrukken tegenover God. Dankbaar voor de genade die Hij ons heeft geschonken, voor de momenten waarop Hij ons nabij was. Het is ook een goed moment om even terug te blikken op de dag die voorbij gegaan is, om stil te staan bij die momenten waarop wij ons hebben verwijderd van Hem, waarop wij hebben gezondigd. En dan kunnen wij van dit moment gebruik maken om met een oprecht berouw ons tot Hem te keren en om vergeving te vragen. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken U, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met Uw vrede in ons hart, Uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met Uw rechterhand Uw dienaars die Uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie Gij zocht en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die Uw kinderen zijn en door Uw bloed zijn vrijgekocht. Christus die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid. Heer, ik roep U elke dag. Elke nacht kom ik bij U klagen. God, mijn heil, ik roep U elke dag. Elke nacht weer kom ik bij U klagen. Laat mijn beden doordringen tot U. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die al door hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. U groeten wij, Maria, koningin en moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, moeder vol goedheid en liefde, heilige maagd Maria.

Ondertussen zijn we aan het jaar 1942 gekomen. Geestelijke oefeningen met mijn klerus in het gebouw van de delegatie, vanaf het feest van Christus Koning tot Allerheilige. Istanbul, 25 tot 31 oktober 1942. 1. Verleden jaar kon ik de oefeningen niet houden, daar ik in opdracht van de Heilige Vader in Griekenland een caritatieve taak te vervullen had. Dit jaar zou ik mij gaarne opnieuw bij de Jezuïeten teruggetrokken hebben, zoals in 1939. Maar de redenen die het komen en gaan van mensen rond dat huis minder gewenst maken, duren nog steeds voort en maken de paters zelf onzeker en angstig. Derhalve besloot ik mij tevreden te stellen met de oefeningen hier in huis, zoals in 1935 en 1937. Hiertoe nodigde ik ook de aartsbisschop van de Armeniërs, Kiredjan, uit en de ordinarius van de Grieken van de Byzantijnse ritus, Varuas. Deze laatste bracht 3 geestelijken mee, de paters Basilio en Polycarpus en de diaken Haralampos. Hierbij voegden zich de hoofden van de 3 riten, Gami van de Melkieten, Fakir van de Syriërs en Nikolov van de Bulgaren. De bisschoppen en deze 3 hoofden van de riten blijven ook voor de maaltijd in het gebouw van de delegatie. In totaal zijn we met 15 personen in retraite. Een mooi aantal. Pater Follet, een Frans jezuïet, preekt met succes. Hij bezit een gedegen bijbelkennis. Stilte in huis en stipte dagindeling. Een combinatie van goede voornemens van ieder afzonderlijk en van alle tezamen die voor de geest zo prettig is en die een onderlinge goede verstandhouding bevordert.

Op de feestdag 2, op de feestdag van de heilige Simon en Judas, heb ik gebiecht bij pater Follet, nadat ik zelf de heilige mis had opgedragen en die van de pater had bijgewoond ter voorbereiding op het sacrament van de zuivering. Mijn gewetensonderzoek en mijn schuldbelijdenis strekte zich uit over de 2 afgelopen jaren, van december 1940 tot nu toe. Penitentie, het bidden van het miserere en het magnificat. Maar ik zal mij nog wel aan andere penitenties moeten gewennen wanneer ik volgens eer en deugd de hemel wil binnengaan. Mogen de Heer mij hiertoe steeds meer sterken. De tijd van de grootste penitentie voor de gehele wereld is in aantocht. Het is billijk dat de bisschoppen en priesters voorgaan, zoals de heilige Carolus Borromeus en kardinaal Federico, dit in de dagen van rampspoed deden. Zij liepen in processie blootsvoets, het touw om de hals, de boetegordel om het midden, terwijl zij de reliquie van het heilig kruis droegen.

tot vernedering te baat nemen en er mij over verheugen. Maar ik moet de kalmte en de innerlijke vrede niet verliezen. Dit is mijn lijdensweg. Het feit dat ik niet vlugger kan opschieten, kan van verschillende redenen afhangen. Bijvoorbeeld van de werkelijke overbelasting bij het werk en de bijzondere omstandigheden van mijn positie hier en in Griekenland. Ik moet echter bij deze stand van zaken mijn ontoereikendheid liever erkennen en het tenminste geduldig dragen, als ik het niet blijmoedig kan dragen, zoals Thomas à Kempis zegt. En dan is er nog die andere uitspraak van hetzelfde boek van de navolging, namelijk dat ik mij niet werkelijk nederig kan beschouwen zolang ik niet erken dat ik werkelijk minder dan alle anderen ben. 4. De voornaamste punten van mijn geestelijk leven zijn, dankzij God, vast verankerd. Ik moet mij geheel en al losmaken van mijn eigen nietswaardige persoon. Het is goed voor mij om te zeggen, zoals de Ambrosianen in de mis, de minste en de zondaar. Dat past bij mij. Algehele overgave aan de wil van de Heer. De wens om nergens anders voor te leven dan voor het volbrengen van een beetje werk op apostolisch terrein en voor goede dienstbaarheid aan de Heilige Kerk. Ik moet geen enkele zorg voor mijn toekomst koesteren en bereid zijn tot elk offer, ook tot dat van mijn leven, als de Heer mij daartoe waardig keurt, voor de verheerlijking van God, voor de vervulling van mijn plicht. Ik moet een grote gloed in mijn geestelijk leven brengen, volgens de maatstaven van de Heilige Kerk en van de beste traditie, zonder overdrijving van uiterlijke vormen of methoden. Waakzame en milde geloofsijver, met aandacht voor alles, maar altijd met veel geduld en zachtheid. Ik moet denken aan de woorden die kardinaal Mercier uit Gratry citeert, dat de zachtheid de volheid van de macht is. En tenslotte moet ik vertrouwd raken met de gedachte aan de dood, die ertoe bijdraagt om het leven onbekommerd en vreugdevol te maken. 5. Ik vind het wel een beetje pijnlijk steeds op dezelfde dingen te moeten terugkeren, maar mijn geest heeft dit nodig. Dus vernieuw ik mijn voornemen om steeds 's avonds de mette te bidden, waardoor ik de volgende morgen de nodige tijd zal hebben voor mijn meditatie en voor de studie van de Turkse en de Griekse taal. Sedert enige maanden leg ik mij op het Grieks toe en daar ben ik tevreden over. Zodra het mij mogelijk is, begin ik opnieuw met het Turks. Niet omdat ik denk dat ik een geleerde in deze talen zal worden, maar eenvoudigweg om mijn taak te vervullen en een goed voorbeeld na te laten voor mijn opvolgers. 6. Mijn taak in Griekenland is het zwaarst voor mij. En daarom moet ik hiervan het meest houden. In deze maanden overigens heeft deze taak mij de grootste vertroosting gegeven. Zolang ik hier in Istanbul verblijf, zou ik nooit willen vertrekken naar het land dat ik vertegenwoordig een oord van kwellingen is geworden. Wanneer ik er ben, voel ik mij als een vis in het water. De gedachte dat Monseigneur Giacomo Testa hier met succes werkt, is mij tot grote steun. Maar dit verlicht mijn verantwoordelijkheid weinig, zolang de Heilige Stoel van plan is mij deze te laten behouden.

7. De twee grote rampen die heden ten dagen de wereld vergiftigen, zijn het laïcisme en het nationalisme. Het eerste is kenmerkend voor bewindslieden en leken. Aan het tweede verlenen ook geestelijke hun medewerking. Ik heb de overtuiging dat de Italianen, vooral de seculaire priesters, er minder mee besmet zijn. Maar ik moet erg opletten, zowel in mijn kwaliteit van bisschop als van vertegenwoordiger van de Heilige Stoel. De liefde voor Italië, die ik vurig in mijn hart voel, en de bevestiging hiervan in het openbaar, zijn twee totaal verschillende dingen. De Heilige Kerk die ik vertegenwoordig is de moeder van de naties, van alle naties. Alle personen met wie ik in contact kom, moeten in de pauselijke vertegenwoordiger het gevoel van eerbied voor de nationaliteit van een ieder bewonderen, dat nog kan winnen door minzaamheid en mildheid van oordeel die het universele vertrouwen weer bevestigen. Veel wijsheid dus, respectvol zwijgen en hoffelijkheid onder alle omstandigheden. Het zal goed zijn dat ik aandring, dat deze gedragslijn door alle gevolgd wordt die mij binnen en buitenshuis omringen. Wij lijden alle min of meer aan nationalisme. De apostolische delegaat moet onaantastbaar voor besmetting zijn en dit ook tonen. Zo mogen God mij helpen. 8. We leven in een zeer bewogen tijd en voor ons staat de chaos. Des te meer is het nodig een beroep te doen op de grondbeginselen van sociaal-christelijke aard en de gebeurtenissen te beoordelen volgens de evangelische leer, door in de verschrikkingen en de gruwelen die ons omgeven de ontzettende sancties te erkennen die de goddelijke wet hier op aarde reeds afdwingt. De bisschop moet in zijn visie en zijn interpretatie op gepaste wijze afstand kunnen nemen van een geschiedenisfilosofie en ook van de geschiedenis zelf, die thans bloedige bladzijden toevoegt aan de bladzijden van politieke en sociale wanorde. Ik wil de Civitate Dei van de heilige Augustinus eens lezen en heel diep in deze leer doordringen om geheel alleen ook ten overstaan van hem die mij in zijn ambt benadert met verhelderende en sterkende wijsheid te kunnen oordelen. 9. De goede pater René Follet, die de oefeningen preekt en zich daarbij op de Heilige Schrift baseert, heeft deze bladzijde voor één keer in de steek gelaten om het beeld te geven van de volmaakte bisschop, met de woorden die de heilige Isidorus van Sevilla heeft gesproken ter ere van de heilige Fulgentius. Ik geef ze hier weer als vermaning voor mijzelf en ter herinnering van aan deze zegenrijke geestelijke bijeenkomst. Mogen mijn leven de weerspiegeling van deze leer zijn. Hij die het volk voorgaat in het onderricht en in het brengen van het heil, moet in alles heilig zijn. En in geen enkel opzicht mag men een aanmerking op hem kunnen maken. Zijn woorden moeten zuiver zijn, eenvoudig en duidelijk, vol ernstige waardigheid en vol weldoende genade. Hij moet spreken over het geheim van de wet, over de schat van het geloof, over de deugd van zelfbeheersing, over de inhoud van de gerechtigheid. Hij moet iedereen aansporen met een woord dat aangepast is aan staat en stand, en wel zo dat hij intuïtief aanvoelt wat hij moet zeggen, tot wie hij het moet zeggen, en tegelijk ook wanneer hij het moet zeggen en hoe.
Voor alles moet hij op een bijzondere wijze de schrift lezen, de kerkelijke wetten nagaan en het voorbeeld van de heiligen navolgen. Hij moet zich meer dan anderen toeleggen op nachtwaken, vasten en gebeden. Hij moet met zijn broeders in vrede leven en niemand van zijn onderdanen uitsluiten. Niemand veroordelen tenzij na overtuigend bewijs. Niemand excommuniceren tenzij na rijp beraad. Hij moet in zijn bestuur de nederigheid zo laten samengaan met het gezag dat hij door geen te grote nederigheid een voedingsbodem schept voor de tekorten van zijn onderdanen, noch zijn gezag met buitensporige gestrengheid trachten af te dwingen. Des te omzichtiger zal hij optreden tegenover zijn onderdanen, naarmate hij zal vrezen strenger door Christus ondervraagd te worden. Hij moet ook in het bezit zijn van de liefde die alle gaven te boven gaat, want zonder liefde kan geen enkele deugd bestaan. De liefde is immers de bewaakster van de kuisheid en de plaats van deze bewaakster is de nederigheid. Hij moet onder meer ook de verheven kuisheid bezitten, zodat zijn geest vrij van alle onzuivere smetten aan Christus is toegewijd. Bovendien moet hij met meelevende vrijgevigheid zorg dragen voor de armen, hongerigen te eten geven, naakten kleden, vreemdelingen gastvrij opnemen, gevangenen bevrijden, weduwen en wezen beschermen, ononderbroken alle verzorgen en ongemerkt ieder van het nodige voorzien. Hierbij is de gastvrijheid zo voornaam dat hij alle met welwillende liefde moet ontvangen. Wanneer immers iedere gelovige dit woord uit het evangelie te horen wil krijgen, ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen, dan toch zeker een bisschop wiens woning een onderkomen voor alle moet zijn. 1943 en 44. Aantekening. Het jaar 1943 was vol onzekerheid wat betreft de retraite die vastgesteld en voorbereid was voor het eind van 1944. De lazarist Pater Levesque zou deze preken. Juist in de dagen voor Kerstmis kwam de benoeming te Parijs. 1945 tot 1952. Pauselijk nuncius in Frankrijk. 1945. Geestelijke oefeningen te Salem in de goede week van 26 maart tot 2 april 1945. Gedachten en voornemens. 1. Wie op de Heer vertrouwt, zal niet te schande worden. Dat wat er in mijn armzalig leven de laatste 3 maanden gebeurd is, blijft bij voortduring mijn verbazing en verlegenheid opwekken. Hoe vaak heb ik niet gedacht aan mijn goede voornemen mij nergens druk over te maken en niets te zoeken wat met mijn toekomst verband hield. En zo ben ik dan uit Istanbul in Parijs aangekomen. En de eerste moeilijkheden van het begin zijn, naar het schijnt, tot een goede oplossing gebracht. Opnieuw heeft mijn spreuk, obedientia et pax, gehoorzaamheid en vrede, mij zegen gebracht. Dit alles mogen dienen om bij te dragen tot deemoed, tot het zoeken van nog diepere nederigheid, tot overgave vol vertrouwen, om aan de Heer tot heiliging en stichting van de zielen de jaren te wijden die mij nog overblijven om te leven en de Heilige Kerk te dienen.

2. Ik mag mijzelf de waarheid niet verhelen. Ik ben zonder twijfel op weg naar de oude dag. Mijn geest stelt zich te weer en komt bijna in opstand, daar ik mij nog zo jong, levendig, vlug en fris voel. Maar een blik in de spiegel is genoeg om mij uit de waan te helpen. Dit is de periode van rijpheid. Bij de gedachte dat de tijd die mij is toegestaan te leven misschien kort is, en dat ik mij reeds dicht bij de poorten van de eeuwigheid bevind, moet ik derhalve nog zoveel mogelijk goeds tot stand brengen. Bij deze gedachte keerde Ezechias zich tegen de muur en weende. Ik ween niet. 3. Nee, ik ween niet. En ik verlang zelfs niet het over te doen, om het dan beter te doen. Dat wat ik gedaan heb, slecht of minder goed, vertrouw ik aan de barmhartigheid van de Heer. En ik kijk naar de toekomst, onverschillig of ik nog maar kort of lang op deze aarde te leven heb, omdat ik mijn toekomst geheiligd en heiligend wil zien. 4. Het goddelijk werk, het leven bij de Benedictijnen en het deelnemen aan hun liturgie van de Goede Week schenken mij een grotere ijver bij het bidden van mijn brevier. Nu ik erin geslaagd ben voor mijzelf een studeerkamer dicht bij de kapel te vinden, zal ik steeds in de kapel mijn uren bidden. De mette zal ik altijd 's avonds tevoren of 's nachts bidden. En ik zal speciaal bij de mette de kloosterregels volgen bij het opstaan en het gaan zitten. Ook deze uiterlijke lichaamshouding dient tot de geestelijke inkeer. Ik zal vervolgens een meer diepgaande studie maken van het boek der psalmen, om er meer vertrouwd mee te worden en er nog dieper in door te dringen. Hoeveel wijsheid en hoeveel poëzie schuilt er niet in psalmen. 5. Om alles de nodige eenvoud te verlenen, zal ik mij bezinnen op de theologische en kardinale deugden. De eerste van de kardinale deugden is de wijsheid. Hiervoor moeten pausen, bisschoppen, koningen en bewindvoerders strijd voeren, en daarbij worden ze dikwijls overwonnen. Dit is de karakteristieke deugd van de diplomaat. Ik moet er een speciale studie van maken. 'S Avonds een diepgaand gewetensonderzoek. Het gemak waarmee ik mijzelf uitdruk brengt mij dikwijls tot overdadig woordgebruik. Pas op, pas op. Ik moet weten te zwijgen en spreken met mate. Ik moet mij weten te onthouden van het oordelen over mensen en richtingen, voor zover dit mij niet door mijn superieure en grote noodzaak wordt opgedragen. Ik moet bij alles liever te weinig dan te veel spreken en bang zijn om te veel te zeggen en daarbij denken aan de woorden van lof die de heilige Isidorus van Sevilla aan de heilige Fulgentius wijdt. En ik moet speciaal letten op het onderhouden van de naastenliefde. Dit is mijn regel.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 306 en wij lezen samen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 9, Wijsheid hoofdstukken 7 en 8 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 1 tot en met 3. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Maccabeese opstand. Wij zijn al even tijd aan het spenderen met het tweede boek Maccabeën, waar wij vooral al gelezen hebben over de onderdrukking waar de Joden mee te kampen krijgen, over de Griekse overheersing die hun belet om hun Joods geloof te kunnen beleven en die hen uiteindelijk ook vervolgt. Zo hebben wij onder andere gelezen over enkele martelaren die gestorven zijn uit gehoorzaamheid aan God. Dan hebben we gisteren gelezen hoe de opstand begint onder leiding van Judas. Vandaag lezen wij over de dood van de koning Antiochus de Vierde. Morgen lezen wij over de reiniging van de tempel. We gaan vandaag ook verder met het boek Wijsheid en eindigen met de inleiding op een gebed. Het gebed zelf om de wijsheid te verkrijgen lezen wij dan morgen. Beste luisteraars, wij gaan zoals altijd eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het tweede boek, Maccabeën, hoofdstuk 9. De dood van Antiochus de Vierde. In die tijd moest Antiochus uit Perzië wegvluchten. Hij was namelijk een stad binnengedrongen die Persepolis genoemd wordt. En hij had geprobeerd de tempel te plunderen en de stad in zijn macht te krijgen. Maar het volk had naar de wapens gegrepen en was tot de aanval overgegaan. Antiochus werd teruggeslagen. Zo kwam het dat hij door de bewoners van die streek op de vlucht gedreven werd en roemloos de terugtocht moest aanvaarden. In de buurt van Ecbatana vernam hij wat er gebeurd was met Nicanor en het leger van Timotheus. Razend van woede vatte hij het plan op om de Judeërs te laten boeten voor de vernedering die hem was aangedaan, door het volk dat hem op de vlucht had gejaagd. Hij gaf zijn wagenmenner daarom het bevel om zonder onderbreking door te rijden en de weg zo snel mogelijk af te leggen. Maar het vonnis van de hemel haalde hem in. In zijn trots had hij gezegd: "Zodra ik in Jeruzalem ben, maak ik van die stad een begraafplaats van Judeërs." De Heer die alles ziet, de God van Israël, sloeg hem met een ongeneeslijke en onbekende kwaal. Want nauwelijks had hij die woorden gezegd, of hij kreeg in zijn ingewanden een gruwelijke pijn en voelde een hevig inwendig lijden. Dat was zijn verdiende loon, omdat hij anderen met allerlei doortrapte folteringen in de ingewanden had gepijnigd. Toch volhardde hij in zijn overmoed. Van trots vervuld spuwde hij in zijn woede vuur en vlam tegen de Judeërs en beval nog sneller te rijden. Terwijl ze met onstuimige vaart voortreden, viel hij opeens van de wagen en werd zo ongelukkig tegen de grond gesmakt dat al zijn ledematen ontzet waren. De man die zo even nog in zijn bovenmenselijke verwaandheid gemeend had de golven van de zee te kunnen bevelen en zich verbeeld had hoge bergen op een schaal te kunnen wegen, moest nu van de grond worden opgeraapt en in een draagstoel worden gezet. Zo was hij een sprekend bewijs van Gods macht. Het werd zo erg met hem dat de wormen uit zijn ogen kropen en dat onder vreselijke pijnen het vlees in stukken van zijn levend lichaam afviel. Zijn rottend lichaam verspreidde zo'n stank dat heel het leger er last van had. Bij de man die pas nog gemeend had de sterren van de hemelen te kunnen grijpen, kon niemand het meer uithouden door de ondraaglijke stank. Pas toen hij lichamelijk gebroken was, begon hij zijn buitensporige hoogmoed af te leggen. Door Gods tuchtiging, elk ogenblik ten prooi aan hevige pijnen, kwam hij tot inzicht. Toen hij tenslotte zijn eigen stank niet meer kon verdragen, zei hij: "Een sterfelijk mens moet zich aan God onderwerpen en zich niet zijn gelijke wanen." En de boosdoener beloofde in zijn gebed aan de Heer, die zich niet meer over hem zou ontfermen, dat hij de heilige stad, waarheen hij overhaast op weg was gegaan, om ze met de grond gelijk te maken en in een begraafplaats te veranderen, de vrijheid zou schenken. De Judeërs, die hij zelfs geen begrafenis waardig gekeurd had en die hij met hun kinderen als aas voor de roofvogels en wilde dieren had willen werpen, zou hij dezelfde rechten geven als de burgers van Athene. De heilige tempel, die hij vroeger had geplunderd, zou hij met de prachtigste offergaven versieren, alle heilige vaten ruimschoots vergoeden
en de ongedekte kosten verbonden aan de offerdienst zou hij voor zijn rekening nemen. Bovendien beloofde hij Jood te worden en de hele bewoonde wereld rond te zullen trekken om Gods macht te verkondigen. Maar de pijnen verminderden in het geheel niet, want Gods rechtvaardig vonnis werd aan hem voltrokken. In zijn wanhoop schreef hij de Judeërs de volgende brief, die de vorm van een smeekschrift had. Hij luidde aldus: De Judeërs, wakkere burgers, wenst de koning en veldheer Antiochus vreugde, gezondheid en voorspoed. Als het u en uw kinderen goed gaat en alles bij u naar wens verloopt, breng ik God daarvoor mijn innige dank, want mijn hoop is op de hemel gevestigd. Ik lig nu ziek te bed en denk met liefde terug aan de blijken van hoogachting en welwillendheid die ik van u heb ontvangen. Toen ik bij mijn terugkeer uit Perzië door een zware ziekte werd overvallen, vond ik het noodzakelijk maatregelen te treffen die de algemene belangen veilig stelden. Niet omdat ik wanhoop over mijn genezing. Ik heb zelfs de beste verwachtingen dat ik deze ziekte te boven zal komen. Maar ik heb het voorbeeld van mijn vader voor ogen. Telkens als hij een veldtocht ondernam naar de landen aan de overkant van de Eufraat, wees hij zijn opvolger aan. Dan hoefde men zich in het Rijk geen zorgen te maken als er onverwachts iets mocht gebeuren of verontrustende dingen gemeld zouden worden, omdat men wist aan wie het bestuur was toevertrouwd. Bovendien is het mij niet ontgaan dat de vorsten van de landen die aan mijn koninkrijk grenzen de ontwikkeling van de gebeurtenissen volgen en op het gunstige ogenblik wachten. Daarom heb ik mijn zoon Antiochus als koning aangewezen. Ik heb hem al meermalen tijdens mijn tochten in de provincies aan de overkant van de Eufraat vol vertrouwen bij de meesten van u aanbevolen. Ik heb hem een brief geschreven, waarvan ik de inhoud hieronder laat volgen. Ik verzoek u derhalve dringend de weldaden die ik u in het algemeen of ieder van u in het bijzonder heb bewezen, indachtig te blijven en in uw goede gezindheid tegenover mij en mijn zoon te volharden. Ik ben ervan overtuigd dat hij mijn wensen zal eerbiedigen en een milde en menslievende houding tegenover u zal aannemen. De moordenaar en godslasteraar die anderen verschrikkelijk had laten lijden, stierf zelf, ten prooi aan de gruwelijkste pijnen. Een ellendige dood, ergens in de bergen van een vreemd land. Philippus, zijn vertrouweling, bracht het lijk terug. Uit vrees voor de zoon van Antiochus ging hij naar Egypte, waar hij Ptolemeus Philometor zijn diensten aanbood. Wijsheid, hoofdstuk 7. Wijsheid is niet aangeboren. Ook ik ben een sterfelijk mens, evenals alle anderen, en een afstammeling van de eerstgeboetseerde die uit de aarde is voortgekomen. In de moederschoot werd ik tot een lichaam gemodelleerd, in 10 maanden tijd, nadat ik in het bloed was vastgezet door het mannelijk zaad en door de lust die de bijslaap vergezelde. Toen ik geboren was, ademde ook ik de gemeenschappelijke lucht in en ik viel op de aarde, zoals het ons allemaal vergaat. En ik liet mijn eerste geween horen, zoals alle anderen. In luiers werd ik grootgebracht, en ik werd met zorgen omringd. Geen enkele koning is zijn leven anders begonnen.
De intrede in het leven is voor iedereen hetzelfde, zoals ook de uittocht is. Wijsheid vrucht van gebed. Ik heb derhalve gebeden en er werd mij inzicht gegeven. Ik heb gesmeekt en de geest van de wijsheid kwam tot mij. Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen en ik beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar. Geen onbetaalbare steen stelde ik met haar gelijk, want naast haar is alle goud maar wat zand, en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk. Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid, en ik verkoos haar boven het licht, want de glans die zij uitstraalt dooft nooit. En tegelijk met haar vielen mij alle goede dingen ten deel. En onmetelijke rijkdom lag in haar handen. Ik verheugde mij, omdat de wijsheid dat alles meebrengt. Ik wist nog niet dat zij er de moeder van is. Zonder bijbedoelingen heb ik de wijsheid verworven. Zonder afgunst deel ik haar uit. Haar rijkdom verberg ik niet, want zij is voor de mensen een onuitputtelijke schat. Wie die schat verwerven, winnen de vriendschap met God, omdat zij hem genoegen schenken door de vruchten van wat zij hebben geleerd. Gebed om wijsheid. God laat mij spreken overeenkomstig mijn inzicht en denken op een manier die past bij wat mij is gegeven. Want hij zelf is zowel de gids naar de wijsheid als de taalmeester van de wijzen. Want wij zijn in zijn hand, wij zelf en onze woorden, en ook alle inzicht en kunstvaardigheid. Hij zelf immers heeft mij betrouwbare kennis gegeven van wat er bestaat, zodat ik de bouw ken van het heelal en de kracht van de elementen, het begin, het einde en het midden van de tijden, de wisseling van de zonnewenden en de opeenvolging van de seizoenen, de kringloop van de jaren en de stand van de sterren, de geaardheden van de dieren en de instincten van de wilde beesten, de macht van de geesten en de gedachten van de mensen, de verschillen tussen de planten en de krachten van de wortels. Alles wat verborgen en zichtbaar is, heb ik leren kennen. Want de wijsheid, de maakster van alles, heeft mij onderwezen. In haar is een geest die verstandig is, heilig, uniek, veelzijdig, subtiel, beweeglijk, doordringend, smetteloos, helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede, scherpzinnig, onweerstaanbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwankelbaar, onbekommerd, alles vermogend, alles overziend, alle geesten doordringend. Hoe verstandig, zuiver en subtiel ze ook zijn. Want de wijsheid is beweeglijker dan alle beweging. Zij doordringt en verspreidt zich in alles door de kracht van haar zuiverheid. Want zij is de ademtocht van Gods kracht en de pure uitstraling van de heerlijkheid van de Almachtige. Daarom wordt zij niet aangetast door iets dat onrein is. Zij is de glans van het eeuwige licht, de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid en het beeld van zijn goedheid. Hoewel zij alleen is, kan zij alles,
Hoewel zij in zichzelf blijft, vernieuwt zij alles. Van generatie tot generatie treedt zij binnen in heilige zielen en maakt hen tot vrienden van God en tot profeten. Want God bemint alleen diegene die met de wijsheid samenwoont. Want zij is mooier dan de zon en overtreft de hele sterrenhemel. Vergeleken met het daglicht is zij de meerdere. Want het daglicht wordt afgelost door de nacht, maar de wijsheid wordt niet overmeesterd door de slechtheid. Hoofdstuk 8. Machtig reikt zij van het ene einde tot het andere, en op voortreffelijke wijze bestuurt zij alles. Samenwonen met de wijsheid. Ik heb haar lief gekregen en ik heb haar vanaf mijn jeugd gezocht. Ik probeerde haar als mijn bruid mee te voeren en ik werd een vereerder van haar schoonheid. Zij kan bogen op edele afkomst, want zij woont samen met God en de Heer van alles heeft haar lief. Zij is ingewijd in Gods kennis en zij is de deelgenote aan zijn werken. Als rijkdom een begeerlijk bezit is in het leven, wat is er dan rijker dan de wijsheid die alles weet te verwerven? Als inzicht dingen tot stand brengt, waar vindt men dan iemand die kundiger is dan de wijsheid? En als iemand de gerechtigheid lief heeft, zijn haar werken de deugden. Want zij leert wijsheid en voorzichtigheid, sterkte en matigheid, de allernuttigste dingen in het menselijk leven. En als iemand rijke ervaring verlangt, de wijsheid kent het verre verleden en zij vermoedt de toekomst. Zij weet ingewikkelde wendingen te verklaren en raadsels op te lossen. Zij weet wat tekens en vreemde gebeurtenissen voorspellen. En zij kent vooraf het verloop van periodes en tijden. Daarom besloot ik haar met mij mee te voeren, om met haar samen te wonen, wetend dat zij voor mij een goede raadgeefster zou zijn en een troost in zorgen en verdriet. Door haar zou ik roem verwerven bij de menigten en achting bij de bejaarden, zo jong als ik was. Ik zou scherpzinnig blijken in mijn oordeel en bewondering vinden bij de machthebbers. Als ik zweeg, zouden zij wachten. En als ik sprak, zouden zij luisteren. En als ik doorging met spreken, zouden zij hun hand op hun mond leggen. Door haar zou ik onsterfelijkheid verwerven en een eeuwige herinnering nalaten bij degenen die na mij zouden komen. Ik zou volken regeren en volkstammen zouden onderworpen zijn aan mij. Angstaanjagende vorsten zouden beven wanneer zij van mij hoorden. Onder het volk zou ik mij vriendelijk tonen en in de oorlog dapper. Thuisgekomen zou ik bij haar rusten, want de omgang met haar kent geen bitterheid en het samenwonen met haar geen verdriet, maar alleen blijdschap en vreugde. Inleiding op een gebed. Toen ik dit had overdacht en ik in mijn hart had overwogen dat er onsterfelijkheid ligt in de band met de wijsheid, in de vriendschap met haar een edel genoegen, in de werken van haar handen een onuitputtelijke rijkdom, in de vertrouwelijke omgang met haar een juist inzicht en roem in de gesprekken met haar, ging ik rond en probeerde ik haar tot de mijne te maken. Ik was een mooie, welgevormde jonge man en ook de ziel die ik gekregen had
was goed. Of liever, ik was goed. En ik was in een gaaf lichaam gekomen. Maar omdat ik inzag dat ik de wijsheid niet anders kon verwerven dan wanneer God haar gaf, ook dat was al inzicht, te weten van wie de gave was, wendde ik mij tot de Heer en bad ik tot hem en zei met heel mijn hart: Spreuken, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 3. Andere spreuken van Salomo. Ook dit zijn nog spreuken van Salomo, bijeengebracht door de mannen van Hiskia, de koning van Juda. Het is de glorie van God om dingen verborgen te houden. De glorie van de koningen is het om dingen te doorgronden. De hoogte van de hemel, de diepte van aarde en het hart van de koningen, ze zijn ondoorgrondelijk.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 306. En we hebben zo net samen gelezen het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 9, Wijsheid hoofdstukken 7 en 8 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 1 tot en met 3. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Angela Merici. De vrouwen die van nature moeder zijn, houden al hun kinderen, al zouden het er 1000 zijn, ieder apart diep in hun hart gegrift. Zij vergeten er nooit één, want zo gaat de meest authentieke liefde in hen te werk. Hun liefde en zorg voor ieder van hen schijnen zelfs des te groter te worden, naarmate zij meer kinderen hebben. Zoveel te meer moeten de vrouwen die moeder naar de geest zijn, zich op deze wijze gedragen, want de geestelijke liefde is machtiger dan de liefde die uit bloedverwantschap voortkomt. Daarom, mijn zeer geliefde moeders, als u deze meisjes die u zijn toevertrouwd, met een echte en oprechte liefde bemint, is het onmogelijk dat u hen niet allen samen en ieder afzonderlijk in uw gedachten en uw hart gegrift houdt. Verder vraag ik u nog, probeer hen met liefde, bescheidenheid en welwillendheid te trekken, niet met hoogmoed en strengheid. U moet van ganser harte voor allen vriendelijk zijn, zoals het hoort, naar de woorden van onze Heer. Leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Volgt God na, over wiens wijsheid wij lezen. Op voortreffelijke wijze bestuurt zij alles. Wijsheid hoofdstuk 8 vers 1. En weer zegt Jezus, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 306 van ons leesjaar. Morgen gaan wij verder met dag 307 en dan is het tijd voor het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 10, Wijsheid hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 4 tot en met 7. Hartelijk bedankt om te luisteren en of met ons mee te lezen in de Heilige Schrift. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 307.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar

0: zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 21, versen 1 tot en met 14. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk op naam van David. Heer, om uw macht is de koning verheugd. Hij jubelt uitbundig om uw overwinning. U hebt hem gegeven wat zijn hart begeert. Wat zijn lippen vroegen, is hem niet geweigerd. U was hem voor met overvloed aan zegen. Met een gouden kroon hebt u zijn hoofd geëerd. Hij vroeg u om leven en u hebt het hem gegeven. Lengte van dagen voorgoed. Groot is zijn faam door uw overwinning. U hebt hem bekleed met verhevenheid en pracht. U geeft hem zegen, een zegen die duurt. Bij het zien van uw aanschijn is hij zielsgelukkig. Ja, de koning vertrouwt op de Heer. Hij wankelt niet. De Hoogste heeft hem lief. Uw hand weet elke vijand te vinden. Uw rechterhand vindt iedereen die u haat. Zij komen terecht in een oven van vuur, zodra u uw aanschijn laat zien. U verslindt hen in uw woede, verteert hen in dat vuur. De vrucht van hun schoot vaagt u weg van de aarde. Hun zaad vaagt u weg uit het mensdom. Zij zinnen op kwaad tegen u, beramen hun listen, maar slagen nooit. U bindt hen schouder aan schouder en stelt u dreigend voor hen op. Verhef u, Heer, in uw macht. Wij zullen zingen en musiceren over uw grote daden.

De psalmen. Psalm 22, versen 1 tot en met 32. Voor de leider van de muzikanten over hulp bij de dageraad. Een zangstuk op naam van David. Mijn God, waarom hebt u mij in de steek gelaten? Waarom houdt u zich ver van mijn hulpgeroep, ver van mijn gejammer? Ik roep overdag, mijn God, en u antwoordt niet. En in de nacht, maar ik vind geen rust. U bent de Heilige, hoog op uw troon, en Israël zingt uw lof. Onze vaderen vertrouwden op u, en u hebt hen gered. Zij riepen u aan en werden bevrijd. Hun vertrouwen in u werd nooit beschaamd. Maar ik ben een worm. Ik tel niet mee, veracht bij het volk, verguisd bij de mensen. Iedereen die mij ziet, lacht en spot met mij, gaat grijnzen en schudt zijn hoofd. Hij bouwt op de Heer, die zal hem redden, die zal hem bevrijden. Hij houdt toch van hem. U hebt mij uit de schoot gehaald en veilig tegen de borst van mijn moeder gevleid. Ik ben, nauwelijks geboren, u toevertrouwd. Van de moederschoot af bent u toch, mijn God? Blijf niet ver van mij, want ongeluk nadert, en er is geen mens die mij helpt. Hele kudden stieren staan om mij heen. Die zware beesten van Bashan dringen op. Leeuwen sperren hun muil naar mij open, met doordringend, verscheurend gebrul. Ik ben als water dat vloeit. Mijn gebeente valt in duigen. Mijn hart is als was. Het versmelt diep in mij. Mijn kracht is als een potscherf verpulverd. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte vast. U hebt mij neergelegd in het stof van de dood. De honden staan al om mij heen. Een meute boosdoeners heeft mij omsingeld. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. Zij maar kijken en zich om mij vermaken. Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en dobbelen om wat ik aan heb. Heer, houd u niet ver van mij. Mijn kracht haast u en help mij. Behoed mijn nek voor het zwaard en mijn lichaam voor grijpende honden. Ontruk mij aan de muil van de leeuw, aan de horens van buffels. U antwoordt mij. Ik zal uw naam verkondigen bij mijn broeders en zusters en u prijzen in de gemeenschap. Wie de Heer vreest, prijs hem. Alle nazaten van Jacob, eer hem. Alle nazaten van Israël, vrees hem. Want hij kende geen afschuw en geen verachting voor het ongeluk van de ongelukkige. Hij heeft zijn gelaat niet afgewend. Nee, hij luisterde toen om hem werd geroepen. U vormt in de gemeenschap de bron van mijn lied. Te midden van de Godvrezenden volbreng ik mijn geloften. Zo kunnen armen eten en hun honger stillen. Dat zij die hem zoeken, de Heer loven, houdt moed voor altijd. Laat alle einden van de aarde het bedenken en zich keren naar de Heer en buigen voor uw aanschijn, alle stammen van de volken. Want de Heer is koning, Hij alleen, de Heer is heerser over alle volken. Zelfs degenen die in de aarde slapen buigen voor Hem, en degenen die in het stof neerliggen knielen voor Hem. En als iemand zelf niet meer leeft, dan zullen zijn nazaten Hem dienen. Zij melden het weer aan de generatie na hen en berichten over zijn heilbrengend werk aan het volk dat
dat straks wordt geboren. De Heer heeft het volbracht.

De psalmen. Psalm 23, versen 1 tot en met 6. Een zangstuk op naam van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij in grazige weiden rusten. Hij voert mij naar vredig water. Daar geeft hij mij nieuwe kracht. Hij leidt mij op het rechte spoor, omwille van zijn naam. Al moet ik door dalen van duisternis en dood, ik ben voor geen onheil bang, want u bent bij mij. Uw knots en uw staf geven mij nieuwe moed. Voor mijn ogen dekt u de tafel, zodat ook mijn belagers het zien. Met olie zalft u mijn hoofd, mijn beker is tot de rand gevuld. Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen, alle dagen van mijn leven. Zo mag ik telkens weer wonen in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen.

de psalmen. Psalm 24, versen 1 tot en met 10. Op naam van David, een zangstuk. Aan de Heer behoort de aarde en al wat zij omvat, het vaste land en zijn bewoners. Hij zelf heeft haar op de zeeën vastgelegd en op de stromen verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag op zijn heilige plaats staan? Wie zijn handen schoon en zijn hart zuiver houdt, wie niet tot afgoden bidt en wie niet zweert bij vreemde goden. Hij ontvangt zegen van de Heer, welvaart van God, zijn helper. Ja, zo is de mens die hem zoekt en die denkt om uw gunst, o Jacob. Hef uw hoofden omhoog, jullie poorten, al oude poorten, omhoog. De koning van de glorie komt binnen. Wie is toch die koning van de glorie? De Heer, de dappere held, de Heer, de held in de strijd. Hef uw hoofden omhoog, jullie poorten, al oude poorten, omhoog. De koning van de glorie komt binnen. Wie is toch die koning van de glorie? De Heer van de machten, Hij is de koning van de glorie.

De psalmen. Psalm 25, versen 1 tot en met 22. Opnaam van David. Alef. Mijn verlangen gaat uit naar u, Heer. U bent mijn God. Beet. Op u vertrouw ik. Beschaam mij niet. Laat mijn vijand niet over mij juichen. Gimel. Niet degene die op u bouwt, maar degene die u ontrouw is, zal te schande staan. Dalet. Leer mij uw wegen kennen, Heer. Maak mij wegwijs op uw paden. He. Wijs mij het spoor van trouw aan u. Wees voor mij een meester. U bent de God die mij redt. Wauw. Ik bouw altijd op u. Zayin. Heer, denk aan uw barmhartigheid en uw liefde van eeuwen geleden. Geet. Vergeet mijn zonden en wat ik verkeerd deed in mijn jeugd. Denk aan mij in liefde, want u, Heer, bent goed. Teet. De Heer is goed. De Heer is rechtvaardig. Zelfs zondaars wijst Hij de ware weg. Jood. Hij brengt de armen op het rechte spoor. Hij leert hun zijn weg. Kaf. Al de wegen van de Heer zijn liefde en trouw, voor wie zijn verbond en geboden onderhouden. Lamed. Omwille van uw naam, Heer, zult u mijn schulden vergeven, al zijn zij nog zo groot. Meem. Iedereen die ontzag kent voor de Heer, wijst hij de weg die hij kiezen moet. Noen. Daar vindt hij dan blijvend geluk. Zijn nageslacht zal het land beërven, Sameg. Wie ontzag kent voor de Heer, hoort tot zijn kring. Hij maakt hun zijn verbond bekend, Ayin. Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer. Hij zal mijn voet uit de strik bevrijden. P. Wend u tot mij. Ontferm u over mij. Want ik ben hulpeloos. Ik ben alleen. Tzade. Verruim mijn zo benauwde hart. Bevrijd mij uit mijn beklemming. Resh. Zie mijn kwellingen. Zie mijn nood. Neem al mijn zonden van mij weg. Zie toch hoe velen mijn vijanden zijn en hoe zij mij met dodelijke haat haten. Shin. Waak over mij en red mij. Beschaam mij niet. Ik schuil bij u. Tau. Als ik dan oprecht ben en zonder bedrog, bescherm mij. Ik bouw op u, alleen op u. O God, red Israël uit alles wat hem benauwt.

De psalmen. Psalm 26, versen 1 tot en met 12. Op naam van David. Wees rechter over mij, Heer. Ik leid een onbesproken leven. En zonder aarzelen vertrouw ik op de Heer. Heer, u mag mij beproeven en onderzoeken. Mijn nieren en hart toetsen. Altijd staat mij uw liefde voor ogen. Ik bewandel de weg van trouw aan u. Ik ga niet om met bedriegers en met huichelaars laat ik mij niet in. Ik gruw van het gezelschap van de bozen en met schurken ga ik niet om. Ik was mijn handen als teken van onschuld. Dan loop ik rondom uw altaar, Heer. Met luide stem zing ik een danklied om al uw wonderdaden te verkondigen. Ik houd van het huis waar u woont, Heer, de plaats waar uw glorie verblijft. Ontneem mij mijn lichaam en leven niet, zoals u met zondaars en moordenaars doet. Hun handen zijn vuil van het vele kwaad. Hun rechterhand puilt uit van het smeergeld, maar ik... Een onbesproken leven leid ik. Verlos mij en wees mij genadig. Mijn voet staat op het geëffende pad. In de vieringen zal ik de Heer loven.

De psalmen. Psalm 27, versen 1 tot en met 14. Op naam van David. De Heer is mijn licht, mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn burcht, mijn behoud. Voor wie zou ik beven? Toen bozen op mij afstormden om mij levend te verslinden, struikelden en vielen ze zelf, die vijanden en belagers. Al slaat een leger het beleg rond mij, mijn hart zal niet vrezen. Al woedt een oorlog tegen mij, ik behoud mijn vertrouwen, want ik heb één verzoek aan de Heer. Ik ken slechts één verlangen: wonen in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven, om te genieten van de pracht van de Heer, met vreugde zijn heiligdom in mij op te nemen. Op de dag van de grote gevaren zal Hij mij bergen onder zijn dak, mij diep in zijn tent verbergen en veilig op de rots laten staan. Met kop en schouders steek ik uit boven al mijn vijanden rondom mij. Ik zal offers brengen in de tent van de Heer, offers onder bazuingeschal. Ik zal musiceren en zingen voor de Heer. Hoor, Heer, hoe hard ik roep. Ontferm u en geef mij antwoord. Tot u, zegt mijn hart, ik zocht uw gelaat. Uw gelaat blijf ik zoeken. Verberg uw gelaat niet voor mij. Wees niet woedend. Wijs uw dienstknecht niet af. U bent mijn helper, verstoot mij niet. Laat mij niet in de steek, God, mijn heil. Als vader en moeder mij verlaten, haalt de Heer mij in huis. Heer, leer mij omgaan met u. Leid mij langs effen wegen tegen mijn vijanden in. Heer, lever mij niet uit aan mijn wraakzuchtige vijanden. Valse getuigen staan tegen mij op en zieden van woede en geweld. Wie zou ik zijn als ik er niet op had vertrouwd de goedheid van de Heer te genieten in dit land van de levenden? Wacht in vertrouwen op de Heer met een dapper, standvastig gemoed. Wacht in vertrouwen op de Heer.

De psalmen. Psalm 28, versen 1 tot en met 9. Op naam van David. Heer, mijn rots, ik roep u aan. Wijs mij niet af door uw zwijgen. Blijf niet onverschillig voor mij. Anders word ik als iemand die in zijn graf ligt. Luister toch naar mijn bidden en smeken, wanneer ik om u schreeuw, wanneer ik mijn handen hef naar het allerheiligste van uw tempel. Sleur mij niet met de bozen mee, met degenen die kwaad bedrijven, die woorden van vrede tot hun naasten spreken, maar boosheid beramen in hun hart. En geef hun naar het werk van hun handen. Betaal hun het verdiende loon uit. Achteloos gaan zij voorbij aan de daden van de Heer, voorbij aan het werk van zijn handen. Hij haalt hen neer en bouwt hen niet op. Gezegend de Heer. Hij luistert naar mijn bidden en smeken. Mijn kracht, mijn schild is de Heer. Mijn hart vertrouwt op hem. Hij helpt en mijn hart gaat juichen. Ik ga hem prijzen met mijn lied. De Heer is de kracht van zijn volk, de veilige burcht van zijn gezalfde. Red uw volk en zegen uw domein. Wees hun herder, koester hen aan uw hart, voor altijd en altijd.

De psalmen. Psalm 29, versen 1 tot en met 11. Een zangstuk op naam van David. Zonen van God, huldig de Heer. Huldig de glorie en macht van de Heer. Huldig de heerlijke naam van de Heer. Buig diep voor de Heer als Hij verschijnt in zijn heiligheid. De stem van de Heer over de wateren, de donder van de God van glorie, de Heer over de machtige wateren, de Heer met zijn machtige stem, de Heer met zijn ontzagwekkende stem. De stem van de Heer verbrijzelt de ceders, de Heer verbrijzelt de ceders van de Libanon. De Heer laat de Libanon dansen als een stier, de Sirion als een jonge buffel. De stem van de Heer slaat in met vlammende schichten. De stem van de Heer schokt de woestijn. De Heer schokt de woestijn van Kades. De stem van de Heer schudt de bomen, scheurt de schors los van de stam. En in zijn paleis zegt ieder, glorie de Heer. De Heer troont op de bandeloze vloed. De Heer troont als koning voor altijd. De Heer schenkt kracht aan zijn volk. De Heer zegent zijn volk met vrede.

De psalmen. Psalm 30, versen 1 tot en met 13. Een zangstuk, lied bij de inwijding van de tempel op naam van David. Ik prijs u hoog, Heer, want u hebt mij uit de put omhoog gehaald. Geen vijand kan nog om mij lachen. Heer, mijn God, ik riep om u, en u hebt mij genezen. Uit het dodenrijk hebt u mij opgehaald. Heer, u hebt mij opnieuw laten leven en mij weerhouden van de weg naar het graf. Zing voor de Heer jullie zijn getrouwen, loof zijn heilige naam. Al duurt zijn toorn één moment, daarop volgt zijn liefde een leven lang. Al duurt het verdriet een avond lang, daarop volgt een ochtend vol vreugde. Ik dacht in mijn zelfgenoegzaamheid, ik wankel nooit. Terwijl toch alleen door uw liefde, Heer, ik steviger stond dan stoere bergen. En nauwelijks had u uw gelaat omhuld, of alle houvast was ik kwijt. Daarom riep ik u aan, Heer. O Heer, ik riep u aan om genade. Wat is uw winst als ik zwijgen moet en neerdaal in het graf? Zal wat tot stof is vergaan u eren? Zal dat uw trouw verkondigen? Luister, Heer, ontferm u over mij. Laat zien dat u mijn helper bent. En wat hebt u gedaan? Mijn klacht in rijdans omgezet, mijn rouwkleed genomen en een feestkleed gegeven. Nu zingt mijn hart u voortaan toe, en nooit, nooit zal ik meer zwijgen. Heer, mijn God, u zal ik voor altijd eren.

De psalmen. Psalm 31, versen 1 tot en met 25. Voor de leider van de muzikanten een zangstuk op naam van David. Bij u, Heer, kom ik schuilen. Beschaam mij nooit of te nimmer. Bevrijd mij in uw rechtvaardigheid. Leg uw oor te luisteren en kom mij snel te hulp. Wees mijn machtige rots, de burcht die mij zal beschermen. Ja, mijn rots en vesting bent u. Omwille van uw naam leid mij en geef mij rust. Ach, maak mij los uit de strik die men zo listig heeft gelegd. Werkelijk, u bent mijn burcht. Ik leg mijn geest in uw hand. Red mij, Heer, getrouwe God. Ik verafschuw iedereen die schijngoden dient en stel mijn vertrouwen in de Heer. Ik zal verheugd om uw liefde juichen, omdat u mijn ellende ziet en bespeurt hoezeer ik in nood zit. U laat mij niet in de greep van de vijand, maar geeft mijn voeten opnieuw ruim baan. Ontferm u over mij, Heer, ik zit in nood. Mijn keel, mijn lijf, mijn ogen. Zij moeten in droefheid verzwakken. Mijn leven teert weg van verdriet. Van het zuchten krimpen mijn jaren. Van ellende begeeft mijn kracht het. En heel mijn gestel droogt uit. Mijn vijanden spotten met mij. Buren wijzen mij na. Kennissen schrikken van mij. Ze zien mij op straat en gaan op de loop. Ik ben vergeten, als een dode, weg uit het hart, als een kruik die in scherven ligt. Ik hoor de roddel van de mensen. Van overal om mij heen dreigt angst, omdat zij tegen mij samenspannen, plannen smeden om mij uit de weg te ruimen. Heer, ik stel mijn vertrouwen in u. Ik houd eraan vast, u bent mijn God. Mijn levenslot ligt in uw hand. Maak mij los uit de greep van vijand en achtervolger. Laat uw lichtend gelaat over uw dienaar schijnen. Red mij, want u hebt mij lief. Beschaam mij niet als ik u roep. Heer, beschaam de bozen. Breng ze tot zwijgen in het dodenrijk. Breng de liegende monden tot zwijgen. Ze gaan verwaand, minachtend en onbeschaamd tekeer tegen rechtvaardigen. Hoe talrijk zijn de weldaden, Heer, die u bereid houdt voor degenen die u vrezen, voor degenen die hun heil zoeken bij u. Ieder die wil, kan het zien. Uw gelaat maakt u tot een scherm tegen lasterpraat van mensen. Uw tent maakt u tot een veilig dak tegen het schelden van boze tongen. Geprezen, geprezen de Heer die wonderen van liefde aan mij voltrekt, binnen zijn stad en zijn sterkte. En ik in mijn angst maar denken, ik ben verbannen uit uw ogen, toch luisterde u naar mijn bidden en smeken, naar mijn luid geroep om u. Heb de Heer lief, jullie, zijn getrouwen. Hij neemt zijn vrienden in bescherming, maar meet de volle strafmaat uit aan iedereen die zich uitleeft in hoogmoed. Jullie die wachten op de Heer, wacht met een dapper, standvastig hart.

De psalmen. Psalm 32, versen 1 tot en met 11. Op naam van David, een kunstig lied. Gelukkig de mens van wie een misstap is vergeven en van wie de zonde is toegedekt. Gelukkig de mens wiens zonde de Heer niet aanrekent, van wie het geweten tot rust is gekomen. Ik bleef mijn schuld maar verzwijgen en was aan het eind van mijn krachten, omdat ik wenen moest, de hele dag. Ja, dag en nacht bleef uw hand op mij wegen. Uitgeput lag ik neer, als een veld verschroeid in de zomer. Toen heb ik mijn zonden bekend, niet langer mijn schuld toegedekt. Ik dacht, ik ga mezelf beschuldigen en mijn misstappen aan de Heer belijden. En zonder uitstel hebt u al mijn schulden en al mijn zonden vergeven. Laat daarom alle vromen tot u bidden in tijden van nood, in de zekerheid dat geen watervloed hen ooit nog zal overspoelen. U bent mijn beschermer. U vrijwaart mij tegen nood en druk. U laat mij leven in jubel en vrijheid. Ik let op u. Ik geef u aanwijzingen voor de weg die u moet gaan. Ik wil u raad geven en met mijn ogen volgen. Wees dan niet als een paard of als een redeloze ezel, slechts in te tomen met bit en teugel. Dan kan geen kwaad bij u komen. Voor de boze is er overal ellende, maar geluk omarmt degene die op de Heer vertrouwt. Rechtvaardigen, wees opgetogen om de Heer en zing een lied, oprechten van hart.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De psalmen. Psalm 33, versen 1 tot en met 22. Rechtvaardigen, juich om de Heer. Wie oprecht is, moet hem eren. Speel op de citer een danklied voor de Heer. Maak muziek voor hem op de harp. Zing een nieuw lied voor de Heer. Speel met overgave, laat het klinken. Oprecht is het woord van de Heer. Alles wat hij doet, getuigt van trouw. Hij staat voor een rechtvaardig en vast bestel. De aarde is vervuld van de liefde van de Heer. De hemel is gemaakt door het woord van de Heer. Heel het heir van de sterren door de adem van zijn mond. Als in een kruik verzamelt hij het water van de zee. En in kelders bergt hij de oceanen. Laat heel de wereld de Heer vrezen. Laat alle bewoners van de aarde ontzag voor hem hebben. Wat hij uitsprak, dat ontstond. Hij beval en het gebeurde. De Heer doorkruist wat de volken beramen, verijdelt wat naties ontwerpen. Wat hij zelf beraamt, gebeurt altijd. Wat zijn hart bedenkt, geldt voor elke generatie. Gelukkig het volk waarvan de Heer God is. De natie die hij tot zijn erfdeel koos. Vanuit de hemel kijkt de Heer neer. Hij ziet al de kinderen van de mensen. Vanaf de plaats waar hij troont, overziet hij alle bewoners van de aarde. Alle harten heeft hij geboetseerd. Hij begrijpt dan ook al hun daden. En geen koning kan winnen, hoe sterk hij ook is. Hoe krachtig hij ook is, geen krijger kan zich redden. Geen strijdros kan instaan voor de zege. Hoe sterk het ook is, redding brengt het niet. Nee, het oog van de Heer rust op degenen die hem vrezen en die op zijn liefde vertrouwen. Hij zal hen vrijwaren van de dood, hen bij hongersnood in leven houden. Vol vertrouwen zien wij uit naar de Heer. Hij is ons schild. Hij is onze helper. Ja, om hem is ons hart verheugd. Op zijn heilige naam stellen wij ons vertrouwen. Uw liefde, Heer, zal over ons komen. Wij wachten op u.

De psalmen. Psalm 34, versen 1 tot en met 23. Opname van David. Hij veinsde krankzinnigheid tegenover Abimelech. Die joeg hem weg en David vertrok. Alef. De Heer wil ik altijd prijzen. Ik zing steeds een loflied op hem. Beet. Ik juich om de Heer. Laat de armen er verheugd naar luisteren. Gimel. Prijs de Heer tezamen met mij. Laat ons zijn naam verheerlijken. Dalet. Toen ik de Heer zocht, gaf hij antwoord. Van al mijn angsten heeft hij mij verlost. He. Wie naar hem opzien, stralen van geluk. Geen blos van schaamte kleurt hun gelaat. Zayin. Deze arme mens riep, en de Heer gaf gehoor. Hij heeft mij bevrijd uit al mijn noden. Geet. De engel van de Heer zet wachtposten uit rond degenen die hem vrezen. Zo brengt hij redding. Teet. Proef en geniet. Hoe zoet is de Heer. Gelukkig is de mens die bij hem gaat schuilen. Jood. Jullie, zijn heiligen, heb ontzag voor de Heer, want degenen die hem vrezen komen niets tekort. Kaf. Overmoedige welpen lijden gebrek en honger, maar wie de Heer zoeken, ontbreekt het aan niets. Lamed. Kom, kinderen, luister naar mij. In ontzag voor de Heer zal ik jullie onderwijzen. Mem. Is er iemand die het leven bemint en gelukkige dagen wil genieten? Noen. Houd je tong dan weg van het kwaad. Houd je lippen weg van de leugen. Samech. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek vrede, jaag die na. Ayin. Het oog van de Heer is gericht op de rechtvaardigen. Het oor van de Heer naar hun hulpgeroep. P. Maar het gelaat van de Heer keert zich tegen de bozen. Hij vaagt hun gedachtenis weg van de aarde. Tzade. Als mensen roepen, geeft de Heer gehoor. Hij verlost hen uit al hun noden. Kof. Als je hart gebroken is, is de Heer nabij. Hij bevrijdt wie zich vernederd voelt. Resh. Hoe groot de rampspoed van de rechtvaardige ook is, de Heer verlost hem telkens opnieuw. Shin. Hij waakt over heel zijn beendergestel. Geen enkel lid zal breken. Tau. De boosheid zelf brengt de boosdoener de dood. Wie de rechtvaardige afwijst, betaalt met spijt. Maar de Heer houdt zijn dienaren in leven. Wie bij hem schuilt, kent geen spijt.

De psalmen. Psalm 35, versen 1 tot en met 28. Op naam van David. Heer, berecht wie mij berechten. Bevecht wie mij bevechten. Grijp schild en wapenrusting. Sta op en sta mij bij. Neem lans en speer. Ga mijn achtervolgers tegemoet. Geef mij uw woord. Uw redding ben ik. Laat iedereen die het op mij heeft gemunt met beschaamde kaken staan. Laat verslagen afmarcheren iedereen die uit is op mijn ongeluk. Laat ze als kaf op de wind zijn en laat de engel van God hen opjagen. Laat hun weg donker en griezelig glad zijn en de engel van God hun achtervolger. Zonder reden spannen ze een net voor mij. Zonder reden graven ze een kuil voor mij. Dat rampspoed hen zal treffen, onverhoeds het slinkse net hemzelf vangt. Die rampspoed, laat hij erin blijven. Dan zal ik om de Heer juichen, mij verheugen om hem die redt. Heel mijn gebeente spreekt het uit. Heer, wie is als u? U bevrijdt de zwakke van de overmacht, de zwakke en arme van degene die hem plundert. Valse getuigen staan tegen mij op. Zij stellen vragen en ik weet van niets. Zij vergelden mij goed met kwaad. Door iedereen ben ik verlaten. En als zij ziek waren, dan kleedde ik mij in een boetezak en kastijde mij met vasten. Dan bleef ik bidden diep in mijn hart. Als was het voor mijn naaste, mijn broeder. Als iemand die treurt om zijn moeder. Zo ging ik rond in rouw, diep gebogen. Maar nu ik val, komen ze lachend bijeen. Ze komen bijeen rondom mij, treffen mij onverwachts. Ze verscheuren mij zonder ophouden. Die kring van goddelozen spot met mij, knarsetand tegen mij. Hoe lang, Heer, ziet u het aan? Trek mij los uit hun wurgende greep, ontruk mijn vege lijf aan de leeuwen. Dan zal ik u danken en eren in de grote bijeenkomst. U prijzen te midden van die vele mensen. Sta niet toe dat mijn vijanden, die leugenaars, gnuiven. Ze verraden mij zonder reden. Sta niet toe dat ze mij door hun wimpers beloeren. Zij willen over vrede immers niet spreken. Ook al willen wij vrede in dit land. Op drogredenen baseren zij zich. Een grote mond hebben zij, ze schreeuwen. Die stakkerd, zijn misdaad hebben we zelf gezien. Maar u hebt het doorzien, Heer. Zwijg niet, Heer. Blijf niet bij mij vandaan. Ontwaak, sta op. Verdedig mijn recht. Vecht voor mijn zaak, mijn God en mijn Heer. Laat uw gerechtigheid over mij oordelen, Heer, mijn God. Laat hen niet gnuiven om mij. Geef hen geen kans om in hun hart te zeggen, die stakkerd, we hebben hem. Geen kans om te zeggen, verslonden. Laat iedereen die om mijn ongeluk gnuift voor schut en schande staan. Laat iedereen die zich verheven acht boven mij in schaamte en schande gaan. Laat iedereen die op mijn eerherstel bedacht is, zingen en lachen. Zij mogen zeggen, gedurig herhalen, groot is de Heer die zijn dienaar vrede gunt. Mijn tong zal uw rechtvaardigheid verkondigen en uw lof zingen alle dagen.

De psalmen. Psalm 36, versen 1 tot en met 13. Voor de leider van de muzikanten, op naam van David, de dienaar van de Heer. De zonde orakelt in het hart van de boze. Ontzag voor God heeft hij niet voor ogen. Hij vlijt zich daarmee. Zijn ogen zijn zo blind dat zij zijn zonde niet willen zien of haten. De woorden van zijn mond zijn heilloos, zijn een leugen. Met wijsheid en eerlijkheid heeft het niets te maken. Hij beraamt op zijn bed onzalige plannen. Hij kiest de verkeerde weg. En wat kwaad is, veracht hij niet. Hemelhoog, Heer, is uw liefde. Tot in de wolken reikt uw trouw. Uw rechtvaardigheid is een ontzaglijk gebergte. Uw rechtsorde is zo ruim als de oceaan. U redt mens en dier. Hoe kostbaar, God, is uw liefde. Goden en mensen mogen schuilen onder de schaduw van uw vleugels. Zij voeden zich met de overvloed van uw huis. U drenkt hen met de stroom van uw vreugde. Ja, bij u is de bron van het leven. Omdat u licht geeft, zien wij licht. Laat uw liefde uitgaan naar degenen die u erkennen. Uw rechtvaardigheid naar degenen die oprecht zijn van hart. Laat de voet van de trotsen mij niet inhalen. De arm van de goddelozen mij niet verjagen. Ik zie de boosdoeners vallen. En eenmaal neergeslagen, niet meer opstaan.

De psalmen. Psalm 37, versen 1 tot en met 40. Op naam van David, Alef. Wind je niet op over de zondaars. Wees op boosdoeners niet jaloers. Want zo snel als het gras vergelen zij. Zij verdorren als het groene kruid. Beet. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Woon in het land en teer op zijn trouw. Ja, schep vreugde in de Heer. Hij zal je geven waar je hart om vraagt. Gimel. Leg je weg in handen van de Heer. Vertrouw op hem. Hij treedt op. Je rechtvaardigheid laat hij stralen als licht in de morgen. Je rechtschapenheid als zon in de middag. Dalet. Wees stil voor de Heer. Kijk naar hem uit. Wind je niet op over degene die voorspoed kent bij het uitvoeren van boze plannen. He. Weg met je woede. Laat je razernij varen. Wind je niet op. Dat brengt maar ellende. De zondaars worden immers uitgeroeid. Maar wie op de Heer bouwt, zal het land bezitten. Wauw. Nog even geduld en het is afgelopen met boze. Je zoekt waar hij staat, maar hij is niet meer. Terwijl de armen het land erven en in overvloed van de vrede genieten. Zayin. De boze smeet plannen tegen de rechtvaardige. Knarst tegen hem op zijn tanden. Maar de Heer kan om hem lachen, want hij ziet dat zijn dag al is aangebroken. Geet. De bozen ontbloten hun zwaard. De bozen spannen hun boog om armen en zwakken te vellen, om degenen die de rechte wegen bewandelen te vermoorden. Maar hun zwaard treft hun eigen hart. Hun bogen worden doormidden gebroken. Teet. Met zijn armoede is een rechtvaardige rijker dan de vele bozen met hun overvloed. Verbrijzeld wordt immers de arm van de bozen, maar de Heer houdt de rechtvaardigen overeind. Jood. Vol zorg houdt de Heer de vrome mensen in leven. Hun bezit is een blijvend bezit. Zij staan niet te schande in kwade tijden. Zelfs in hongersnood hebben zij meer dan genoeg. Kaf. Maar de bozen gaan ten onder. Vergaan als bloemen op het veld. De vijanden van de Heer gaan op in rook. Lamed. De boze leent en geeft nooit iets terug. De rechtvaardige geeft almaar uit goedheid weg. Wie door de Heer gezegend worden, bezitten het land. Vervloekten gaan ten onder. Meem. De stappen die de mens zet, worden bekrachtigd door de Heer. De Heer houdt hem vast als een vriend op zijn weg. Ook al valt hij, terneergeslagen is hij nooit, want de Heer houdt hem bij de hand. Noen. Van kindsbeen af tot in mijn ouderdom zag ik nooit dat een rechtvaardige was verlaten, of zag ik zijn kinderen bedelen om brood. Uit goedheid geeft hij telkens te leen. Zijn kinderen worden erom gezegend. Samech. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Dan vind je voor altijd een woning. Want de Heer heeft rechtschapenheid lief. Hij laat zijn getrouwen niet in de steek. Ayin. Zij blijven voor altijd onder zijn hoede. Maar de kinderen van de boze worden uitgeroeid. De rechtvaardigen zullen het land bezitten, daar voor altijd een woning vinden. P. De mond van de rechtvaardige spreekt wijze woorden. Zijn tong zegt wat recht is, want in zijn hart leeft de wet van God. Hij gaat met vaste tred Gods wegen. Tsade. Al loeren de bozen op de rechtvaardige, al zoeken zij een kans om hem te doden,
De Heer geeft hem niet prijs aan hun hand. Hij levert de rechtvaardige niet uit aan een vonnis. Kof. Vertrouw op de Heer en houd zijn weg aan. Hij zal je verheffen tot bezitter van het land. Je zult de verdelging van de bozen beleven. Resh. Ik zag eens zo'n goddeloze tiran. Als een reuzenboom spreidde hij zijn takken. Ik kom weer voorbij en hij is weg. Hoe ik ook zocht, hij was niet meer te vinden. Shin. Maar let eens op de vrome, op een eerlijk mens. Een mens van vrede heeft toekomst. De zondaars worden uitgeroeid, allemaal. Voor de bozen is er geen toekomst. Tau. Van de Heer komt redding voor de rechtvaardigen. Hij is hun vesting in tijden van nood. De Heer zal hen helpen en bevrijden. De Heer zal hen verlossen van de bozen. Want zij zochten een schuilplaats bij hem.